0: project op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. De zes landen noemen die beslissing onaanvaardbaar en eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst die kritiek van de hand. In het noordwesten van Nigeria zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat hun boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat te veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Een verslag krijgt u van Jonathan met de Paddingen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. De wedstrijd leek lang op een gelijkspel te zullen eindigen, maar dankzij een doelpunt in de extra tijd van Taniguchi won STVV zijn eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Volgens aanvaller Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
2: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. Vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. In de eerste helft stopte de Gentse doelman Davy Roef een strafschop. De terugwedstrijden worden volgende week afgewerkt. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs en met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

schrijven samen een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux in het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen ondertussen af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vanavond vrijdagavond ter plaatse blussen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. Het Panama-kanaal...

0: de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische Oceaan, vermindert het aantal schepen dat dagelijks mag passeren. De reden is een tekort aan regenwater. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater. De werking van het kanaal wordt gestuurd met het regenwater dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. De Amerikaanse president Trump wil dat de Verenigde Staten tegen 2030 minstens 1000 ruimtelanceringen per jaar kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president ondertekende daarvoor een memorandum. Daarin roept hij overheidsinstanties op om samen met private bedrijven meer infrastructuur voor ruimtevervoer te bouwen. Vergunningsprocedures en milieubeoordelingen moeten sneller verlopen. Vorig jaar voerde de VS 178 ruimtelanceringen uit en dat is al 10 keer meer dan 13 jaar geleden. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij twee late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. De uitschakeling was dus dichtbij, dat beseft Stefanie van den Borre, maar de Red Panthers zitten dus toch bij de laatste acht.
1: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de twee volgende. Dat gaat niet makkelijk worden. Maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

rond kerst en nieuwjaar. Een gruweldaad hier, een bloedbad daar, ook weer rond kerst en nieuwjaar. De hele tijd door, brand en moord, een hoop ellende van.

had vergeld, was een afreuze passiemoord. Met vrouwen in haar koud, afgeknald door haar helse echtgenoot. Die werd gevat, maar men kon niet beletten dat hij vergif nam, toen ze even niet opletten. Het was echt gestoord.

sexy. Doem, to doem. Veel te ver van huis. Doem, to doem. Huilend in een taxi. Doem, to doem.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Een goedemorgen, het is 4 uur VRT Nieuws met Jo Valfekes. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen die beslissing onaanvaardbaar en ze eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de VN spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst de kritiek van de hand. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf de boot overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Sport. Op het WK hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand, maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase alsnog af met een overwinning. Red Panther Michelle Struijk was achteraf trots op hoe de Panthers de wedstrijd naar zich toe trokken.
3: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
2: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerst er achteraf vooral teleurstelling.
4: Ja, toch wel, zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
2: En volgende week, dat zijn dan de terugwedstrijden die worden afgewerkt. De dag wordt opnieuw grijs met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Zaterdag wisselend bewolkt met buien. Zondag droog met opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft geboden, zegt collega Hilde Mertens.
3: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
2: De Limburgse brandweer die al dagen heeft komen helpen, heeft intussen al tankwagens teruggetrokken. Een 15-tal Limburgse brandweerlieden blijft wel nog tot vanavond in de Hoge Venen om nog mee te blussen. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Als die huizen er komen, zou de westelijke Jordaan-oever in twee geknipt worden en dan zou er geen Palestijnse staat meer kunnen komen in een aaneengesloten gebied. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar en eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Ook secretaris-generaal van de VN Guterres verwerpt het plan. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst alle kritiek van de hand. Amerikaanse militairen van een ingenieursbataljon in de staat Georgia krijgen 4 verlofdagen als ze bij het leger blijven. En die verlofdagen vallen precies samen met de lancering in november van de populaire game Grand Theft Auto 6, zodat de soldaten het spel meteen kunnen spelen. In ruil voor de 4 verlofdagen moeten de militairen zich voor 2 jaar opnieuw inschrijven in het leger. Volgens een woordvoerder komen 130 soldaten van het ingenieursbataljon in aanmerking en zijn er al 20 ingegaan op het voorstel. Op het WK hockey hebben de Red Panthers zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgische vrouwenploeg won met 2-1 van Ierland. En dat ging niet zo makkelijk. De Panthers stonden bijna een hele wedstrijd op achterstand en konden pas in het laatste kwartier 2 keer scoren. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Sebaoui hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
4: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
2: In de laatste voorronde van de Conference League heeft de AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. De Gentse doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Het weer, we krijgen weer een grijze dag met soms felle buien. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Maar waakzaamheid blijft nog altijd geboden, zegt collega Hilde Mertens.
2: De brandweer is het vuur, meester. De brand breidt al een hele tijd niet meer uit. En ze kunnen bij alle brandhaarden, opflakkeringen, oplaaiingen bij. Op het terrein zelf zullen ook nog altijd veel brandweermannen aanwezig zijn. Nodig ook om het terrein nat te houden en inderdaad die kleine opflakkeringen weer te controleren.
1: De Limburgse brandweer heeft wel al tankwagens teruggetrokken uit het gebied. Bij het opruimen van 2 beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
3: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
1: In totaal liggen er meer dan 200 scheepswrakken voor onze kust, 40 daarvan zijn beschermd. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Dat ging wel moeizaam. Een gelijkspel zou voldoende zijn om door te gaan, maar na een Ierse goal op het einde van het eerste kwart moesten de Panthers ruim een halve wedstrijd achtervolgen. Pas in het laatste kwart van de wedstrijd konden ze gelijk maken en uiteindelijk ook nog de 2-1 scoren. Charlotte Angelbert.
4: Het was wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind Ierland wel ook een mooie wedstrijd spelen, dus het was zeker spannend tot de laatste minuten, maar we zijn wel rustig gebleven, vond ik. We hebben niet gehaast gespeeld en de goals komen gewoon eigenlijk in de laatste minuten, dus dat is ook mooi om te zien dat we wel goals kunnen scoren zonder te rushen.
1: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van

0: Anicucci viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopte in de eerste helft een strafschop. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. De ochtend.
2: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
3: Goedemorgen, op wat de laatste werkdag van de week is, denk ik voor de meeste mensen toch. Welkom bij de ochtend.

0: Clint Eastwood, dat was de artiestenaam destijds in de jaren 80 van de Jamaicaanse DJ Robert Brammer hier met General Saint en Stop That Train. Ook de laatste werkdag deze week, denk ik, voor Heidi. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Lode.
0: Je bent weer op post en je bent al door de voorpagina's van de kranten gegaan, hè?
1: Ja, 6 op 10 kiezen job op basis van werk-privé-balans. Dat is de kop van het laatste nieuws. Vakantiedagen en flexibiliteit staan met stip op 1. De Tijd ziet hoe het aantal terugbetalingen voor Ozempic en andere gelijkaardige medicijnen op een recordhoogte zit. Het RISIF ziet het aantal patiënten verviervoudigen sinds 2019. Nog nooit eerder waren zoveel studenten ook zelfstandigen. Dat kopt de Standaard. Veel studenten runnen een eigen onderneming. En het Nieuwsblad opent met het ontslag van de omstreden UGent-onderzoeker Nathan Kofnes. Gazet van Antwerpen dan schrijft dat de stad Antwerpen een contract rond cyberveiligheid aanging voor 100 miljoen euro, maar dat bleek al voor de start omstreden te zijn. De Morgen dan gaat naar de VS. Socialisme maakt school bij Amerikaanse democraten, met daarbij een grote foto van Alexandria Ocasio-Cortez. En het Belang van Limburg tot slot zet een opmerkelijk plan van de stad Genk vooraan. Genkenaren gaan stroom delen zonder tussenkomst van leverancier.
0: Dat wat de krantenkoppen betreft. We gaan het ook nog hebben voor 6:30 hier in de ochtend over bedenkelijke goudmijnen in Centraal-Afrika. Bij een groot ongeval eerder deze week in

0: De Amerikaanse singer-songwriter Tyler Ballgame en Live It Down. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle, hoorden we in het nieuws. Het is eindelijk gelukt, Heidi.
1: Nou, dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. Hij zei dat er op dit moment geen risico op uitbreiding meer is, al blijven ze daar natuurlijk wel waakzaam. De bluswerken zijn nu vooral gefocust op het bewaken van de zones waar het vuur onder controle is en het blussen van eventuele heropflakkeringen. Maar daarvoor zijn minder ploegen nodig en de Limburgse brandweer bijvoorbeeld heeft zijn tankwagens al teruggetrokken.
0: Ja, en nog voor de brand onder controle was, kwam de commissie Binnenlandse Zaken gisteren in spoed bijeen.
1: Daar kreeg minister voor Binnenlandse Zaken Bernard Quintin veel vragen over de aanpak van de brand. De oppositie die zei dat ons land niet voldoende voorbereid was op zo'n grote natuurbrand als we die nu in de Hoge Venen gezien hebben. Maar de minister die ontkende dat gisteren in de commissie. Al nam de oppositie geen genoegen met de uitleg van de minister. Dat zei onze wedstrijdwatcher Ivan de Vadder in de zaak.
2: De minister argumenteerde, wij zijn perfect voorbereid. We hebben alles ingezet wat we konden inzetten. De vraag is alles wat we hebben voldoende? Je zet alles in, maar misschien had je meer kunnen doen. Bijvoorbeeld, oppositie zei, ja, die Chinooks, die Nederlandse helikopters, die zijn pas na 24 uur ingezet kunnen worden. Stel dat we die zelf hadden, dan zou je die veel sneller kunnen inzetten en dat zou een verschil hebben kunnen maken.
1: Ja, nu minister Quintin gaf ook wel toe dat sommige zaken beter konden. Betere kaarten van het gebied bijvoorbeeld waren welkom geweest.
3: Waren alle toegangswegen onmiddellijk gekend?

0: wisten we welke voertuigen waar konden komen. Waren we alle beschikbare waterpunten en hun capaciteit voldoende in kaart gebracht. We moeten bekijken hoe we die capaciteit vooraf beter kunnen identificeren en tijdens een crisis sneller, veiliger en beter georganiseerd kunnen inzetten.
1: En daarom komt er nu een nationaal actieplan voor de bestrijding van natuurbranden.
2: Ja, en minister Kantijn was gisteren de enige minister die aanwezig was in die commissie. Nochtans had de oppositie ook heel wat vragen voor klimaatminister Kruk.
1: Ja, vooral Groen wilde het ook hebben over de impact van de klimaatverstoring op de natuur en dus op de brand en ook over de extreme hitte van de afgelopen maanden. Maar de voorzitter van de commissie die wilde de thema's niet vermengen. En volgens Ivan de Vadder zal het klimaat ook de komende maanden niet de politieke agenda bepalen.
3: Ik vrees dat politiek weinig hefbomen heeft op dit moment om aan de lange termijn problemen iets te doen. Het gaat over dingen die je over heel veel jaren reductie van uit, dat is een van de klassiekers, en minder CO2. Ten eerste is België, Vlaanderen heel klein en ten tweede gaat het over een heel lange periode. Mm-hmm. Dus voor mensen is het veel moeilijker om zich daar iets bij in te beelden dan bijvoorbeeld rond het sociaal-economische, waar je rechtstreekse impact hebt van maatregelen die de politiek en die regeringen nemen.
2: Ja, na 6:30 is Axel Weitz van Vooruit hier te gast, want ook vanuit de meerderheid waren er toch wel wat bedenkingen bij de aanpak van de natuurbranden.
4: Radio 1.

0: is nooit een officiële single geweest, maar blijft wel een erg populair plaatje bij de fans. Adele en I'll Be Waiting. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn meer dan 100 mensen om het leven gekomen bij een mijnongeluk. Woensdag stortte een deel van een artisanale goudmijn in en raakte tientallen mensen bedolven onder het puin. Hans Merket aan de lijn, onderzoeker bij onderzoekscentrum IPIS. Goedemorgen, meneer Merket.
1: Goedemorgen.
0: Zo'n artisanale mijn, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, artisanale mijnbouw, dat zijn eigenlijk mensen die met... Dat is heel arbeidsintensief. Mensen die met eenvoudige middelen, schoppen, pikhouwelen, zeven, aan de slag gaan. Over het algemeen weinig mechanisatie, weinig kapitaal. Het is een sector die heel sterk ingebed is in lokale economieën, die veel werk biedt aan grote groepen mensen in gebieden waar vaak weinig andere economische opportuniteiten bestaan. En rond die mijnbouw ontstaat dan ook een brede lokale economie van handel, transport en diensten. Dus echt wel een motor van ontwikkeling in afgelegen gebieden.
0: Maar dat zijn echt wel bedrijfjes die zich daarmee bezighouden. Het is niet zo dat een aantal mensen daar op goed geluk samenkomt en wat begint te graven. Nee, het gaat echt wel over georganiseerde mijnbouw, hè?
1: Ja en nee, het is georganiseerd, maar niet op een manier zoals wij aan bedrijven zouden denken. Daar zit vaak wel een complexe organisatie achter van mijnwerkers, financierders, handelaars, landeigenaars, ook lokale autoriteiten zijn daarbij betrokken. Maar we zien ook wel vaak, en zeker hier als het gaat om goud, er is een boom aan de gang momenteel. Dus op korte termijn kan er heel veel volk, zo'n duizenden mensen op een kwestie van een aantal weken, kunnen echt wel samenkomen op één plek waar dan blijkt heel veel goud te vinden te zijn. En dan loopt die organisatie ook wel achter. Dus het kan er ook wel chaotisch aan toegaan en dat brengt natuurlijk ook wel de risico's met zich mee.
0: Ja, en goud is terug in, zegt u? Want ik dacht dat vooral gefocust werd op diamant de laatste tijd, of niet?
1: Nee, goud, we hebben eigenlijk de laatste 10 jaar is de prijs, de waarde van goud met 300% gestegen. Dus dat zorgt er natuurlijk voor dat er daar enorm veel geld mee te verdienen valt. Niet per se dat die artisanale mijnwerkers dit geld gaan verdienen, maar wel de structuren die erachter zitten, de elites die erin investeren. Dus we zien dat heel veel mensen eigenlijk hun kans daar gaan wagen. En ook soms meer risico's gaan nemen. Omdat er natuurlijk ook, er zitten in heel veel Afrikaanse gebieden met enorme jeugdwerkloosheid. Dus dat trekt ook heel veel jongeren aan. En de laatste, denk ik, 5 jaar is die boom toch wel heel erg naar voren gekomen.
0: U hint er al op, natuurlijk. Het gaat niet om meteen de meest professioneel gerunde mijnen. Hè? Dat is vaak in erbarmelijke omstandigheden dat het daar gewerkt wordt, kan ik me inbeelden.
1: Ja, er zijn natuurlijk over de jaren technieken ontwikkeld om veilig te graven, om wat uitgegraven is te gaan verstevigen. Maar de focus ligt al te vaak op hoe sneller, hoe meer produceren, niet per se onder de beste omstandigheden. We zien ook dat de overheden in heel veel landen vooral een focus hebben op hoe kunnen we ook belastingen gaan innen op deze informele economie. Eerder dan hoe kunnen we die sector hier gaan ondersteunen, professionaliseren, reguleren. En dat zorgt ervoor dat het inderdaad vaak gevaarlijk aan toe gaat.
0: Wie zijn de mensen die dat doen? Wie zit daar in die mijnen te graven?
1: Het gaat natuurlijk, zoals ik al deels zei, over heel veel jonge mannen. Ja. Maar het is een hele masculine sector wel. Maar dat wil niet zeggen, er zijn ook heel veel vrouwen actief. Al is het dan in posities die vaak als minderwaardig beschouwd worden. Die gaan ook veel minder verdienen. Er ontstaat rond die mijnen, dus die grote lokale economie. Dat wil ook zeggen dat sommige van die mijnsites ontwikkelen in een soort dorpen waar families aanwezig zijn. Waardoor ook kinderen in naschool of soms helaas ook tijdens school gaan betrokken zijn in die arbeid. Er is daar veel sensibilisering rond geweest de laatste decennia. Mm. En kinderen worden minder en minder ingezet in de hele gevaarlijke jobs, ondergronds gaan graven met chemische stoffen. Maar ze zijn daar wel om aanwezig, voeren wel bepaalde taken uit. Dat natuurlijk, als er dan een ongeval gebeurt, dan treft dat dat volledige ecosysteem.
0: En gebeurt dat vaak? Want we horen nu over dit ongeval, maar gebeurt dat vaker?
1: Ja, ik vind het zeker de laatste tijd wel erg opvallend hoe we bijna maandelijks berichten krijgen van dergelijke grote ongevallen, waar we over 100 of meer doden spreken. Kleine ongevallen zijn dagelijkse praktijk, als er ondergronds een tunnel instort. Ik denk deels door die boom in de goudsector dat dit helaas vaker en vaker voorkomt. En dan natuurlijk nog een belangrijke factor is nu dat we in veel landen en daar ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek in het regenseizoen zitten. Dan krijg je een hele natte grond. De wanden die instabiel worden, die kunnen instorten. Normaal gezien werd er ook in het regenseizoen minder aan mijnbouw gedaan. Werd er meer aan landbouw gedaan. Het is een beetje een seizoensactiviteit. Mensen wisselen af. Maar net omdat er zoveel geld te verdienen valt, omdat er zo weinig andere opportuniteiten zijn, wordt er momenteel ook gewoon in het regenseizoen doorgegraven.
0: En ik kan me inbeelden dat reddingswerk bij zo'n ramp een grote uitdaging zijn, hè?
1: Ja, ook omdat we in een heel afgelegen gebied zitten, omdat er dus weinig staat aanwezig is. En omdat dat er heel beperkte middelen zijn om dit te gaan doen. Als je de beelden ziet van dit ongeval, het gaat over een enorme grondverschuiving, modderverschuiving, om dat te gaan organiseren, heb je eigenlijk zware toestellen, middelen nodig die helemaal niet aanwezig zijn of die toch niet heel snel naar dergelijke afgelegen gebieden gebracht kunnen worden.
0: Oké, een groot ongeval in die artisanale goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek met meer dan 100 doden, inderdaad. Uitleg daarover van Hans Merket, onderzoeker bij onderzoekscentrum IPIS. Meneer Merket, dank u wel. Goedemorgen.

0: de Womack Sisters. En als u denkt, die groepsnaam zegt me wel iets, dat kan kloppen, want de drie dochters zijn dit van Cecil en Linda, beter bekend als Womack en Womack. If I Let You.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven intussen, Heidi, we hadden het er net ook al over. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle.
3: Ja, dat heeft de gouverneur van Luik laten weten. Er is geen risico meer op een verdere uitbreiding van de brand. De brandweer blijft wel ter plaatse om het terrein nat te houden en om opflakkeringen te beheersen. En dan verder veel sport in het nieuws van morgen. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers kwamen wel eerst op achterstand, maar in het laatste kwart gingen ze dan toch nog op en over de Ierse vrouwen. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Nicosia. Een doelpunt in de extra tijd was dat. Maar Gent kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Hibernian.
0: Wat valt er te zeggen over het weer?
3: Het is eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee en later ook in het binnenland felle buien en rukwinden met mogelijk onweer en het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het dan droger met opklaringen en wolkenvendelen en maandag dan een vrij zonnige dag en temperaturen tot 24 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: I'm all shook up. Alsjeblieft, kort maar krachtig. All Shook Up van Elvis Presley. Heidi, je bent dieper in de kranten en de websites gedoken. De Standaard bijvoorbeeld ziet hoe steeds meer studenten een eigen onderneming beginnen.
1: Ja, het zijn er ondertussen al meer dan 9000. Sinds 2017 is er namelijk een speciaal statuut van student zelfstandigen om jongeren dus de kans te geven om op een fiscaal voordelige manier een onderneming te beginnen. En met dat statuut betalen ze dan minder of geen sociale bijdrage, moet ik zeggen, op de eerste jaarlijkse inkomstenschijf tot 8.600 euro. En dat is dus blijkbaar een groot succes. Veel studenten maken daar gebruik dan van. En Dries die vertelt bijvoorbeeld in de Standaard dat hij samen met zijn kotgenoot een online ticketplatform gestart is waar organisaties hun tickets kunnen verkopen zonder hoge servicekosten. En hij vindt het dus heel fijn om te ondernemen, okay, vertelt hij. Verder dan nog in de Standaard. Horecaketens zijn aan een opmars bezig in de centrumsteden. Denk bijvoorbeeld aan Pastazaak Bavette of de Hawaiian Poke Bowl. Het aantal ketens is in de centrumsteden bijna verdubbeld in 10 jaar tijd. Want wie bijvoorbeeld alles in de Dienstenstraat in Leuven loopt, die ziet daar de ene keten na de andere verschijnen. En financieel is het gewoon voor die grote ketens vaak veel gemakkelijker om die dure en vaak ook historische panden in de binnenstad te kunnen betalen.
0: De Tijd schrijft dan weer dat het aantal gebruikers van diabetesmedicijnen piekt.
1: Ja, en dat is geen verrassing voor een groot deel te maken met de populariteit van nieuwe middelen zoals Ozempic. Zeker omdat dat ook nog eens een efficiënt afslankmiddel blijkt te zijn. Nu, dat kost de overheid ondertussen zo'n 122 miljoen euro. En dat baart het risico toch zorgen, schrijft de Tijd. De regels rond de terugbetaling van medicatie zoals Ozempic zijn wel al verstrengd, maar het RISIF vindt dat er nog meer moet gebeuren en dat er dus bijvoorbeeld nog meer op preventie moet worden ingezet. Het laatste nieuws dan opent vanmorgen met een onderzoek van Randstad, waar het blijkt dat steeds meer mensen hun job kiezen op basis van de werk-privé-balans. Dat is voor 60% van de bevraagden doorslaggevend, terwijl dat vorig jaar nog maar net de helft was. En mensen willen dan vooral voldoende vakantiedagen en ook flexibele werkuren. En volgens Randstad moeten de werkgevers daar toch lessen uittrekken. Want veel bedrijven die zetten nu nog vooral in op allerlei initiatieven rond bijvoorbeeld persoonlijke groei. Of ze gaan evenementen organiseren, yoga onder de middag bijvoorbeeld, om dan een fijne werksfeer te creëren. Maar dat vinden werknemers allemaal niet zo belangrijk in vergelijking met bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen.
0: Yoga na een ochtenddienst, dat lijkt me nog een goed idee. Gazet van Antwerpen heeft het dan over een omstreden miljoenencontract dat de stad Antwerpen is aangegaan.
1: Ja, dat is allemaal in de nasleep van, herinner je nog, die zware cyberaanval in 2022 dat toen maandenlang voor hinder heeft gezorgd bij de Antwerpse stadsdiensten. De stad Antwerpen is toen op zoek gegaan naar een externe partner om hen te helpen om de cyberveiligheid te verbeteren. En zijn dan uitgekomen bij het bedrijf Eviden. Die zou dan voor een enorm contract van 100 miljoen euro ongeveer 60% van de toepassingen van de stad cyberveilig maken en ook veilig houden. Maar eigenlijk werd al bij de start veel vragen gesteld bij dat contract. Bijvoorbeeld dat er eigenlijk nog veel te weinig controle zou gebeuren door de stadsdiensten op dat werk van Eviden. En al snel bleek ook dat het bedrijf al die beloftes niet kon waarmaken. Het lukte zelfs niet om een simpele applicatie uit te werken. De samenwerking is dan door de stad stopgezet. Die vraagt nu ook een schadevergoeding. Maar Eviden is het daar niet mee eens, dus volgt er nu een hele juridische strijd. En dan als afsluiter wil ik toch ook nog het verhaal van de 86-jarige Marcel, die in het laatste nieuws staat vanmorgen, meegeven. Mm-hmm. Want die heeft zelf een fisher in de val gelokt.
0: Okay.
1: Hij kreeg een thuistelefoon van iemand die beweerde van de politie te zijn. En hij zei dat hij zijn bankgegevens nodig had en een pincode, dat die in een envelop moesten worden gestoken. En dat de man die dan later bij Marcel zou komen halen vandaag. Ja, en toen zijn toch alle alarmbellen afgegaan. Hij is wel braaf blijven meewerken aan de telefoon, heeft een afspraak gemaakt met die man om langs te komen. En zijn vrouw heeft dan ondertussen

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Klaas Delru van Yevgeny hier helemaal solo. En zeven tuinen.
2: Radio 1.
1: In het federaal parlement is gisteren de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeengekomen over de aanpak natuurlijk van de brand in de Hoge Venen.
3: En het was minister van Binnenlandse Zaken Quintin die die aanpak daar moest verdedigen. De oppositie had vooral veel vragen over de coördinatie van mensen en middelen die daar zijn ingezet. Moest er niet sneller opgeschaald worden bijvoorbeeld? Waarom hebben we zelf geen blusvliegtuigen en helikopters? En kunnen we altijd zomaar rekenen op andere landen om die in te zetten? En er werd ook verwezen naar een rapport van eerder dit jaar waarin een aantal universiteiten de overheid waarschuwde dat ons land niet voorbereid is op grote natuurrampen. Nu, volgens Quintin klopt dat niet. Hij zegt dat er de voorbije jaren wel degelijk geïnvesteerd is in extra materiaal om bosbranden te bestrijden. Maar geen enkele aanpak is perfect, zegt hij.
4: Maar er zijn altijd punten van verbetering. Niemand kan zeggen dat met zo'n ramp, het grootste vuur die we hebben ooit gekend in België, dat er geen punten van verbetering. Maar er zijn heel veel dingen die goed gebeurd zijn. Een steunen van alle de brandweerzoden, van de civiele bescherming, onze eigen helikopters, een hele goede steun van de Europese Unie. Ik denk dat het belangrijk is.
3: En nu, minister Quintin kon de oppositie wel niet overtuigen. Vlaams Belang bleef erbij dat ons land hier niet klaar voor was en zegt ook dat de bevoegdheden te veel versnipperd zijn. En volgens Groen is de overheid gewoon helemaal niet bezig met de klimaatverandering. Maar ook vanuit de meerderheid waren er bedenkingen gisteren, zo zei Axel Weitz, Kamerlid voor Vooruit, dat ons land onvoldoende bluscapaciteit en personeel heeft om een brand van die omvang aan te pakken.
1: En die Axel Weitz hangt nu aan de lijn bij ons. Meneer Weitz, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hoe hadden we ons dan beter kunnen voorbereiden op deze grote natuurramp?
5: Wel, de grootste kritiek die wij daarop hebben, en laat ons duidelijk zijn voor alle duidelijkheid, er zijn ook heel veel goede dingen aan de gang op dit moment op de Hoge Venen en moeten we daar heel veel respect voor hebben voor de hulpdiensten die daar op dit moment nog volop in de weer zijn. Maar de grootste kritiek die wij hebben is dat onder de Zweedse regering, met minister Jan Bon, dat er eigenlijk een grote besparing is gebeurd op de civiele bescherming. En er is ook een onderzoek gebeurd naar die hervorming van de civiele bescherming. Dat onderzoek dateert uit 2022 en in dat onderzoek staat het ook letterlijk, dat zijn niet mijn woorden, de huidige organisatie van de civiele veiligheid is onvoldoende voorbereid op grootschalige crisissen. Dat is een conclusie uit dat rapport.
1: Moet dat dan teruggedraaid worden? Moet dat anders gedaan worden dan met die civiele bescherming?
5: Dat zal deels teruggedraaid worden, want in het huidige regeerakkoord staat dat wij de civiele bescherming opnieuw gaan hervormen en dat wij terug gaan investeren in de civiele bescherming. Dat staat heel duidelijk in het regeerakkoord en ik heb de minister ook gisteren opgeroepen om daar snel werk van te maken.
1: Ja. En iets anders wat u aanhaalt is dat er misschien te weinig materiaal is en de inzet van personeel niet optimaal is. Nochtans, zegt minister Quintin, we hebben wel degelijk opgeschaald op het juiste moment. Er is hulp van andere korpsen gekomen. Wat hem betreft was daar geen probleem, denk ik, hè?
5: Nu, de minister heeft inderdaad uitleg gegeven bij de investeringen die al gebeurd zijn. En wij hebben ook niet gezegd dat er niets gebeurd is de voorbije jaren. Maar we moeten wel vaststellen dat er misschien wel te weinig gebeurd is. Dat wij op vandaag te weinig bluscapaciteit hebben. We hebben een beroep gedaan op verschillende buitenlandse steun, wat een goede zaak is. Dat is geen falen van het beleid. Dat is Europese solidariteit in de praktijk. Maar dat is ook deels omdat we zelf niet over bepaalde capaciteit beschikken. Bijvoorbeeld niet over zware blushelikopters. We hebben maar een aantal helikopters die maar een beperkt aantal liter water kunnen ter plaatse brengen. Dat zijn zaken waar we zouden kunnen extra in investeren en die we dus de komende tijd met de regering absoluut zullen moeten aanpakken om te vermijden dat we tegen het volgende brandseizoen weer zo'n inferno en weer zo'n ecologische ramp op ons
1: zien. Iets anders wat je hoort bij politici, maar ook bij experts, is dat die sense of urgency er niet is. Die mindset, men is niet bezig met het klimaat of de gevolgen daarvan. Uw partij heeft in de Vlaamse regering zelf de minister van Klimaat, Melissa de Prater. Wat heeft zij gedaan heel concreet om ons voor te bereiden op dit soort dingen?
5: Ja, Melissa de Prater is volop bezig met vooral op het vlak van energiemaatregelen zaken te doen die in het kader van haar bevoegdheid mogelijk zijn om echt wel te werken aan het klimaat. Toen Melissa minister werd in de Vlaamse regering hebben wij daar vastgesteld dat de ambities van de vorige regeringen dat die absoluut veel te laag waren. We hebben dat ambitieniveau bijgesteld en Melissa de Prater is nu volop aan het werk om bijvoorbeeld op het vlak van energie die switch te maken. Switch te maken van fossiele brandstof brandstof naar elektriciteit. Dat is volop aan de gang. Dat doe je natuurlijk ook niet van vandaag op morgen. Er wordt gewerkt aan enorme investeringen in het energiezuinig maken van woningen. Omdat dat niet alleen het klimaat ten goede komt, maar ook de portefeuille van de mensen. Dat zijn verstandige maatregelen. Maar natuurlijk, het klimaatprobleem los je ook niet van vandaag op morgen op.
1: Nee, maar de federale minister van Klimaat, Jean-Luc Kruk, heeft aan het begin van de zomer bij de eerste hittegolf de regionale ministers bij zich geroepen om te vergaderen. Die hebben dat afgewezen, ook Melissa de Prater of Hans Bonte was het toen in dat geval nog, denk ik. Maar was het dan niet dringend genoeg?
5: Maar ik denk dat niemand in vraag stelt dat er iets moet gebeuren op het vlak van klimaat. Wat ik wel gisteren heb vastgesteld tijdens de spoedbijeenkomst van de commissie, is dat het lang geduurd heeft eer het woord klimaat zelfs maar genoemd werd in de tussenkomst. En er zijn op vandaag nog altijd partijen die hun kop in het zand steken en die niet willen praten over het klimaat. Er zijn partijen die willen doordoen zoals dat we op vandaag bezig zijn, geen moeilijke maatregelen nemen op dat vlak. En dat is iets wat wij zeer betreuren. Ik denk, als er nu iets is wat duidelijk maakt dat de klimaatcrisis ook heel dichtbij kan komen. We hadden dat al gezien met de overstromingen in de Vestervallei een aantal jaar geleden. We zien dat nu met die verschrikkelijke ecologische ramp op de Hoge Venen. Ja. Dat, je kan toch niet ontkennen dat dat zaken zijn die onlosmakelijk verbonden zijn met het klimaatprobleem.
1: Vlaams Belang klaagde gisteren ook aan dat de bevoegdheden erg versnipperd zitten. Hè. Er zijn veel klimaatministers, er zijn veel niveaus die bevoegd zijn en iedereen leek de afgelopen dagen ook een beetje naar elkaar door te verwijzen. Heeft dat ons ook tijd gekost?
5: Het is absoluut zo dat wij een complex land zijn. Hè. Dat zal niemand ontkennen. Er zijn heel veel mensen bevoegd over eenzelfde thema. Maar dat staat volgens mij niet in de weg dat er goed kan samengewerkt worden. Als er goed afspraken gemaakt worden op voorhand, dat er goede coördinatie is, dat er eenheid van commando is, dan hoeft onze complexe staatsstructuur een goede hulpverlening op het terrein niet in de weg te staan.
1: Dus dat moet niet hervormd worden of anders bekeken worden wat u betreft?

0: Wat ons betreft is alles bespreekbaar om het morgen beter te maken en om te voorkomen dat zo'n ramp nog voorkomt. En als ze voorkomt, dat we die sneller kunnen indijken. Ja. Dus wij hebben daar geen veto's over. Maar het is niet zo dat de complexe staatsstructuur aan zich een probleem is. Ik denk dat het vooral een kwestie is van goede coördinatie, van goede afspraken maken en goed samenwerken op de verschillende beleidsniveaus in ons land.
1: Meneer Weitz, wat heeft die commissie van gisteren nu concreet en eerlijk opgeleverd? Of was het toch vooral een therapeutische sessie om aan de bevolking ook te tonen van kijk, we zijn er wel degelijk mee bezig.
0: Nee, maar ik denk, je kan niet anders. Hè. Als een ramp van dergelijke omvang zich afspeelt op ons grondgebied, dan kan je als politicus of als politiek niet zomaar aan de zijlijn blijven staan en in vakantie blijven. Dus het is,
1: dat is wel heel lang gebeurd, dat is de perceptie toch, hè?
0: Ik vind dat de minister vrij snel ter beschikking was van het parlement. Binnen de week bijna was de minister ter plaatse. Hij heeft ook een zeer omstandige uitleg gegeven van hoe de ramp ter plaatse is aangepakt. En nogmaals, mijn lof voor de vele hulpdiensten die daar op vandaag volop mee bezig zijn. Dat was wel nuttig. Wij hebben daaruit geleerd ook. Wij hebben een aantal vragen kunnen stellen. We hebben een aantal suggesties kunnen doen. Suggesties die de minister misschien zelfs kan meenemen in de komende dagen. Want het ziet er naar uit dat de bestrijding van deze ramp nog niet voor onmiddellijk, dat nog niet onmiddellijk zal gedaan zijn.
1: Het laatste woord is daar duidelijk ook nog niet over gezegd. Axel Weitz, Kamerlid voor Vooruit. Dank u wel om even aan de lijn te komen.
0: Dank u wel, tot genoegen.

De legendarische discoband uit de VS, Odyssey and Going Back to My Roots. Dat mag, maar hou dan wel rekening met wat hinder op de weg. Er staat een defect wagen op de knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E40 uit Brussel komt. En de E17 naar Antwerpen op wil, nog richting Antwerpen, is er hinder op de E313 in Wommelgem door een defect voertuig op de spitsstrook. En het gaat traag nog altijd op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse. Het is 3 minuten voor 7 ongeveer. Dat is meestal het moment hier in de ochtend waarop we richting sportactualiteit kijken.

0: Ken en Heidi, we beginnen met hockey.
1: Ja, want na de Red Lions woensdag zijn gisteren ook de Red Panthers erin geslaagd om zich te plaatsen voor de tweede groepsfase op het WK. Onze nationale hockeyvrouwen die kwamen wel al vroeg in de wedstrijd op

0: Alix Kerniers toe.
1: Ik was ook aan het denken, het start van de vierde kwart. Ik dacht, ik ga mijn carrière toch niet eindigen op een verlies tegen Ierland. Dat is toch wel in mijn hoofd gespookt. Kijk, het is niet gebeurd. We gaan door. Ik dacht ook, dit kan niet de laatste moment zijn in het mooie stadion. Dus heel dankbaar dat er ook weer heel veel volk was vandaag. En ik zou zeggen, kom kijken, want we hebben jullie nodig de komende wedstrijden.
2: Warme oproep. Over een half uurtje gaan we die match grondig analyseren met co-commentator Sophie Giert. Voetbal dan.
0: Ja, want gisteren waren er de heenwedstrijden in de laatste voorrondes van de Europese competities met veel Belgische ploegen. Sint-Truiden onder andere speelde voor het eerst in 23 jaar nog eens Europees. En met succes, want dat won met 1-0 van het Cypriotische Nicosia in de laatste voorronde van de Europa League, dankzij een doelpunt in de extra tijd. Groot feest dus in Limburg, al wil aanvaller Ilias Sebaoui nog niet te vroeg juichen, want er staat natuurlijk nog een terugwedstrijd op het programma.
3: Ja, ik denk dat we vooral rustig moeten blijven en niet zomaar naar daar moeten gaan om een parkeerde bus te spelen. We moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen, zoals we altijd doen. En hopelijk daar het zo snel mogelijk de tweede maken, dat we iets rustiger aan kunnen doen in de wedstrijd. We moeten met de coach en de technische staf bekijken voor een goed gameplan. En proberen daar terug de winst te halen, dan zal een klein feestje gebeuren, denk ik.
0: Ja, ook Gent speelde gisteren in de laatste voorronde van de Conference League, was dat. Maar zij konden niet winnen van een Schotse Hibernian. Het werd 0-0 en het had zelfs nog slechter kunnen aflopen voor de Gentenaren. Want in de eerste helft moest doelman Davy Roef een strafschop tegenhouden. Nu, gelukkig voor Gent is Roef een specialist. En mocht het na de terugwedstrijd volgende week op penalties aankomen, dan kan hij dat talent nog eens demonstreren.
4: Dus ik denk dat we nu als Gent zijn de 9 op een rij of zo hebben gewonnen, heb ik gezien. En met mij persoonlijk denk ik 4 of 5. Dus statistisch gezien kan dat jammer genoeg niet blijven duren. Maar kijk, zolang het duurt gaan we ervan profiteren. En alles aan doen om volgende week door te gaan, dat is het belangrijkste.
0: Ja, ook Anderlecht speelde trouwens gisteren al eerder op de dag in de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 0-3 van Karat Almaty uit Kazachstan. En dus volgende week donderdag worden de terugwedstrijden gespeeld.
2: Goed om weten, er was ook nieuws trouwens uit het wielrennen. Nieuws van gisteravond laat, dacht ik.
0: Ja, tweevoudig wereldkampioen Julien Alaphilippe die zou na dit seizoen stoppen met wielrennen. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Alaphilippe heeft nog een contract van een jaar bij een Zwitserse ploeg, maar hij zou dat dus niet uitdoen. Alaphilippe is 34, hij reed 11 jaar bij Quickstep en werd 2 keer wereldkampioen op de weg. Daarnaast won hij onder meer Milaan-San Remo en ook 6 etappes in de Tour. Nu, de laatste jaren ging het wel bergaf met zijn resultaten. Zijn laatste overwinning dateert van september vorig jaar in de Grote Prijs van Quebec. Alaphilippe had aan het einde van de Ronde van Frankrijk ook al gesuggereerd dat hij erover nadacht om te stoppen. En dus volgens de krant L'Équipe zou hij die knoop nu hebben doorgehakt.
2: Toch een grote naam die er mee stopt, dankjewel.
5: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Fugees en Ready or Not, wij zijn alvast klaar voor nog een uur de ochtend na zeven, waarin u meer hoort over de kwalificatie van de Red Panthers dus. En minister van Buitenlandse Zaken Prevot, die is onze gast straks. Hij is net terug van een bezoek aan Oekraïne. Meer daarover straks.
1: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
2: Natuurlijk, Danne.
3: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoogevenen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op het Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoogevenen is dus onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Nina Verhagen, onder controle. Wat betekent dat?
7: Wel, dat betekent dat de brand zich niet meer uitbreidt, maar niet dat het werk van de brandweer voorbij is. Vannacht zijn nog 100 brandweerlui actief geweest. Heropflakkeringen van die brand die in de bodem zit, die zijn nog altijd mogelijk. Zeker in het oosten van het natuurgebied. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd. Maar er is ook een sprankeltje. Je hoop, niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
8: Le gros point positif, c'est que on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
7: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit die bewaard zijn gebleven. En voor het toekomstige herstel van het gebied zal dat heel belangrijk zijn. Intussen zijn het meer van Butgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor toeristen. De Hoogevenen zelf blijven uiteraard afgesloten.
6: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Vislood is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn onder water te doen zakken. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet meer gevist worden. Het lood van afgebroken vislijnen toont aan dat het toch gebeurt en dat is geen goed nieuws voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
9: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marien milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marien milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
6: In totaal liggen er voor onze kust meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël wordt bezet. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada noemen dat onaanvaardbaar. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt. Bram van de Putten, waarom is er die kritiek?
10: Wel, als het omstreden Israëlische E1-bouwproject er komt, dan wordt de westelijke Jordaan-oever eigenlijk in twee geknipt en zou er op termijn geen Palestijnse staat meer kunnen komen in

0: een één-aan-één-gesloten gebied. Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de plannen ook volledig afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Volgens verschillende Israëlische media is de Europese Unie intussen bezig met de voorbereiding van een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met de plannen voor de nieuwe nederzettingen in het gebied.
1: Ja, en wat zegt Israël daarop?
0: De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift online de kritiek weg en valt op zijn beurt de Britten aan wegens hun neerbuigende houding tegenover Israël. Hij voegt er ook nog aan toe dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
1: Dankjewel, Bram. Sport op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart. Maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase dus toch afsluiten met een overwinning. De Red Panthers zitten bij de laatste acht. Ook al was de uitschakeling dichtbij, beseft Stefanie van den Borren.
2: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de twee volgende. Dat gaat niet makkelijk worden, maar we weten wat we moeten doen. We kunnen van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
1: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgens aanvaller Ilias Sebaoui waren de supporters van Sint-Truiden een belangrijke steun.
3: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat gaf ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
1: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent thuis 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopt in de eerste helft opnieuw een strafschop, maar is toch teleurgesteld over het gelijkspel.
4: Ja, toch wel zeker, omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen naar op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
1: Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt met al buien aan zee. Later ook in het binnenland buien die fel kunnen zijn met onweer en rukwinden. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag wordt het droog met opklaringen en wolkenvelden. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand is daar onder controle, zegt de gouverneur. Maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen te beheersen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend.
6: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
7: Minister van Buitenlandse Zaken Prevot is dus onze gast straks. Hij is net terug van een bezoek aan Oekraïne. Verder hebben we het in dit uur over raamprostitutie in Oostende en het WK hockey, waar de Red Panthers zich geplaatst hebben voor de tweede groepsfase. U goed geïnformeerd aan de dag laten beginnen. Daar gaan we voor, zoals u weet vanochtend. Zullen we dit plaatje als kers op de taart zetten? Irene Cara en Fame. Goedemiddag.

0: Fame. Het won zowel de Oscar als de Golden Globe voor beste originele filmmuziek in 1980. Irene Cara en Fame was dat dus. In Oostende wordt alle raamprostitutie samengebracht in een gerestaureerde loods in de haven. 15 vitrines zijn er geopend in wat ze daar noemen de Hangar d'Amour in Oostende. Interessant project, dat is het minste wat we daarover kunnen zeggen. En een stuk veiliger ook, denk ik, voor de sekswerkers in Oostende en hoogst waarschijnlijk ook voor hun klanten. Frankie de Koning, meneer de Koning, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U verhuurt die vitrines, u heeft die infrastructuur ook gebouwd. Het is radio natuurlijk, dus we zien het niet, maar kan u eens even omschrijven hoe het er daaruit ziet?
1: De Hangar d'Amour is voor alle duidelijkheid geen aparte loods in dit gebouw. Het is eigenlijk een onderdeel van Hangar 1. En Hangar 1, daar zijn verschillende activiteiten. Natuurlijk is de dominerende activiteit is die sekswerking. Dat noemen we dan de Hangar d'Amour. En dat is een locatie waar de sekswerkers die daar vroeger in Hazengras werkten, naartoe werden gebracht. Waar die onder één gebouw kunnen samenwerken in een comfortabele, veilige en moderne manier. Momenteel zijn er 15 kamers geopend, omdat vraag en aanbod een beetje in evenwicht moet blijven. Ja. En ook om bijsturen mogelijk te maken voor de overige kamers. Een beetje atypisch ten opzichte van de oude locaties. Ten eerste, het is een modern en een hygiënische werkplek.
0: Ja. Het is gloednieuw allemaal ook, hè? Ja.
1: Alles is gloednieuw. Ja. Waar dat brandveiligheid en vluchtmogelijkheden en sociale controle zodanig ingebouwd zijn dat het eigenlijk deel uitmaakt van het project. Mm. En dan wordt dat ook een controlekamer is wanneer dat er een incident is met de sekswerker zelf. Mm. Dat die controlekamer verwittigd wordt, dat die dan doorgaat naar alarmcentrale.
0: Want u zegt daar twee belangrijke woorden, denk ik. Het moet comfortabel en veilig zijn. Wat die veiligheid betreft, wat zijn dan bijvoorbeeld een paar van de dingen die ingevoerd zijn daar?
1: Wel, om te beginnen zijn in elke kamer zijn drie alarmknoppen. Er is eentje aan de venster zelf, eentje rond het bed en eentje in het sanitair. Wanneer dat er een incident is, drukken de dames of de sekswerkers op die knoppen. En dan gaat er om te beginnen een toeter van 110 decibel. Wat al 99% van de eventuele incidenten oplost. Nee. Maar tegelijkertijd wordt de meldkamer verwittigd. En de melding in de meldkamer die gaat automatisch door naar een alarmcentrale. Nee. Die dat 24 uur op 24 uur open is. En die volgen dan een cascade van telefonische oproepen. Eerst naar de sekswerker zelf. Nee. En dan naar de pandbeheerder en dan naar de politie.
0: Ja.
1: Of
0: dus
1: brandweer.
0: Een duidelijke betere bescherming. Veiligheid staat voorop. Het is heel comfortabel ook. Hè? Kan u daar iets over zeggen?
1: Veiligheid is om te beginnen belangrijk, maar wat ook heel belangrijk is, dat is het comfort en het welzijn van de sekswerkers. Dat is ons in de tijd 22 jaar geleden duidelijk gemaakt door de politie, de prostitutieambtenaar in Antwerpen. En daar hebben we altijd heel veel belang aan gehecht. Mm. En dan merkte ook dat de sekswerkers op zich, die werken ook gelukkig nu. Dat zijn ook heel lieve dames, al wat gewild. Mm. En de pandheerders, die zijn pandbeheerders. Dus de mensen die daar dagelijks in contact komen met de sekswerkers, die zijn eigenlijk ook opgeleid

0: om signalen te ontvangen wanneer dat er bijvoorbeeld een probleem is met een sekswerker. Dan gaan die daarmee praten. Eigenlijk zijn het halve psychologen bij bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar wat vragen ze dan bijvoorbeeld om het comfortabeler te maken? Wat zijn zo dingen die daar dan wel zijn waar het nu soms fout liep of anders liep?
0: Dat zijn inputten die wij gekregen hebben 22 jaar geleden bij het ontwerpen van die kamers, omdat we natuurlijk ook niet wisten over wat het ging. Ik zeg nooit de hoogte van het bed, de hoogte van de lavabo. Spiegels, heel belangrijk. Er moeten spiegels zijn in de vitrine, om die dat dan nog in een bepaalde hoek staan en zo verder. Dus dat zijn ideeën die daar bij brainstorm sessies opgeregeld door de politie in de tijd naar boven zijn gekomen. En dan hebben wij die meegepakt in ons eerste ontwerp. En nadien zijn die dan lichtjes bijgestuurd. Maar eigenlijk het basisconcept van 22 jaar geleden is vandaag in Oostende ook nog altijd geldig. Ja,
1: duidelijk in overleg met alle betrokken partijen, ook de prostituee zelf. U bent niet aan uw proefstuk toe, want u vermeldt al een paar keer Antwerpen. U hebt inderdaad ook daar Villa Tinto gebouwd. Hè? Was u de eerste die dat deed testen? Of bestond dat toen al?
0: Het gebouw Villa Tinto hebben we dan inderdaad zelf gebouwd. Dat is inderdaad gekomen op vraag van de stad, van stedenbouw. Omdat de Leona Letiais in haar tijd had een plan om de uitgedende prostitutie, in haar tijd waren er heel veel straten in Antwerpen, om die terug te brengen tot maximaal 3 straten. En daar zijn we dan toevallig een onderdeel van geworden.
1: Ja, en dan moet je zoiets op poten zetten. Hoe begin je daaraan? Hè? Er is geen handleiding of er zijn weinig voorbeelden, denk ik, om dat allemaal te doen.
0: Klopt. En er zijn dan vergaderingen georganiseerd door de stad en de politie met de sekswerkers op zich. Brainstormsessies, ik denk een viertal. En die hebben dan geleid tot een draaiboek. En dat draaiboek is dan verwerkt in het ontwerp. En ja, die ervaring is dan meegenomen naar Oostende, 20 jaar later.
1: Ja, en nu komt dat inderdaad in Oostende te staan. Of hebt u daar hetzelfde voorbeeld? De stad Oostende, heeft die u zelf gevraagd om die kamers te bouwen? Of is dat een project dat bij u begonnen is?
0: Nee, dat is 10 jaar geleden begonnen bij Johan van der Lanotte, die dat toen gevraagd heeft om eens tot bij hem te komen en om samen met een aantal mensen van zijn bestuur te bekijken hoe dat we het probleem van de hazengras konden aanpakken. En de stad Oostende had dan ook een gebouw voor ogen en zij hebben dus echt de eerste initiatief genomen om naar daar te komen.
1: Ja. U hebt ervaring ook vanuit Antwerpen, nu in Oostende. Kunnen we zeggen dat dat beter werkt, het samenbrengen van alle raamprostitutie in een stad op een plaats waar er toch wat betere en meer controle is? Is dat uiteindelijk beter voor iedereen?
0: Dat is vooral beter voor de controle en voor de opvolging. De politie bijvoorbeeld, die hebben nu maar één locatie waar ze naartoe moeten gaan in geval van incidenten. Maar ook de organisaties die de sekswerkers mee opvolgt, zoals Violet bijvoorbeeld, die hebben één locatie waar ze naartoe moeten gaan. Dat is efficiënter werken, zoals het moet.
1: Ligt de locatie niet te ver van de stad? Zou dat klanten kunnen afschrikken of is dat geen issue, denkt u?
0: De locatie ligt ongeveer 600 meter van het station. Dus dat is nog te doen. Hè. Dat is geen probleem.
1: En wanneer gaat het open of is het al open, de infrastructuur nu?
0: We zijn sinds een anderhalve week open.
1: Alle raamprostitutie dus samengebracht in die gerestaureerde loods in de haven. Hongaar Damour, Frankie de Koning. Dank u wel voor de uitleg.
0: Dag.
1: Er staat een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden op dit ogenblik. Voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil. Richting Lummehinder op de E313 in Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. En het gaat nog altijd traag op de N16 richting Willebroek momenteel bij de werken in Temse.

freedom. Het was een van de laatste nummers die hij opnam voor zijn overlijden in 1981. Bob Marley en Redemption Song. De Red Panthers hebben zich dus geplaatst voor de volgende ronde van het WK Hockey. Ze hebben gewonnen van Ierland met 2-1. We kunnen erover bellen zometeen met ex-Red Panther Sophie Geerts.

0: de Zweedse zangeres Tuvalu samen met Stromae en De Fleur. Sophie Hiert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ex-Red Panther en op dit WK ook co-commentator bij Sportza. Over het WK hockey, daarover gaan we het hebben natuurlijk. Hè, want de Red Panthers hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van dat WK. Ze hebben gewonnen van Ierland met 2-1. Je was er gisteravond ook bij. Mag ik zeggen dat dat een thriller was?
1: Ja, absoluut. Het is pas in het vierde kwart eigenlijk dat België op die 1-1 en dan die 2-1 is gekomen. Ierland scoort vrij vroeg in de wedstrijd en dat maakte het bijzonder spannend, want België had absoluut een punt nodig om te kunnen doorstoten naar die volgende ronde.
0: Ja, dat punt hebben we dan uiteindelijk wel gehaald, of de meerdere punten natuurlijk. Vooraf werd gezegd, dit moet een makkelijke overwinning worden. Wat is er dan fout gegaan? Hoe komt dat?
1: Ja, het had inderdaad op papier een makkelijke overwinning moeten worden. Ik denk Ierland staat 11e op de ranking. België 3e, dus dat had eigenlijk een walkover moeten zijn. Dat is niet gebeurd, dat heeft dan toch te maken met de spanning. En dat heeft dan toch te maken met een Ierland dat dit toernooi toch wel echt wel sterk en goed voor de dag kwam.
0: Ja, het leek een sterke tegenstander inderdaad. Als je nu die drie wedstrijden van die eerste poelenfase overschouwt, bekijkt met uw ervaring ook, hoe hebben ze het gedaan?
1: Goed, hè, want in topsport telt natuurlijk maar één ding en dat is het resultaat halen. Het eerste objectief is behaald, maar het is niet flitsend. Het is nog niet het niveau waar ze nu wel tegen gaan spelen. Dat zijn die andere landen. Argentinië, Duitsland heeft wel al zeer goede wedstrijden laten zien. Dus België zal zijn niveau wel moeten opkrikken, maar dat kunnen ze wel, denk ik. Dus alle vertrouwen in die volgende ronde, alhoewel dat het niet evident zal zijn met het nieuwe systeem.
0: Ja, het nieuwe systeem, inderdaad, waar je nu met een tweede groepsfase zit. De ambitie was minstens de halve finale halen. Goed, je wil natuurlijk graag strijden voor het goud. U vermeldt daar de tegenstanders, tegen wie ze nu moeten uitkomen. Is dat nog realistisch, die ambitie?
1: Ja, absoluut. Hè. Dus het systeem zit zo in elkaar dat ze nu in een pool zitten met Argentinië, dat al 3 punten heeft, Duitsland 0 punten en dan Spanje en België telkens 1 punt. Ze spelen dan tegen Argentinië en Duitsland. Dus alle kansen liggen nog open. En misschien is het voor de Red Panthers, in tegenstelling tot de Red Lions, dit wel echt een goed scenario en is de kans voor die halve finale te halen nu wel echt heel groot.
0: Ja, gaan ze anders moeten spelen? Wat zou er voor u anders moeten dan in de vorige wedstrijden?
1: Ja, ik denk dat die consistentie wat dit toernooi toch wel zeker in het nieuwe format belangrijk was, is om toch zeker 40, 50 minuten van de 60 goed te hockeyen. Ik denk dat ze dat zeker wel nodig hebben voor het vertrouwen, maar zeker ook om de tegenstander kapot te kunnen spelen. En dat zagen we gisteren zeker en vast in het laatste kwart, hebben ze eigenlijk de tegenstander echt kapot kunnen spelen door hun kwaliteit. En dat gaan ze tegen Duitsland ook wel moeten doen, dat geduld hebben. Maar af en toe toch wel het flitsende zal er toch wel terug in moeten. Ja.
0: Ja, ze zijn geplaatst, dat is heel goed. Het ging niet vanzelfsprekend. Dat kan je ook zeggen bij hun vrienden van de Lions natuurlijk, bij de mannenploeg. En er wordt dan soms verwezen naar de druk wegens het WK in eigen land. Ja, hoge verwachtingen van het publiek. Het feit dat het nu in ons land is, speelt dat nu in het voordeel of in het nadeel? Hoe ziet u dat?
1: Ik denk dat dat op zich wel een voordeel is. Het is natuurlijk fantastisch voor Belgisch hockey dat de WK hier bij ons gespeeld wordt. En ik denk de druk, ik denk dat ze dat een beetje hun eigen hebben aangedaan. Hè. De dames staan 3e op de wereldranking, de heren 1e. Dus ze spreken ook uit dat ze gaan voor de medailles. Ja, dan wordt iedereen kritischer. En dan moeten ze ook aanvaarden dat iedereen een mening heeft. Er zal niks goed genoeg zijn, hè, behalve dan die medaille halen. In het geval van de Red Panthers en bij de heren is dat goud halen. Ja. En dat is natuurlijk, ik denk dat dat een evidentie is. Hoe groter je ambities zijn, de verwachtingen zijn natuurlijk heel hoog.
0: Ja, dat is zo. Maar goed, het is een meerwaarde, denk ik, hè, dat je het WK voor eigen publiek kan spelen. Dat lijkt me ook bijzonder uniek, hè?
1: Nee, absoluut. Het is ook voor hen nog nooit gebeurd. Op een EK, die twee EK's na, is dit de eerste keer in België. En ze moeten er ook gewoon een beetje van kunnen genieten, denk ik.
0: Ja, de ambities mogen hoog blijven. We gaan kijken wat het wordt voor de Red Panthers en de Red Lions ook. Sophie Hiert, dank u wel om even aan de lijn te komen.

0: Uit Londen komt ze, Nayana, IZ en Partner in Crime. Op onze borden zal voortaan wat vaker wilde pijlinktvis komen te liggen, blijkbaar dan gewone pijlinktvis. Maar wat is het verschil? Is er een betere persoon om dat aan te vragen dan een chef-kok? Ik dacht het niet. Dat gaan we doen tussen 19:30 en 20:00.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: Het is 19:30 intussen. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle geraakt.
4: Dat betekent dat de brand niet meer uitbreidt, maar dat wil wel nog niet zeggen dat het werk van de brandweer voorbij is. Vannacht waren er nog 100 brandweerlui aan het werk om het terrein nat te houden en om ook meteen te kunnen ingrijpen bij heropflakkeringen. Maar het heeft dus wel bijna een week geduurd voor de brand onder controle is geraakt. En Kamerlid voor Vooruit Axel Weitz die zei hier daar straks dat dit voor de overheid een wake-up call moet zijn om te investeren in blusmateriaal.
5: Wij hebben ook niet gezegd dat er niets gebeurd is de voorbije jaren. Maar we moeten wel vaststellen dat er misschien wel te weinig gebeurd is. We hebben een beroep gedaan op verschillende buitenlandse steun, wat een goede zaak is. Dat is geen falen van het beleid. Maar dat is ook deels omdat we zelf niet over bepaalde capaciteiten beschikken. Dat zijn zaken waar we zouden kunnen extra in investeren en die we dus de komende tijd met de regering absoluut zullen moeten aanpakken.
4: En dan het andere nieuws. Verschillende Europese landen en ook Canada hebben scherpe kritiek op een nieuw Israëlisch bouwproject op Palestijns gebied. Op de westelijke Jordaan-oever, die door Israël bezet wordt, zouden er meer dan 1200 woningen komen in een strook die het noorden van het zuiden zou afsluiten en waardoor een aaneengesloten Palestijnse staat niet meer mogelijk zou zijn. Israël wuift die kritiek weg. Dan heb ik nog sport, want we hadden het er natuurlijk net over dat WK hockey, daar waar de Belgische vrouwen zich hebben kunnen plaatsen voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. En zoals we zeiden, het was een thriller, want de Panthers liever kwamen eerst op achterstand en pas in het laatste kwart konden ze dan nog 2 keer scoren.
0: Dankjewel, Jacot. Goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
0: Het weekend komt eraan, dus ik kijk met meer dan gewone aandacht naar wat je te zeggen hebt.
6: Ja, maar eerst nog even over vandaag. Want vandaag blijft toch ook een bijzondere dag met behoorlijk wat regen. Voor al die festivalgangers niet al te best nieuws. Dus die regen die komt op dit moment al aan ter hoogte van de kust. Het zijn vooral buien die lokaal fel kunnen zijn. Met eventueel een donderslag erbij en met rukwinden tot 60 km per uur. En die buien aan de kust die trekken verder het binnenland binnen deze middag. Dus die zorgen ook over de rest van het land eventueel voor die felle neerslag en alles wat erbij hoort. Temperaturen vandaag tot zo'n 21 graden in het centrum. En de wind waait eerst zwak uit het zuidwesten, maar neemt later toe tot een matige wind uit het westen. En aan zee kan die soms vrij krachtig waaien. En daar komen dus ook die rukwinden eventueel bij tijdens de buien. Nu, vanavond en vannacht zijn er nog een aantal buien mogelijk over de kuststreek. Maar over de rest van het land wordt het geleidelijk aan droger en krijgen we minimumtemperaturen rond zo'n 12 graden in het centrum. En dan het weekend, dat ziet er iets rustiger uit. Iets frisser ook, met zo'n 19 à 20 graden. Maar er zou toch wat meer kans zijn op droog weer, hoewel het niet helemaal droog blijft, met nog hier en daar wat licht gedruppel. En dat geldt zowel voor zaterdag als zondag.
0: Dankjewel.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: Tears dry on their own, zo kan je het ook bekijken natuurlijk. Amy Winehouse was dat. De afgelopen weken zijn de vijandelijkheden tussen Oekraïne en Rusland weer fel toegenomen. Bijna elke nacht nu zijn er Russische bombardementen op Oekraïnse steden waarbij slachtoffers vallen. En in omgekeerde richting raken Oekraïnse drones ook steeds vaker Russische doelen, steeds verder en dieper in dat land. Van onderhandelingen over een einde aan de oorlog, ja, daarover lijkt al lang geen sprake meer. Hoe raakt dat conflict ooit opgelost en waar staan we op dit ogenblik? Dat zijn vragen voor minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot, net terug uit Oekraïne. Meneer Prévot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U was de voorbije dagen inderdaad in Oekraïne. Wat hebt u daar precies gedaan?
1: Wel, het was een werkbezoek in Oekraïne om onze steunen expliciet en concreet te bevestigen. We weten dat Oekraïne staat voor een drievoudige uitdaging. Ten eerste moet het land

0: weerstand bieden aan het Russische offensief, hè, en de oorlog winnen natuurlijk. Dat is van cruciale belang voor de Oekraïnse soevereiniteit, maar ook voor de gehele Europese veiligheidsarchitectuur. En dat is de reden waarom wij militaire steun geven aan Oekraïne. Ten tweede, en tegelijkertijd moet natuurlijk het land functioneren. En dus moeten de nodige bestuurhervorming beslissen worden, met name op corruptie te bestrijden. We hebben ook over de progressieve toetreding tot de Europese Unie bediscussieerd. Het land moet nog zorg te verlenen aan de bevolking, aan de gewonde mensen, de economie ondersteunen enzovoort. En tenslotte, de drie uitdagingen, moet het land aan de toekomst denken. Door de jeugd op te leiden, werkgelegenheid creëren, de veteranen in de samenleving in te integreren, nieuwe infrastructuur te bouwen enzovoort. Ja. En het is deze soort steun aan de maatschappelijke middenveld dat België biedt. Ja. En dat is wat ik ter plaatse heb kunnen vaststellen.
1: Het was een steunbezoek. U hebt ook een aantal ministers ontmoet. U hebt niet president Zelensky kunnen zien. Hè? Had hij geen tijd voor u?
0: Nee, het is niet waar. Ik heb meer dan 1 uur een vergadering gehad met de president Volodymyr Zelensky. Het was zeer belangrijk. Okay. Het was ook een teken van respect en interesse van de Oekraïnse president. Dus ik heb vele dingen kunnen discussiëren rond veiligheidsthema's. Ook de verschillende steun voor de samenleving en de civiele bescherming van de mensen. We hebben ook onze publieke agent SAP, Enabel en Bio die ter plaatse waren. Het was zeer, zeer nuttig.
1: Ja, een thema dat opnieuw is opgedoken, meneer Prevot, de laatste dagen en weken was in de Financial Times en in Duitse media dat er opnieuw binnen de EU aan gedacht zou worden om die Russische miljarden bij Euroclear toch in te zetten, hè, om Oekraïne te blijven steunen. Die vraag zou ook vanuit Oekraïne zelf komen. Hoe zit het daarmee? Wat is het standpunt van ons land daarin?
0: Wat betreft de bevroren Russische tegoeden is het standpunt van België ongewijzigd gebleven. En ik heb eerlijk gezegd de persconferentie in Kiev aangegrepen om de zaken recht te zetten. De Oekraïense pers, weet je, heeft onze weigering namelijk lange tijd geïnterpreteerd als een vijandige daad jegens Oekraïne. En dit is echter helemaal niet het geval. Onze weigering om stappen te ondernemen die de schijn zouden wekken dat deze tegoeden in beslag werden genomen, was niet gericht tegen Oekraïne en al helemaal niet ten gunste van Rusland. En dat moest een worden uitgelegd.
1: Ja, en dat heb je uitgelegd, maar nu zou er een nieuw idee zijn. Het geld zou in een Europees fonds worden gestoken, waardoor België uit de wind zou worden gezet. Verandert dat de situatie voor ons land?
0: Maar we zijn ons ervan bewust dat deze kwestie opnieuw aan de orde zal komen. U hebt het gezegd. U heeft van een artikel van de Financial Times gepraat. We weten ook dat wij onder druk zijn van andere Europese landen, zoals de Zweden, de Nederlanders enzovoort. Dus de behoefte aan financiële steun voor Oekraïne blijft immers enorm. En een vredesplan lijkt helaas nog ver weg. En verschillende andere Europese landen hebben al aangegeven dat ze deze kwestie opnieuw willen behandelen om beslag te leggen op deze Russische staatsactiva in plaats van opnieuw in hun eigen portemonnee te moeten tasten.
1: Maar België is voorstegen dat nieuwe idee dat nu op tafel ligt.
0: Wij hebben het idee om deze tegoeden in beslag te nemen nooit als verstandig beschouwd. En dit idee brengt enorme juridisch, economisch en financiële risico's met zich mee. Maar als dit idee opnieuw wordt geopend, moet alle door België aangegeven risico's volledig worden gedekt door alle lidstaten. Op de dag dat er een geloofwaardige wettelijke oplossing bestaat met beheersbare economische gevolgen en dat de risico's door een groot aantal landen worden gedragen en niet alleen op de schouders van België rusten, zal het een heel anders verhaal zijn. Maar tot nu toe is het niet het geval.
1: Nee. Iets anders. Meneer Zelensky krijgt ondertussen in Oekraïne zelf steeds meer kritiek. Hè. Er worden medewerkers verdacht van corruptie. Mensen blijven ook protesteren tegen het ontslag van oud-minister van Defensie Fodorov. Er wordt gezegd, moeten we niet stilaan naar verkiezingen gaan? Dat vraagt Fodorov ook.

0: Hoe kijkt ons land daarnaartoe? Vindt u ook dat het tijd is om er verkiezingen te komen, moeten komen in Oekraïne?
1: Wel, eerlijk gezegd, het is niet aan mij om te oordelen over de herschikking in het kabinet die een staatshoofd wil doorvoeren. Maar ik stel vast dat hij de corruptieonderzoeken laat doorgaan, ook wanneer deze zijn naast de medewerkers betreffen. En dat is een vrij goed teken, eerlijk gezegd. Maar we weten dat bestuurshervormingen nog gestemd moeten worden om vooruitgang te boeken op de weg naar toetreden tot de Europese Unie. En ik ben er niet van overtuigd, om direct aan uw vraag te antwoorden, dat het haalbaar of zelfs maar wenselijk is om dergelijke verkiezingen te organiseren in oorlogstijd, terwijl er van alle kanten drones neerstorten. Maar het is natuurlijk aan Oekraïne om daarover te beslissen.
0: Want in hoeverre kan je nog als president functioneren als je termijn ondertussen al meer dan 2 jaar is afgelopen? Hè? Hoeveel rek zit daarop? Dat is de vraag. Hè?
1: Ja, ik begrijp het vraag, maar natuurlijk het antwoord is alleen maar in de handen van de Oekraïense parlement.
0: Ja. Iets anders waar ik het ook even over wil hebben is Israël en het conflict met Iran ook. Heel concreet, wat Israël betreft, het blijft intussen de internationale rechtsregels overtreden. Er wordt nu een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever in gang gezet. 3400 woningen voor kolonisten in bezet Palestijns gebied. In het nieuws zat dat heel veel Europese landen, Canada ook, die actie veroordelen. Wat is het Belgische standpunt?
1: Het is hetzelfde. Ik heb duidelijk gisteren veroordeeld de projecten van de E1 in het Nederlands. Dus we denken dat het tegen de interesse van een twee-staten oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau. Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordeeld. Ja. Het is juist om die reden dat België besloten heeft op september 2025 om Ben-Gvir op zijn grondgebied tot persona non grata te verklaren. Nee. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau. Het is tijd om actie te nemen.
0: Maar spreekt u daarover met uw collega's? Want België heeft die man persona non grata verklaard, die minister Ben-Gvir, waarover het nu gaat inderdaad, maar niet in de hele EU, hè?
1: Exact, het is al een Belgische beslissing die genomen wordt vorige jaar. Maar een krachtige Europese reactie kan niet langer wachten. Europa kan niet doorgaan met het veroordelen van dergelijke uitspraken en tegelijkertijd in vorm van politieke normaliteit aanhaven met degenen die zo doen. Dus ik denk dat wij een Europese persona non grata moeten beslissen.
0: Ja. Nu wat betreft die omstreden bouwprojecten, ook dit nieuwe bouwproject op de westelijke Jordaan-oever, dan zie je telkens hetzelfde fenomeen, dat de wereld en ook ons land protesteert, maar ondertussen blijft dat doorgaan. Ja, daar staan we dan blijkbaar machteloos tegenover.
1: Het is inderdaad een kwestie van geloofwaardigheid voor Europa. En wat mij betreft heb ik lang gepleit op Europese niveau om een sterke beslissing te nemen tegen de Israëlische regering. Zeker niet tegen de Israëlische bevolking. Het is iets anders. Maar we moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Hmm. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
0: Maar wat kunnen we doen? Buiten woorden komen we dan ook niet verder blijkbaar.
1: Het is al moeilijk een verandering van de houding van de Israëlische regering te kunnen bereiken als wij alleen op nationale niveau maatregelen nemen. Wij hebben het al gedaan. Ook met de importbaan van goederen uit de illegale kolonieën. Maar het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijk zijn.
0: Oké, minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot over Oekraïne en over de situatie in Israël. Dank u wel voor de babbel.
1: Graag gedaan.
0: Er staat een defecte voertuig op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil richting Lummen. Hinder op de E

0: 313 in Wommelgem. Een defecte vrachtwagen staat er op de spitsstrook. Het gaat ook traag op de N16 richting Willebroek. Bij de werken in Temse. En u rijdt langzaam op de bindering rond Brussel op dit ogenblik tussen Strombeek en Vilvoorde.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: is de voorloper van het zesde studioalbum dat eraan komt van de band Roastbeef en Binnensmonds. Er zit een opvallende nieuwkomer in de netten van onze vissers, want in de zomer wordt er bij de Vlaamse visveiling tegenwoordig vaker wilde pijlinktvis aangevoerd dan gewone pijlinktvis. Reden genoeg dus om te onderzoeken of die wilde variant ook voor ons nieuwe mogelijkheden biedt op culinair gebied. En daarvoor moeten we vandaag in Zeebrugge zijn, blijkbaar. Goedemorgen, Philippe Klaes.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Klaes, u bent chef in restaurant De Jonkman in Brugge en de oprichting ook van North Sea Chefs. En u bent, heb ik me laten vertellen, al sinds 6 uur vanochtend op post daar in Zeebrugge om die wilde pijlinktvis te ontdekken. Wat hebt u ontdekt tot nu toe? Hoe is het?
1: Goh, het is een fenomenale pijlinktvis. Je kan er eigenlijk heel veel dingen mee doen. Makkelijk te keuzen. Het is echt een ontdekking voor mij.
0: Wat maakt hem anders dan de standaard pijlinktvis, als ik dat zo mag zeggen?
1: Goh, de gewone pijlinktvis en dus het verschil tussen de gewone pijlinktvis en eigenlijk de wilde pijlinktvis of de slanke pijlinktvis, hoe dat je eigenlijk noemt, is eigenlijk de smaak is hetzelfde, maar eigenlijk de textuur verandert. Dus eigenlijk de gewone pijlinktvis is iets zachter van textuur en de wilde pijlinktvis is eigenlijk ietsje harder van textuur. Dat is eigenlijk het enige verschil.
0: Ja, qua smaak is het hetzelfde dan, als ik u goed begrijp.
1: Qua smaak is hetzelfde, ja. Ja. De prijs is nu nog anders. Als je kijkt naar de veilingprijs van de wilde pijlinktvis, gaat dat ongeveer een halve euro de kilo zijn. En van de gewone pijlinktvis is dat tussen de 5 en de 10.
0: Ja, voor alle duidelijkheid begrijp ik.

0: uitzagen, voor alle duidelijkheid, want ik wist dat niet. Maar...
1: En qua uitzicht zijn ze ietsje anders. De wilde pijl inktvis is ietsje langer en slanker van uitzicht of de gewone pijl inktvis. Ja. Dat is eigenlijk het enige verschil.
0: Hoe komt het dat die nu meer op onze borden zal liggen of dat die meer in de visnetten zit dan de standaard pijl inktvis? Waarom is dat zo?
1: Dat komt eigenlijk ook door de verandering in het water. Door eigenlijk de opwarming van het water hebben wij andere vissoorten die eigenlijk voor onze kusten komen. Nieuwere vissoorten dat we niet kennen. En dat is eigenlijk een van de redenen dat we eigenlijk nieuwe ontdekkingen doen.
0: Ja, wat is de verhouding, weet u dat? Hoeveel wilde inktvis zit er dan versus gewone pijlinktvis?
1: Goh, dat weet ik niet, maar ik denk eigenlijk dat die opmars van de inktvissen sowieso aan het komen is bij ons. Ja. En eigenlijk de wilde pijlinktvis die is eigenlijk die komt nu wat meer naar onze wateren toe, vooral meer in de zomer, de zomermaand, dus eigenlijk nu. En eigenlijk de gewone pijlinktvis is dan meer in de wintermaand.
0: Ja, en dus, dat is dan interessant voor u als chef ook, hè? Want plots krijg je dan een aanbod en dan moet je daarmee aan de slag, of dan ga je daarmee aan de slag. En ik denk, als het woord inktvis valt, dat de meeste luisteraars denken aan inktvisstringen. Maar het is een vis waar je wel veel mee kan, hè? Hoe gaat u daar mee aan de slag met zo'n dier?
1: Wel, als ik eerst iets nieuws voor me krijg, proef ik hem eerst rauw. En dan eigenlijk ga ik hem eigenlijk gaan opbakken. Kijken hoe dat hij smaakt, eigenlijk, dat hij gebakken is of gehaard is. En dan ga ik eigenlijk gaan kijken naar de textuur, de smaak. En dan bepaal ik wat ik ermee ga doen.
0: Ja,
1: dus eigenlijk met de wilde pijlinktvis, dat kan je eigenlijk perfect gebruiken. Bijvoorbeeld in risotto's, paella's, stoofpotjes. Maar je kan er eigenlijk ook even goed inktvisringetjes van maken en eigenlijk frituren.
0: Ja, en dat gaan we dan ook op het menu zien bij de Jonkman in Brugge binnenkort dan.
1: Zeker en vast, ja. En het is echt een ontdekking.
0: Een ontdekking, hoor ik u zeggen. En de prijs, was die nog iets duurder of had ik u dat nu verkeerd horen zeggen?
1: Nee. De prijs van de wilde pijlinktvis komt ongeveer veilingprijs rond €0,5 de kilo. Wat eigenlijk spotgoedkoop is. En eigenlijk de gewone pijlinktvis had tussen de €5 en €10. Dus dat is echt wel een heel groot verschil.
0: Ik onthoud dat u positief bent over die eerste ervaring met de wilde pijlinktvis. Als ik dat goed heb begrepen. Philip Klaai, chef in restaurant De Jonkman in Brugge en oprichter van North Sea Chefs. Dank u wel om even aan de lijn te komen.
1: Dank u wel.

0: Bee Gees en Night Fever. ChatGPT gaat binnenkort advertenties tonen als u de gratis versie gebruikt. Hoe dat concreet zal werken, dat wil ik weten na 8 uur.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Van op Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, Maarten zijn laatste jaar aan Tunief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar

0: Zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
1: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
8: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Een nieuw Israëlisch bouwproject op Palestijns gebied krijgt veel kritiek vanuit Europa. De Belgische hockeyvrouwen gaan naar de tweede ronde van het WK en Sint-Truiden wint zijn eerste Europese voetbalwedstrijd in 23 jaar. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, Nina Verhagen. Onder controle, wat wil dat zeggen?
12: Dat betekent dat de brand zich niet meer verspreidt, maar de brandweer blijft wel ter plekke om heropflakkeringen van het vuur dat diep in de bodem kan zitten te bestrijden. De voorbije nacht waren nog 100 brandweerlui aan het werk. Ook vandaag zullen eventueel nog helikopters of blusvliegtuigen worden ingezet. Dat hangt af van de weersomstandigheden. 3000 hectare natuur is dus in de as gelegd, maar er is ook een sprankeltje hoop. Niet alles is verwoest, dat zegt deze natuurbeheerder.
13: Le gros point positif, c'est qu'on a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu, et donc ça pour l'avenir, ça sera vraiment important.
12: Er zijn dus kleine eilandjes van biodiversiteit bewaard gebleven. Experts noemen dat heel belangrijk voor het herstel van het gebied. Intussen zijn het meer van Bütgenbach en het stuwmeer van Eupen opnieuw open voor bezoekers. De Hoge Venen zelf blijven uiteraard afgesloten.
11: Dankjewel, Nina. Bij het opruimen van twee beschermde scheepswrakken voor onze kust hebben onderzoekers meer dan 2,5 ton vislood bovengehaald. Dat is een stukje lood dat hengelaars gebruiken om het aas aan hun vislijn te doen zakken in het water. De vondst is opmerkelijk, want rond beschermde scheepswrakken mag al sinds begin deze eeuw niet gevist worden. Lood in zeewater is namelijk schadelijk voor het milieu, zegt onderwaterarcheoloog Marnix Pieters.
14: Dat lood is een toxische stof die geleidelijk aan uitloogt in het marine milieu in de Noordzee waar het zich bevindt en op die manier ook opgenomen wordt door de organismen die in dat marine milieu leven. Via die organismen, zeg maar kreeften, krabben, vissen, geraakt dat ook in de voedselcyclus terecht, komt dat ook dus bij de mensen terecht. En dat gaat dus niet meer weg uit het milieu.
11: Voor onze kust liggen meer dan 200 scheepswrakken, 40 daarvan zijn beschermd. In Deurne, in Antwerpen, is er opnieuw protest van buurtbewoners tegen een geplande rooi van bomen. Dit keer in de buurt van het park Rivierenhof. Daar moeten 111 bomen verdwijnen voor de heraanleg van een straat. En deze bewoners zijn tegen.
15: Iedereen heeft gemerkt tijdens de hittegolven die we nu meegemaakt hebben, wat een verschil in temperatuur dat zo één boom te bieden heeft.
16: Dat wordt door eigenlijk het bestuur afgedaan als ja, die straat die we creëren, die is niet voor jullie, die is voor jullie kleinkinderen bestemd. Maar wij leven wel nu en niet binnen 30 jaar.
17: Ze hebben één plan gemaakt en dat drukken ze gewoon door en alle bezwaren van de straat worden gewoon naast zich neergelegd.
11: Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch nederzettingenproject op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die door Israël bezet wordt. Israël schrijft een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen vlakbij Oost-Jeruzalem. Verschillende Europese landen vinden dat onaanvaardbaar en ook Canada. Ze eisen dat Israël zijn plannen onmiddellijk intrekt.
18: Het Israëlische bouwproject E1 is al lang omstreden, want door de bouw van de nieuwe nederzettingen wordt de westelijke Jordaan-oever zo goed als in twee geknipt, waardoor er op termijn geen Palestijnse staat kan komen die

0: bestaat uit één aaneengesloten stuk grondgebied. Ook Oost-Jeruzalem, wat de hoofdstad zou moeten worden van zo'n Palestijnse staat, wordt door de bouwplannen afgesloten van de rest van de westelijke Jordaan-oever. Een doelbewuste strategie van Israël. Bij de voorstelling van de plannen zei de uiterst rechtse minister Smotrich al dat het project de definitieve doodsteek moet worden van de twee-staten-oplossing. Volgens Israëlische media werkt de EU intussen aan een sanctiepakket tegen Israël als het land doorgaat met het project. Maar de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wuift de kritiek weg en zegt dat het Joodse volk het historische recht heeft om op het grondgebied te leven waar de nederzettingen gepland zijn.
1: Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Prévost, sluit zich aan bij de Europese kritiek.
2: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
1: De Israëlische uiterst rechtse minister Ben-Gvir, over wie minister Prévost het heeft, had in een interview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Sport. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Ze stonden wel ruim een halve wedstrijd op achterstand na een Iers doelpunt in het eerste kwart, maar dankzij twee late doelpunten kon België de eerste groepsfase toch nog met een overwinning afsluiten. Ze zitten dus bij de laatste acht, maar het moet beter, zegt voormalig Red Panther Sophie Giertz.
3: Het eerste objectief is behaald, maar het is niet flitsend. Het is nog niet het niveau waar ze nu wel tegen gaan spelen. Dat zijn die andere landen. Argentinië, Duitsland heeft wel al zeer goede wedstrijden laten zien. Dus België zal zijn niveau wel moeten opkrikken, maar dat kunnen ze wel, denk ik.
1: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omonia Nicosia uit Cyprus. Het doelpunt van Tani Kouchi viel in de extra tijd. Voor Sint-Truiden was het de eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. In de laatste voorronde van de Conference League heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Hibernian uit Schotland. Doelman Davy Roef stopt in de eerste helft een strafschop. Het weer. Eerst nog wisselend bewolkt. Buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. En het wordt niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien. Zondag is het meestal droog met opklaringen en wolken. Maandag vrij zonnig en tot 24 graden. We begonnen met goed nieuws uit de Hoge Venen. De grote natuurbrand daar is onder controle. Maar de brandweer blijft wel ter plekke om opflakkeringen onder controle te houden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De Ochtend.
5: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.
6: En wat staat er nog op ons lijstje dit uur? Wel, advertenties op ChatGPT, de uitspraken van de Israëlische minister Ben-Gvir over Palestijnen en de situatie in Ceuta. Het is 7 over 8. Dit is De Ochtend. Goedemorgen.

0: gaan 10 mensen welke hits ze kennen van Kim Wilde. En 5 ervan zullen dit vermelden, wellicht Kids in America. Deelt u soms uw diepste geheimen met ChatGPT? Wel, dan zou ik toch maar eens even goed luisteren nu, want vanaf volgende week zal u advertenties te zien krijgen als u die AI-chatbot gebruikt. Toch tenminste als u ChatGPT gratis gebruikt of het goedkoopste betalende abonnement hebt. Tim Verheijden bij ons in de studio. Dag Tim.
1: Dag Lode, goedemorgen.
0: Expert digitale media en artificiële intelligentie hier op onze redactie. Ik probeer me dat voor te stellen. Die advertenties op ChatGPT, hoe gaat dat eruit zien?
1: Je gaat nog altijd vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen krijgen. Maar onder het antwoord ga je dus mogelijk een gesponsorde post zien, een gesponsord bericht zien. Heel duidelijk afgebakend van het antwoord dat je krijgt met daar het bericht dan boven sponsored. En dus de advertentie zou gebaseerd worden op het gesprek dat je op dat moment aan het voeren bent. En stel heel onschuldig, je plant een citytrip naar, weet ik veel, Barcelona. En je vraagt wat informatie, wat moet ik daar gaan doen? Dan zou het kunnen zijn dat een of andere hotelketen jou een gesponsord bericht gaat laten zien van kijk, in ons hotel kan je voor deze prijs gaan slapen.
0: Maar het staat er nog onder. Het is niet zo dat het in de gesprekken verweven wordt dat ChatGPT dan een adverteerder als eerste keuze zal aanprijzen.
1: Ze zeggen van niet, nee, het zijn bedrijven die op dit moment proberen op een andere manier, bijvoorbeeld toch door blogposts op hun websites, proberen in die gesprekken te geraken, maar echt gesponsord als in betaald voor, zou onderaan het gesprek komen.
0: Ja, maar in de praktijk wil dat zeggen dat ChatGPT wel gegevens verkoopt dan aan adverteerders? Of hoe gaat dat in
1: werken? Ze gaan profielen bouwen van jou natuurlijk. Wat ze gaan doen is inderdaad op basis van het gesprek dat je voert, gaan ze matchen met een database en afhankelijk daarvan advertenties tonen. Wat ze niet gaan doen, zeggen ze, is kijken naar eigenlijk al de andere gesprekken die je gevoerd hebt, tenzij je daar expliciet voor kiest. Dat is ook een optie. Ze gaan ook geen vragen doorgeven aan adverteerders. Ze gaan echt wat data doorgeven, wat profielen, het toestel van waarop je surfte, dat is een smartphone, is dat een dure computer enzovoort. Of op welke locatie zit je, dat gaan ze aanbieden, maar persoonlijke gesprekken vragen niet. Maar natuurlijk wel, data, de dingen die wij doen met ChatGPT, wordt op een of andere manier wel aangeboden. Ja.
0: Jij geeft nu het voorbeeld van zo'n hotel in Barcelona, maar kunnen het ook politieke advertenties zijn?
1: Daar wordt het natuurlijk interessant. Op dit moment zegt OpenAI, het bedrijf boven ChatGPT, in de voorwaarden, wij gaan op dit moment, momenteel dus, geen politieke advertenties.
0: Dat laat de deur wel open natuurlijk.
1: Het is zo dat er ligt iets in Europa op tafel. Namelijk is die ChatGPT is al een zeer groot platform. Zoals bijvoorbeeld een Facebook. Als je meer dan 45 miljoen gebruikers hebt, val je daaronder. En dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden onder de DSA-richtlijn. ChatGPT valt daar nog niet onder. Want wat is dat eigenlijk? Is dat een groot platform? Is dat een zoekmachine enzovoort? Maar als ze daar wel beginnen onder vallen, dan gaan ze ook een advertentie. Advertentiebibliotheek moeten hebben, gaan ze aan bepaalde voorwaarden voldoen voor politieke advertenties. Maar daar wordt het natuurlijk interessant. Wat ik bijvoorbeeld gedaan heb in de periode dat we moesten nadenken over een energiecontract, variabel of vast. Ik heb gespart met zowel Claude als ChatGPT, wat moet ik doen? Ja. Ik kreeg natuurlijk toen nog geen advertenties te zien, maar dan wordt het interessant voor bedrijven, maar ook voor politieke actoren, om het zo te zeggen, van als je energiestandpunten hebt, dan wil je daar een publiek mee bereiken. Dat kan niet meer op Facebook. Misschien kan dat in de toekomst via ChatGPT. Als politicus gaat het niet kunnen, maar we hebben in het verleden gezien bij een Facebook dat er allerlei omwegen te vinden waren voor politieke partijen om toch te gaan adverteren natuurlijk.
0: In welke mate verschilt het dan van iets wat we eigenlijk al een hele tijd kennen? Namelijk als je websites bezoekt op sociale media ook, als je Google searches uitvoert, daar zitten ook advertenties in. Dus waarom die fuss over dit?
1: Ja, omdat Facebook en Google volgen je eigenlijk overal. Facebook is een magistrale advertentiemachine geworden waar je heel gericht als bedrijf mensen kan gaan targeten met advertenties. Google eigenlijk ook. Bij Google verschijnen zelfs die zoekresultaten bovenaan. Bij ChatGPT zou het, als ik moet geloven wat er allemaal in de VS gebeurt, want daar is het al wat langer aan de gang, zou het nog niet zo vernuft zijn, om het zo te zeggen. En zouden ook niet alle advertenties even relevant zijn. Maar je krijgt natuurlijk wel op dit moment, ChatGPT is voor heel veel mensen toch nog altijd een veilige, betrouwbare, redelijk neutrale omgeving is het niet. Het blijft een taalmodel dat jou wil pleasen. Maar wordt nog als een betrouwbare partner gezien. Wat gaat het doen als er advertenties gaan komen? Gaan mensen weggaan? Gaat het een minder vertrouwde omgeving zijn? Gaan ze naar andere chatbots gaan? Dat lijkt niet het geval in de VS in elk geval. Dat is wel de vraag natuurlijk. Hoe wordt dat ding gepercipieerd in de toekomst?
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. En hoe zeker ben je dat als je dat duurder abonnement neemt, waar het in principe vrijgesteld is van advertenties, dat je uiteindelijk toch niet, of je gegevens tenminste, worden verkocht aan adverteerders? Daar zijn we ook niet helemaal zeker.
1: Nee, je moet altijd een beetje voorbehoud hebben bij die zaken natuurlijk. Maar OpenAI zegt wel van kijk, als je naar die duurdere abonnementen gaat, dan gaan we sowieso geen advertenties laten zien. Mm. En wat je nu wel ziet gebeuren, blijkbaar ook in de VS, prognoses bij OpenAI, ze verwachten zelf dat mensen eigenlijk weggaan van de duurdere abonnementen. Dus je hebt een abonnement van gratis, je hebt 8 euro, je hebt 20 euro en veel duurdere abonnementen. Je ziet dat de verwachtingen daar zijn dat mensen gaan afstappen van het 20 euro abonnement, is toch niet niks. Hè? Je hebt ook Netflix abonnementen, dat loopt op per maand. En eigenlijk verwachten ze te gaan dat heel veel mensen naar die 8 euro abonnementen gaan en toch kiezen voor een omgeving waarin advertenties te zien zijn. En ze verwachten daar wel wat opbrengsten.
0: Ja. Hebben ze dat nodig? Maar waarom doen ze dit? Zitten ze dan zo slecht?
1: Geld. Ze gaan ook naar de beurs gaan waarschijnlijk volgend jaar. Ze willen ook tonen van, kijk, wij zijn veel meer dan een chatbot die alleen maar geld verbrandt. We hebben inderdaad een basismodel, een verdienbasismodel. Maar ja, wat zijn de prognoses? Dat ze 40 miljard omzet maken, maar toch nog altijd 14 miljard verlies dit jaar. Ze pompen tientallen miljarden euro's in datacenters en rekenkracht. Dat brengt voorlopig absoluut niets op. En dus moeten ze toch ergens geld vandaan halen en ook naar potentiële investeerders toe in de toekomst zeggen van, kijk, inderdaad, we hebben hier toch een soort van basisverdienmodel.
0: Wat ik altijd apprecieer als ik jou over dit soort dingen bezig hoor, Tim, zijn de tips die je op het einde geeft. Dus een heel concrete vraag, waar kunnen we op letten als we ChatGPT gaan gebruiken vanaf volgende week, met dit in het achterhoofd?
1: Wel, ik hoorde jou het gesprek beginnen met, ga je ook je diepste zielenoerselen geven aan ChatGPT? Ik doe dat persoonlijk nooit. ChatGPT zegt heel duidelijk, alles wat je zegt tegen ons, kunnen wij gebruiken om de modellen te trainen. Het is niet dat iedereen of iemand bij OpenAI meeleest, maar toch, ik gebruik persoonlijk dat ding altijd in een zakelijke context. Als ik bepaalde worstelingen heb in vriendschap enzovoort, of er is een vriend die me al lang niet meer gebeld heeft, dan ga ik geen raad vragen aan ChatGPT. Alle respect voor mensen die dat doen en we zien dat meer en meer gebeuren, maar voor mij stopt de grens bij het persoonlijke.
0: Lijkt me heel goed advies. Tim Verheijden, expert digitale media op onze redactie. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Er staat een defect voertuig op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E40 uit Brussel komt en de E17 naar Antwerpen op wil. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat in Merksem een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En ook richting Lummen hinder op de E313 de Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook daar. Het gaat traag op de N16 richting Willebroek bij de werken in Temse en vertraagt verkeer ook naar Brussel op dit ogenblik op de E19 vanaf Vilvoorde.

0: blij.
1: Frans Kalf en Nou En.
2: De ochtend.
1: Er is internationaal nog altijd heel wat ophef over de uitspraken van de Israëlische minister voor Nationale Veiligheid, Benny Vier.
3: Ja, onthutsend, schandalig en ronduit gevaarlijk, dat zei secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, erover. Benny Vier die zei in een podcast dat hij vindt dat er elke nacht 30 à 40 mensen in Gaza doelgericht geëlimineerd moeten worden, omdat ze volgens hem geen mensen zijn. En ook onze minister voor Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, die uitte hier daarnet zijn verontwaardiging over de uitspraken van Gevier.
4: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. Ja. Het is juist om die reden dat België besloten heeft op september 2025 om Belgvier op zijn grondgebied tot persona non grata te verklaren. Ja. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau. Het is tijd om actie te nemen.
3: Ja, Prévot wil dus dat de Europese Unie Belgvier op de sanctielijst zet. Daar wordt al langer over gepraat, maar daar is voorlopig nog geen akkoord over.
1: Ik kan erover spreken met Roni Naftanian. Meneer Naftanian, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U bent oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg, ook jarenlang het gezicht van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. En u reageerde meteen ook op de uitspraken van Ben-Gvir op X, het vroeger Twitter. Wat dacht u toen u de minister dat hoorde zeggen?
5: Ik vond het een schande, een hele kwalijke uitspraak. Het is een schande voor Israël en ze passen misschien wel in verkiezingsretoriek en retoriek. In de regio worden soms hele heftige uitspraken gedaan. Maar niet in een land dat humanitaire waarden en democratie voorstaat. Dus ik was daar heel geschokt over. Maar ja, er worden al vaker in die regio ook uitspraken gedaan. Ik nou hoor dat er weer internationale maatregelen worden genomen tegen Ben-Gvir, dan denk ik, ja, trek dat dan breder. Hè. Probeer dan al die haatdragende taal te bestrijden. Want uiteindelijk in Irak bijvoorbeeld mag je geen normalisatie met Israël hebben. En dan ben je strafbaar. De Iraniërs roepen op tot de vernietiging van Israël. Weet je, het is kwalijk, heel slecht. Het hoort niet in de democratie. Het moet veroordeeld worden. Het is goed dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken dat gedaan heeft. Maar er zijn er ook wel meer in die regio.
1: Dat heeft internationaal voor veel ophef gezorgd. En Israël, goed, zijn de reacties toch wat minder. Niet dat niemand ervan opkijkt, maar daar wordt toch wat anders gereageerd. De uitspraken worden ook bestempeld als campagnetaal. Maar hoe komt dat daar anders ligt?
5: Nou, het ligt niet anders. Men is daar ook door geschokt. Maar men denkt, oh, daar heb je Ben-Gvir weer. Want dat is natuurlijk een uiterst radicale man. Kijk, in 1995 werd Yitzhak Rabin vermoord. En velen zeggen, die Ben-Gvir, dus Rabin was de architect van de Oslo-akkoorden. En velen zeggen, ja, die Ben-Gvir, die was daar mede aanleiding toe. Want die kwam op de televisie met een gestolen embleem van de Cadillac van Rabin. En zei toen, kijk, dit is het embleem van zijn auto en we krijgen hem ook nog wel. Nee. En vervolgens werd inderdaad

0: inderdaad Rabin vermoord. De man heeft ook jarenlang Baruch Goldstein vereerd. Die in een moskee bij Hebron meer dan 30 Arabieren heeft vermoord. Hij is dus een uiterst radicale figuur.
1: Ja.
0: En men denkt, ja, daar heb je hem weer. En er zijn verkiezingen en dan gaat hij nog harder tekeer.
1: Ja, dat snap ik, dat je hem dan in perspectief plaatst en zegt, ja, daar heb je hem weer, we kennen hem. Maar goed, hij vertegenwoordigt intussen natuurlijk wel de Israëlische regering en blijft ook de steun krijgen van alle andere regeringsleden. In hoeverre is dat nog overeind te houden, hè?
0: Ja, nee, dat vind ik ook onbegrijpelijk. Hij had er lang weg moeten. Hij heeft ook in mei een aantal flottiergangers vernederd voor de camera. De man is echt heel kwalijk, schadelijk. Maar ja, Netanyahu is van hem afhankelijk in zijn regering, zijn partij, samen met een andere partij.
1: Dus dat is een pure politieke strategie en stratego eigenlijk, hè?
0: Ja, precies. Ja. Ja, daar komt het neer.
1: Als we hierover rondbellen, onze redactie heeft dat gisteren gedaan, ook in ons land, om naar reacties te vragen, dan merken we dat weinigen zich geroepen voelen om te reageren. Waarom is dat, denkt u?
0: Ik heb geen idee. Ik vind dat als je een Israël voorstaat dat rechtsstatelijk handelt, dat oog heeft voor menswaardigheid, dan moet je Ben Gvir veroordelen met zijn uitspraken en zijn daden. Ik weet niet wat de terughoudendheid inhoudt. Het kan zijn dat sommigen ook uit de Joodse gemeenschap zeggen van, ja, het heeft weinig zin om dit te doen, want men is toch tegen ons, men is toch tegen het handelen van Israël. Nee, je moet opkomen voor de rechten van Israël en veiligheid te leven, maar Ben Gvir draagt daar niet toe bij.
1: Maar is het dat dan, of wordt er dan ergens, ja, bewust of onbewust besloten om de rangen te sluiten wanneer Israël onder vuur ligt, zelfs als het over zoiets gaat?
0: Ik heb geen idee. Ik kan daar niet over oordelen. Ik zelf ben niet zo. Ik sluit die rangen niet. Als die man kwalijke dingen doet en zegt, zoals ook zijn collega Smotrich regelmatig doet, dan vind ik dat het mijn plicht is en de noodzaak om je mond open te trekken.
1: En wordt daar onderling ook over gepraat binnen de Joodse gemeenschap? Hoort u daar natuurlijk regelmatig discussies over?
0: Maar natuurlijk wordt er over gepraat. Men is over het algemeen natuurlijk geschokt erover. Maar of men dat naar buiten brengt. Ja, kijk, er is een zeker klimaat van antisemitisme ook in Europa gaande. En men denkt waarschijnlijk van, als je eigen mensen, als je Israëli's bekritiseert, dan draagt dat daartoe bij tot dat antisemitisme. Ik denk daar anders toe. Ik denk daar anders over.
1: Ja. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat de gemeenschap hier zich moet verantwoorden voor die uitspraken van één Israëlische minister, voor alle duidelijkheid. Maar in welke mate straalt dit dan af op de Joodse gemeenschap toe koer, hè? Hoe schadelijk zijn zo'n uitspraken voor die gemeenschap?
0: Ja, ik hoop niet. Ik vind dat ook helemaal niet relevant. Het gaat om de uitspraak. Het gaat niet om de Joodse gemeenschap. Ik vind dat men heel terughoudend moet zijn om de Joodse gemeenschap ergens voor verantwoordelijk te stellen. Waar ze ook helemaal geen beïnvloeding of mogelijkheid van beïnvloeding voor hebben. En dat gebeurt regelmatig. Mm-hmm. Het is ook niet zo dat je Arabieren verwijt dat er Palestijnse terroristen zijn. Hè? Dat kan je niet doen. Nee. En ik vind dat dat op zichzelf een kwestie is die moet worden bestreden door de regeringen en door justitie, zowel in België als in Nederland en andere landen. Maar uitspraken zijn uitspraken en je moet op die uitspraken gewoon reageren. En als je daarmee oneens bent, moet je dat laten horen.
1: En dat hebt u nu gedaan. Waarvoor dank, Roni Naftaniel, oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg. Dank u wel voor uw inzichten.
0: Ja, graag gedaan.

0: Dit was de doorbraaksingle destijds van Christine en de Queens, Saint Claude.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat klinkt als een extra sappige deal.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
5: Camber, more space for your place.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
9: VRT Radio 1.
10: De ochtend.
0: 8:30 is het en ik ben blij om dit te kunnen zeggen, maar er is goed nieuws eindelijk uit de Hoge Venen.
11: Nou, de natuurbrand daar is onder controle. Dat betekent dat er geen risico meer is dat de brand zich zal uitbreiden. De brandweer blijft wel in het gebied, omdat opflakkeringen wel nog altijd mogelijk zijn. En de Hoge Venen blijven voorlopig ook afgesloten voor toeristen. Het meer van Butgenbach en het stuurmeer van Eupen zijn wel weer vrijgegeven. Ons land sluit zich aan bij de Europese en Canadese kritiek op een nieuw Israëlisch bouwproject. Dat zei minister voor Buitenlandse Zaken Maxime Prevot hier daarnet. Israël wil 1200 woningen bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever, gebied dat door Israël bezet wordt. En daardoor zouden het noorden helemaal afgesloten worden van het zuiden van het gebied. En zou een aaneengesloten Palestijnse staat niet meer mogelijk zijn. Dit is wat Prevot erover zei.
12: Ik heb duidelijk gisteren veroordeeld het project. We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar, dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
11: En de Belgische hockeyvrouwen gaan door naar de volgende ronde op het WK. Om zich te plaatsen hadden ze minstens een gelijkspel nodig tegen Ierland. En het werd uiteindelijk een 2-1 overwinning dankzij twee late doelpunten. En de Red Panthers zitten zo dus bij de laatste 8 van het toernooi.
0: Zeer mooi is dat. Jacot, goedemorgen.
13: Hallo, goedemorgen.
0: Ik heb nog wat losse spullen op mijn terras liggen, maar dat is geen goed idee blijkbaar vandaag.
13: Nee, geen goed idee vandaag, helaas. Want er zijn op dit moment al buien over de kustregio. En die buien die trekken verder het binnenland binnen. Dat kunnen felle buien zijn met veel neerslag lokaal, met eventueel ook onweer en met rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Af en toe laat de zon zich wel nog zien, zoals op dit moment op veel streken. En de temperaturen die liggen rond zo'n 21 graden in het binnenland, een 22 graden richting het oosten en een 19 aan zee. De wind die waait eerst zwak uit het zuidwesten, maar die wakkert later deze middag aan tot een matige wind uit het westen. En aan zee kan die af en toe vrij krachtig waaien. En dan vanavond en vannacht zijn er nog buien mogelijk over de kust. Over de rest van het land wordt het geleidelijk aan droger en krijgen we minimumtemperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen dan minder kans op regen, hoewel nog geen kans. Mm-hmm. Maar er zal wat meer zon al te zien zijn en temperaturen rond zo'n 19 à 20 graden. En dat herhalen we ook op zondag. En op maandag verwachten we zelfs een zeer zonnige dag

0: met dan maximaal tot 23 graden.
1: Mooi, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Radio 1.
3: De Ochtend.
2: Met Lode Roels en Heidi van Rompuy.

0: De groep rond Nile Rodgers en Bernard Edwards, Chic en Le Freak. Wat horen wij? Dat de Spaanse regering met spoed 500 minderjarige Marokkaanse meisjes uit de enclave Ceuta naar het vasteland wil halen. Die meisjes zijn 3 weken geleden samen met een hele groep migranten Ceuta binnengedrongen, maar er was te weinig opvangcapaciteit. En sindsdien zitten nog heel wat mensen vast in de enclave. Maar goed, zeker voor die jonge meisjes, ja, is dat een precaire situatie. Die zijn extra kwetsbaar. Collega Mieke Strings, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je was recent nog in Ceuta, je kent de situatie daar goed. Hoe penibel is het inderdaad voor die minderjarige meisjes daar?
1: Ja, toch echt wel heel penibel. Je moet weten, er is 1 regulier opvangcentrum voor minderjarigen. Daar zijn 29 plaatsen. Terwijl er duizenden van die kinderen, jongens en meisjes, op straat moesten slapen omdat er geen plaats was. En dat was vooral in een buitenwijk dicht bij de grenspost, die bekend staat als een zeer gevaarlijke wijk. Zelfs de gevaarlijkste van heel Spanje. Dus ja, bijna meteen kwamen er verhalen boven over seksueel misbruik. Er zijn ook klachten ingediend bij de politie. En ja, daarom hebben vooral de buurtbewoners eigenlijk zich ontfermd over die meisjes, vrouwen en kinderen. Ze hebben die op 2 plaatsen opgevangen op sportveldjes, maar ook dat zat al heel snel vol. Dus ja, ik heb op dat industrieterrein bij die leegstaande pakhuizen toch nog heel veel minderjarigen gezien. En ook vrouwen en kinderen die daar op straat sliepen. Dus ja, toch echt wel een penibele situatie.
0: Ja, veel migranten.

0: ze zijn ondertussen wel teruggekeerd hè, naar Marokko. Die meisjes die daar vastzitten, willen die ook terugkeren? Wat is hun verhaal?
1: Nee, wie er nu nog vastzit wil eigenlijk absoluut niet terugkeren. Ja, die meisjes, ze zien geen toekomst. Ze willen vaak een goede opleiding. In Marokko is de jeugdwerkloosheid heel hoog. En ouders hebben soms geen geld om hen in te schrijven aan de universiteit. Dus velen willen vooral dat. Bij die jonge kinderen zijn er ook wel die mij verteld hebben, we willen onze ouders helpen. We willen gaan werken in Europa om onze ouders mee te kunnen laten overleven. Wellicht zijn er ook toch wel kinderen die hun hoofd gek hebben laten maken door allerlei beloftevolle filmpjes. Maar ja, sommigen twijfelden toch ook wel. Wat moet ik doen, heeft een meisje mij gevraagd. Moet ik hier blijven? Moet ik terugkeren? Zit ik hier mijn tijd te verdoen? Terwijl anderen zeggen, ik heb niks meer te verliezen. In Marokko heb ik geen toekomst. En dan waren er ook nog vrouwen die met hun jonge kinderen, alleenstaande vrouwen, naar daar kwamen en van wie verschillende mij verteld hebben dat hun man hen mishandelde of bedreigde en dat ze dus gewoon niet terug durfden. Dus het is toch echt wel een zeer moeilijke situatie voor velen.
0: Ja, verschillende profielen daar. En die meisjes, die erg jonge meisjes, ja, waar zijn die nu? Hoe moet ik me dat voorstellen? Zwerven die rond of worden die ergens opgevangen? Hoe zit dat?
1: Wel, voorlopig zijn er toch al tientallen meisjes ondergebracht in twee industriële loodsen door de Spaanse regering. Ook al om die buurtbewoners een beetje te ontlasten, die dus nu vooral voor die opvang zorgen. Maar er zijn er dus nog altijd veel op straat. Nu, die industriële loodsen worden wel door de politie bewaakt. Daar kunnen die meisjes dan blijven in afwachting van hun overbrenging naar het vasteland. Er zijn natuurlijk nog altijd wel mensen die op straat slapen, omdat er onvoldoende opvang is. En in die heel gevaarlijke wijk is er toch wel, zijn er veel wapens bijvoorbeeld, is er veel drugsoverlast. De eerste dagen hebben we ook gezien dat verschillende migranten daar aangevallen zijn door buurtbewoners met pistolen, stenen en stokken. Hmm. Dus er is toch denk ik wel een reden waarom de Spaanse regering gezegd heeft, misschien kunnen we hem beter toch naar het vasteland brengen.
0: Inderdaad, en vandaar die beslissing ook om hen met spoed 500 minderjarige meisjes naar het vasteland te brengen. En ik kan me inbeelden dat dan twee principes botsen. Enerzijds, je hebt Europa dat zegt dat je minderjarigen moet beschermen. En anderzijds, ja, ook het principe dat niet de reguliere migranten moeten worden teruggestuurd. Hoe wringt dat? Dat zijn twee tegengestelde principes toch?
1: Ja, absoluut. En de Spaanse regering heeft eerst eigenlijk heel categoriek gezegd, niemand gaat naar het vasteland. Ze wilden absoluut het signaal geven dat die irreguliere oversteek niet beloond zou worden. Maar dus hebben nu toch echt wel een bocht gemaakt. En toevallig of niet, maar dat was op dezelfde dag waarop de Europese Commissie zei dat ook minderjarigen kunnen terugkeren met het nieuwe migratiepact en de terugkeerverordening. Maar die is enerzijds nog niet helemaal verankerd in de Spaanse wetgeving. Dus de Spaanse wetgeving telt nog. En die zegt, de overheid is verantwoordelijk voor niet begeleide minderjarigen tot ze 18 jaar worden. En ja, ze kunnen wel teruggestuurd worden, maar dat moet met heel veel garanties. Het moet vrijwillig gebeuren. Hun identiteit moet volledig vastgesteld worden. Er moeten harde garanties zijn dat ze teruggaan naar een veilige situatie. Dus naar een familie, als die veilig is. Of naar veilige instanties die hen in Marokko kunnen opvangen. Ja, en al die procedures, dat neemt tijd in beslag. En in Ceuta is er te weinig opvangcapaciteit om ze intussen op te vangen. Dus vandaar dat de Spaanse regering dat dan toch heeft beslist om hen naar het vasteland te brengen. Maar dat is wel tot grote woede van de oppositie, want die wil dat iedereen teruggaat. Maar anderzijds, ja, heb je ook wel in 2021 is er al eens een grote golf van 10.000 migranten geweest die op één dag naar Ceuta zijn gekomen. En toen heeft de Spaanse regering minderjarigen ook snel teruggestuurd, maar die is daarvoor naderhand wel veroordeeld. Dus er zitten toch wel veel angels aan vast aan heel die situatie.
0: Dat is mooi samengevat, inderdaad. Dit verhaal, de penibele situatie van de minderjarige Marokkaanse meisjes in Ceuta. En de Spaanse regering die een aantal van hen nu wil overbrengen. Collega Mieke Strings, dankjewel voor de uitleg daarbij.

0: ook behoorlijk cru. She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat in Merksem een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En richting Lummen is er hinder op de E313 in Wommelgem, ook door een defecte vrachtwagen daar. Die staat op de spitsstrook.
1: De ochtend.
0: U kon het net al horen in het nieuws van 8 uur. Tussen 2019 en 2022 hebben duikers meer dan 8000 lode visgewichten uit twee beschermde scheepswrakken voor de Belgische kust gehaald.
2: Ja, en voor wie niet veel weet van vissen, zoals ik, zo'n visloot, dat is het gewicht dat vissers aan hun lijn hangen, zodat de haak naar de bodem van de zee kan zakken. En als het fout gaat en de lijn breekt, dan blijft dat gewichtje daar dus tot in de eeuwigheid op de zeebodem liggen. En nu is dus gebleken dat er in twee historische wrakken in de Belgische Noordzee meer dan 2500 kilo lood is gevonden in de vorm van dat soort van gewichtjes. En de schepen in kwestie die zijn begin de 20e eeuw gezonken, zo'n 30 kilometer voor de kust van Nieuwpoort. En ze zijn dus beschermd als erfgoed en dat betekent dat er in de omgeving eigenlijk niet gevist mag worden. Maar dat gebeurt dus toch en ook veel meer dan we dachten. Dat zegt Marnix Pieters, maritiem onderzoeker bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
3: Maar wat dan natuurlijk nog veel belangrijker is dat we echt verrast waren door de enorme hoeveelheden. En dat betekent dat dus in ons deel van de Noordzee nog redelijk wat scheepswrak zit, die ook bevist worden door hengelaars, dat daar enorme hoeveelheden lood in dat milieu, in dat marine milieu zitten, die we er eigenlijk zouden moeten uithalen.
0: Ja, oké, goed. Waarom moeten we ons daarmee bezighouden? Hè?
2: Wel, omdat lood schadelijk is en het zeewater vergiftigt en dus ook alles wat daarin rondzwemt en wat uiteindelijk op ons bord belandt. Nu, toch bestaat er geen verbod op vislood, mede omdat men dacht dat het een verwaarloosbaar probleem was. Maar nu blijkt het dus toch wat anders in elkaar te zitten. En bovendien is het niet alleen vislood wat soms achterblijft in zee, maar ook de haak zelf. En ook die kan veel schade aanrichten, zegt nog eens Marnix Pieters.
3: De haak? Haken blijven ook soms achter en die blijven vissen, wat bijzonder triestig is. Hè? Dus je visloot blijft hangen, maar de haken die aan die draad hangen, die blijven daar soms ook hangen en die blijven dus continu vissen. Hè? Dus, er zijn beelden van scheepswrakzitters waar dus her en der kabeljauwen aan vasthangen aan een haak die er al misschien 20, 30 jaar aan dat scheepswrak hangt.
0: Oké, het probleem is duidelijkheid. Ja. Wat gaan we eraan doen?
2: Wel, onderzoekers pleiten voor duurzame alternatieven, zoals gewichten van ijzer, beton of glas. Ze vragen ook dat de overheid het verbod op vissen bij die beschermde wrakken beter afdwingt. En ze willen ook blijven zoeken naar al dat lood.
3: We zouden graag de overheid, de federale overheid, stimuleren. De federale overheid die bevoegd is voor erfgoed in de Noordzee. Die federale overheid stimuleren om op die weg verder te gaan. En dus de scheepswrakzitters die beschermd zijn van waar wij weten dat er heel veel op gevist wordt, om die ook te gaan ontdoen van het afval en ook meteen van het lood dat daar aanwezig is.
2: Ja, 44 van de ruim 215 scheepswrakzitters voor onze kust zijn beschermd. En ik zeg het nog eens, daar is vissen dus echt verboden.
0: Heel duidelijk, dankjewel.

0: De mooie stem van Leon Bridges, Light the Way. 9 minuten voor 9 is het. Er is hij die veel ophef in Franstalig België over de uitspraak op een proces in Namen, toch?
1: Ja, de rechtbank heeft daar gisteren Grégory Lenossi veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor de moordpoging op zijn buurman. Lenossi verdacht de man ervan dat hij zijn stiefzoontje seksueel had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van een kind van 5 jaar, kreeg daar toen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 37 maanden voor. Afgelopen zomer kwamen er dan 2 nieuwe aanklachten tegen hem binnen, opnieuw wegens seksueel misbruik van minderjarigen. En er liep ook een onderzoek naar het mogelijke misbruik van het stiefzoontje van Lenossi, maar dat werd geseponeerd door gebrek aan bewijs. Lenossi besloot daarom het heft in eigen handen te nemen. Hij nodigde zijn buurman uit bij hem thuis en sloeg hem daar brutaal in elkaar. De man overleefde de zware verwondingen maar net en is nu meer dan een jaar later nog altijd zwaar hulpbehoevend. Hij kan bijvoorbeeld niet communiceren of zelfstandig eten. En Lenossi krijgt nu dus een gevangenisstraf tot 17 jaar daarvoor. En dat veroorzaakt dus heel wat opschudding.
0: Ik vraag de mening van Isabel de Vree, advocaten gespecialiseerd in seksueel strafrecht. Mevrouw de Vree, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marjan.
0: Veel verontwaardiging, hè? Over die straf van 17 jaar. Vindt u dat ook veel?
2: Dat is natuurlijk geen lichte straf. En daar gaan natuurlijk zeer veel sterke emoties samenkomen. Hè. Het is enerzijds natuurlijk een kind dat mogelijk seksueel misbruikt is. Want dat is wel heel belangrijk om te onderstrepen. Die feiten werden nog onderzocht en waren nog niet bewezen. En dan heb je nog een vader die zich absoluut machteloos voelt. Tegenover iemand die eerder ook veroordeeld was voor seksuele feiten. Tegenover minderjarigen. En dan daarna het extreem gemeld door die vader. Dat verhaal raakt heel veel mensen, dat is heel logisch. Maar ik denk dat we daar toch juridisch verschillende dingen uit elkaar moeten houden. Ja. Dat iemand begrijpelijkerwijs woedend is, betekent ook nog niet dat hij zelf het recht krijgt om een straf uit te voeren.
0: Laten we die factoren inderdaad allemaal eens fileren. Om te beginnen, het feit dat die man het recht in eigen handen heeft genomen en dat de rechtbank misschien ook een signaal wilde geven van kijk, dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, absoluut niet. Dat is uiteindelijk de kern van de rechtsstaat. Zowel daders als slachtoffers hebben het recht, en dat is de bedoeling van een strafrechtelijk onderzoek, dat alles onderzocht wordt en dat daar dan uiteindelijk een gepast gevolg aangegeven wordt door justitie. En hier hebben we te maken met seksueel geweld tegenover

over of vermeend seksueel geweld tegenover minderjarigen. En ik denk, ik heb het gevoel dat dat eigenlijk precies iets is waar de mensen de kinderen als ultieme morele grens bekijken en zien.

0: ontstaat, dat gevoel van traagheid bij justitie. Zijn dat terechte argumenten?
1: Dat zijn emotionele bedenkingen die men zich maakt. Maar ik denk dat veel mensen op een bepaald moment ook gewoon moeten beseffen dat zij eigenlijk niet echt een volledig beeld hebben van wat is er al gebeurd. Hier ging het trouwens over feiten die nog maar een dag voordien gemeld waren aan de politie. Dat het niet rap genoeg gaat, soms, dat kan. Maar dat is dan ook iets wat apart moet onderzocht worden. En daar moeten dan ook verantwoordelijkheden in bekeken worden van overheid, van justitie, van politie. Maar dat staat los van feiten die onderzocht worden. En dan eigenlijk eerst die ernstige feiten die door de vader van een vermeend slachtoffer zelf gepleegd worden. En die heeft geoordeeld voor zichzelf dat hij niet op justitie wou wachten.
0: Ja, want ondanks die veroordeling kon de man in kwestie nog altijd in de buurt van kinderen komen. En dan hoor ik zeggen, ja, Dat zorgt voor veel frustratie. Is de man misschien niet goed opgevolgd door justitie?
1: Ja, dat klopt. Dat zeer veel frustraties terecht veroorzaakt. Want ik heb ook gelezen dat die man inderdaad onder voorwaarden stond na zijn eerdere veroordeling. Dus dat hij eigenlijk zou opgevolgd moeten worden. Of dat dan effectief gebeurd is, dat zal ook opnieuw in een ander aspect moeten bekeken worden. Wie dat daar verantwoordelijk voor is en of daar meer had gedaan kunnen worden. Daar kan ik iets over zeggen.
0: Een rechter moet heel veel dingen in de weegschaal leggen, hè, als hij zo'n straf bepaalt en uitspreekt. Het slachtoffer, de man in kwestie, was eerder al veroordeeld voor kindermisbruik. Ik wik en weeg mijn woorden, mevrouw De Vree, maar is dat op een bepaalde manier een verzachtende omstandigheid, wat de rechter ook rekening mee houdt?
1: De hele context zal wel mee in rekening gebracht worden, maar ja, daarnaast staat dan ook wel het feit dat die man het recht in eigen handen heeft genomen en de ernst die daarmee gepaard is, dat is niet gewoon een slag die is uitgedeeld. Ik heb begrepen dat die man zeer ernstige neurologische onomkeerbare gevolgen heeft door het gebruikte geweld. Daarnaast zouden er ook beelden gemaakt zijn, dacht ik, van de aanval door de dader. Die heeft dan ook die op sociale media verspreid. Eigenlijk denk ik om ergens een sociale goedkeuring te bekomen of te zeggen van kijk, ik heb hier gedaan wat iedereen vindt dat er moet gebeuren. Nu is het een veroordeelde pedoseksueel, pedofiel, wat dan ook, welke feiten dat daaraan vooraf gegaan zijn in het kader van een ander slachtoffer. Ja, dat zal meegespeeld hebben en de emoties zullen in rekening gehouden worden. Maar dat is niet de reden waarom dan uiteindelijk zoveel jaar minder moet opgelegd worden, denk ik.
0: Heel kort nog, wat u betreft, is het een faire straf?
1: Ik denk dat aan de rechtbank is geweest om daarover te oordelen. Daar staat wel nog beroep tegen open. Dus we zullen bekijken wat men daarover definitief beslist. Ja.
0: In elk geval zorgt het voor veel ophef in Franstalig België. De veroordeling van die man die zijn buurman een lesje wilde leren. Dank u wel, Isabel De Vree, advocaat gespecialiseerd in seksueel strafrecht. En zometeen na 9 uur hier op Radio 1 is er Voilà l'été met Ilse Liebes. Goedemorgen nog.
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Het hele weekend op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
4: Net zoals je het weer checkt voor je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Knaldi!
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
9: Oh ja, man.
10: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
9: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
10: Ik hoef deze echt niet te weten.
9: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.

0: kiezen.
1: Huh? Allee, watermeloen of zo.
2: Ik kan echt niet volgen.
1: Of mijn jessekes voor de barbecue.
3: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
2: Doe eens naar rechts.
3: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
2: Oh, we hebben een match.
3: De dagelijkse kost-app.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van de nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Verschillende Europese landen en Canada reageren zeer negatief op nieuwe plannen van Israël om nog eens 1200 woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever die ze bezet houden. Die huizen zouden het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk wordt. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada eisen dat Israël die plannen onmiddellijk intrekt. En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, sluit zich daarbij aan. Europa moet nu echt actie ondernemen, zegt hij.
8: We denken dat het tegen de interesse van een twee-staten-oplossing gaat. Het is onaanvaardbaar. Ik heb ook de uitspraken van minister Ben-Gvir in de sterkste bewoordingen veroordeeld. Dus we moeten actie nemen, zeker op Europese niveau.
7: Het Panama-kanaal, dat de Stille Oceaan verbindt met de Atlantische, vermindert het aantal doorvaarten per dag. Door het weerfenomeen El Niño is er een tekort aan regenwater en de werking van het kanaal wordt net gestuurd met regenwater. Dat wordt opgeslagen in twee kunstmatige meren, maar die meren staan op een erg laag peil. Normaal zijn er 36 dagelijkse doorvaarten door het Panama-kanaal. De komende weken zakt dat aantal naar 32. Ongeveer 5% van de wereldwijde zeehandel passeert via dat kanaal. In Alaska in de Verenigde Staten zijn 8 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het toestel was onderweg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld in het westen. De commandant van de luchtmacht spreekt van een vreselijk verlies voor de Amerikaanse militaire familie. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Mogelijk liep er iets mis bij de landing. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee hebben rondgedobberd in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig had overspoeld. De 2 mannen maakten snel een koelbox voor hun vangst bestemd leeg en klommen erin. Ze dreven zo 5 dagen rond in de Stille Oceaan zonder eten, drinken of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm en de marine vond het duo op zo'n 240 kilometer van de kust. Een helikopter heeft hen aan land gebracht. En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers stonden ruim een halve wedstrijd op achterstand, maar ze wonnen uiteindelijk met 2-1 na 2 late doelpunten. En dus zijn ze bij de laatste 8. Stefanie van den Borre.
9: Dat was het minimum. Dus dat hebben we nu gehaald. En nu gaan we sowieso op naar de 2 volgende. Dat gaat niet makkelijk worden. Maar kijk, we weten wat we moeten doen. We kunnen van allemaal van iedereen winnen. En we gaan er gewoon alles aan doen om dat te doen.
7: Het weer, eerst nog wisselend bewolkte buien aan zee eerst, later ook in het binnenland. En die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag droog met opklaringen en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1.
11: Voilà l'été.
10: Met Ilse Liebens.
12: Lang leven de zomer en de prachtige songs die toen werden uitgebracht, zoals deze van Jackie de Shannon. Goedemorgen.
13: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing

Jackie DeShannon is 85 geworden vandaag. En wat ze zingt is minstens even actueel vandaag als in de zomer van 1965 toen het een hit werd. What the world needs now is love. Dit zijn de Kids with Buns en Car Crash.

Hij heeft al een hele tijd geleden zijn naam veranderd. Sananda Maitreya, zo heet hij nu. Toen hij pas muziek begon te maken, toen heeft hij een tijdje in de kelder van zijn manager gewoond. Daar mocht hij een kleine studio bouwen en toen ze daar wat dingen aan het uittesten waren, toen werd er een drumloop afgespeeld en ook een soort monotoon basgeluid. En deze man die hoorde daar meteen een nummer in en naar het schijnt was het 10 minuten later in kannen en kruiken. Was dit nummer af en werd het een van de hits van op die debuutplaat van Terence Trent D'Arby, want zo leerden wij hem kennen. In de zomer van 1987 scoorde hij met deze Wishing Well. En vandaag, dag op dag, 65 jaar geleden, kwam dit nummer van de Marvelettes uit.

Van 1961, Please Mr. Postman van de Marvelettes. En zo is het 9:15 geworden. Opletten als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een kwartier tussen Berchem en Merksem. Daar staat een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. Richting Lummen is er hinder op de E313 in Wommelgem door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. En je vertraagt ook richting Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde. Radio.

me. Zo klonken ze in de zomer van 2013. Vampire Weekend en Unbelievers. Diplo die kan straks 2 keer aan de bak op Pukkelpop. Een DJ-set in de boiler. En eerder op de dag staat hij op het podium met zijn band. Met deze Major Lazer. Dit is Get Free.

0: Zon of regen, dit nummer blijft werken. Een nummer uit deze zomer, die van 2026, The Marlowe's en The Hotel Malibu. Snap deed er al eens iets mee, begin jaren 90. Snoop Dogg ging er ook al uitsamplen, maar dit was het origineel uit 1980, The Gap Band. Er is Oops Upside Your Head. Klein voetje al in het weekend.
1: Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops.

en The Gap Band en Oops Upside Your Head. We zaten in de zomer van 1980. In de zomer van 1961, 65 jaar geleden, toen bracht Patsy Cline haar versie uit van Crazy. Dat was een nummer van Willie Nelson. Maar die versie van Patsy Cline die wordt nog altijd beschouwd als de bekendste en ook wel een klassieker binnen de country natuurlijk. Het was ook een van de meest gedraaide nummers aller tijden in jukeboxen in de Verenigde Staten. Ik snap dat. Ik zou er ook een nickel of een dime voor over gehad hebben om dit nummer te horen op het perfecte moment van de avond. Crazy. Patsy Cline. Crazy.

tijdsopname is dit van de specials. We zitten 45 jaar geleden in de zomer van 1981 in Groot-Brittannië. We zitten bij steden in verval, bij werkloosheid, bij armoede, bij geweld. Een nummer dat uitkwam ook toen er rellen woedden in verschillende Britse steden en dorpen. En ook binnen de band waren er spanningen, want dit nummer is de laatste single die door de oorspronkelijke leden van de groep werd opgenomen voordat ze uit elkaar gingen. De specials uit de zomer van 1981 met Ghost Town. Dit komt uit de zomer van 2005. Dit is The Coral in the Morning.

0: Coral en In the Morning. En zo is het precies 20:10 geworden. Dit gebeurt er onderweg op de N111 richting Staanbroek. Is net voor de A12 de rechte rijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. En in Hasselt is in beide richtingen de N74 of de Noord-Zuidverbinding afgesloten tussen de Genker en de Beringersteenweg.
1: Radio 1. Voilà l'été.

Het is vandaag exact 5 jaar geleden dat Don Everly overleed. Samen met zijn broers scoorde hij dit nummer, deze hit in de zomer van 1959. The Everly Brothers, Until I Kissed You. Straks, na het nieuws van 10 uur, dan duikt Evert Venema in de zomer van Lucas de Rijke. Hij is een audio- en een theatermaker. Hem ken je van de podcast De Kunst van het Verdwijnen. Een heel erg goede podcast, heel succesvolle podcast ook, die hij samen met Bart van Nuffelen heeft gemaakt. Lucas de Rijke die gaat vandaag samen met Evert en met jou op zoek naar nummers waarin humor helpt bij de tragiek van het leven. Welk nummer, dat jij kent, gaat over iets moeilijk of iets tragisch en tovert dan toch een glimlach op je gezicht? Ik denk dat we daar even over moeten nadenken, maar er zijn zeker nummers te vinden. Dus het gaat eigenlijk over iets dat in se tragisch is en toch wordt het op die manier behandeld in een nummer dat je er toch van gaat glimlachen. Je mag je suggesties nu al doorsturen. Ik ben zeer benieuwd via de app van Radio 1 of het kan ook via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Eind van de maand, dan begint de US Open opnieuw. John McEnroe die heeft dat tennistoernooi 4 keer gewonnen. Maar los van die man zijn sportieve prestaties zal hij vooral ook de geschiedenis ingaan als de grootste driftkikker van ze allemaal in het tennis. Super Brad, oftewel Super Eikel, is een van zijn bijnamen. Nu, dat gedrag op het veld was wel de inspiratie voor dit nummer. Uit de zomer van 1982, dit is The Brad, Chalk Dust.

morgen ook nog helemaal bovenaan gaan eindigen in jouw volkslijst. Erdebrekers en het Zuiden. Adamo die heeft voorbij jaren een reeks jubileumconcerten gegeven. Die waren telkens snel uitverkocht. En daarom gaat hij nog een aantal concerten geven in het najaar. Onder andere op 12 september. Dan kan je hem zien in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dit is hij.

Uit de zomer van 95, Sudden Culture on the Skids en Camel Walk. En daarvoor uit de zomer van 65, Adamo. Na het nieuws van 10 uur, dan duiken we in de zomer van Lucas de Rijke. Hij is de gast van Evert Venema vandaag. Ik laat je met Jungle. En er is Someday, Somewhere.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Code yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Wienerberger.
12: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
13: Natuurlijk, Danne.
14: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
17: Laat ze see you shine.
18: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
19: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey... Live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
20: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
21: Voor audiomaker Lucas de Rijck is een lied pas een lied als je het je de tragiek van het leven helpt aanvaarden met humor, als het het zware lichter maakt. Ernst en luim dus, na de ernst van het nieuws.
22: VRT Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 10:00. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal leden van de Giro- en Scouts-jeugdbewegingen is de voorbije jaren licht gedaald. Bij Giro hebben ze 6.000 leden minder dan 5 jaar geleden. Mogelijk ligt dat aan het groeiende aanbod aan sportclubs en andere hobby's, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen. Maar ze maakt zich geen zorgen.
2: We komen van een hoge piek tijdens de coronaperiode. Dus op zich is dat iets om in de gaten te houden, maar niet heel erg zorgwekkend. Wij blijven vooral werken aan bekendmaking van Giro en ondersteuning van groepen die vragen hebben rond ledentekort of leidingstekort.
1: Nu de brand in de Hoge Venen onder controle is, gaat de aandacht naar het herstel van het verwoeste natuurgebied. Twee organisaties samelen daar geld voor in, het WWF en de Koning Boudewijn Stichting. Het Wereld Natuurfonds heeft al ruim €74.000 opgehaald en wil daarmee veengebied aankopen en herstellen. Het doel is 10 hectare aan te kopen en daar de bodem te laten vernatten door drainagekanalen te blokkeren. De Koning Boudewijn Stichting heeft tot nu toe ruim €73.000 ingezameld. Dat geld moet onder meer dienen om natuurlijke leefgebieden, maar ook infrastructuur in de Hoge Venen te herstellen. In de Nederlandse provincie Groningen is vanmorgen vroeg een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. In regionale media beschrijven buurtbewoners hoe ze iets voor 6:00 vanmorgen wakker geschud zijn. Meldingen van schade zijn er voorlopig niet. Volgens het Nederlandse Weerinstituut KNMI is de aardbeving veroorzaakt door de gaswinning in het gebied, hoewel die gaswinning uit het gasveld in Groningen eigenlijk al 2 jaar stil ligt, komen er nog altijd aardbevingen voor. In Zwitserland zijn 5 mensen vermist na een zware brand in een gebouw waarin een restaurant en ook woningen gevestigd waren. Dat gebeurde in Thusis in het kanton Graubünden. Bij de brand zijn ook 2 mensen zwaar gewond geraakt. Het vuur brak uit op de 2e verdieping van het gebouw. Omdat de traphal ingestort was, moest de brandweer verschillende bewoners bevrijden via het dak. 5 mensen zijn dus nog vermist. De Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34e met wielrennen. Dat schrijft althans de Franse sportkrant L'Équipe. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe was al even op de dool. Zijn laatste grote overwinning dateert van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij wel 2 keer op een rij wereldkampioen. En hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en schreef ook Milan Sanremo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl op zijn palmares. Het weer, eerst nog wisselende wolken met al buien aan zee, later ook in het binnenland. Die buien kunnen fel zijn met onweer en rukwinden. Hooguit 22 graden, ook morgen nog buien. Zondag droog met opklaringen en wolken en maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Zomer van 2026.
3: Met Evert Venema.
5: Goedemorgen. Lucas de Rijke is audio- en theatermaker. Samen met Bart van Nuffelen knutselde hij De Kunst van het Verdwijnen in elkaar, de meest succesvolle podcastreeks van Vlaanderen. Vanmorgen oefent Lucas bij ons De Kunst van het Verschijnen. En hij houdt meer van sound dan van vision. Dat ben ik alvast met hem eens.

0: Het duurt maar 3 minuten en pas op de helft daarvan, na 1,5 minuut, hoor je hem zelf voor het eerst. En toch een van zijn grootste hits, David Bowie, met Sound and Vision.
1: De zomer van 2026.
0: Welkom, Lucas de Rijken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor David Bowie waren Sound and Vision even belangrijk. Jij bent een echte audioman, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Je hebt het gestudeerd, je hebt er je beroep van gemaakt. Waarin zit voor jou het genot van werken met geluid?
2: Je kunt makkelijk liegen en het is goedkoop. Het opent veel. Ik denk dat ik in het begin ook filmen leuk vond, maar dan ook heel veel gezeik. En dan hoorde ik ook van mensen hoe lang het duurt voordat je een film kunt maken. En dan dacht ik, ja, ik kan ook audio maken als niemand dat wil. Of niemand daar zin in heeft, dan kan ik toch blijven dingen maken. Want aan zich kost het niet zo heel veel.
0: Voel je er vrijer in dan als je ook op beeld zou moeten focussen? Je kan meer spelen met verbeelding.
2: Ja, er kan van alles. Er zijn een hoop ideeën. Het is ook geen probleem als mensen niet in beeld willen komen. Dus je kunt ook verhalen bereiken die anders moeilijk zijn. Of dan zou je de hele tijd moeten zo wat vloeie beelden zien van handen die koffie drinken. Maar dat is op radio geen probleem. Je kunt ook mensen kunnen heel intiem iets vertellen en zich toch nog een beetje verstoppen.
0: Ik zie bij Radio 1 af en toe een podcastmaker bezig. En dat is dan meestal degene die na de uren nog eindeloos achter de computer met weet ik hoeveel geluidssporen zitten prullen, herkenbaar.
2: Ja.
0: Omdat je het helemaal juist wil hebben zoals je het in je hoofd hoort, ook al zouden wij het verschil niet horen.
2: Ja, je zit zeker, is een heel groot deel van de tijd zit je te werken aan dingen die de meeste mensen niet horen. Maar er zit ook een plezier in om dat te beheersen of om daar zelf helemaal in te verdwijnen.
0: Maar podcastmakers zijn een beetje freaks.
2: Dat zegt jij nu, hè?
0: Ja,
2: Ik ben een gewoon goed functionerende burger.
0: Jij bent ook, Lucas de Rijken, voorzitter van Klankverbond. Dat is de Vlaamse vakvereniging voor audiomakers.
2: Ja.
0: Is het moeilijk om rond te komen als audiomaker in dit land?
2: Voor mij persoonlijk valt het wel mee. Ik heb geluk. Maar het is nu minder moeilijk dan het vroeger was, toen ik afstudeerde. Zoveel jaar geleden, dan vroeg ik aan de opleidingshoofd Martin Ketelbutter. En wat nu? En ze zei, ofwel doe je iets anders, ofwel loop je zo snel mogelijk weg naar het buitenland, waar het wel nog kan. En dan heb ik in het begin vooral voor Duitse omroepen gewerkt en voor de Nederlandse omroepen. En het is nu pas sinds een aantal jaar dat het ook hier terug kan als freelancer. En dat is heel fijn. Er gaat toch iets open, maar het is altijd tricky, als er iets open gaat, kan het ook terug dicht gaan. Dus ons werk is om het te bewaken en om te zorgen dat er heel veel mooie dingen kunnen gemaakt worden.
0: Je geeft ook les.
2: Een klein beetje.
0: Groeiende belangstelling van jongeren?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Voor geluid. Je bent een veel eisende docent. Denk je dat van jezelf?
2: Ik denk dat als ik mensen begeleid één op één, dat ik wel streng ben. En misschien strenger ben dan ik zelf altijd besef, dat ze dan achteraf zeggen van wow, je wordt streng. Het is misschien mijzelf te veel omringd, ook met

0: mensen die nog veel strenger zijn, dan denk ik dat ik een soort afgezwakte versie ben, maar dan is die soms nog heftig. Maar dat is wel nodig als je iets wil maken, dat mensen daar kritiek op geven en dat je dan iets nieuws maakt en dat is nooit van de eerste keer goed. Ja. Dus je moet zo 7 keer heen en terug gaan om dan iets te maken dat je denkt, ça va.
1: Dat is niet leuk als je ermee bezig bent, maar als het resultaat
0: is. Nu zie ik zelf daar het plezier van in. En word ik bijna masochistisch graag gestraft door andere mensen die zeggen, Lucas, je hebt de bagger gemaakt. En dan zeg ik, sorry, en ga ik op mijn knietjes door het stof en begin ik opnieuw.
1: Hoe belangrijk was voor jou het megasucces van de kunst van het verdwijnen om je te vestigen als audiomaker?
0: Ik was in de schaalduw al lang bezig. Ça va wel eigenlijk. Het was gewoon een plezier en het was heel leuk om met Bart van Nuffelen te werken.
1: Het is niet daardoor dat je kan overleven als audiomaker?
0: Nee, daarvoor ging het ook al. Ja.
1: Meer over alles wat jij doet met en rond geluid de komende 2 uur. Eerst je thema uitleggen, Lucas de Rijcke.
0: Ja.
1: Nummers waarin muzikanten humor inzetten om de tragiek van het leven te dragen. Formuleer ik het zo goed?
0: Ja, dat is prima.
1: Okay.
0: Humor en tragiek, maar ik denk alle goede humor is meestal zit ook een laag tragiek in of zo. Dus het zijn geen twee aparte dingen, denk ik. De meeste dingen die ik althans grappig vind, zijn vaak ook tragisch.
1: Hoe kom je op dat thema?
0: Ik had eigenlijk eerst gedacht, welke nummers zou ik graag horen op de radio? En ik heb eerst eens omgekeerd gedacht. Ik heb ook gewoon wat nummers opgeschreven en dan zag ik opeens een thema verschijnen van, de nummers die ik graag zou willen laten horen, die passen allemaal in dat thema.
1: Ja.
0: En zijn ook allemaal Nederlandstalige. Ik weet niet of jullie nog... hebben jullie nog zo'n quota om Nederlandstalige nummers?
1: Waarvoor dank.
0: Ja, dan hoeven ze niet 's nachts te draaien.
1: Voilà, doen we nooit, 's nachts draaien. Alleen maar overdag. Zeg, merk je dat contrast in veel nummers zit toen je begon te zoeken?
0: Ik had eigenlijk gewoon een klein lijstje gemaakt van nummers die ik leuk vind. En dan zag ik dat verschijnen en dan dacht ik van... dat is dus wat dat ding die ik leuk vind of die ik waardeer of waar dat ik... waar ik mee lach, maar ook soms troost uit al, dat die dat gemeenschappelijk hebben.
1: Is dat ook hoe jij het leven ervaart? Ben je iemand die ook zelf de zwaarte van het leven ontmijnt met humor?
0: Ik denk niet... ik dacht dat je ontwijkt zei. Dat zeker niet.
1: Ontmijnt.
0: Ik ben niet bang van de zwaarte die er is en vind dat ook fijn. Het is niet dat ik daarvan wegloop, maar het is... Als het te donker is, dan heb ik wel nood aan wat licht. En omgekeerd. Als het te licht is, denk je ook van... Er mag ook wel iets wezenlijk gezegd worden. Dus het is wat die dingen wat in balans houden. En ik denk dat in die nummers die we gaan horen... Dat die daar goed in slagen om zo... Een tragiek en een diepte in één iets te vangen. En dan denk ik... Dat ontroert mij echt. Of dat vind ik echt schoon.
1: Ik wil plezante nummers sturen die ons... Waarin de artiest zich tegelijk bewust is van alle kak in het leven.
0: Ja.
1: Quote en quote.
0: Ja.
1: Dat is het, hè?
0: Ja. Het is niet altijd plezant, hè. Maar... Je kunt er wel soms een draai aan geven.
1: Beter kunnen we het niet zeggen. Lachen met ons lot een hele ochtend lang in nummers die jullie voorstellen. In de Radio 1 app of in het Radio 1 kanaal op VRT Max. Het zal helemaal duidelijk worden met het eerste voorbeeld van Lucas de Rijcke. Maurits Pauwels.
0: Ja.
1: Een van de vele verschijningsvormen van Mauro Pawlowski. Het nummer heet Annelise Michel. We horen een waar gebeurd, tragicomisch verhaal.
0: Ja, over Annelise Michel, een Duitse 23-jarige student... die leed aan epileptische aanvallen... en die ook stemmen hoorde en dingen zag verschijnen... en die in een heel katholieke omgeving opgroeide... en die daarin de duivel zag. En die zei, we moeten Annelise Michel bevrijden... van haar epileptische aanvallen door exorcisme. En dus hebben ze in 1975, het is niet zo belachelijk lang geleden... hebben ze toestemming gekregen van de bisschop... om dan, ik denk, meer dan 60 of 70 exorcisme-sessies te organiseren... dus te bidden en wijwater te gooien op haar... in de hoop de duivel, die, denk ik, als ik me herinner... Adolf Hitler was, maar ook Nero en nog een heleboel andere kwaadaardigen. En probeerden ze die uit te drijven, een paar priesters... Maar het heeft uiteindelijk haar dood betekend. Want ze zeiden van, we moeten uw lichaam uitputten om de duivel te laten ontsnappen. En ze is uiteindelijk na 10 maanden exorcistische sessies aan de honger doodgestorven. En ze woog nog 30 kilo, denk ik, op het einde van haar leven. Dus het is een heel tragisch verhaal. Maar ook wel een heel leuk nummer van Mauro.
1: Toch gaan we het met de glimlach beluisteren.

0: analyse, Michel van Maurits-Pauwels, zit het grappige er voor jou in, Lucas de Rijken. Hoe hij tamelijk feitelijk dat tragische verhaal vertelt.
1: Jazeker.
0: Met zijn opgewekte melodie.
1: Het is een opgewekt melodietje over een heel tragisch verhaal. Ja, en dat maakt de dingen draaglijk.
0: Ook die go suck some cocks in hell, you slameless, fateless slime, beter aan het einde. Eerder dit jaar maakte Mauro bekend dat hij Alzheimer heeft. Hoe hij daarmee omgaat, zit dat een beetje in de lijn waarom je hem zo waardeert?
1: Nee, daar ben ik niet van op de hoogte.
0: Jij wist dat zelfs niet.
1: Jawel, ik weet dat hij ziek is.
0: Hij heeft een interview gegeven en wij hebben ook geïnterviewd. En eigenlijk gaat hij daar ook redelijk luchtig mee om.
1: Oké, leuk. Maar dat verwondert mij niet.
0: Zonder de zwaarte te ontkennen.
1: Ja.
0: Heb jij zelf in je werk, in je podcast, radiofictietheater, al iets gemaakt waarin je datzelfde subtiele evenwicht tussen de grap en het grimmige voelt?
1: Ik heb dat lang niet gedaan, omdat ik dacht van geïnterviewd aan iemand en dan viel ik toch in een soort, het moet serieus zijn. En dan ga ik ook zo'n beetje meer zo beginnen praten en gewichtige vragen stellen. En dat is eigenlijk iets dat ik nog maar recent zo wat aan het verkennen ben. Met wat ik nu aan het maken ben, dat ik denk dat ik echt heb voorgenomen van oké, er gaat gewicht op zitten, maar ik wil ook echt dat er tegengewicht op zit. En echt zoeken van hoe kan ik dat ook grappig maken, zonder dat ik echt op een mop mik, maar toch dat je zo voelt van toch een wens van het is leuk zijn als mensen ontroerd zijn, maar ook als ze lachen.
0: Je moet erover dus nadenken, hè, om dat te bereiken.
1: Ja, en je wilt ook niet gewoon ik heb dan niet de kunde om dan gewoon een mop te doen of zo, dus het moet dan toch zo ergens wat subtieler zitten of zo. Dus het is nog maar een recente zoektocht.
0: Je stuurt ons vooraf ook niet te veel cabaret bij de suggesties van de luisteraars.
1: Ja, ik heb allemaal nummers gekozen die zelf ik zag pas achteraf het thema, dus het is niet dat ik zo ik heb niet, zelf niet zoveel met cabaret. Dus vandaar, het is een persoonlijke.
0: Het is niet verboden, maar.
1: Het is niet verboden, maar als het iets anders is, is het beter.
0: Oké, alles mag voor audiomaker Lucas de Rijken. Nummers waarin de tragiek van het leven draaglijk wordt, omdat een artiest er de humor van inziet. Als jij op dezelfde manier naar je bestaan kijkt en zo'n nummer kent, stuur het in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten file aan de werken in Temse.
2: Radio 1.
0: Lucas, je mag zeggen goedemorgen, Christophe.
1: Goedemorgen, Christophe. Hoe is jouw dag?
3: Goedemorgen, Lucas en Evert. Mijn dag is fantastisch. We zijn op weg naar huis na 4 weken reizen in Spanje.
1: Leuk.
0: Oké.
3: Voilà.
0: Jij hebt daar de eclipse gezien in Spanje, 4 weken, als je dat zegt.
3: Ja, die hebben we inderdaad gezien. Dat was een magisch moment. Ook mijn vrienden die daar in de buurt waren kunnen afspreken. En een fantastische plek gevonden. Een heerlijke avond.
0: Ben je onderweg met het hele gezin?
3: Met Leen, mijn echtgenote. Het gezin is al uitgezwermd bij ons. Dus we zullen blij zijn van ze terug te zien. En onze kleinzoon ook terug te zien.
1: Want thuis zijn er nu mensen dingen aan het opruimen of niet? Zo, oei, mama en papa komen.
3: Ze gingen luisteren, dus ik bij deze. Ja
1: opruimen. Drank aanvullen. Ja. Ja.
0: Wat wil je horen, Christophe, in het thema van Lucas?
3: Oh, ik moest denken aan onze West-Vlaamse vrienden van Tof en Commerce.
1: Plezant.
3: Die altijd wel scherpe en humoristische teksten hebben. En ik heb ze eigenlijk pas onlangs hebben ze voor de eerste keer live gezien in Eeklo. Van hun laatste plaat, LP6, het nummer van Miges. Echt zo'n nummer van die typische of van Commerce teksten. Humoristisch, scherp en ook een beetje een aanklacht tegen mensen die alleen maar het negatieve zien of alleen maar klagen en zagen. Waarin dat ze zeggen van met die boodschap moet je niet op mijn lof komen. Dus ga maar van mijn lof en ga maar van mijn ges.
0: Van mijn ges is eigenlijk van mijn erf.
3: Van mijn erf, ja, voilà.
0: Is dat ook jouw manier om in het leven te staan?
3: Dat is een uitdaging, maar dat is inderdaad. Iedereen heeft altijd een keuze om, of dat ik toch geleerd, een keuze om het leven als een tragedie te zien of als een kans. En als je de tragedie ziet, dan is humor wel een grote hulp om dat dan om te draaien naar een kans.
0: Ja, je hebt ooit een shamanistisch ritueel gevolgd waarbij je die levensfilosofie geleerd hebt, hè?
3: Ja, ik ben nooit op een vision quest geweest. Dat is eigenlijk 4 dagen en 4 nachten in het bos. Met een slaapzak en een matje. een paar flessen water en dat is het. En dan,
1: maar jij niet ja, dan toch van commercie wel... geluisterd, of wel?
3: Nee, want ik mocht daar niks mee nemen. Alles afgeven. Dus voilà, ik heb het wel in mijn hoofd dan kunnen... Moest ik het dan zingen, hè.
0: Hoeveel heb je daarvoor betaald om met dat tentje en die flessen water daar te zitten?
1: Duizenden euro's.
3: Ja, onbetaalbaar, onbetaalbaar. Ja.
0: Oké, waar zit je ergens op de autosnelweg in Frankrijk ondertussen?
3: Ja, wij zitten een dertigtal kilometer voor Parijs.
0: Oké, goed.
3: Voilà.
0: Vlak voor de ellende van de Parijse ring, heerlijk.
3: Ja, we gaan er dan een grapje over maken, als voilà. We erin staan.
0: We gaan luisteren naar Tof van Commerce. Famiges, bedankt, Christophe.
1: Joe, hier
3: Dank je.
1: Ciao.

0: Stof van Commerce, perfect voorbeeld van het thema van Miges. Weltschmerz heet het in het Duits, existentiële pijn. Humor is daartegen het beste medicijn. Welk nummer gaat over dat vaak problematische leven van ons en tover toch een glimlach of een schaterlach op je gezicht? Zet het in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. Goedemorgen, Rut Kriel.
1: Goedemorgen.
2: Dag Rut.
0: Het lijkt erop alsof iedereen aan het rijden is vanmorgen. Jij bent ook aan het rijden. Van waar naar waar, Rut?
1: Wij zijn
0: aan het rijden, maar Rut is weg. Hallo Rut, ben je er nog? Nee,
2: Rut is verdwenen, denk ik. Ik kan Rut spelen.
0: Oké, dan interview ik jou als Rut. Rut, welk nummer gaan we beluisteren?
2: Ik kijk naar het scherm en ik zeg... Ah, ik heb een hele persoonlijke link met het verhaal Het Apenkot van Vuile Mong en zijn vieze gasten.
0: Zegt jou dat iets?
2: Ik moet enkel denken aan de lyrics die ik ken van As is terug...
0: Rut?
1: Ja?
0: Kijk, dan ben je weer, Rut. Hopelijk blijf je niet hangen.
1: Ja, sorry. Het was een moeilijke verbinding, precies.
0: Lucas was jou een beetje aan het spelen.
1: Dat is zeer goed.
0: Wat voor iemand was je? Dan kunnen we een beetje beoordelen of hij dat goed deed.
1: Hij deed dat supergoed. Een beetje een zwaardere stem, maar voor de rest supergoed.
2: Ja, dus dankjewel, Rut.
0: We weten al dat jij het apenkot wil horen van Vuile Mong en de vieze gasten. Waarom?
1: Het is vooral nostalgisch. Wij vonden dat vroeger, als kind, een 30 jaar terug, vond ik dat een super tof nummer. Samen met mijn mama in de auto waren we dat steeds aan het meezingen. Maar natuurlijk, het heeft een bijklank dat het leven niet altijd het leven is dat men voorstelt.
0: Dat het leven nooit het leven is dat men zich voorstelt.
1: Nee, inderdaad.
0: Van de wieg tot het graf.
1: Van de wieg tot het graf, inderdaad.
0: Ja. Hoe helpt dat nummer jou?
1: Ik vind het nogal een humoristische tekst. Ik vind dat het wel een leuke bijklank heeft. En ik kan het wel een stuk meezingen. Ik vind dat het een tof nummer is.
0: Oké.
1: Okay, een waarheid.
0: Wat zijn die apenkoten allemaal in ons leven?
1: Ja. Wat ze zijn?
0: Ja.
1: Het leven is niet altijd positief. Maar we moeten het er zelf van maken wat dat we zelf willen. En we doen daar allemaal zelf ons best voor.
0: Oké. Okay. Toen je wegviel, vroeg ik je waar je naartoe aan het rijden was.
1: We zijn onderweg naar Henegouwen.
0: Dat is niet zo ver, hè? Wat gaan jullie doen in Henegouwen? Is dat een interessante streek in eigen land om met vakantie te gaan?
1: We hebben een weekje geboekt met vrienden. Dus het komt allemaal supergoed.
0: Voilà. Zal er samenzang zijn, 's avonds rond het kampvuur?
1: Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat het weer...
0: Daar gaat Rut weer. Dag Rut, je hoort ons. Wil jij nog eventjes spelen? En het

0: maar aankondigen?
1: Ja, een hogere stem had ze gezegd. Hè. Ja. We gaan dus luisteren naar het apenkot van Vuile Mong en zijn vieze gasten. Veel plezier, dankjewel Evert. Dag, dag. Lucas.
2: Dag.
3: En
2: dag,
3: dat ook. Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel. Wat leven. Gezet maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash, dat is een app.

maar het leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school, je boekentasken onder je arm en je bent content en fier. En je denkt nu gaat het leven beginnen, de vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

Bart Reger zegt, hoe lang duurt dat? 1 jaar. 1 jaar op een gans mensenleven, daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je zit op weg naar huis. Je gerief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zijt jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken naar het fabriek. En het fabriek, dat

stomme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt

En gedenk Jean-Pierre, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg, leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme vergeet het maar. Want voordat je het weet, wordt zet de pijzen bij Doopweekjes. En wordt zet een Doopweekjes.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: We vroegen ons de hele tijd af, waar kennen we dat accent van?
2: Ja, het is een soort, het is Antwerps, maar het heeft ook een soort Nederlandse toets, waarschijnlijk om een groter publiek aan te boren. En het deed mij vooral denken aan Acid, Nathan van der Gunst.
1: Ja, dat is het.
2: Een soort morftaaltje.
1: Ja. Muziek van morgen, waarin humor als een soort verdedigingsmechanisme wordt gebruikt tegen de ernst en de ellende om ons heen. Om ons allemaal op te vrolijken, zoals Vuile Mong en de Vieze Gasten met het Apenkot in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: De zomer van 2026.
1: Lucas de Rijke is mijn gast, audio- en theatermaker. Samen met Bart van Uffelen, de drijvende kracht achter de podcast-hype van de voorbije jaren, de reeks De Kunst van het Verdwijnen. Bart komt De Kunst van het Verdwijnen meestal promoten in talkshows. Het wordt ook vanuit hem verteld. Hoe is jullie rolverdeling? Of was jullie rolverdeling?
2: Onze rolverdeling is... Bart is de stem en schrijft het. En dan zeur ik op wat Bart zegt. Maar Bart is de baas van de tekst en ik ben de baas van de audio. En we mogen heel hard op elkaars kop zitten. En hard zijn voor elkaar. Maar ik mag er dingen uitgooien. Maar hij beslist dan wat er geschreven wordt. Maar ik kan het dan vervolgens weer knippen. Dat is een soort balans.
1: Want dat veel eisende waarover je het had, dat hebben jullie ook heel erg naar elkaar toe.
2: Zeker. En ook een onverbiddelijkheid, maar die vanuit een grote liefde komt.
1: Die vraag...
2: Maar ik kan wel gewoon zeggen tegen Bart, ik vind het pathetisch en het moet weg. En dan zegt Bart nee. En dan schrijft hij het opnieuw en dan knip ik het er uiteindelijk uit en dan is hij boos. Maar dan zijn we samen boos, maar we weten allebei, het is uit liefde voor het vak en voor elkaar.
1: Die,
2: Love you, Bart.
1: Die verhalen in De Kunst van het Verdwijnen, die passen wonderwel in elkaar. Deel 2 trekt de verhalen ook door. Is dat een kwestie van geluk of van zotte research en doorzettingsvermogen?
2: Van heel veel vissen en het leven die u cadeautjes doet. Of ja. Mensen die u zelf contacteren. En door er diep genoeg en lang genoeg in te zitten opeens.
1: Doen Bart en jij de interviews samen?
2: Ja, ik ben er altijd bij.
1: Ja, maar je stelt ook vragen?
2: Soms stel ik vragen, ja. Als ik voel van... ik wil toch nog... Ik heb dit nog... We moeten ergens nog... Ik speel denk vaak ook bad cop of zo. Omdat Bart meestal de voorgesprekken doet. En de mensen al kent. Denk ik... Kan ik soms zo de technieker zijn die opeens een gevatte of gedurfdere vraag stelt.
1: Waarmee je iets loskrijgt.
2: Ja, dat hoopt je dan. Ja, denk zo eventjes iemand... Ja. Een duwtje geven of kijken wat er gebeurt.
1: Kan je ons een idee geven hoe intens het maakproces van zo'n podcast is? Hoe lang duurt dat van idee tot afgewerkt product?
2: Bij de eerste reeks weet ik dat we er 9 maanden aan gewerkt hebben. Dat ik er al sinds 9 maanden aan gewerkt heb. Dat zijn bepaalde inslaan en dan na weken voelen dat je op het verkeerde pad zit en terugkeren. En toch een soort coolness proberen te bewaren. Maken dat je niet alle twee panikeert.
1: Ja, want als je alles kwijt zou zijn...
2: Ah, maar daar ben ik nogal neurotisch in. Ik heb 3 backups die dagelijks worden... ik ga niet opeens mijn opnames kwijt.
1: Nee,
2: die knulligheid ben ik voorbij.
1: Ik bedoel, als het verhaal nergens naartoe gaat.
2: Ah ja, tuurlijk, dat kan. Maar je moet vertrouwen in als je lang genoeg bezig bent dat wel goed komt. Daar stress ik niet over. Ik denk van, we komen wel ergens. Als we genoeg de baan opgaan, dan vangt je wel iets.
1: Ik zag een paar berichten komen. Komt er alsjeblieft een deel 3 van De Kunst van het Verdwijnen?
2: Dat weet ik niet. We gaan alleszins nog dingen samen maken. Dat hebben we over laatst beslist op een terrasje. Maar wat dat wordt en wanneer dat wordt, dat geen flauw idee.
1: Er komt een film over De Kunst van het Verdwijnen. Komen jullie daar?
2: Ja, misschien de filmrechten zijn. De rechten zijn verkocht voor een reeks. Ja.
1: Ja, maar nog niet zeker dat er een film gaat komen.
2: Of de reeks er komt, dat is onduidelijk.
1: Hoe hebben jullie die verkocht? Hebben jullie nog een zeg in hoe die film eruit gaat zien?
2: Er zijn wat dingen op papier gezet. Die we wel en niet wilden. En we blijven er ook bij betrokken.
1: Ja, want het gevaar is dat de magie van de podcast... We hebben het over die verbeelding van geluid gehad. Dat die zou verdwijnen.
2: Ja, je vertelt dat verhaal op een andere manier opnieuw. Hè. Dat is dan de uitdaging. En natuurlijk ook, het is geen Nederlandstalige productie... maar een internationale productie. Dus je zit sowieso met een publiek die de podcast niet kent. In Vlaanderen en Nederland hebben we best wel mensen die gehoord... Maar in de wereld heeft niemand die gehoord, natuurlijk.
1: Ja. Ik heb je al verschillende keren audiomaker genoemd, maar ben je misschien nog meer dan dat een verhalenverteller?
2: Het is allemaal goed voor mij. Sorry, ik lig er echt niet van wakker van. Het is prima, radiomaker, audiomaker.
1: Maar het leven van een podcastmaker, is dat eigenlijk vooral in de eerste plaats jagen op bekleding?

0: blijvende verhalen?
1: Wat ben ik het meest aan het doen in mijn dag? Soms gewoon zo op intuïtie mensen gaan spreken. Dat is het. Het is zo de start of zo. Ik schiet gewoon veel rond in de hoop dat je dan een keer raak zit. Dus het is vaak dat ik mensen contacteer en zeg van, mag ik eens langskomen? En dan gewoon babbelen. En ik heb nog geen groter concept in gedachten, maar je ziet dan opeens komen er zo dingen bovendrijven.
0: Nou, je voelt maar, dan wel van, kijk, daar zit iets. Zit
1: ja, en als het niets is, als het niks is, is het leuk, zijn ze dan. Ben ik toch iemand fijn ontmoet en hebben een fijn gesprek gehad. Vroeger had ik meer schroom, dacht ik van, ah, ik pak zo iets af van mensen of ik pak een tijd. Nu heb ik vaak het gevoel van, ja, mensen die geïnterviewd zien ook soms de waarde, want hoe vaak praat je met iemand 2 uur of 3 uur, dat die persoon ook echt luistert. Het is niet dat ik veel eigen verhalen vertel. Ik ben gewoon aan het luisteren en ik stel vragen en ik probeer iets te begrijpen, waardoor dat mensen soms ook iets begrijpen. Dus nu denk ik soms vaak van, ah ja, het is niet dat ik gewoon iets kon pakken. Het is ook dat je soms iets geeft of zo, zonder dat ik nu al te nobel het beroep wil maken. Maar
0: ja.
1: Nog toch een schoonheid in en gewoon tijd hebben voor elkaar en te luisteren.
0: Nog wat tragiek gecamoufleerd met humor, Lucas de Rijcke. Jij wilde absoluut Gorky horen, omdat Luc de Vos een schoolvoorbeeld is van wat je met je thema bedoelt.
1: Ja, het nummer die we gaan horen is, soms vraagt de mens zich af. Maar, ik had het vanmorgen nog beluisterd, omdat ik dacht, klopt mijn thema? Het is niet billenkletser. Maar er zit wel een soort, bij veel van die nummers van Luc de Vos, een soort pathos in. Een soort heel tragisch maken van het gewone leven. Namelijk in deze is dat dan de heldentocht in de file, de heldentocht in de discotheek. Om punten te verdienen, om vannacht niet alleen te zijn. Ja, dat is ook grappig. Ja. Dat hij de slaaf wordt van de moeder, haar kleine loeder. Dus het zit in een tragiek, maar er zitten ook weer heel schone beelden in. En dat gevoel van, ja, hij beheerst dat wel.

0: een paar keer tegengekomen in onze app uit 1995. Skilo, een rapper die niet stoer genoeg was voor gangsterrap, geen coole meisjes kon krijgen en nooit gekozen werd voor basketbal. Wat doe je dan? Je maakt van de nood een deugd en relativeert jezelf de hitparade in met I Wish, waarin hij vooral wenste dat hij wat langer was, dan waren al zijn problemen opgelost. De politie waarschuwt voor een ongeval op de E34 van Turnhout naar Eindhoven. Iets voor het parkeerterrein in Postel. De snelweg is volledig versperd en er staat een file vanaf Reti. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier file aan de weg in Temse. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 van Voor Kleine Bareel. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Els Schepens, goedemorgen.
3: Goedemorgen Evert, goedemorgen Lucas.
4: Goedemorgen.
0: Ik heb net al even aan Lucas gevraagd, heb je al ooit van Jaap Fischer gehoord?
4: Sorry.
0: Dat was nee. Hè?
4: Nee, sorry.
0: Dus Els gaat even kort en bondig uitleggen, wie was Jaap Fischer, Els?
3: Ja,

0: Jaap Fischer was een Nederlands liedjeszanger en tekstdichter. De man is ondertussen 88, heeft opgetreden tot 64 onder de naam Jaap Fischer, daarna onder de naam Joop Visser. Ik weet eigenlijk, het is eigenlijk Fischer dat echt is. En hij heeft fantastische nummers geschreven, altijd met een zeer ironische tot sarcastische tekst. En daar ben ik absoluut fan van.
1: Studenticoze muziek vind ik het altijd.
0: Ja, dat is inderdaad ook het geweest doordat hij tijdens zijn studie schreef. Hè?
1: Ja. Als ze slaapt wil je horen van Jaap Fischer, waarover gaat dat?
0: Dat gaat over een relatie met een dame, een meisje die volgens mij psychisch gestoord is. En die dus uiteindelijk in een tehuis belandt of in een ziekenhuis, weet ik veel. Ja, en het einde moet je eigenlijk zelf maar horen, want dat kan ik moeilijk verklappen.
1: Ja, dat is een spoiler.
0: Ik ben
1: als
0: trouwens. Inderdaad. Ik ben trouwens al vaker op de radio geweest bij jouw programma, Evert. Blijkbaar kan ik me wel vinden in jullie muziekkeuze.
1: Altijd met Jaap Fischer of ook met andere artiesten?
0: Nee, ook met anderen.
1: Okay.
0: Maar heel vaak Nederlandstalig.
1: We gaan dat einde ontdekken, Els. Hier is Jaap Fischer met Als ze slaapt. Bedankt, hè.
0: Doei. Dankjewel.
1: Dag.
2: Als ze slaapt, slaapt, zegt ze dat ze droomt van mij, dat ik met een ander vrij. Als ze slaapt, slaapt, slaapt, slaapt, zegt ze dat ze droomt van mij, dat ik met een ander vrij. Als ze slaapt, slaapt. Dan kan je praten wat je wil. Ze gelooft het niet, ze kan het niet. Ze zit te luisteren heel stil en heeft verdriet, want als ze slaapt, slaapt, weet ze dat ze droomt van mij, dat ik met een ander vrij. Als ze slaapt, slaapt. Wanneer ik haar naar huis breng in de nacht, loopt ze dicht tegen me aan en huilt heel zacht om weer te moeten slapen gaan. Want als ze slaapt, slaapt, weet ze dat ze droomt van mij, dat ik met een ander vrij. Als ze slaapt, slaapt, slaapt, weet ze dat ze droomt van mij, dat ik met een ander vrij. Als ze slaapt, slaapt. Een ziekenhuis, een doktersmond, het is niets, het is echt niet veel. Ze is lichamelijk kerngezond, maar geestelijk een beetje scheel. Kijk hoe ze slaapt, slaapt. Nu droomt ze al de hele tijd dat u met een ander vrijt. Sinds ze slaapt, slaapt. Slaapt, slaapt, slaapt, slaapt. Ze slaat haar ogen op en ziet me staan. Drukt naast zich op de bel. En haastig komt een zuster aan. Dan zegt ze, zie je wel.

0: Jaap Fischer. En als dat slaapt, wat vond je ervan?
1: Mooi. Ja. We maken ook Geert Bourgeois zo blij aan het maken samen. Hè.
0: Met al die
1: Nederlandstalige muziek. Leeft hij helemaal op.
0: Ook van Izegem, zoals jij.
1: Ook van Izegem, inderdaad. Ja. Ik zag hem soms.

0: cool, inderdaad. Slecht idee. Let's do it van Elmer, alter ego van Merel Pauw. Als je haar beter wil leren kennen, moet je naar haar aflevering van het avondvullende Nederlandse VPRO-programma Zomergasten kijken, waarin Merel Pauw behalve fragmenten ook haar diepste, binnenste liet zien. Zeer intens. Je begrijpt er nog beter door hoe zij in haar werk humor inzet om de moeilijkheden in haar leven te verwerken. Nummers die dat ook doen, nog een uur in de Radio 1-app of stuur ze naar het Radio 1-kanaal. Dat vind je op VRT Max.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
4: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
5: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 11 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De haven van Zeebrugge zijn in de eerste helft van dit jaar de helft minder migranten opgepakt dan in dezelfde periode vorig jaar. 36 mensen tegenover 65 vorig jaar. De migranten verstopten zich meestal in vrachtwagens of goederentreinen om de haven binnen te geraken. Er zijn

0: zijn er maar weinig die nog over omheiningen proberen te klimmen. Mogelijk omdat daar nu bewakingscamera's hangen. De Koning Boudewijn Stichting heeft een solidariteitsfonds opgericht om geld in te zamelen voor natuurherstel in de Hoge Venen. Op 2 dagen tijd is er zowat 74.000 euro gestort door burgers en bedrijven. Gerrit Raus van de Koning Boudewijn Stichting legt uit waarvoor dat geld moet dienen.
1: We kunnen daarbij proberen knuppelpaden heraan te leggen, heraanplanting of herbebossing te doen. Dus alles wat bijdraagt tot de herinrichting. En dat gaat ook veel inzicht en visie vragen. En dus het gaat niet om gewoon te herstellen wat er in het verleden was. Men zal ook meteen moeten rekening houden hoe we dergelijke branden in de toekomst zoveel mogelijk kan vermijden.
0: Ook het Wereld Natuurfonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Ook daar staat de teller op zowat 75.000 euro. De jeugdbewegingen Giro en Scout zien hun ledenaantal de voorbije jaren dalen. Bij Giro hebben ze 6.000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is die daling niet zorgwekkend.
2: Het is moeilijk om daar 1 reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het dan belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
0: Japan protesteert tegen Russische raketproeven bij de betwiste Kurileneilanden in de Stille Oceaan. De Russische marine heeft er verschillende raketten afgevuurd op doelwitten op 300 kilometer afstand. Bij de militaire oefeningen was ook een kernonderzeeër betrokken. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land de Russische militaire opbouw daar niet tolereert. De spanningen liepen vorige week al op toen president Poetin de Kurile bezocht. De eilanden zijn tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog nog veroverd door de Russen. Door oneenigheid over de eilanden hebben Japan en Rusland na de Tweede Wereldoorlog nooit officieel vrede gesloten. Eerst nog wisselend bewolkt, buien aan zee en ook in het binnenland later. Die kunnen fel zijn met onweer en niet warmer dan 22 graden. Ook morgen nog buien, zondag is het droog, maandag vrij zonnig en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De zomer van 2026.
3: Evert Veenmaa.

0: Tom Pintens met de oogst. Het is augustus, de oogstmaand. En ook de maand waarin Tom Pintens nu 3 jaar geleden overleed.
1: De zomer van 2026.
0: Tom Pintens was ook belangrijk voor de kunst van het verdwijnen. Jullie succespodcast, Lucas de Rijck. Hij maakte de muziek daarvoor.
2: Ja, hele mooie muziek gemaakt. We hebben een paar keer koffie gedronken op voorhand en daarna om erover te babbelen. Ja. Hij heeft dat heel schoon gedaan.
0: Ik vroeg me af, hoe gaat zo'n muziekbestelling voor een podcast?
2: Overal anders, maar in mijn geval samenkomen, koffie drinken. En dan zeggen, dit zijn de thema's van de reeks. In drie verhalen op 3 verschillende tijden. En dan gewoon zeggen, alle vertrouwen. En als je klaar bent, mocht je het doorsturen. Ja. Ik feedback eigenlijk niet meer op die... Ik feedback daar niet op. Ik ben gewoon dankbaar.
0: Je zou niet durven zeggen van, nee, hier kan ik niks mee doen opnieuw.
2: Nee, ik zeg gewoon supermooi, maar dat moet je ook niet faken of zo. Tom had gewoon heel mooie muziek gemaakt, dus je zegt gewoon dank u wel. En dan ga ik daarmee aan de slag en dan demonteert je dat wel. Dus die afspraak moet je gaan maken van ik ga misschien een blazer die heel diep in de mix zit helemaal naar voren trekken of omkeren of ik ga er mee aan de slag. Maar Tom had weinig last van ego en hij zei van doe gewoon wat dat je nodig hebt en doe je zin ermee.
0: Ja. Heeft hij de kunst van het verdwijnen deel 1 nog gehoord?
2: Denk het wel. Ja, zeker, zeker. Want hij had geluisterd en hij zei, wil je ook nog eens de podcast voor mij exporteren, maar zonder de interviews? Dus Tom heeft een versie met alles wat dat geen sprekende mensen zijn.
0: Oh, wow. Ja. Ja,
2: omdat hij zei, ik wil gewoon horen wat dat je dan uiteindelijk gebruikt hebt en hoe dat in elkaar overgaat, zegt hij, ben ik wel benieuwd, want sommige dingen vroeg ik mij af, heb ik die gemaakt?
0: Gewoon uit nieuwsgierigheid.
2: Ja, en hij zei van, ik wil het gewoon zo eens horen. Dus dat is de enige die het zo beluisterd heeft.
0: Je maakt niet alleen podcasts, Lucas, maar ook theater, waarin audio en live muziek een belangrijke plaats hebben. Hoe heet dat? Documentair theater? Is dat een goede term?
2: In mijn geval is het vaak documentair theater. Ja. Het is al een tijdje geleden nu. Binnenkort maak ik nog iets, maar nu lijkt het lang geleden.
0: Er wordt in geacteerd, maar tegelijkertijd hanteer je vormelementen uit audiodocumentaires.
2: Ja, soms is er een afwezigheid van acteur of als die daar spelen kwam mee, hoe kun je die...
0: Heb jij dat uitgevonden of is dat een genre?
2: Als er iemand het in Vlaanderen heeft uitgevonden, dan is het Adriaan van Aken van het Nieuw Stedelijk. Die heel veel mooie voorstellingen heeft gemaakt waar audio een belangrijke rol speelt.
0: Je meest recente heette Wild?
2: Ja, is dat laatste? Inderdaad, dat klopt. Ja. Dat lijkt al heel lang geleden. Ja.
0: Je moet er eens een nieuwe maken.
2: Ja.
0: Geïnspireerd wild op wandeltochten in Europa van jezelf?
2: Ja, en vooral wandeltochten in het Moeraske in Brussel. Een soort, een natuurgebied, maar wel afgeboord door het rangeerstation van de NMBS en de kantoren van Proximus. Een soort compromis natuur waar we er in Vlaanderen wel meer van hebben, dat je ook altijd de grenzen voelt. En dat je vooral de verbeelding nodig hebt om het gevoel te hebben dat je ergens op een wilde plek zit.
0: Het gaat over een vrouw die in de natuur wilde gaan leven. Is die vrouw Lucas de Rijck?
2: Waarschijnlijk altijd een beetje, hè. Maar het is vooral een soort poging tot vrede hebben met dit is het dan. 5 vierkante meter natuur en je ogen net genoeg dicht doen zodat je toch het gevoel hebt dat je in een soort jungle zit. Als overlevingsstrategie om te gaan met het gebrek aan wilde plekken.
0: Vorige uur werd Hof van Commercial aangevraagd door een luisteraar.
2: Ja.
0: In jouw lijstje staat ook Flip Collier solo met Ik ben moe.
2: Ja, het zijn debuutplaat die ik

0: die ik enkel heb als geripte versie. Dus geprint en dan opgeschreven Flip Caulier. Maar vervolgens wel laten handtekenen.
1: Door hemzelf?
0: Ja, door hemzelf. Hij is een soort de Sinterklaas van Isegem, de held. En dan komt hij regelmatig optreden. En toen stond ik altijd op de eerste rij. En ben ik zo arrogant geweest om een geripte cd met heel weinig moeite. Het was zelfs geen afgeprint covertje, want dat deden we ook soms, dat het er echt op leek. En dan was er ook de vader van een vriend die ook kon drukken op die cd. En dat je dan zo, dat het er echt op leek. Maar de mijne was met heel weinig moeite. Je zag gewoon nog het covertje, maar hij was zo sympathiek om toch op een post-it dan te signeren. En die heb ik dan op de voorkant geplakt.
1: Kon hij het appreciëren?
0: Ja, ik denk dat hem weinig uitmaakte.
1: Ja. Jullie zijn dorpsgenoten, hè?
0: Ja, ik ken hem totaal niet eens. Gewoon een held uit mijn jeugd. Je kunt slechtere helden hebben. Je kunt ook opgroeien in het dorp van Jovalli. Ja. Maar in mijn geval was dat Isegem, Emelgem, de stad van Flip Caulier.
1: Die humor die de tragiek van het leven draaglijk maakt, is dat de mentaliteit van de Isegemnaars?
0: Dat weet ik niet. Maar ik herinner mij wel dat dat zo... Ja, dat was gewoon cool, ook al begreep ik dat niet allemaal. Maar dat was wel al die lyrics uitschrijven met balpen op schoolpapier. En dan op de speelplaats volledige nummers van Tof van Commerce of van Flip Caulier nazingen. Ja. Ja, en dan achteraf pas weten waar dat eigenlijk over gaat.
1: De albumtitel is jouw thema in twee woorden eigenlijk.
0: Ja, Ocharme ik.
1: Ja. Waarom hou je op die plaat het meest van Ik ben moe, nummer dat we gaan horen?
0: Heel die plaat is goed, hè? Maar er is zoiets met debuutplaten waar ik zoveel van hou. Misschien omdat er zo lang op gekauwd is en dat je dan beslist, hiermee kom ik nu voor het eerst naar buiten. In zijn geval, van hier kom ik voor het eerst naar buiten als mijzelf, of toch als een andere versie van zichzelf. Als een gevoelige singer-songwriter, maar toch met een draai eraan. Er zitten gewoon leuke zinnen in dat nummer, over hij die probeert om te gaan met... De prille roem of zo, het succes van wees vriendelijk tegen radioprogrammeurs, zeg dat je ze machtig vindt, altijd maar van ja knikken, dat werkt wel.
1: Moet je als podcastmaker ook wel eens vriendelijk je voordoen tegenover opdrachtgevers?
0: Ik weet niet of ik daar waanzinnig veel talent voor heb, maar ik doe mijn best om lief te zijn voor de mensen.
1: Ik vind wel dat je eens een vinyl moet kopen van Ocharme ik.
0: Ja, om het goed te maken.
1: Om het goed te maken.
0: Ik heb wel alle andere albums wel origineel.
1: Oké, okay.
0: Dus voilà.
1: Als hij luistert.

ויורץ. ספר נותן רדיו פרוגרמרס, הבורת איזה מטה פנט.

0: Ik ben moe van Flip Collier uit zijn solo-debuut. Och, Garme ik. Hij speelde dat album deze zomer nog één keer integraal in Dranouter. Was je daarbij, Lucas de Rijken?
1: Nee, dat heb ik dus gemist. Ik was niet op de hoogte.
0: Dan had je je handtekening kunnen laten verversen.
1: Ja.
0: Je thema is nog altijd humor en
1: nog altijd.
0: Tragiek van het leven samen.
1: De tragiek stopt nooit.
0: Bij het maken van jouw audioproducties, ben je dat ooit tegengekomen in interviews? Dat je herinnert.
1: Ik herinner mij dat ik ooit een Palestijnse man sprak, interviewde, die alles verloren was. Zijn huis was vernietigd door kolonisten. En dat was heel tragisch en heel beklijvend. Maar hij zei van ja, tijdens mijn verhaal ga ik wat foto's. Terwijl ik vertel ga ik wat foto's tonen op mijn computer. Maar hij was daar een beetje zenuwachtig over en deed er ook een beetje lacherig over, omdat hij zei, ik weet nooit wat de volgende foto is. Ik begreep dat niet goed, maar ik zag zo iedere keer als hij met zijn hand naar die muis ging om zo op volgende te doen, dat hij zo dat spannend vond.
0: Dat trilde een beetje.
1: Ja, het trilde een beetje en ook moest lachen als het dan goed kwam. Maar die foto's die hij toonde, dat was tragisch. Dat was dat huis, dat waren zijn ouders, dat waren allemaal dingen die hij verloren was. En dat huis die vernietigd wordt, bulldozer. Maar iedere keer zo dat die trillende vinger naar die muis, totdat hij dus opeens... Ja, en dat was ook zo tragisch geworden dat... Dat ik ook wat overladen was of zo. En dat gevoel dat je wat afstand begint te nemen. Omdat je voelt van, oeh, maar dit is zo zwaar. Ik moest even... Ik trek mij een beetje terug in mezelf. En ik knik nog en ben ook zeker nog aan het luisteren. Maar ik ben ook een soort... Ik voel dat ik wat buffer omdat dat zo tragisch is. En dan opeens duwt hij terug met zijn vinger op die muis. Maar verschijnt er niet opnieuw een foto van het afgebroken huis. Maar van een soort een gif van een naakte vrouw die met haar borsten aan het schudden is. En die man begint heel hard te lachen en ik ook. En hij zegt van ja, maar dat gebeurt dus heel vaak. Omdat dus, ik weet niet hoe je die foto's moet apart zetten. En dat mengt zich met mijn cookies. Met dus de dingen die ik bekeken heb op het internet en die nu verschijnen. En dat was gewoon, die man die schaamde zich daar niet voor. Die moest gewoon heel hard lachen en ik ook. En dat...
0: Dat ontzenuwde.
1: Dat ontzenuwde het ding. En daardoor komt je ook weer dichter. Komt je dichter bij elkaar of zo. Omdat ik zo denk van, ah ja, dat is het dan. Ja. Heel diepe, diepe tragiek. En een video van een vrouw met blote borsten die een dansje uitvoert.
0: En je zegt van, ha.
1: Ja, dat geeft zo wat lucht. En dan ziet je die twee. En hij is ook niet... Hij is ook meer dan... Die verzamelde tragiek of zo. Ja.
0: Op de E34 van Turnhout naar Eindhoven is het 40 minuten file rijden tussen Reti en het parkeerterrein in Postel. Door een ongeval met vrachtwagens is de linkerrijstrook dicht. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is een kwartier file aan de werken in Temse. En op de E40 van Veurne naar Jabeke 10 minuten erbij tussen het parkeerterrein in Mannekesveren en Gistel door werken. Naar Antwerpen 20 minuten file op de E19 vanaf Sint-Job. En op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkerhoven Roever en Berchem en op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: Pieter-Jan de Cie, hallo.
4: Hey.
0: Hey, Pieter-Jan. Jij gaat ons meenemen naar Woodstock.
4: Ja, klopt, ja.
0: Met welk nummer?
4: Met Country Joe, McDonald en The Fish, met Film Fixing.

0: To Die.
1: Dat kennen we.
0: Uit 69.
2: Dat ken ik. Van Woodstock documentaires die ik ooit gezien heb.
0: Ja, ja klopt. Daar ken ik het ook van, ja.
1: Vertel even hoe het in het thema past. Wij snappen het, maar vertel het even aan de luisteraars.
0: Ja, het nummer gaat over hoe je blij moet zijn om naar de Vietnamoorlog gestuurd te worden en daar te sterven. Er zit ook een hele mooie line in. Whoopie, we're all gonna die. En dat wordt dan tijdens het Woodstock Festival meegezongen. En in de documentaire hebben ze er zelfs een karaoke-versie van gemaakt die je dan kan meezingen.
1: Dus vooral die whoopie,
0: cynischer wordt het niet. Ja.
1: Ja, die documentaire, hoe vaak heb je die al gezien?
0: Toch al wel vaak, ja. Want ik heb hem op DVD gekocht ooit. Toen ik hem voor de eerste keer leerde kennen. Dat was op de filmschool. 20 jaar geleden, zoiets. En daar toonden ze hem omwille van de montage. Martin Scorsese heeft daar onder andere aan meegewerkt. Het is met heel veel splitscreen en slow motion. Hele mooie documentaire, technisch ook. En toen heb ik hem ook direct gekocht. En om de zoveel jaar kijk ik hem wel, ja.
1: Je hebt echt zo het gevoel in die documentaire alsof je mee backstage bent, hè, vaak.
0: Ja, klopt. Het is chaotisch gemaakt, maar dat past ook wel, denk ik.
1: Wat doe jij van job, Pieter Jan?
0: Ik ben leerkracht film. Ik geef filmkunst aan Kunstacademie. Dus,
1: Oké, dat is een beetje gelinkt aan jouw beroep, hè?
2: Dat klopt. Dingen vertellen. Ja. En achter een computer dingen zitten knippen.
1: Ja. En veel dingen gebruiken ook. Doe jij dat ook, Lucas, in je lessen? Dingen laten horen van anderen?
2: Ja, voornamelijk. Hè. Het is zodat je het leert natuurlijk door goed te luisteren. Ja.
1: Lucas is een strenge promotor. Ben jij ook een strenge leraar, Pieter Jan?
0: Oh, ik denk het eigenlijk niet. Als je het kan uitleggen waarom dat je het hebt gedaan, ben ik altijd wel mee. Ook al is het mijn smaak niet.
1: Ja. De documentaire van Woodstock, is dat een vooruitstrevende documentaire voor 1969?
0: Ja, zeker voor het festival. Het vastleggen van een festival ook wel. Dat was toch vrij vernieuwend voor die tijd. En heeft ook een Oscar gewonnen, de documentaire. Dus dat is echt toch ook al iets.
1: Ja. En toen moeilijker te maken dan tegenwoordig met de technieken van toen?
0: Ja, zeker, zeker. Nu is het allemaal met digitale camera. Wij gaan dit weekend naar Pukkelpop en dan zie je overal camera's op kranen en weet ik veel wat. Toen was het nog met van die oude pelliculecamera's en grote machines waarmee dat je moest monteren en zo. Dus ja. Dat is toch...
1: Oké, we gaan terug naar Woodstock, naar Country Joe en The Fish. Het begint met, geloof ik, dat het publiek moet mee brullen. Hè?
0: Ja.
1: Wat is dat spel? Zo begint het, hè?
0: Ja, klopt. En dan gaan we meezingen dan, hè.
1: Ja, gaan we met z'n allen doen. Bedankt, hè.
2: Dankjewel, hè, Pietrian. Ja.

0: Ja, Whoopi, we're all gonna die. Dat is zo. I feel like I'm fixing to die. Rack van Country Joe and the Fish. Dat we lachten omdat huilen zoveel meer pijn doet dan geroepen. Dat zong Wim de Kranen in Rosanne en lachen in een nummer. Terwijl je voelt dat de muzikant eigenlijk moet huilen om het leven. Ken jij er zo een? Snel delen in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max. We gaan naar Kathleen van Veen. Dag Kathleen.
1: Dag Evert.
0: En Lucas.
1: En Lucas.
2: Ja. Hallo.
0: Kathleen, goed thema dat jou aanspreekt van Lucas.
1: Ja, ja. Het is, ja, het zijn nog veel meer liedjes dan dat ik dacht. Ja. In het eerst, zo, het zijn eigenlijk wel veel liedjes die daarover gaan. Hè.
0: Ik hoorde een deur dichtslaan achter jou. Waar ben jij?
1: Ik ben op mijn werk.
0: En dat is?
1: DBSE, dienstenbedrijf sociale economie. Ik werk als maatwerker.
0: Maatwerker? Wat is dat precies?
1: Dat wil zeggen dat ik in de gewone economie heel moeilijk werk vond. En dat ik daardoor eigenlijk een werk doe nu. Dat speciaal een beetje op maat gemaakt is, zodat dat kan aangepast worden.
0: Ja, en is het fijn daar bij DBSE, als ik het me goed herinner?
1: Het is hier heel fijn, ja. Ja.
2: Weten ze dat je belt of is het stiekem?
1: Het is eigenlijk stiekem, maar er is hier een van de ateliers die hebben Radio 1 knallend luid uit hun luidsprekers. Dus die zullen het nu wel weten.
2: Ja. Dus misschien horen we straks nog eens een deur met iemand, een ploegbaas die heel boos wordt.
1: Misschien, wie weet.
0: Maar dat is maatwerk, hè, dat jij even voor 11:30 even naar de radio moet bellen.
1: Ja, voilà.
0: Welk nummer wil je horen, Kathleen?
1: Ja, ik dacht eigenlijk aan een voor de hand liggend nummer van Brigitte Kaandorp. Het is een heel zwaar leven. Ik heb een heel zwaar leven.
0: Meermaals aangevraagd, ook al had Lucas in het vorige uur gezegd, liever geen cabaret.
2: Nee, maar het is een leuk nummer.
1: Het is...
0: Dan komt iemand binnen, Kathleen. Heel...
1: Ja, ik sta in de inkomhal.
0: Okay. Doe verder.
1: Het is eigenlijk heel moeilijk een stil plekje te vinden. Daarnet zat ik even buiten bij uw collega's en dan was het stil. En nu ga ik naar buiten en daar is iemand beginnen zagen. Dus ja.
0: Bedoel je zagen met een terug... zaag? Of,
1: Ja, met een elektrische, lawaaierige zaagmachine.
0: Een zwaar, dus, zwaar leven, hè, Kathleen?
1: Heftig, hè? Ja.
2: Ja, is dat iets dat je zelf herkent, de relativering van dat nummer van Brigitte?
1: Soms kan ik wel even in mijn hoofd blijven hangen zo, maar meestal probeer ik wel een beetje positief te zien.
0: Ja. Brigitte is Brigitte Kaandorp en het nummer is Ik heb een heel zwaar leven, een klassieker.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. Moet je er elke keer weer om lachen, want dat is bij mij zo. Dat ik denk, ik heb het al 1000 keer gehoord en toch blijft het grappig.
1: Wel, in zulke nummers ontdek ik altijd nieuwe stukjes. Zo. Dingen die ik tevoren nog niet altijd wist. Zo grappige teksten en waar dat dan twee woorden zijn die ik nog niet goed wist. Mm-hmm. En die dan ineens dan mijn frang valt.
0: Ja. Zingt ze het nog altijd als ze optreedt of is het zelf beu ondertussen Brigitte Kaandorp op dit nummer?
1: Ik heb ze gezien in het Capitool vorig jaar of het jaar daarvoor. En dan had het publiek dat verzocht. Dan was dat een verzoekje uit het publiek en dat zong ze dan wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Erger
1: dus
0: jij
1: ze
0: je
1: doet
0: soms,
1: het wel, maar niet basis.
0: Kan jij je doodergeren aan mensen die gemakkelijk in hun slachtofferrol kruipen?
1: Ik herken het gemakkelijker dan vroeger. Ja.
0: Ja. Door het nummer ook.
1: Dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen.
0: Oké, Kathleen, we gaan jou weer laten werken voordat ze het doorhebben. Hè?
1: Mm-hmm. Ja, best.
2: Heel fijn om je te horen. Fijne dag.
1: Ja, dankjewel.
2: Zal lukken, hè?
1: Dank je.
0: Voor jou, Brigitte Kaandorp.
1: Dag.
3: Nou, dit was een praatje. Ja, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar.

0: Humor als pleister in het leven en muziek met humor over dat leven als extra zachte pleister. Ze vallen audiomaker Lucas de Rijcke altijd op nummers die tonen hoe je de tragiek van dat leven beter aan kunt door er een beetje de draak mee te steken. Zorg dat jouw voorstel hem hier opvalt in de Radio 1-app of in het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: De zomer van 2026.
0: Je vertelt me tijdens de plaat een anekdote of een verhaal over de Amerikaanse talkshow-host en comedian Conan O'Brien.

0: Ja.
1: Die moet je eigenlijk ook hier vertellen op de radio, want dat is echt een hele goede illustratie.
0: Ik probeer het goed opnieuw te vertellen. Dus vanuit de optiek dat ik de vriend ben van Conan O'Brien. Dat is de makkelijkste manier om te vertellen. Dus ik ben een vriend van Conan O'Brien. En ik hoor dat zijn...
1: Echt gebeurd, allemaal.
0: Dus na een lang ziekteproces sterft de vader van Conan O'Brien. En ik als vriend, attent, stuur een berichtje van... Ik heb het trieste nieuws ontvangen en... mijn medeleven, we denken aan u. En wat Conan terugstuurt naar mij is... Ik denk dat Evert Venema hem vermoord heeft.
1: Hij antwoordt met een grap.
0: En ik als vriend ben zo wat in de war. Van, fuck, zijn vader is net gestorven. En hij poneert dan meteen met een mop. En twee dagen later sterft ook de moeder van Conan O'Brien. Die niet ziek was, heel onverwacht sterft die. En die vriend van Conan, die ik nu speel, die denkt van, wat moet ik nu antwoorden op dat laatste berichtje van, ik denk dat Evert hem heeft vermoord. Dus ik weet dat zijn moeder is gestorven en hij stuurt terug. Evert vraagt het adres van uw zus. Waarop dat Conan terugstuurt, het adres geeft en zegt, laat het eruit zien als een ongeluk.
1: Dus het mooie is...
0: Ja, de vraag is, is het gewoon kei bruut of is het echt een wonderlijk teken van een diepe vriendschap?
1: Het zegt juist dat die een fantastische band hebben, dat ze dat durven.
0: Ja, dat je weet van, dit is het pad die we nu inslaan. En ik weet dat we daar beide iets gaan uithalen en we passeren al de andere geplogendheden of dode zinnen.
1: En op een rare manier is het ook wel troost.
0: Ja.
1: Voor Conan.
0: En het is iets dat ik zelf ook wel met vrienden soms doe. Proberen dus altijd wat aftasten, omdat je nooit goed weet van, shit, gaat dit gepikt worden?
1: Ja.
0: En soms verwijdert je dan het berichtje, omdat je ze het niet meteen zien. En soms hebben ze het dan toch gezien en zeggen, terugzetten. Maar dat is een leuk spel, gewoon om te kijken van, wat kunnen we?
1: De beste humor is de humor die er... net overgaat.
0: Ja, en een beetje spannend is. En dat is een heel, heel leuk spel om te spelen.
1: Ja.
0: En soms ga je 3 keer over en dat is de... Het is de bluts met de buil.
1: We gaan nog eventjes naar je werk, Lucas. Je bent bezig aan een nieuwe podcastreeks.
0: Voor de VPRO.
1: Ja. Waarover gaat die?
0: Oh, ik ben heel slecht in het pitchen van de reeks. Het gaat over Het gaat over ik die een kind krijg. En opeens ervoor vaak weg was en lange tijd in het buitenland zat of zo, soort ervan hield om een veelheid aan versies van mezelf te hebben en een veelheid aan levens te leiden. En opeens wordt dat klein omdat je om 8 uur naar de kinderdagverblijf moet en om 4:30 moet terughalen en er zijn allemaal routines en pampers. En toen een soort poging gezocht van kan ik die veelheid aan levens combineren met de wens om een goede vader te zijn en een leuke echtgenoot voor mijn vriendin. En dan ben ik mensen beginnen spreken die daar ervaring mee hebben om iemand anders te zijn zonder dat je heel ver weg of heel lang weg moet. Dus ik heb gesproken met BDSM-meesteressen die ook verschillende versies van zichzelf ontwikkelen, maar ook met reenactors, mensen die historische perioden naspelen.
1: Dat heb je helemaal georganiseerd, ook een reenactment.
0: Ja, ik heb dan ook als slot van de reeks, waar ik nu aan het monteren ben, een grote reenactment georganiseerd van de bezetting van Eeklo, de stad waar mijn grootvader en grootouders in het verzet zaten. En dan heeft mijn moeder haar grootvader gespeeld en heb ik de Duitse bezetter gespeeld. Samen met mijn vader, die gepensioneerd leerkracht Nederlands-Duits is.
1: Om maar even te zeggen hoeveel... Ja, hoe intens dat is, zo'n podcastreeks. Want het is gigantisch veel werk.
0: Ja, maar dat was heel plezant. Nu is het gewoon vloeken op dat ik zoveel materiaal heb en hoe dat ik dat in godsnaam allemaal gecombineerd krijg.
1: Ja, vloeken op jezelf.
0: Ja, maar het is ook leuk, hè.
1: Ja. We gaan naar Guido Belcanto.
0: Ja.
1: Past die hele figuur in jouw thema?
0: Zeker. En die optredens zijn ook zo leuk. Omdat het een soort voetbalmatch is. Omdat hij erin slaagt om... Er zitten in de zaal dan mensen met zo'n culturele brillen, zoals dat je er zelf ook in hebt. Een bril van een mens die eruit ziet alsof hij regelmatig een boek leest. Maar er zijn ook mensen met die een zelfgenomen foto van Guido Belcanto op een t-shirt hebben laten drukken. Of die kussens mee hebben op spandoeken. En dat al die mensen daar zijn, dat is zo schoon. En dan zie je van, hij heeft iets gevangen dat zoveel mensen aantrekt. En dat op zoveel verschillende lagen werkt.

0: Ja, het is ook gewoon een nummer die ik gekozen heb. Papa hangt in de kelder. Misschien moet er een soort trigger warning zijn. Het gaat over zelfmoord. Hè, van mensen die, die liever niet luisteren. Die moeten gewoon 4 minuten de radio uitzetten en dan terug aanzetten. Hij maakt wel een mooie rijm tussen... hij laat springkoord rijmen op overspelige ondeugd. En uiteindelijk op zelfmoord. Alleen al daardoor is het de moeite waard.
1: Ja, ik lees trouwens inderdaad veel boeken. Maar daarvoor heb ik een andere bril die minder intellectueel is dan deze.
2: Klein Liesje,

grijze haren, een maagzweer en een hartaanval. Dat waren de voortekenen

0: En nu allemaal samen. Het is een meezinger, hè? Guido Belcanto, Papa hangt in de kelder. Als je vragen hebt rond zelfdoding, zeggen we er dan altijd bij. Of je hebt nood aan een gesprek, kan je terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. Op de E34 van Turnhout naar Eindhoven is het 40 minuten file rijden tussen Reti en het parkeerterrein in Postel. Door een ongeval met vrachtwagens is de linkerrijstrook dicht. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een kwartier file aan de Werken in Temse. En op de E40 van Brugge naar Gent een kwartier erbij tussen Aalter en Drongen. Naar Antwerpen 25 minuten file op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel dan 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen op de snelweg lichte vertragingen.
1: Radio 1.
0: Goedemiddag dan, Jan Duchesne.
2: Dag Evert, dag Lucas de Rijken.
3: Dag Jan Duchesne, we kennen elkaar.
2: Dag Lucas.
0: Ja, Lucas, ja, zei, ah, Jan. Wie ben jij, Jan? Wat doe jij? Waardoor ken jij Lucas?
2: Goh, waardoor ken ik Lucas? Ik denk eigenlijk misschien doordat mijn dochter ineens radio beginnen studeren is en ik dan ook wel mensen van de radioopleiding heb leren kennen. En ook doordat we al samengewerkt hebben. En we hebben ook al samengewerkt aan een geweldige podcast van Lucas en Wederik de Bakker, ja, bijvoorbeeld.
0: Samengewerkt, want wat doe jij in het leven?
2: Ik ben dichter en DJ en ik hou er ook wel enorm van om mee te doen in audiowerkstukken.
0: Oké. Okay. Ja. En jij stuurde, deze uitzending kan niet voorbij gaan zonder dat we King Missile hebben gehoord.
2: Ja, dat vind ik wel. Dat is een groep, ik heb het eigenlijk eens opgezocht, want ik lijk die al mijn hele leven te kennen. En dat blijkt ook, want ik heb die leren kennen in de Ostage Geploten. Een platenwinkel waar ik in een ver verleden nog 5 jaar heb gewerkt. En daar zie je alles passeren. En King Missile had een heel grappig uitziende cd's. En dat bleek ook als ik er naar luisterde. De teksten zijn geschreven door John Ishol. Ik heb het gecheckt. En het is nog de enige die ook dit jaar opnieuw een cd zal uitbrengen. Met allerlei andere muzikanten. En het gaat altijd crescendo, grappige overdrijvingen. Zoals in dit geval het liedje Sensitive Artist over het cliché van de gevoelige artiest. En dat gaat alsmaar crescendo. En zo zijn er nog Detachable Penis, Jesus Was Way Cool over hoe cool Jesus wel was. Gary en Melissa die met elkaar seks hebben tot ze eigenlijk twee corpses zijn. En ook bijvoorbeeld Take Stuff From Work om een werkdag te overleven. Ja, het houdt niet op bij King Missile.
0: Goedgekeurd, ja. Lucas.
3: Zeker. Je krijgt mijn zegen, meneer Duchesne.
2: Let's go. Sensitive Artist to the power.
0: Herken je jezelf in Sensitive Artist? Jan?
2: Ik ben wel een gevoelige artiest, ja. Denk okay. Het wel, ja. Ja, ik ga nu een nieuwe dichtbundel schrijven met als titel Moderne Liefde. Omdat dat is wat we nodig hebben in deze tijden. Moderne Liefde.
0: Dan gaan we nu even om jou lachen. Dag Jan.
2: Oké.

0: King Missile en Sensitive Artist. Kunnen we Tom van de Venne er nog tussen knallen? Vroegen ze van de reactie. Dat kunnen we. Dag Tom, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Yo, yo.
0: Met welk nummer knallen we jou ertussen?
1: De Nasbak van Sid Vicious van Clément Peres.
0: Een klassieker.
1: Ja, ik vind het een heerlijk nummer dat wel aansluit bij de thematiek van vandaag.
0: Ja, wat is de tragiek in het nummer?
1: Wel, de tragiek is dat het eigenlijk het nummer gaat over een doodgewone asbak, maar die is in de jaren 70 gesigneerd door Sid Vicious, een grote held dan blijkbaar van de zanger. Dus om die reden hecht hij dus ook enorm veel belang aan die asbak. En zijn vriendin, goed bedoeld, denkt, hey, dat is hier een vuile asbak en die handtekening was dat hier. Ik zal dat daar eens afschrobben, zodat ik terug een proper asbak volledig spik en span kan presenteren aan mijn geliefde. En natuurlijk, doordat die handtekening er afgeschrobd is, stort heel de wereld in van Clément Peres en in dat sappig Antwerpse dialect. En dan gespeeld als een gigantisch bluesnummer, ja, is dat een hilarische combinatie natuurlijk.
0: Lucas herkent dat, want die hecht heel veel belang aan een cd'tje met een handtekening van Flipper. Wij ontdekt vanmorgen.
1: Ja, voilà.
0: We gaan genieten gewoon dus van Clément Peres. Of wil je er nog iets over zeggen, Tom?
1: Nee. Ik vind het gewoon, het nummer spreekt voor zich, dus laat het maar gewoon vertrekken, zou ik zeggen.
0: Oké. Okay.
3: Ik heb de Nasbak van Sid Vicious. Daar een persoonlijk met een zwarte vulstift in 1975 gesigneerd. Dat was iets ongelooflijk, dat was echt iets delicious. Maar dat heb ik nooit geprecieerd. Dat was mijn aardige graal, dat vulde de lot van mijn persoon.

0: We voelen zijn pijn als bak van de Clément Peres Exposition. Het laatste nummer komt van jouw lijstje, Lucas. En dat is eigenlijk voor jouw zoon van 4 jaar. Merk je bij hem al hoopgevende tekenen van een gezond gevoel voor humor?
1: Ja, ik pest hem genoeg met kleine leuke moppen. En hij doet zijn best.
0: Ja. Maria Iscariot, dat wil je aan hem opdragen. Luistert hij?
1: Ik denk dat hij luistert en ik wil graag de groetjes doen aan Benjamin.
0: Okay, Benjamin.
1: Braaf zijn bij oma.
0: Waarom houdt hij zo van Maria Iscariot?
1: Omdat er geschreeuwd wordt, denk ik. Want de tekst gaat hij niet begrijpen. Want dat vind ik lekker, daar word ik geil van. Hij weet niet wat geil betekent, dusver. Maar hij is ook naar het optreden geweest van Maria in Maria Iscariot in de AB. En dat was heel leuk, dat was een kinderoptreden. Dus ze speelden een beetje stiller dan anders. En ze legden alles uit als een soort leuke punkjuf. Waarin dat ze zei van, en er mag ook een moshpit zijn. En dan vervolgens uitleggen dat alle kleuters uit elkaar moesten gaan. En dan vervolgens op elkaar konden beginnen beuken.
0: Een moshpitje van 4-jarigen?
1: Ja.
0: Wauw.

0: Dit nummer hoorde je vorige week ook al in de zomer van 2026. Toen zat Helena Kazaak van Maria Iscariot, waar Lucas de Rijke vandaag zit. Hopelijk is er gemoshpit bij jou thuis. Heeft hij wat andere kindjes?
1: Omvergeduwd.
0: Omvergeduwd. Meteen naar de vierjarige nu. Lucas, zou ik zeggen. Jij.
1: Top.
0: Oké. Na het weekend, volgende week maandag, nog een Helena hier in de zomer van. Helena Casella, een Belgisch-Braziliaanse zangeres die je moet ontdekken. Haar thema wordt dromen. Bedankt, Lucas.
1: Dag.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Van op Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1. Mist niets van Pukkelpop Live.
5: Het hele weekend op VRT Max.
6: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
7: Check voor vertrek.
8: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
7: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
8: Check.
9: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. En na de brand in de Hoge Venen wordt nagedacht over hoe de natuur weerbaarder gemaakt kan worden. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die woningen zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneengesloten gebied onmogelijk zou worden. Prevot pleit opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Koesement.
15: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prevot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
16: We moeten absoluut iets doen en

0: niet altijd zeggen. Hmm. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
1: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
0: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
1: Prevot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
0: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
1: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
2: Het Wereld Natuurfonds zamelt geld in voor natuurherstel in de Hoge Venen. Sinds de start van de actie eergisteren hebben burgers, bedrijven en organisaties al zowat 79.000 euro gestort. Het WWF wil terreinen aankopen in de buurt van het verbrande gebied, want ook daar is het veengebied aangetast en is herstel nodig, woordvoerder Hans Moison.
3: We gaan de aangetaste veengebieden herstellen. En dat doen we door de bodem opnieuw te gaan vernatten. Maar we kunnen ook dingen aanplanten, zoals de kleine veenbes. Dat is een plantje dat heel specifiek is voor die regio. En we herstellen ook de habitat voor insecten, reptielen en kleine zoogdieren.
2: Het Solidariteitsfonds van de Koning Boudewijn Stichting voor de Hoge Venen heeft al 74.000 euro opgeleverd. En om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode, waar bos en heide elkaar afwisselen. Oorspronkelijk stonden er vooral naaldbomen. Die worden nu voor een groot deel vervangen door inheemse loofbomen, zoals eik en beuk. Landre Wantes van Natuurpunt vertelt waarom dat belangrijk is.
4: Onze loofbomen hebben veel meer voedsel voor onze insecten. Krijg je grotere biodiversiteit. En die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes. En dan krijg je eigenlijk grote plekken met dood hout. Daar leeft niets en wij willen uiteraard een levend bos gaan creëren dat je die biodiversiteit helpt en ook het brandrisico dat er is helpt te voorkomen.
2: In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3600 leden van Giro aan voor Krinkel, hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee komen leiders van scouts en gidsen bijeen voor de herfstontmoeting, het startweekend van de leiding voor het nieuwe scoutsjaar. En bij de jeugdbewegingen zien de voorbije jaren hun ledenaantal wel dalen. Bij Giro bijvoorbeeld hebben ze nu 6000 leden minder dan 5 jaar geleden. Maar volgens Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen is dat niet zorgwekkend.
5: Het is moeilijk om daar 1 reden voor aan te duiden. Ik denk dat het ook heel lokaal afhankelijk is. In sommige Giro-groepen zal die daling te merken zijn. In andere Giro-groepen zullen ze dat niet merken. De Giro-groepen in de stedelijke context zullen het misschien ietsje moeilijker hebben dan op andere plekken. Dus voor ons is het dan belangrijk om de groep mee te helpen om aan bekendmaking te doen. Zo maken wij pakketten met affiches en met stickers.
2: Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
6: Hij is een Belgische arts, gespecialiseerd in onder meer tuberculose en malaria. Hij is 5 jaar lang Europees regionaal directeur geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie. En we hebben hem daar vooral leren kennen tijdens de COVID-crisis, toen hij geregeld in de media kwam. Hij is dus gepokt en gemazeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar hij is zeker niet de enige kandidaat om directeur-generaal te worden, want alle lidstaten van de organisatie kunnen een kandidaat voorstellen tot 24 september. De Raad van Bestuur kiest daar dan maximum 3 kandidaten uit. En 1 van die 3 wordt dan door de Algemene Vergadering verkozen tot directeur-generaal.
2: Mogelijk dus Hans Kluge. Dankjewel, Mieke. Sport. Fransman Julien Alaphilippe stopt op zijn 34e met wielrennen. Dat schrijft L'Équipe, de Franse sportkrant. De Fransman had nog een contract tot 2027 bij zijn ploeg Tudor. Alaphilippe, zijn laatste grote overwinning, dateert al van 2024, een rit in de Giro. In 2020 en 2021 werd hij 2 keer op rij wereldkampioen. Hij won ook 6 ritten in de Ronde van Frankrijk en ook Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Waalse Pijl. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien.

0: Buien hier en daar onweerachtig. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna wordt het opnieuw warmer, maar onstabieler. We begonnen met de ophef over de vergaande... met de ophef over nieuwe Israëlische nederzetting in Palestijns gebied. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een krachtige Europese reactie. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Weet ik veel.
1: Met Kobe Ilse.
3: Bijzonder goedemiddag. Wij zitten niet in de studio in Brussel, maar wij zitten wel bij IMEC in Leuven met een live publiek. Dat mag zich even laten horen. Ja. Leuk. Want we zijn bij IMEC. Wat is IMEC er wel? Dat gaan we allemaal uitleggen. Want bij mij zit Marian Verhelst, professor microelektronica aan de KU Leuven. Dag Marian.
4: Dag Kobe.
3: Wij spelen een thuismatch voor jou.
4: Klopt.
3: Want jij bent fulltime professor, maar je bent ook verbonden, zoals dat dan heet, aan IMEC.
4: Ja, inderdaad. Ik ben aan de KU Leuven professor in microelektronica en geef daar les, doe daar ook onderzoek. Maar ik ben ook heel nauw betrokken bij het onderzoek hier in IMEC. En dat is heel leuk.
3: Kunnen wij het belang van IMEC onderschatten of overschatten?
4: Ik denk dat het niet te onderschatten is. IMEC is echt een wereldvermaard onderzoekscentrum rond micro- en nano-elektronica, ook digitale technologieën. Mm-hmm. Wij zeggen in de volksmond soms het chiplabo van de wereld, want eigenlijk bedrijven wereldwijd komen hier bij IMEC samenwerken om onderzoek te doen naar de chips van de toekomst.
3: Ja, het is indrukwekkend. Ik heb geparkeerd, want ik ben hier ooit eens geweest en toen was er één gebouw. Dus ik volg dezelfde route en ik parkeer mij onder de toren die je ziet als je Leuven binnenrijdt. Als je 40 afrijdt, dan zie je dat gebouw dat zo wat uitsteekt vanaf de vierde verdieping. He, dat is de IMEC Tower.
4: Dat eigenlijk de vorm heeft van een transistor, maar daar komen we misschien straks nog op.
3: Kijk, serieus?
4: Klopt, ja.
3: Ah, dat wist ik niet.
4: Dus als je een transistor zou doorsneden, een dwarsdoorsnede van nemen, dan heeft die, de moderne transistoren hebben eigenlijk het silhouet van de toren. Daar is het op geïnspireerd.
3: We leren al iets bij, dat is weet ik veel. Hè. Van bij het begin direct een beetje, professor Verhelst, goed bezig. Dus ik parkeer mij en wat blijkt, het is in gebouw 1. En er zijn ondertussen 6, 7, 8 gebouwen.
4: Men is nog volop aan het bouwen.
3: Ja. Hoeveel mensen werken hier ondertussen?
4: IMEC wereldwijd werken een 6000-tal mensen. Hier lokaal een aantal duizend, ik weet het exacte getal.
3: En de vraag die je elke dag krijgt, waarom zeggen we IMEC en niet IMEC? Want het is... Of iMac, hè, zoals de Apple-computer, want je schrijft het IMEC.
4: Ja.
3: Ik denk als je in het buitenland komt dat iedereen iMac zegt. Nee, toch?
4: Iedereen zegt iets anders. Okay.
3: Maar iMac op zijn Vlaams klopt. Het is juist.
4: iMac, ja.
3: En voor wat staat het?
4: Interdisciplinair microelektronica centrum, denk ik nu, maar ik kan mis zijn.
3: We kijken naar de collega's. Loop. Is het juist? Ja, Is juist. Oh, ik heb je een vraag gesteld dat je niet... Sorry, Marian. We gaan het hebben over die chips, over IMEC natuurlijk, maar ook over de toekomst. En dan zouden we, zonder het allemaal al uit te leggen, Marian, maar het menselijk brein zou eigenlijk ook, als ik het goed heb, een berekeningen kunnen doen voor computerchips, of andersom. Computerchips die in het menselijk brein gebruiken als rekenmachine.
4: Ja, we gaan er straks een beetje de nodige nuance in brengen. Ja. Maar het is eigenlijk interessant om te zien hoe computers nu rekenen. Tegen welke grenzen ze aanlopen. En om dan te kijken waarom heeft het brein die grenzen niet. Kunnen we daarvan leren om betere computerchips te maken. Of om het brein gewoon te gebruiken als chip of samen met de chip. Daar zouden we het over willen hebben.
3: Heerlijk, heerlijk. Ik kijk er naar uit. De nerd in mij is bijzonder gelukkig om hier te zijn bij IMEC. Want het is echt wel een wereldvermaard centrum. We mogen daar echt wel trots op zijn. Ons brein gebruiken dus als rekenmachine. Einstein Brain van Admiral Freebie leek mij dan de perfecte openingsplaat. Weet ik veel. Fijn dat u luistert en een bijzonder goedemiddag.

0: Einstein Brain van Admiral Freebie, live vanuit IMEC in Leuven. En dat krijgt nogal eens vaker bezoek.
1: Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen wordt samen met premier De Croo en Vlaams minister-president Jan Bon ontvangen bij IMEC in Leuven.
2: So, I am very curious. It took me a while to come, but thanks to...
3: Friendly work.
1: Hier in deze stofvrije ruimte worden de chips ontwikkeld die onze auto's, telefoons en computers doen werken. IMEC is hierin de wereldleider.
4: So what we have in this clean room is worth 3,5 billion euro at this moment.
1: De productie van chips gebeurt nu vooral in Azië. Maar sinds de coronacrisis hebben we geleerd dat we minder afhankelijk moeten zijn voor de aanvoer van die chips. Daarom heeft Europa met de European Chips Act beslist om 43 miljard euro op tafel te leggen om die productie en de ontwikkeling naar Europa te halen. En IMEC speelt daarin een cruciale rol.
0: Ja, een fragmentje uit het journaal van een tijdje geleden. Von der Leyen, commissievoorzitter, die hier op bezoek komt samen met indertijd de premier van dit land, Alexander De Croo. Je hebt ook nog Matthias Diependalen, Vlaams minister-president, die dit zegt.
5: Ik denk dat Vlamingen mochten ze echt alles weten wat hier in Vlaanderen ontwikkeld wordt. Hoe wij op sommige domeinen echt wereldspelers zijn. Hè? Op chiptechnologie in Leuven, daar zijn we absoluut de top.
0: Voilà, dus iedereen is het erover eens. Dit is een wonderlijke plek.
6: Yes.
0: Wat gebeurt er precies hier?
6: Dus wat er hier eigenlijk gebeurt is om wat we noemen pre-competitief onderzoek te doen naar de chips van de toekomst. En wat bedoelen we daarmee? Chiponderzoek is enorm duur. Je hebt daar gigantisch grote, dure, heel nauwkeurige machines voor nodig. Je moet lang vooruit in de toekomst werken, want dat is onderzoek dat heel complex is. Lang duurt, heel veel disciplines moeten samenkomen. Eén partner kan dat eigenlijk niet alleen.
0: Mm-hmm.
6: Dus bedrijven van over heel de wereld, en TSMC hebben mensen misschien al van gehoord, maar ook andere grote chipfabrikanten, die komen naar IMEC om aan IMEC te vragen, zullen we samen onderzoek doen, IMEC, met niet één bedrijf, maar heel veel bedrijven die dezelfde problemen op de lange termijn hebben.
0: Mm-hmm.
6: Die leggen al hun geld samen en gaan daar eigenlijk zeer verre termijn toekomstonderzoek, onderzoek voor de zeer verre termijn toekomst op doen. En dan, eens dat het een beetje begint te werken, aangetoond is dat het mogelijk is, nemen die bedrijven die kennis en dan kunnen zij daarmee verder gaan doorontwikkelen.
0: Oké. Dus hier worden geen chips gemaakt? Het is
6: hier... hier worden chips gemaakt, maar prototypes. Dus niet om te verkopen.
0: Ja. Het is geen fabrikagelijn. Het is niet dat ze hier met de grote dozen buiten rijden. Het zijn echt prototypes. Ja. Nieuwe generatie chips.
6: Ja.
0: Ik verwijs heel graag naar onze weet ik veel over chips, hoe dat precies gaat. Dat is van 2 of 3 jaar geleden, dat vind je wel. Want daar hebben we geleerd dat je op nanometerniveau begint te werken.
6: Ja.
0: Wat is het ondertussen? 3 of 4 of 2 zelfs?
6: 2 nanometer chips worden nu al gemaakt.
0: Dan moet je weten, ja, een nanometer, dat is een zoveelste van een menselijk haar. Hè. Dus
6: Dus zoals de breedte van een DNA-strengetje. Het is duizenden keren smaller dan een haar.
0: Ja, daar zijn we nu. En we botsen dus op limieten. Niet alleen fysische limieten, de wetten van de fysica. Ja, veel dunner dan dun kan je niet gaan.
6: Ja.
0: En er zijn ook hitte

0: dingen die problemen geven als ik het goed heb. En daar wordt dan specifiek research naar gedaan, hè?
1: Ja, er zijn heel veel limieten. De fysica, we zitten eigenlijk aan de grens van wat er fysisch nog mogelijk is. Alle gemakkelijke winsten zijn al decennia geleden gehaald. Dus er gebeurt hier onderzoek in heel veel verschillende richtingen. En waar het misschien voor de mensen nu het meest tastbaar is, is als we kijken naar chips voor artificiële intelligentie. Ja. Iedereen gebruikt tegenwoordig AI, om misschien zelfs de onnozelste vragen aan te stellen. Die berekeningen voor die AI-modellen te laten draaien, die draaien ergens op een chip, waarschijnlijk in een server, dichter of verder bij huis. Die chip moet zeer veel berekeningen kunnen doen, ten eerste. Dus ik heb eigenlijk heel veel rekenblokjes nodig die op één chip allemaal samenpassen. Dus ik wil die rekenblokjes zo klein mogelijk krijgen. Mm-hmm. Dan maken we transistoren kleiner. Nu, daar zijn we tegenwoordig heel goed in, dan begint minder en minder de echte bottleneck te worden. Volgende bottleneck is, die chip moet voldoende data kunnen naar binnen trekken om zijn berekeningen op te doen. Als we een vraag stellen aan ChatGPT, gebruikt die daar gigantische modellen voor. Die moeten allemaal in die chip om daarmee te rekenen en dan moet die data er weer uit.
0: Ja.
1: Dat begint nu de grootste bottleneck te worden. De data in en uit de chips krijgen, meer dan het rekenen zelf.
0: Oké.
1: En dan heb je nog het probleem van, die chip moet elektriciteit krijgen. Dan verbruikt hij die elektriciteit als warmte en dan moet die warmte weer wegraken. Ook daar beginnen grote problemen te komen en daar kunnen we allemaal technologische oplossingen voor verzinnen. En daar wordt onderzoek naar gedaan hier in het gebouw.
0: Mm-hmm. Hoe koel je chips? Ik vroeger, als ik een computer in elkaar stak, want ik ben zo uit de jaren 90, en dan bestelde ik daar het goedkoopste moederbord en daar de goedkoopste processor en dan die pasta ertussen om die hitte geleide pasta.
1: En een koelvinder bovenop.
0: En een ventilatortje. En ik dacht, voilà, we zijn er. Maar dat is niet genoeg.
1: Wat jij deed was dus een luchtgekoelde chip, waar je lucht over de chip laat, of over de package, de verpakking van de chip laat stromen en je hoopt dat die lucht de warmte dan meeneemt. En die gaat dat doen. Maar alleen tot op een zekere hoeveelheid warmte per seconde kan je zo afvoeren. Die AI-chips die verbruiken vandaag orde grootte meer dan wat je met die luchtgekoelde chips of luchtgekoelde afkoeling kan doen. En je moet denken, een chip verbruikt makkelijk 10 keer meer per eenheid oppervlak dan jouw kookvuur thuis.
0: Alright.
1: Dus je kan er gemakkelijk een eiken op bakken en het zal nog eens helemaal verbranden ook.
0: Wow.
1: Dus die warmte moet wegraken. Dus hoe doen we dat tegenwoordig? We gaan eigenlijk vloeistofkoeling maken. Dus we laten vloeistoffen over die chip stromen. En vloeistof kan beter warmte opnemen dan lucht. En die neemt eigenlijk de warmte van de chip mee en dan stromen we weer koude nieuwe vloeistof daarover.
0: Ja, we zijn over nanometers bezig. Dus zijn jullie buisjes aan het maken?
1: Voilà, tot nu toe lieten we die vloeistoffen bovenop de verpakking stromen. En dan kon die wel die warmte van die chip meetrekken. Het probleem is nu dat onze chips meer en meer verbruiken en dat we ook nog eens chips bovenop elkaar willen beginnen stapelen. En dus krijgen we die warmte van die onderste chips niet meer weg, want eer dat allemaal naar die verpakking is gedissipeerd, is de chip al gesmolten. Dus hier, onder andere ook hier in het gebouw, doen we nu onderzoek naar het maken van hele kleine kanaaltjes, ongeveer zo dik als een haar, die door de chips zouden kunnen stromen om daar vloeistof te kunnen laten doorgaan om de warmte intern weg te nemen. Kunnen we vandaag nog niet, of zeker niet op commerciële schaal, maar het is dit soort onderzoek dat we nu moeten doen. Eén bedrijf kan dat niet betalen, heeft de kennis niet in zich om dat te doen. Maar hier kan je met veel partners samen proberen zo'n toekomstige oplossingen te zoeken.
0: Want de toekomst is aan de chips, hè? Op alle mogelijke vlakken merk je toch dat Elon Musk, ik heb er een fragmentje van, die heeft overlaatst iets voorgesteld. De Terafab, dat is een gigantische fabriek. Omdat hij zegt van ja, kijk, we hebben ze gewoon nodig.
2: The future that everyone, well most people I think would agree is the most exciting, is one where we are out there among the stars. With spaceships that anyone can go anywhere they want at any time. And have a city on the moon, cities on Mars, populate the solar system. And send spaceships to other star systems. And we're starting off with an advanced technology fab here in Austin. So in the advanced technology fab, we will have all of the equipment necessary to make a chip of any kind, logical memory, and we will also have all of the equipment necessary to make the lithography masks. So in a single building, we can create a lithography mask, make the chip, test the chip, make another mask, and have an incredibly fast recursive loop for improving the chip design.
0: Reclame praat je natuurlijk voor zijn Terafab, maar wat hij zegt is eigenlijk van ja, we willen verder dan de sterren gaan. Maar hier op aarde, ja, AI gaat alleen maar toenemen, neem ik aan, de komende jaren.
1: Gaan we vanuit.
0: En daar hebben we massaal veel chips nodig.
1: Ja, om een AI-model te draaien moet je heel veel berekeningen doen. En om die berekeningen te doen heb je chips nodig. En we gebruiken dat nu niet een beetje, maar miljarden mensen gebruiken dat de hele dag door. En die infrastructuur van rekenkracht is op de aarde niet voorhanden. Of nog niet voldoende. Of elke keer dat ze weer bijbenen en zoveel datacenters bijbouwen, dan zijn er weer zoveel meer gebruikers. Dus dat is een race.
0: Je hebt zo'n wet van Moore, dacht ik. Dat ging over de chips, dat die om de zoveel tijd krachtiger werden of verdubbelden qua capaciteit. Ik heb mij laten vertellen dat de AI-race die wet van Moore eigenlijk belachelijk maakt, want dat het exponentieel veel sneller gaat.
1: Tot een tijdje terug was ik heel fier op mijn vakdomein dat wij elke 2 jaar onszelf verdubbelden in performantie en in kwaliteit van wat we leverden met onze chips. Maar die AI die vraagt elk jaar 6 keer meer rekenkracht. Dus
0: 6 keer?
1: Niet bij te houden. Het hangt er dan vanaf wat voor modellen dat je gebruikt, maar die gaan gigantisch omhoog. Nu, die zijn nu natuurlijk, die worden gebottlenekt of tegengehouden met wat de chips maar kunnen. Dus je hebt in al die modellen effort levels en het grootmodel en het klein, omdat als we alles op het grootmodel draaien, dat gaat niet. Die rekenkracht hebben we gewoon niet.
0: En hebben we de energie?
1: Die energie hebben we ook niet, alhoewel ook daar een beetje nuance te brengen is. Op dit moment verbruiken datacenters 2% van de energieproductie. Nee, sorry, 2% van de elektriciteitsproductie wereldwijd. Als je naar de energieproductie kijkt, dat je ook olie enzovoort hebt, dan is het maar 0,3%. Dus AI is geen gigantische slokkop van energieverbruik, maar ten eerste, het groeit natuurlijk wel snel. Men denkt tegen 2030 dat we aan 4% gaan zitten. Dus dubbel zoveel als vandaag. Maar het tweede probleem, en dat is eigenlijk op dit moment een veel groter probleem, is het volume aan energieverbruik is misschien het probleem niet, maar wel om het te krijgen op die ene plaats. Een datacenter verbruikt makkelijk gigawatt of zo. Gigantisch veel vermogen in één gebouw. Pak het vermogenverbruik van 10.000 gezinnen of 100.000 gezinnen in één gebouw. Eén rek, dus één rekenkast in een datacenter verbruikt, nu moet ik eventjes rekenen, ongeveer 100 kilowatt. Dat zegt misschien niet veel, maar 100 microgolfovens. Dus het verbruik van 100 microgolfovens, maar in een volume van een koelkast groot.
0: En zo staan er
1: duizenden. Wel duizenden in één gebouw. Dus je moet al die stroom van honderdduizenden gezinnen naar één gebouw krijgen. En daar hebben we de infrastructuur niet voor. Dus het is eigenlijk meer het stroomnet dat de bottleneck is, tot op zekere hoogte meer dan het echt aanmaken van die energie.
0: Ja, want die zon die blijft schijnen. Dat kan je gebruiken. En dan wordt wel eens gezegd dat we datacenters in de ruimte en zo gaan plaatsen.
1: Elon Musk is daar
0: vraag je in de marges, wordt dat realiteit? Dat we op de maan gaan rekenen en dat het dan gewoon draadloos doorgestuurd wordt, de resultaten?
1: Er zijn zeer veel mensen daar veel aan het investeren en hard over aan het nadenken. We hebben het zeker, de oplossing ligt er zeker nog niet. Er zijn heel veel uitdagingen, zoals je kan niet goed koelen in de ruimte en al die data moet daar dan geraken. Er zijn nog gigantische technische challenges, maar men is er wel mee bezig.
0: Je kan toch wel goed koelen in de ruimte? Is dat niet min 273 graden?
1: Het is daar vacuüm. Dus ik zei daar juist, we kunnen met vloeistof koelen en als we dat niet hebben met lucht, dat is al wat slechter. Ja, met vacuüm is koeling via conductie, geleiding niet mogelijk, dus je moet dan alles met straling doen, maar dat is niet zo efficiënt, enzovoort.
0: Enzovoort. Het is wat je zegt, hè. Op dit moment gebruiken we chips, zeker als we het over AI hebben, soms voor de kattenfilmpjes en voor foto's te bewerken. Bijvoorbeeld ook voor dit, je kent allemaal dit nummer. Wat is dit, Marianne? Michael Jackson en
1: Billie Jean.
0: Billie Jean, natuurlijk. Okay. Dit is het origineel, dit is ooit gemaakt in 1983. Kennen we. Dansen we op. Dat hebben we graag. En dan kan je natuurlijk ook tegen AI zeggen, en daarvoor gebruiken wij onze chips tegenwoordig, daarvoor gebruiken wij al die wattages natuurlijk. Want dan denk je van, zeg, als er nu eens een artiest uit 1977 die dat jaar gestorven is, een nummer covert van een nummer covert uit 1983, wat natuurlijk niet mogelijk is, want de man bestond nog niet. Maar dan laten we toch maar wat computers draaien. En dan krijg je de versie van Elvis Presley die Billie Jean brengt. Volledig gemaakt door de computer. Weet ik veel over chips. Goedemiddag.

0: Als u net begint te luisteren en u hoort Elvis Presley een nummer van Michael Jackson coveren. Elvis die stierf in 1977 en dit nummer kwam pas uit in 1983. Dan weet u dat het in, weet ik veel, over AI gaat. Maar we gaan iets dieper, niet artificiële intelligentie aan zich, maar wat dat allemaal kan produceren. En dat zijn die chips natuurlijk. Daarom zijn we live in IMEC ook met een levend publiek die geweldig enthousiast zijn. En mensen die zich hebben ingeschreven via de Radio 1-app, maar ook mensen die hier werken. En ik keek naar hen en ik vroeg hen, zijn jullie nu nog onder de indruk van Elvis die Michael Jackson covert? En iedereen had zoiets van, Marco, come on. We zijn al zoveel verder. Wel, ik vind dat onwaarschijnlijk. Marian van Elst is ook mijn gast vandaag, professor in de microelektronica. Ben jij daar nog van onder de indruk van die kattenfilmpjes en van Will Smith die spaghetti eet? Autorealistisch ondertussen.
1: Ik ben elke dag onder de indruk van wat AI kan, maar dan gaat het minder over liedjes en filmpjes, maar gewoon in mijn dagelijkse job, hoe dat echt alles verandert, hoe dat je problemen aanpakt en wat je wel nog zelf doet en waar je, dat je dat niet meer, wat je uitbesteedt, zal ik zeggen.
0: Kan je AI al inschakelen in het produceren van betere chips? Kan AI al zeggen hoe je het moet koelen op nanometerniveau, of zijn we daar nog niet?
1: AI gaat de oplossing niet helemaal aanbieden, maar kan wel gebruikt worden in analyse van data, in het creëren van experimenten, code. Natuurlijk, het doet het experiment niet en wij zijn degene die aan de knoppen zitten en de analyses uiteindelijk interpreteren. Maar in heel veel van de zaken die geautomatiseerd kunnen worden, doen we natuurlijk meer en meer met AI.
0: Hoe ver zijn we van het moment dat computers zichzelf beter maken, zonder dat wij daar eigenlijk nog mee of aan te pas komen? Dat zijn van die moeilijke vragen.
1: Dat hangt ervan af wat je verstaat onder beter maken. Op dit moment worden de AI-algoritmes al deels geprogrammeerd door computeringenieurs die AI gebruiken. Ja. Dus de codeerders gebruiken nu al AI om AI-code te maken.
0: Maar dat is software-niveau. Wanneer zitten we op hardware-niveau daarop?
1: Daar kan ik eigenlijk geen voorspelling rond doen, omdat je daar echt nog, de hele robotica zit er dan nog tussen. Je moet iets hebben dat iets fysisch in de wereld kan doen. En daar gaan we ook maar rassenschreden vooruit, maar daar zijn toch nog wel een aantal enorme hurdles te nemen.
0: Waar lig jij wakker van op AI-niveau, s'avonds, in bed?
1: Oh, zo'n diepe vragen. Ik lig wakker van het feit dat we niet zo ver vooruit kunnen kijken wat er komt. Ik ben een onderzoeker, dus ik wil nu weten, wat zijn onze uitdagingen over 5 jaar of 10 jaar? Dus waar moet ik mij nu aan zetten om proberen op te lossen? Maar de wereld en deze vakdomein evolueert nu zo snel dat ik amper 2 jaar vooruit kan kijken als wat zijn onze grote uitdagingen. En dat wil enerzijds zeggen dat ik misschien niet weet wat ik best mijn tijd insteek, maar ook die tot daaraan toe. Maar dat wil ook zeggen dat de wereld zich niet kan voorbereiden op die technologie die komt en dat we veel dingen ontwikkelen waar dat we dus niet de juiste wetgeving en onderwijs en alles rond kunnen rondbouwen.
0: Zijn dit de meest boeiende tijden die je als computerwetenschapper of als elektronica-wetenschapper kan beleven?
1: Zonder twijfel. Ik vind het enorm boeiend. En ik ben ook een beetje toevallig in dit subdomein van de elektronica beland 10 jaar geleden. Want ik vond een neuraal netwerk wel iets leuk om een klein experimentje mee te doen. En dat het zo ging ontploffen, had ik nooit verwacht. Maar fijn om er middenin te zitten.
0: Absoluut. En dat komt dus samen hier bij IMEC in Leuven. Mogen we trots op zijn. Ik hoor je de woorden neuraal netwerk gebruiken.
1: Ja.
0: Dat is, verbeter mij, dat is hoe AI of chips gekoppeld worden om te denken als artificiële intelligentie. Een neuraal netwerk, chips met elkaar in contact brengen, waardoor er nagedacht kan worden.
1: Een neuraal netwerk is eigenlijk een wiskundig model.
0: Okay.
1: Waar je data insteekt en waar de data door een heel aantal lagen van berekeningen gaat. Een beetje geïnspireerd op hoe ons brein werkt. Om dan uiteindelijk het resultaat, je kattenfilm of wat je maar gevraagd hebt, ervan achter te laten uitstromen. En hoe die data door die lagen propageert is lichtjes, niet exact, maar lichtjes geïnspireerd door hoe dat onze neuronen dat doen. En vandaar de naam neuraal netwerk.
0: Dus we hebben gekeken naar de biologie om te zien hoe we chips moeten koppelen aan elkaar om een soort denkproces te genereren.
1: Ja, en dan spreken we wel in de jaren 60. De eerste vormen van die artificiële netwerken, die zijn daarop geïnspireerd. Sindsdien zijn die wel hard geëvolueerd en lijken die een beetje minder op ons brein.
0: Ja. Mag ik dan een vraag stellen, omdat we het daarnet over energie hadden. Ons brein verbruikt calorieën om onwaarschijnlijke denkprocessen te doen. Herinneringen op te slaan. Rekenprocessen te doen. te praten, live op de radio, na te denken ondertussen. Ik ben ondertussen nu ook aan het denken wat ik straks in de supermarkt moet kopen. Ons brein is ongelooflijk performant,
1: ja,
0: met heel weinig energie. Klopt. En daarnet heb je gezegd, we moeten microgolfovens aan energie tot bij die computers brengen om de simpelste berekeningen te doen.
1: Inderdaad.
0: Hoe kunnen we dat oplossen? Kunnen we dan niet veel meer naar de biologie kijken om die chips te leren hoe het energiezuiniger kan?
1: Zeker. En om de parallel eventjes af te maken. Ons brein verbruikt ongeveer 20 watt. Wat is dat? Ongeveer het verbruik van je laptop. Als die goed bezig is, goed aan het rekenen is.
0: Meen je dat echt?
1: Ja.
0: En dat omgezet in calorieën natuurlijk. Hè? Want het brein verbruikt het niet de meeste calorieën van alles. Als je veel nadenkt of zoiets, is dat toch...
1: Je brein, zijn verbruik is redelijk constant.
0: Ah ja, oké.
1: Dus het is maar een kleine fractie van ons totale gewicht natuurlijk, van ons lichaam. Maar daar gaat wel een grote meerderheid van de energie naartoe. 20 watt. Op zich zou je zeggen, oké, mijn laptop verbruikt ook zoiets, maar dan zit dat veel in het scherm enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk kan het daar wel zeer krachtige berekeningen mee doen. Veel eigenlijk in verhouding tot hoeveel vermogen het verbruikt, veel meer dan zo'n AI-rekenchip.
0: Mag ik even onderbreken? AI zegt mij, je brein verbruikt ongeveer 300 tot 320 calorieën per dag.
1: Ja.
0: En daar denken wij dus een hele dag mee, daar praten wij...
1: Een paar boterhammetjes.
0: Dat zijn een paar boterhammetjes.
1: Ja.
0: Qua energie, dat is twee keer niks voor het complexe wat dat kan.
1: Klopt.
0: Ik heb je onderbroken, sorry.
1: Nee, geen probleem. Als we dan nu de parallel leggen met waar gaat het vermogenverbruik in rekenchips naartoe, dan kan je eigenlijk zien dat eigenlijk een siliciumchip, een datacenterchip, heeft voor de berekeningen ongeveer evenveel energie nodig als mijn brein voor berekeningen. Als je dat al kan zeggen, welk stukje van het brein naar rekenen gaat.
0: Ja.
1: Oké. Maar die AI-chip, waar zit al die verbruik in? In al die data naar dat rekenblokje krijgen en al die data weer wegkrijgen. Een berekening doen, een maal en een plus op een chip. Met die kleine transistoren kunnen we super efficiënt. Maar die data die komt van ergens een geheugen op een ander stuk van mijn datacenter. Dat moet helemaal via allerhande links naar lokale geheugens overgekopieerd worden. Tot het uiteindelijk aan het vermenigvuldigingsblokje komt. Dat pad daar naartoe vraagt makkelijk 100 of meer keer meer energie dan het rekenen zelf.
0: Dus de chip aan zich is eigenlijk heel sober qua energieverbruik.
1: Het rekenstukje van de chip. Want op die chip staan ook allemaal geheugenblokjes en telecommunicatiesysteempjes die die data dan kunnen binnentrekken en buitentrekken en synchroniseren enzovoort.
0: Ja?
1: En daar gaat al ons verbruik naartoe. Hoe komt dat ons brein dat niet heeft? Het brein doet eigenlijk rekenen en opslag op dezelfde plek. Dus mijn neuronen, die slagen enerzijds gegevens op. Dat is eigenlijk aan de sterkte waarop het ene neuron aan het neuron of alle neuronen er rond hangt. Dat is hoe wij informatie opslagen. En anderzijds het berekenen is ook dat die dan die informatie aan elkaar via die links doorgeven. Dus dat rekenen en dat dataopslag zit samen. En dat is in de chips niet het geval.
0: Nog niet misschien.
1: Nog niet het geval. Er wordt inderdaad veel onderzoek gedaan naar wat we dan noemen compute in memory, reken in geheugen. Het probleem is daar alleen dat onze geheugenblokjes best wel wat plaats innemen. Een recent AI-model vraagt makkelijk een ettelijke terabytes aan geheugen. Ja, ik krijg die niet allemaal zo compact op één enkel chipje.
0: Oké. Okay.
1: En wat we dan gaan doen is denken, oké, maar hoe kan het dat het brein zoveel informatie kan krijgen, opgeslagen kan krijgen? Ja, een brein is geen 2D-vlak. Zoals onze chip is één vlak in 2D. Het brein is een 3D-structuur waar naar boven, naar onder, naar links, naar rechts, naar voren, naar achter kunnen die allemaal informatie met elkaar uitwisselen. Eigenlijk het driedimensionale aspect.
0: Ja.
1: Dat is nu duidelijk de volgende slag in chipontwerp ook. Dat we niet meer een chip maken als een tweedimensionaal plaatje, maar dat we van die plaatjes bovenop elkaar beginnen stapelen. Eigenlijk een soort van appartementsblokken met allemaal verdiepingen boven elkaar waar ik data kan opslagen, misschien zelfs kan rekenen. En dan krijg je zo'n dense en zeer dichte stack van reken- en geheugenblokjes. En dat is misschien een manier om toch weer energie te gaan sparen.
0: En kan je niet gewoon... Het is misschien een heel domme vraag. Een menselijk brein gebruiken? Snap je? Zou je het menselijk brein die computerberekeningen kunnen laten uitvoeren op een zeer efficiënte manier?
1: Daar zijn ook mensen over aan het nadenken. Vandaag is het antwoord nee. Maar wat is eigenlijk, ze noemen dat biotic computing, wat is de droom van mensen? Kan ik mijn berekeningen eigenlijk geven aan een klompje hersenen? als digitale signaaltjes. Ik stimuleer een klompje hersenen met doe 7 plus 8. Ja. En aan de andere kant van het klompje hersenen komen er signaaltjes uit. En daar pak ik weer met een elektronische elektrode op. En dan heb ik efficiënt gerekend.
0: Ja.
1: Dat is een beetje de droom. Kan vandaag niet. Ik betwijfel. Ja, we zullen zien of dat het ooit wel kan. Maar wat zijn allemaal de uitdagingen? Enerzijds moet je met zeer grote precisie met zo'n neuronen kunnen gaan praten. Tot voor kort waren die elektrodes waarmee we dan hersencellen konden gaan aanspreken best wel groot. En dan is het alsof ik tegen 1000 neuronen, zijn er 1000 mensen in het auditorium, allemaal zeg, doe nu dit. Dat gaat grote chaos worden. Terwijl als ik met één, ik zou eigenlijk willen met één elektrode met één neuron kunnen babbelen. Dus je moet dan een zeer fijne precisie hebben. Een elektrode van een paar, 10 micrometer of zo, heel klein. Dat konden we tot een tijdje terug niet. Nu kan dat wel, omdat we chiptechnologie gaan gebruiken om te interfacen met zo'n hersencellen. Dus we maken nu chips, en dat gebeurt ook hier op IMEC, Brain on a Chip. We maken eigenlijk chips met 16.000 connecties, elektronische connecties, en daar groeien we neuronen bovenop. Ik zeg we, maar als IMEC, ik doe dat niet persoonlijk, ja. Maar groeien ze elektronen bovenop. En die zijn dan zelf ongeveer de afmeting van één neuron, die elektronische connectietjes. En dan kan je eigenlijk met één neuron individueel gaan stimuleren, elektrisch of via licht. En kan je ook een andere neuron, zoveel neuronen verder weer gaan uitlezen.
0: Ik ben niet meer mee, maar ik vind het fantastisch. Echt waar. Ja. Je zegt heel veel, ik snap het niet, maar ik vind het wel geweldig boeiend. Mag ik het samenvatten met, het is een chip waar we biologisch weefsel gaan gebruiken?
1: Ja, je neemt een huidcel, je zorgt dat die terug een stamcel wordt. En dan ga je die zeggen, wordt nu een hersencel.
0: Ja?
1: En dan groeit die hersencellen groeien dan eigenlijk bovenop een chip.
0: Jezus.
1: En dan kan je daarmee babbelen.
0: Jezus Christus.
1: Zot, heel zot.
0: In Leuven.
1: Hier in
0: Leuven. Als je Leuven binnenrijdt.
1: Ja?
0: In een lelijke weg.
1: Ja?
0: Allee, snap je zo? Ja. Zoals mijn broer werkt in Kruibeke bij Kinetic, denk ik. Heet dat ondertussen zeker? Nee. Hoe heet dat nu?
1: Het ruimte.
0: Ja,
1: ja, ik ben ernaar.
0: Het is ook zo een KMO-park. En dan weet je dat daar een satelliet gebouwd wordt die ondertussen foto's van de zon neemt. Dat je denkt, ja. Hè, hier? Dat is een beetje hetzelfde. Maar bon, we wijken af.
1: Nu, jij vraagt ernaar, van kunnen we zo hersencellen op een chip en kunnen we dan mee rekenen? Dat is misschien een beetje de toepassing die veel mensen wel zeer futuristisch vinden. En ja. What if? Die heeft veel meer belangrijke, nabije toekomstpraktische toepassingen. Stel dat ik hersencellen kan kweken op een chip, dan kan ik, zonder dat ik een mens of een proefdier moet lastigvallen, kan ik onderzoek doen naar waar reageren die cellen, op welke medicijnen werken. Kan ik al zien.

0: Dat Parkinson begint te ontstaan veel voordat de Parkinson-cellen afsterven. En dat is eigenlijk waarvoor dat het nu wordt gebruikt. Je gaat organen kweken op een chip om die van zeer nabij te kunnen gaan bestuderen en dan ook veel betere medische oplossingen te gaan bedenken.
1: Maar ik ben een trouwe fan van Nerdland en jullie hebben gezegd dat er het spel Doom uit de jaren 90 is. Dat is een shooter.
0: Ja.
1: De mensen die het niet kennen, je loopt rond in gangen en er komen demonen en je moet die kapot schieten. Dat ja. kan ook met de kettingzaag. Hè. De BFG, de Big Fucking Gun, is dat niet zo?
0: Dat is niet mijn ding.
1: Ja, top, top spel, veel gespeeld. En ik hoor instemmende geluiden. Ja, de BFG, daar gaat weinig ammunitie, hè, die BFG. Ik kijk even naar de zaal. En wat was mijn vraag nu? Ah ja, dat spel al gespeeld is via berekeningen gedaan door een menselijk brein.
0: Ja, dus er is een start-up in Australië. En die hebben een biological computer, dat heet de CL1, als mensen dat willen googlen. Dat is eigenlijk een doosje, een schoendoos, een grote schoendoos groot. En daar zitten 800.000 hersencellen in, gekweekt, biologische hersencellen, die voortdurend met water en CO2 en zuurstof en zo gevoed worden. En daar kan je via de server op internet op inloggen. Je kan daar signalen naar sturen. Je kan dat ding trainen om bepaalde dingen te leren en signalen van terugkrijgen. Iedereen kan dat trouwens nu doen. Je kan er naartoe gaan, een abonnementje pakken en dan kan je op menselijke hersenen rekenen. En daar hebben mensen natuurlijk al van alles mee proberen doen. Het eerste dat ze deden was pong spelen. Dus je hebt pong van zo'n balletje met een balkje dat op en neer gaat. Je moet pingpongen, hè. En ze hebben op 5 minuutjes kon dat ding leren pong spelen. Dus je zegt dan, als dat balletje doodgaat, dat is slecht en dit is goed. En dat systeem leerde zichzelf beter worden in pong. De volgende stap was Doom, dus ze hebben die ook Doom leren spelen. Het was wel niet zo heel goed in Doom, maar het kon wel in de richting van de gang lopen en het kon schieten.
1: Maar het kon zelf ook het spel spelen ook.
0: Ja, dus de biologische computer krijgt dan bijvoorbeeld 5 uitgangen, hè, en 5 signaaltjes. 1 signaal is vooruit of achteruit, 1 signaal is links-rechts en 1 signaal is misschien schieten, niet schieten. En die leert dus om de juiste signalen op 1 en op 0 te zetten naar gelang de omstandigheden die hij van voor binnen krijgt, elektronisch.
1: Dat is nu heel spectaculair en leuk en kicken voor nerds. Maar is dit ook een realistische piste om dat energieprobleem, om dat waterprobleem, dat koelingsprobleem effectief te gaan oplossen?
0: Op korte termijn, nee. Op lange termijn misschien. Wat zijn de grote uitdagingen? We kunnen nu eigenlijk nog maar hele kleine hersenklompjes kweken. 800.000 neuronen, dat is nog ongeveer, ik denk, 100.000 keer minder dan er in jouw brein zit.
1: Okay.
0: Dus dat is nog veel te klein. En waarom kunnen ze die niet groter maken? Omdat er zitten geen bloedvaten en zo in die klompjes. Dus je krijgt eigenlijk geen zuurstof en voedingsstoffen naar het midden van dat klompje. En daardoor zijn die eigenlijk vrij klein. Die moeten dus op grotere schaal kunnen gaan werken.
1: Okay.
0: Ander probleem is dat we daar dus fijner mee moeten kunnen interageren. Waar de IMEC dus bezig is met zijn hele nauwkeurige probes, met hele kleine elektrodes en heel veel. Daar moet ook nog veel verbetering op gebeuren. Dus eigenlijk, we hebben meer neuronen nodig die we fijner kunnen gaan aansturen.
1: Komt er een dag, ik ga het even omdraaien, komt er een dag dat wij een USB-stick Frans in ons hoofd kunnen stoppen en dat we data in ons brein kunnen injecteren?
0: Ook daar kan ik geen antwoord op geven. Maar dan heb je nog een volgend probleem. Dat tot nu toe hadden we het over een brein op een chip ergens in een labo.
1: Ja.
0: Wat jij zegt is een chip in mijn brein. Dus dan ga ik echt iets in mijn hersenen prikken. Ook daar gebeurt hier onderzoek naar. Dus we maken hier eigenlijk hersenprobes waar je een naaldje hebt van een kleine centimeter lang en zo dik als een haar. En daar maken ze ook weer heel veel van die elektrodes in die kunnen luisteren en praten met neuronen. En op die manier wordt er vandaag al heel veel onderzoek gedaan, ook naar niet naar menselijke hersenen, maar dan voor in eerste stap ook menselijke, maar eerste stap dierlijke hersenen en dan op termijn misschien meer en meer ook menselijke proeven. Maar dat is echt nog zeer verre toekomst.
1: Ja, want in de Matrix kan Neo leren karate doen door een upload.
0: Ja, wie weet, ooit.
1: Nee, maar ja, als je het brein, maar dat is een huwelijk tussen biologen natuurlijk ook en dan de computerwetenschap of de chipwetenschappers.
0: Ja, en ik zal er nog de ethici bij halen.
1: En uiteraard.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Uiteraard. Ken je het nummer Silicon Chip van Basil Kirchin?
0: Nee.
1: Niemand, denk ik. Het staat op YouTube en het is in 1979 al gemaakt. Toen werd er al muziek gemaakt over de computerchip. En het klinkt eigenlijk best oké. Okay. Het is eigenlijk een heel leuk liedje. In weet ik veel over de chips. Live van het IMEC in Leuven.

0: nummer uit 1979 te vinden op YouTube, Basil Kirchin Silicon Chip. In weet ik veel over IMEC, over chips, over biologie en chips, over hoe onze hersenen al hebben geleerd om Doom te spelen, een shooter uit de jaren 90. Maar we kunnen het ook omdraaien, hè, want je kan ook chips in het brein implanten. Neuralink onder andere, ook een bedrijf van Musk, doet dat. En dan kan bijvoorbeeld een ALS-patiënt weer praten.
1: When I heard about this trial, I was told that I should expect nothing personally. But the more I researched where the technology was at in terms of development and reaching a turning point where it could actually be functionally operated, for a person, I thought, why not me? I was interested in signing up for this reason.
0: Voor alle duidelijkheid, de stem die je hoort is eigenlijk wat je bij Stephen Hawking ook kende. Maar bij Stephen Hawking was het op een heel ander niveau. Dat was echt zo die computerstem.
2: Ja.
0: Dit is echt een man die nadenkt wat hij wil zeggen. En een chip in zijn hoofd vertaalt dat naar echt taal. Want het was een computerstem die je hoorde.
2: Het is zijn eigen stem voordat hij ALS erger...
0: Voilà.
2: Dus hij had vroeger... Maar ze hadden natuurlijk nog geen ALS. Ze hadden nog opnames van zijn oude stem. En ze hebben een AI-model getraind om het timbre en alles van zijn oude stem te mimiken.
0: Dus als je dat vergelijkt met, ik ga het niet nadoen, maar de heel computerachtige Stephen Hawking-stem, dan zijn we daar ook weer al exponentieel verder.
2: En dat zijn weer die taalmodellen die nu kunnen... Ja, enerzijds vullen die gedachten aan die die man heeft, maar anderzijds kan je dan ook generative AI gebruiken om effectief spraak te gaan genereren.
0: Maar dat wil dus zeggen dat er een chip in je brein zit?
2: Er zit zo, net zoals die neuroprobe waar ik het daar juist van hierop had. Neuralink heeft een beetje een andere technologie met draadjes waar elektrodes op zitten. Die zitten onder de schedel, er zit een klein chipje. Daar hangen draadjes aan die eigenlijk tussen de hersencellen gaan, kronkelen. En daar zitten al die elektrische connecties, hè, elektrodes, terug op. En die pikken eigenlijk hersensignalen op. En dan heb je een AI-model dat eigenlijk patronen herkent. Als een persoon denkt aan een boterham, dan zie ik die hersencellen oplichten. Dus dan is het woord boter. Als ik denk daaraan... Dus dat is een hele trainingsprocedure die dan doorlopen wordt.
0: Dus dan zit je bijvoorbeeld in een kamer, je ziet op een computer een beeld van een boterham en dan zien ze in je brein welk ding oplicht dat, en dat is dan de boterham. Je bent natuurlijk die wetenschapper niet die dat gedaan heeft, maar zoiets toch?
2: Ik weet niet of ze het zo getraind hebben of dat je eerder denkt aan individuele lettercombinaties, dat kan natuurlijk ook, maar je probeert eigenlijk een correlatie te leren tussen hersensignalen en de intent, hè, wat de persoon wil zeggen of doen. Er wordt ook een muis bewegen op een computer, kan die man ook met zijnzelfde implantaat. En als ik de AI dan dat patroon herkent, dan kan die dat vertalen naar de buitenwereld.
0: Dus die kan door naar een scherm te kijken een muis laten bewegen?
2: Ja, er is zelfs, dat is een andere patiënt, niet deze die we net gehoord hebben. Er is een persoon die heel graag Mario Kart speelt en die heeft met zijn hersenimplantaat terug Mario Kart kunnen spelen en die speelt blijkbaar iedereen naar huis, want die heeft niet de vertraging dat je nog met die joystick of weet ik, met je toestel fysisch moet bewegen. Die kan denken en het verandert ineens op het scherm. Dus die is nu beter dan zijn vriendjes in Mario Kart.
0: Is dat een realistische toekomst, dat wat vandaag een computerspel is, een persoon die naar zijn televisie kijkt met een controller en dan die shooter of dat racespel bedient of FIFA of eender wat, dat we binnenkort gewoon in onze zetel zitten, naar dat scherm kijken en het spel spelen vanuit ons brein, dat we denken wat we willen doen?
2: Als je dan Elon Musk vraagt, wel. Ik denk ook dat het technisch in C zou kunnen, maar men doet het nu alleen met patiënten die zeer ziek zijn. Hè. Mensen met ALS of een locked-in-syndroom enzovoort. Niet met gezonde mensen. Nergens ter wereld wordt dat ingeplant bij gezonde mensen. Want dat is wel een hele stap verder. En ik denk dat het technisch binnen dit en etelijke jaren wel gaat kunnen. Maar ik denk, nou, wat moet ik denken? Of dat we het willen natuurlijk.
0: Waarom zouden we het niet willen?
2: Ja, stel nu dat ik veel betere capaciteiten krijg omdat ik zo'n implantaat heb. Ik kan alles veel sneller doen, ik kan alles beter doen. Ik kan misschien op termijn Frans downloaden enzovoort. Dan ben ik beter dan iemand anders omdat ik dat heb kunnen betalen en iemand anders niet. Dus je krijgt een heel nieuwe kloof tussen mensen die iets wel hebben en mensen die iets niet hebben. Dat bestaat in de maatschappij natuurlijk al wel, maar dit tilt het wel. Ja, met zo'n implantaat ben ik niet een beetje beter dan iemand die het niet heeft. Hè. Dus je krijgt er gigantische sociale implicaties.
0: Ja, want stel dat je dan een heel vergevorderde AI in je hoofd kan implanten. Ja. Dat je de slimste mens ter wereld wordt, letterlijk dan.
2: Ja, daar staan we nu nog wel heel ver van af. Okay. Maar oké. Okay. Ik denk wat op korte termijn waarschijnlijk mogelijk wordt, is zoiets als we nu zagen, dat je door aan zaken te denken een iets kan bedienen. Een computer kan bedienen of zo. Nu, dat Mario Kart-spel is in die zin een beetje een nozel, omdat ja, ik train gewoon voor één bepaald ding, dat kan dat ene ding goed. Iets dat mij dagelijks bij heel veel verschillende zaken kan helpen, ja, dat is nog wel een zeer, zeer grote stap verder. Daar staan we niet dichtbij, maar we moeten wel beginnen denken wat de gevolgen zouden zijn.
0: Bijvoorbeeld een Mark Hermans is een triatleet die ooit op Lanzarote, dacht ik, gevallen is. Heeft een beschadiging aan de rug, waardoor hij verlamd is, denk ik, vanaf de romp. Dan heb ik dan...
2: Zo'n toepassing is zonder twijfel. Hè.
0: Dan kan je tot implanten een motor via Bluetooth of eender wat motoren die dan...
2: Bestaat al. Dus er is al een patiënt met een dwarslesie die eigenlijk in zijn ruggenmerg een implant heeft om zijn... Ja, de sensoren of de zenuwbanen te onderscheppen die normaal naar de benen gaan. Ja. En dat stuurt een prothese aan voor die man.
0: Dus die kan denken, jaar, ik beweeg mijn rechterbeen. En, dat,
2: en die prothese beweegt. Dus zo'n toepassingen moeten we achteraan gaan. En die zijn er ook echt aan het komen. Daar gaan we verder en verder in. Hetzelfde met mensen die doof worden, mensen die blind worden. Dat bestaat meer en meer. En Cochlear, hier in Mechelen, wordt echt onderzoek gedaan. En gezorgd dat is niet alleen onderzoek, producten gebouwd om dove mensen terug te laten horen door de... Opnieuw de signalen van de audio-zenuwen te onderscheppen. Hetzelfde gaan we nu doen voor zicht. Blinde mensen terug laten zien. Daar gaan we gigantisch veel zien gebeuren de komende jaren.
0: En daarvoor hebben we allemaal die chips nodig, hè?
2: Ja, zeer kleine resolutie elektroden. En daar heb je die chiptechnologie voor nodig.
0: En die Chip Act, die Europese Chip Act, wil zeggen dat we dat zelf willen hebben. Dat we niet meer zoals AI, waar we nu afhankelijk zijn, vooral van de VS en China... Qua social media, qua in de cloud, zijn we 100% bijna afhankelijk van de VS. Zijn we in Europa, zijn we in Vlaanderen, hier bij IMEC, zijn we dit nu eindelijk zelf eens aan het doen?
2: We zijn alleszins hard aan het proberen om belangrijker te worden, of om meer een speler te worden die ertoe doet. Het punt is, we gaan nooit alles zelf kunnen doen, denk ik. Niemand. Amerika kan ook niet alles zelf. Azië kan niet alles zelf. Die waardeketen is super hard verstrengeld in de wereld. Maar je wilt eigenlijk dat de mensen die rond je heen kunnen, dat ik afhankelijk ben van iemand anders, maar iemand anders is ook zeker zo afhankelijk van ons.
0: Ja, maar als ik dat hoor, als je eigenlijk supermensen kan creëren, wat je nu al met AI hebt. Als de VS zegt, het is gedaan Europa, qua ChatGPT, qua Anthropic, qua Claude, qua wat is het, Llama, wat is het allemaal. Ja, dan zijn wij bij wijze van spreken terug in de Stone Age, in het stenen tijdperk ten opzichte van de vijand. Als ik het...
2: Dus we moeten zien dat we mee zijn en daar zijn we heel hard voor aan het gaan.
0: Okay, dat doet met plezier. Kijk eens in de toekomst, we hebben nog een kleine 3 minuten, laat ons even in de toekomst kijken. Je zegt van ja, het is moeilijk om nog maar 2 jaar vooruit te kijken, maar je staat er elke dag met je 2 voeten in, je werkt erop, je bestudeert het. Wat is een realistisch traject? Wat mogen we de komende jaren verwachten qua chips en de sterkte en qua AI? Wat zie jij in je glazen bol?
2: Wat we zonder twijfel zien, is dat die chips krachtiger gaan blijven worden. Mensen zeggen elk jaar van nu zitten we, of elke decennia, nu zitten we op de limiet, nu kunnen we echt niet meer beter worden. En ingenieurs vinden

0: Snap je?
1: Nee, ik zou zeker niet zeggen dat we in het begin zitten van de ontwikkeling. Ik denk dat chips al echt zeer ver ontwikkeld zijn en heel mature technologie waar we vandaag de dag niet meer zonder kunnen. De volgende stap is duidelijk die link tussen de biologie en de fysica, of de biologie en de microelektronica. Ik denk dat en dat in combinatie met robotica. Als je robotica, microelektronica en biologie gaat samenbrengen, daar gaan we de komende decennia veel verwachten, denk ik.
0: Dan zijn we aan de cyborgs, aan de terminators van de...
1: Dat is het extreme ervan. Ik denk dat mensen dan bang worden als ze zo'n woorden horen. Maar ik denk dat, zoals we net bespraken, dat er net heel veel mooie toepassingen zijn van veel beter geneeskundeonderzoek en geneesmiddelonderzoek kunnen doen. Mensen die allerhande fysische beperkingen hebben terug kunnen helpen enzovoort. Dat is eigenlijk de toekomst waar ik naar uitkijk.
0: Zit je bij de optimisten op dat vlak? Want je hebt heel veel pessimisten die roepen, alle jobs gaan verloren gaan. Mensen gaan niet meer weten wat ze moeten doen, want er gaat een soort overvloed aan middelen zijn. Ja, jobs gaan verdwijnen. Jij zit eerder in het optimistisch.
1: Ik ben van nature zeer optimistisch en ik ben ook een technologie-optimist. Het enige dat ik nu moeilijk vind, is dat we het zo moeilijk kunnen voorspellen. Dus dat het ons ineens kan overvallen. Qua jobs gaan er zeker veranderingen komen. Er gaan jobs overbodig worden, er gaan nieuwe jobs komen. Normaal gezien zien we dat aankomen en kunnen we de mensen juist opleiden. Nu gaan er nieuwe jobs er zijn, nog voordat we het goed en wel doorhebben. Mm-hmm. Dat is denk ik hetgeen dat het onzeker maakt en waar misschien mensen pessimistisch om zijn. Maar overal ben ik... De technologie helpt ons en zorgt dat mensen met problemen en geneesmiddelen kunnen geholpen worden.
0: Ik ga u danken voor uw tijd en voor uw geweldige uitleg. Professor Marianne van Elst, applausje. Het was, weet ik veel, live vanuit IMEC in Leuven. Dank voor het luisteren en veel plezier met Joren. Tot de volgende.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
4: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Volop leven start met Delhaize. Trotse partner van Hockey Belgium.
6: Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar gezekjes voor de barbecue.
8: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
8: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
8: De dagelijkse kost-app.
9: Bring your bottle back bij Cyparixl. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparixl. Love to see you
10: shine. VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 1:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De huidige zomer wordt de warmste zomer ooit in ons land. Na de brand in de Hoge Venen wordt nagedacht over hoe natuur weerbaarder gemaakt kan worden. En minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil een Europees signaal tegen nieuwe Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit gemeten in ons land. Dat zegt weerman David de Henau van het KMI.
13: Het wordt de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1833. De vorige warmste zomer is deze van 2018 met 19,8. Met wat we nu al gemeten hebben en wat er nog voorspeld wordt voor de rest van de maand, zullen we uitkomen op 20,2 of 20,3. Dus dat is meteen bijna een halve graad erbij en dat is toch wel veel.
12: De komende maanden zullen wellicht ook 1 tot 2 graden warmer zijn dan normaal. En daardoor wordt dit mogelijk ook het warmste jaar ooit. Om een brand zoals die in de Hoge Venen te voorkomen, is het belangrijk om de natuur weerbaar te maken. Dat doen ze bijvoorbeeld in het natuurgebied van Averbode in Vlaams-Brabant, waar vrijwilligers van Natuurpunt naaldbomen vervangen door loofbomen. Wim Schepens ging kijken.
14: Ja, ik stel voor dat we hier dan verder volgen.
15: Landerwanten slijt ons rond door een natuurgebied van honderden hectare bos en heide.
14: Vroeger, voor we aan herstel begonnen, was eigenlijk al het bos naaldbos aangeplant omwille van productie.
15: En die naaldbomen zijn kwetsbaar.
14: Die naaldbomen die zijn veel vatbaarder voor enerzijds brand in droogteperiodes en anderzijds ook voor ziektes. Die

0: Die gaan snel afsterven.
1: Daarom hebben ze hier ruim 400 hectare omgevormd tot loofbos. Met inheemse soorten als beuk en eik die veel licht doorlaten.
0: En door licht binnen te trekken kan er veel meer plantenmateriaal gaan leven. En krijgen we een gemengde strooisellaag. Er zit veel meer vocht in. Waardoor je ook minder een risico gaat hebben op brand dan eigenlijk bij alle dennennaalden die heel droog zijn.
1: Beetje bij beetje krijgt het natuurgebied hier een heel ander uitzicht. Waardoor ook meer dieren zich hier thuis voelen.
2: En verschillende organisaties zamelen intussen geld in voor natuurherstel op de Hoge Venen. Daar is door de brand al 30 vierkante kilometer natuur vernield. Het WWF, het Wereld Natuurfonds, heeft sinds de start van zijn actie meer dan 81.000 euro ingezameld. De Koning Boudewijn Stichting heeft via haar solidariteitsfonds al zeker 74.000 euro opgehaald. In Merksplas in de provincie Antwerpen komen vandaag 3.600 Giroleden aan voor Krinkel. Dat is hun vierjaarlijkse massabivak. Ze slaan voor 6 dagen hun tenten op in de landloperskolonie. En in Kasterlee, ook in de provincie Antwerpen, komen leiders van de Scouts en Gidsen Vlaanderen samen voor de herfstontmoeting. Dat is het startweekend van de leiding voor het nieuwe Scoutsjaar. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot verzet zich, net als enkele andere Europese lidstaten, tegen de Israëlische plannen om nog eens 1200 woningen te bouwen op bezet Palestijns gebied. Die zijn illegaal en zouden bovendien het gebied in tweeën splitsen, waardoor een Palestijnse staat in één aaneensloten gebied onmogelijk wordt. Prévot pleit tegelijk opnieuw voor een krachtig Europees signaal. Benedikt Coussement.
3: Verschillende Europese landen roepen Israël op om de plannen meteen in te trekken. Prévot sluit zich aan, maar wil dat Europa ook echt actie onderneemt.
4: We moeten absoluut iets doen en niet altijd zeggen. Om concreet op het terrein de houding van de Israëlische regering te kunnen veranderen.
3: Ons land neemt ook zelf maatregelen. Zo kwam er onlangs een importverbod op Israëlische producten uit de bezette gebieden. Al is de kritiek daar dat zo'n verbod weinig zin heeft als die producten wel in de rekken liggen in de buurlanden.
4: Het is waar dat zonder een sterke Europese reactie zal het moeilijker zijn.
3: Prévot blijft ook bijzonder kritisch voor de extreemrechtse minister Ben-Gvir. Hier is hij al persona non grata.
4: Ik heb zijn verschillende uitspraken en daden al herhaaldelijk veroordelen. En ik pleit voor een breder verbod op Europese niveau.
3: De man riep onlangs nog op elke nacht Palestijnen te doden in Gaza.
2: In Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. De Duitse veiligheidsdiensten ontdekten de wapens vorige zomer al, maar het nieuws raakte nu pas bekend via de pers. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen handvuurwapens gevonden in dat bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Duitse inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor mogelijke Russische sabotageacties en aanslagen. Rusland doet die beschuldigingen af als complottheorieën. Ons land heeft Hans Kluge voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op X. Mieke Strings, wie is Hans Kluge?
5: Wel, hij is een arts, een West-Vlaming, die onder meer in tuberculose en malaria gespecialiseerd is. Tijdens de covid-crisis zagen we hem geregeld op de televisie, want hij was toen al Europees regionaal directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij komt dus niet uit het niets als kandidaat om directeur-generaal te worden, maar de weg daarnaartoe is toch nog lang. Alle lidstaten van de organisatie mogen namelijk kandidaten voordragen en daaruit kiest de Raad van Bestuur dan maximaal 3 kandidaten. En de Algemene Vergadering heeft uiteindelijk het laatste woord. Die beslist wie van die 3 de nieuwe directeur-generaal wordt.
2: Dankjewel, Mieke. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. En we begonnen ook met het weer. De zomer van 2026 is volgens het KMI de warmste zomer ooit in ons land. En ook de komende maanden zullen warmer zijn dan normaal. Daardoor wordt het mogelijk ook het warmste jaar ooit. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Onderweg.
7: Met Joren Karels.
0: Het wordt weekend.

met de liefde lied in je hoofd zitten en er toch maar niet kunnen opkomen. Bij Ray Davies ging het nog een stapje verder, want hij zat een jaar of twee met deze melodie in zijn hoofd, maar hij kreeg er maar geen nummer mee gemaakt. Uiteindelijk werd het Waterloo Sunset van The Kinks. Een nummer live spelen dat nog niet is uitgebracht, dat was dan weer het geval voor de nieuwe van Nova Star, Today Yesterday. Yes.

0: Nova Star Today Yesterday, de zus van Juliana Hetfield, kan alles. My sister. 198 kilometer file naar Antwerpen is het 20 minuten vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Melzele, op de A12 vanaf Stabroek en op de E19 vanaf Sint-Job. 40 minuten erbij op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid door een defecte vrachtwagen. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er een half uur file aan de werken in Temse. 10 minuten erbij naar Brussel op de E40 van voor Afleghem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file tussen Oudergem en Tervuren door een brandend voertuig. En een half uur tussen Halle en Woutersbrakel. Daar is een ongeval gebeurd. Op de binnenring dan telkens 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Zaventem en ook tussen Wezenbeek en Tervuren.
1: Radio 1.

Dit is Swamp Blues. Dat is ietsje trager, ietsje ritmischer dan de Louisiana Blues. Dit nummer is daar een schoolvoorbeeld van Tony Joe White en Tonica Motel. Pukkelpop is gisteren begonnen. Daar straks rond 11:30 is de weide opnieuw opengegaan. En het is uitkijken naar deze. Dove Ellis, veelbelovende nieuwe artiest uit Ierland. Pale Song.

is een geweldige vrouw, een geweldige moeder en een geweldige vriendin. Zei meneer Richie Senior tijdens een toast op zijn vrouw. En dat is blijven hangen bij de kleine Lionel. Three times a lady van de Commodores. Ray LaMontagne pakt het ietsje eenvoudiger aan. Eerder de recht toe, recht aan aanpak. Maar het is ook geweldig mooi, Ray LaMontagne. En you are the best thing.

0: Wild Horses. Straks kan je tickets winnen voor Polissa in de Roma in Antwerpen. Eerst even naar de weg. 195 kilometer file. Naar Antwerpen is het 40 minuten vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Ook op de A12 vanaf Staanbroek in Hoevenen is één rijstrook versperd door een ongeval. En richting Bergen-op-Zoom is ook een kijkfile. 25 minuten op de E34 in Golven vanaf Vraassenen. Op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring meer dan 1 uur file rijden richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Een half uur file op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Oudergem en Tervuren. De rechterrijstrook is dicht door een defect voertuig. Op de binnenring 20 minuten file golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E40 naar Leuven is in Bertum de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. En op de E314 is er hinder door een ongeval op de oprit in Holsbeek.
1: Radio 1.

Floris Francis Arthur kreeg een bericht van Janus van Compact Disc Dummies met de vraag om eens te luisteren naar iets wat hij gemaakt had. Een remix van Hou Me Tegen, meer zelfs een goede remix van Hou Me Tegen. Ideaal voor een vrijdagmiddag. En nu zijn er tickets te winnen voor een band uit de underground scene van Minneapolis. Polissa experimenteert met indie en electro. Donker en licht tegelijk, de muziek van Polissa, en ze hebben een nieuw album klaar. Dreams Go heet die plaat. 8 nummers die ze heel graag komen voorstellen in de Roma in Antwerpen. Op zondag 30 augustus is dat. En we hebben van onze vrienden van de Roma tickets gekregen om uit te delen. Dus als je graag wil gaan op zondag 30 augustus naar Polissa, stuur je volledige naam en e-mailadres in de app van

Het is donker, maar ook smooth en laid-back. Jazz, rock, morfine en super sex. De tickets voor het optreden van Polisa in de Roma zijn uitgedeeld. Daar hoef je dus niet meer voor te sturen. Maar blijf wel hangen voor goede muziek. We hebben zometeen een ode aan Annabel van Hans de Boy. En nu Au en Cadavesh.

0: bijna twee uur na het 14 nieuws. Geen toertje rond, maar op de zon. Smash Mouth.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Gummo koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
10: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
11: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 2:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Het is nu al zeker, dit is de heetste zomer ooit in ons land sinds het begin van de metingen in 1833. Dat meldt het KMI. Het vorige record dateert van de zomer van 2018. Toen was het gemiddeld 19,8 graden. Met wat we nu al weten en met wat nog voorspeld wordt, komen we uit op zowat een halve graad meer deze zomer. En ook de komende maanden worden wellicht zachter dan normaal, zegt weerman David de Henau van het KMI.
15: Wat ik nu zie in seizoensverwachtingen tot het eind van het jaar is dat september tot en met december ofwel 1 ofwel tot 2 graden warmer dan normaal zou zijn. En we hebben nu eigenlijk sinds 1 januari tot en met nu al niet zo warm gehad in België als nu. Dus dat betekent dat we 2 kansen op 3 hebben dat we ook naar het warmste jaar zouden evolueren in België.
14: En dat komt onder meer doordat het zeewater ook enorm opgewarmd is tijdens de zomer. Dat water koelt traag af en de lucht die van over de zee komt zal dus warmer zijn dan anders. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal student zelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Volgens minister van Zelfstandige Eleonoor Simonet is het een belangrijke manier om ondernemerschap op lange termijn te stimuleren.
16: Als je hebt een project, een idee, je wil beginnen om te ondernemen, ik denk dat dat is een superboost, een springplank voor onze jongeren. Bijna de helft van de studenten die ermee starten is 4 jaar later nog altijd actief als zelfstandige. Dus het is denk ik voor mij supergoed om ondernemerschap hier in België te stimuleren.
14: Het RISIF, de ziekteverzekering in ons land, heeft vorig jaar voor 122 miljoen euro aan diabetesmedicijnen, zoals

0: Ozempic en Mounjaro terugbetaald. Dat is een record, schrijft De Tijd. Gespecialiseerde artsen zijn niet verbaasd, want diabetes is in opmars in ons land. Vorig jaar kreeg een recordaantal van 128.750 patiënten zulke medicijnen voorgeschreven. De medicatie wordt ook vaak gebruikt om af te vallen. En daarom werd de terugbetaling vorig jaar strenger. En in Duitsland onderzoekt het Openbaar Ministerie een geheime verstopplaats voor wapens in een bos vlakbij de hoofdstad Berlijn. Volgens onderzoeksjournalisten zijn er zeker 2 geladen pistolen gevonden in het bos. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de wapens bedoeld waren voor Russische huurlingen. Er is 1 verdachte opgepakt in Roemenië. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maxima tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog. Maandag zonnig en tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.

0: uit het album We zijn hier nu toch, Yevgeny en Nieuwe Meisjes. 219 kilometer file op D314 van Genk naar Lummen komen er 10 minuten bij. Tussen Park Midden-Limburg en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting kust een kwartier op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Naar Antwerpen bijna 1 uur vertragen op de E17 vanaf Hazedonk. 25 minuten op de E34 vanaf Melzele. Ook op de A12 vanaf Stabroek tot Hoevenen door een ongeval. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring een half uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En 3 kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komen 25 minuten bij in Temse. Op de E40 naar Brussel is voorbij Tienen 1 rijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten verliestijd tussen Oudergem en Tervuren. En 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

en Houdini doen verdwijnen zonder iets te zeggen. Straks Dua Lipa. Als je Flash and the Pan vroeg wat voor muziek ze maken, is het antwoord percussieve dansmuziek tussen disco en house. Dat klinkt als iets voor een vrijdagnamiddag. Je hoort Waiting on a Train. Eerst The Orchard van Heather Nova.

Flash in the Pan en Waiting for a Train. Michael Bublé omschrijft zichzelf als een devoted papi, een toegewijde papa en echtgenoot, houder van de Great American Songbook, sekssymbool en bescheiden Canadees. Kies zelf maar wat je gelooft. Michael Bublé

Heel klein beetje maar. Ongelukkig van Fixkes. 231 kilometer file. Op de 314 van Genk naar Lummen, 20 minuten vertragen tussen Genk Centrum en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 richting Kust, een kwartier tussen Erpenmeren en Merelbeke. Naar Antwerpen 25 minuten file rijden op de E17 van voor Haasdonk. Op de E34 vanaf Melselen. Op de A12 vanaf Stabroek tot Hoevenen door een ongeval. Op de E19 vanaf Sint-Job. En drie kwartier op de E313 vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring drie kwartier extra richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Borgerhout. Een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het 40 minuten accordeon rijden tussen Temse en de oprit naar de A12. Op de E40 naar Brussel is voorbij Tiene de rechterrijstrook versperd.

0: door een ongeval. Vanuit Gent komen er 10 minuten bij op die E40 vanaf Afleghem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Oudergem en Tervuren. En meer dan 3 kwartier tussen Grimbergen en Jette door een ongeval. Op de binnenring is er dan ook nog een kwartier kijkfile vanaf Groot-Bijgaarden.
1: Radio 1.

en wegwassen. Dua Lipa met Houdini. Catch me or go Houdini. Victor had een jazzmuzikant moeten zijn. Je hoort van Grace Jones. Waarom? De dochter van Zap Mama had totaal iets anders kunnen gaan doen, maar heeft veel muzikaal talent en maakt nu muziek onder de naam Kezaya. Call for

musician. Grace Jones, Victor should have been a jazz musician. Tijdens de zomer kan je elke dag om 10 uur luisteren naar de zomer van hier op Radio 1. Een centrale gast kiest een thema en we zoeken dan muziek rond dat thema. Maandag is het de beurt aan Helena Kaseya. Je hoort haar hier live vanaf 10 uur.

bijna 3 uur, zometeen het VRT-nieuws. Eerst nog een Grammy Award winning artiest. Nog maar 3 vrouwen hebben een Grammy gewonnen voor beste rap album. Lauryn Hill, Cardi

0: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
1: In klanken, woorden en beelden.
0: Altijd verrassend, altijd scherp.
1: In een trillend landschap onder een lode zon.
0: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn, haar of hun gedachten?
2: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Van op Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Ah, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
10: Oh... Dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil.
13: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè?
12: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 3:00. Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Maar toen de rechtbank de man veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Nooit eerder waren er zoveel studenten met een eigen onderneming. Meer dan 9.100 jongeren hebben een statuut als student zelfstandige. Dat blijkt uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo. Zelfstandigen die studeren en jonger zijn dan 25 krijgen een belastingvoordeel. Sinds de invoering van dat systeem in 2017 is het aantal studentzelfstandigen met 80 procentpunt toegenomen. Minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet hoopt dat nu meer vrouwen hun studie zullen combineren met ondernemen.
15: Sinds 2017 is het aantal mannelijke studentzelfstandigen meer dan verdubbeld. En bij vrouwen blijft de stijging beperkt tot 53%. Vandaag zijn 2/3 mannen. Dus we moeten blijven werken om de obstakels die de vrouwen hebben om te ondernemen weg te nemen. Het sociale statuut versterken, meer netwerken, meer toegang tot financiering. Dat is een absolute prioriteit voor mij.
14: Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen, een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt. Dat zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
16: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
14: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal. Volgend jaar is die restauratie afgerond en dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de omloop het

0: ook de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Met onder andere Eddy Merckx en Roger de Vlaeminck had hij wel twee stevige concurrenten. En hij combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermark Sport op. Dat is een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog. Maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog. Maandag zonnig en dan tot 23 graden. Daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.

Met de stem van Julian Casablancas, frontman van The Strokes, Daft Punk en Instant Crush. Een heel fijne vrijdagmiddag

Kom bij Radio 1. We hebben nog zoveel goede muziek klaarstaan. Ik kijk naar de playlist. Ik word oprecht gelukkig. Laat je verrassen, zou ik zeggen. Henny Vrinten en Doe Maar.

0: Tuvalu en Stromae. Wat Mark Ronson aanraakt, wordt een hit. Samen met Ray heeft hij Suzanne. Er staat 243 kilometer file op de E40 naar Brussel. Bijna 1 uur file tussen Sint-Denijs-Westerum en Wetterum door een ongeval. 2 rijstroken zijn daar versperd en verder een kwartier vanaf Ternat. Op de E40 richting kust 20 minuten tussen Erpenmeer en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel komt er 1 uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Daar is de weg weer vrij. Op de binnenring 30 minuten van Dilbeek tot Tervuren. Naar Antwerpen ruim een half uur op de E34 vanaf Melzele en op de E17 vanaf Haasdonk. 3 kwartier op de E313 van voor Massenhoven. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. 25 minuten op de A12 tussen Stabroek en Antwerpenhaven. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het 40 minuten accordeon rijden tussen Temse en de oprit naar de A12. Op de E314 van Genk naar Lummen is er 20 minuten vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen, maar de weg is vrijgemaakt.
1: Radio 1. Onderweg.

Ze heeft een indrukwekkend cv, een hele lijst aan films waarin ze heeft meegespeeld, televisieprogramma's. Ze heeft radioprogramma's gemaakt, comedy gedaan en ze is zangeres natuurlijk. Creatieve vrouw, Caroline Loep en C'est la Watt. Onzekerheid en twijfel in een relatie en toch de belofte om eraan te werken. Promise van Jordan Rucker.

over een high school crush Hackensack van Fountains of Wayne. Triggerfinger stond zowel op graspop als op Rock Werchter deze zomer. Podiumbeesten Triggerfinger, Through the Bear.

0: Amadou en Witte Nachten. Zou ik de Oasis mop maken? Zou ik? I say maybe. 261 kilometer file. Op de E40 naar Brussel is er meer dan 1 uur file tussen Sint-Denijs-Westerum en Wetteren. Door een ongeval zijn 2 rijstroken versperd. Op de E40 richting kust een 30 minuten kijkfile tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de buitenring rond Brussel komen er 40 minuten bij tussen Wezenbeek en Jetten. Op de binnenring 30 minuten filegolven tussen Grootbijgaarten en Tervuren en 20 minuten tussen Oppen en Itteren. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 25 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 30 minuten. Op de E313 van voor Massenhoven ruim 30 minuten. 15 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En 25 minuten op de A12 tussen Stabroek en Antwerpenhaven. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een defecte vrachtwagen. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland, 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent doe je 25 minuten langer tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Ranst en Herentals. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 25 minuten aan de werken in Temse. Op de E314 van Genk naar Lummen 15 minuten filegolven tussen Genk en Zolder.
1: Radio 1 onderweg.

Jackson Browne, Lawyers in Love. Dit zijn twee Beatles die samen nog eens muziek maken. Paul McCartney en Ringo Starr, Home to Us.

0: Eminem en Lose Yourself, bijna 4 uur. Zometeen is er het VRT-nieuws. En daarna muziek met wijsheid uit het Oude Testament.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Ten eerste is Alberto.
4: En ten tweede bestaat Studio 130 jaar.
5: Amai, de gorap.
4: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
3: Dag en Dorrie.
5: De blop. Tegen een kostuum aan en ik dacht. Nu klots ik op die eerste rij.
6: Is dat door Piet Piraten spelen?
7: Schip, ahoy.
8: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
9: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
10: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
4: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat klinkt als een extra sappige deal.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Britse Prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant The Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De 7 hadden The Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat die op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding aan de krant betalen. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor de moordpoging op zijn buurman. Hij verdacht zijn buurman ervan dat hij zijn stiefzoontje had misbruikt. De buurman was eerder al veroordeeld voor misbruik van minderjarigen. De stiefvader had de buurman daarop in elkaar geslagen. Toen de rechtbank de man gisteren veroordeelde, was er meteen veel protest in de rechtszaal. En er volgden doodsbedreigingen tegen de rechters op sociale media. De Hoge Raad voor Justitie zegt dat zulke reacties de rechtsstaat in gevaar brengen. Het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zet een nieuwe stap in de restauratie van het schilderij Aanbidding der Koningen, een monumentaal werk van Rubens. Nadat vernis en oude overschilderingen zijn weggehaald, wordt nu de houten achterkant van het schilderij aangepakt, zegt Koen Bulkes van het KMSKA.
15: Bovenaan zitten er planken uit een andere periode die later zijn toegevoegd en die hebben ze muur vastgezet. En dat is eigenlijk een probleem, want daardoor kunnen die planken die het paneel van Rubens maken, kunnen die niet meer te goed ademen of bewegen. Dus we nemen die planken weg en we vervangen die door een aluminium systeem dat langs de ene kant genoeg stabiliteit geeft, maar langs de andere kant het paneel ook toelaat om te ademen.
2: Bezoekers van het KMSKA kunnen de restauratie volgen in de Rubenszaal zelf. Volgend jaar is de restauratie afgerond. Dan is het ook 450 jaar geleden dat Rubens werd geboren. En gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was wel altijd een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. Hij deed toen deze legendarische uitspraak.
16: Het is ongelooflijk, Fred, dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb voor een medabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons.
2: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richtte hij Vermarksport op, een bedrijf van sportkledij. Verbeek werd 85. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt met geleidelijk buien die hier en daar onweerachtig kunnen zijn. Aan zee is het meestal droog, maximaal tot 22 graden. Morgen trekken opnieuw een aantal buien van west naar oost. Zondag meestal droog, maandag zonnig en dan tot 23 graden. En daarna opnieuw warmer, maar onstabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1. Onderweg.

0: kort gerust af naar de New Fads, de New Fast Automatic Daffodils en Stockholm. 267 kilometer file. Op de E40 naar Brussel is er 40 minuten file tussen Sint-Denijs-Westerum en Wetteren. Daar is de weg vrij. Op de E40 richting kust 30 minuten kijkfile tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de buitenring rond Brussel een half uur erbij tussen Oudergem en Jette. In Tervuren is er hinder door een oliespoor op de rechterrijstrook. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Vilvoorde en Tervuren en 25 minuten tussen Eigenbrakel en Iteren door een ongeval. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Haaslandhaven Oost 20 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 3 kwartier. Op de E313 vanaf Herentals West een half uur. En 30 minuten op de A12 tussen Berendrecht en Antwerpenhaven, daar is de weg vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. In Berchem is een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Ranst en Herentals. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 30 minuten aan de werken in Temse. Op de E314 van Genk naar Lumme 20 minuten filegolven tussen Genk en Zolder. Op de E42 van Luik naar Bergen bijna 1 uur tussen Spie en Fleuru. Op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik een half uur ook doorwerken.
1: Radio 1, onderweg.

gedaan. En Rudy Trouvé, Deadman Ray en Chemical. Er is een Hazy Jane 1 en een Hazy Jane 2 van Nick Drake. Het is de eerste die je zo meteen hoort. En die Zephyr is een zacht windje, een briesje. Bij Red Hot Chili Peppers staat dat voor vrijheid. De Zephyr Song.

0: Nick Drake en Hazy J One. Straks om 5 uur is er de zomer vandaag. Met Vincent Bilot, goedemiddag.
1: Dag Joren.
0: Welk nieuws behandelen jullie straks allemaal?
1: Wel, ik las vandaag een artikel in de Standaard dat ik heel herkenbaar vond. Het ging over de Tiense Straat in Leuven en hoe die de voorbije jaren is ingepand door horecaketens. Dat was mij ook al opgevallen. Je vindt er haast geen zelfstandig uitgebaat restaurant meer. Het zijn allemaal filialen van ketens als Hawaiian Pokeball, Automat, Poulet Poulet, Pureto, noem maar op. Hè. Je kent ze in Brussel en zo zie je dat ook.
0: Ja, absoluut.
1: En het is dus blijkbaar een trend die zich in heel wat centrumsteden voordoet. Het aantal restaurants dat deel uitmaakt van een keten is de voorbije 10 jaar verdubbeld. Dus aan retail-expert Gino van Ossel de vraag hoe dat komt. Ik bel ook met Rudy Franks, want die zit in Oekraïne. En daar waren het weer 24 bloedige uren, hè, met luchtaanvallen op onder meer Kiev en Kharkiv. Benieuwd ook hoe de Oekraïners daar aankijken tegen het voorstel van de ex-defensieminister om verkiezingen te organiseren, hè, oorlog of niet. En Amerika kenner Michiel Vos die komt ons uitleggen wie Natalie Harp is. Je bent daar waarschijnlijk ook al tegengekomen op de nieuwsites. Natalie Harp is zo'n beetje de persoonlijke assistent van Donald Trump. Tot voor kort bleef ze discreet op de achtergrond, maar ineens duikt ze overal op aan zijn zijde. Wat dan weer de geruchten voedt dat ze misschien wel meer is dan alleen zijn assistente. Aan Michiel Vos dus om duidelijkheid te verschaffen.
0: Ja, met het vertrek van Caroline Leavitt misschien, wie weet. De zomer vandaag, na het nieuws van 5 bij Radio 1.
2: Oh ja, man.
3: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
2: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
3: Ik hoef deze echt niet te weten.
2: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
3: Ik kan echt niet volgen.
2: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
3: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
3: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Oh, sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh.
7: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
7: Zegt.
10: Oh, Quadro.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk,

0: Een kamerbureau helemaal op maat van wat ik nodig heb. En dat is rust in huis, ook in september.
1: Goed gezien, Camille. De Kamer Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamer showroom of op kamer.be. Kamer, more space for your place.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Radio 1. Onderweg.
6: Met Joren Karels.
5: Radio 1.

Eagles, New Kid in Town. 275 kilometer file op D40 naar Brussel. Nog vertragen tussen Drongen en Wetteren. Daar is de weg vrij. Op D40 richting kust 40 minuten tussen Erpenmeren en Drongen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Oudergem en Jette. In Tervuren is er hinder door een oliespoor op de rechte rijstrook. Op de binnenring 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost,

0: 15 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 3 kwartier en op de E313 vanaf Herentals West 1/2 uur. 25 minuten op de A12 vanaf Stabroek. En op de Antwerpse ring richting Nederland is het 3 kwartier extra tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Naar Hasselt 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Herentals West. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 30 minuten aan de Werken in Temse. Op de E314 van Genk naar Lumme 15 minuten tussen Park Midden-Limburg en Zolder. Op de E42 van Luik naar Bergen verlies je 1/2 uur tussen Spie en Fleuru. En op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik ruim 1/2 uur telkens door Werken.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Sweet Dreams van Eurythmics. Straks na 5 uur is er De Zomer Vandaag met Vincent Bilo. En dit is Diele van Angèle.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Vanaf morgen 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: We bellen in de zomer vandaag met Rudy Franks in Oekraïne en met Michiel Vos in Amerika. Ik zal de bazen alvast verwittigen dat de telefoonrekening deze maand wat hoger zal uitvallen dan anders. De zomer vandaag dus, na het nieuws van 5.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 5:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Woonleningen waren de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zullen nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die geprobeerd had zijn buurman te vermoorden. En oud-wielrenner Frans Verbeek is overleden. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op zijn hoogst sinds jaren. En de volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
5: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romein van Imoteker.
6: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond de 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10% en komen die terecht op 4,10 ongeveer.
4: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
5: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld 200.000 euro leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd 62.000 euro meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
4: Dankjewel, Michael. In Buizingen, in de provincie Vlaams-Brabant, is er vannacht een brandbom naar een woning gegooid. De bewoners konden op tijd vluchten en raakten niet gewond, maar het huis is onbewoonbaar. Op camerabeelden van de buurt is te zien hoe iemand iets in de richting van het huis gooit en wegvlucht. Het parket spreekt van opzettelijke brandstichting. Wie de verdachte is, is nog niet duidelijk. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich zorgen over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal. En ook achteraf zijn rechters met de dood bedreigd. Ja, Philippe Heijmans, waar ging dat vonnis over?
7: Wel, een man die had zijn buurman bijna doodgeslagen. De man kan tot op vandaag niet zelfstandig eten, spreken of bewegen. En die man had dat gedaan omdat hij dacht dat zijn buurman zijn stiefzoontje van 6 had misbruikt. Want die buurman die was al eens veroordeeld voor kindermisbruik. De man was daarop naar de politie gestapt. Maar een dag later nam hij dus het recht in eigen hand. Intussen is het onderzoek naar dat seksueel misbruik trouwens geseponeerd bij gebrek aan bewijs. En die stiefvader, die al een paar keer veroordeeld was voor slagen en verwondingen, die heeft gisteren 17 jaar cel gekregen voor poging tot moord. Hij maakte zich heel boos in de rechtbank. Er was ook protest binnen en buiten het gerechtsgebouw. En online kwamen er doodsbedreigingen tegen de rechters. En dat kan uiteraard niet, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
8: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe nadat alle elementen van het dossier zijn onderzocht. En dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
7: Er hebben zich trouwens ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, boos gemaakt over dat vonnis.
4: Dankjewel voor je uitleg, Filip. In Zweden heeft een man met een zwaard verschillende mensen verwond in een middelbare school in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. De dader is gearresteerd. De politie geeft voorlopig niet meer informatie vrij over de dader. Er zou geen gevaar meer zijn nu. De Britse prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten samen meer dan 11

0: miljoen euro betalen aan de uitgever van de krant Daily Mail. Bij hen zijn ook zanger Elton John en actrice en model Liz Hurley. De zeven hadden de Daily Mail voor de rechter gedaagd omdat hij op een illegale manier informatie over hen zou hebben verzameld. Maar de rechter gaf hen ongelijk. Nu moeten ze dus een schadevergoeding betalen aan de krant. Gewezen wielrenner Frans Verbeek is overleden. Verbeek won in de jaren 70 onder meer de Omloop Het Volk, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In 1973 werd hij Belgisch kampioen. Maar Eddy Merckx was altijd wel een stevige concurrent. In de Ronde van Vlaanderen in 1975 werd Verbeek tweede na Merckx. En hij deed toen deze legendarische uitspraak.
1: Het is ongelooflijk vrij dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb formidabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons.
0: Frans Verbeek combineerde het koersen lange tijd met een job als melkboer. Na zijn wielercarrière richt hij Vermark Sport op. Een bedrijf is dat van sportkledij. Verbeek werd 85. De Argentijnse voetballer Leandro Paredes heeft een schorsing van 10 wedstrijden gekregen voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale in Amerika tegen Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep toen Gavi en Garcia bij de keel en hij wierp hen op de grond. Zijn landgenoot Molina moet 7 wedstrijden aan de kant blijven na een slag aan Rodri. Beide Argentijnen moeten van de Wereldvoetbalbond FIFA ook een boete van 77.000 euro betalen. Vanavond nog buien, vannacht droog in het centrum, maar elders nog buien. Bij minima tussen 10 en 16 graden. Ook morgen buien, bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt en 20 graden dan. Maandag veel zon en dan tot 23 graden. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort nog een hogere hypotheekrente. Dat was de opener in dit bulletin. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De zomer vandaag.
4: We gaan het komende uur naar Amerika en naar Oekraïne. En op restaurant, dat ook. Een hele goede middag en welkom

0: eerlijk. Het is eerder grijs vandaag, hè. Maar wat niet is, kun je manifesteren. Mr. Blue Sky van ILO. Een hele goede middag.
1: Radio 1.
2: De zomer vandaag.
0: Waarom is het in zoveel steden al bavette en Hawaiian pokeball wat de klok slaat? En vind je haast geen zelfstandig uitgebaate restaurants of brasseries meer? Dat is een vraag die we gaan proberen te beantwoorden met de hulp van retail-expert Gino van Ossel straks. Met Michiel Vos schetsen we een portret van Natalie Harp, de persoonlijke assistente van Donald Trump, die plots overal in de kijker loopt en van wie gefluisterd wordt dat het ook met hem doet. En we bellen met Rudy Franks, die momenteel door Oekraïne trekt. En trouwens, in de marge van die oorlog in Oekraïne is vandaag toch wel een opvallende arrestatie gebeurd. Je weet vast wel nog dat in 2022 twee gaspijpleidingen van Rusland naar Europa zijn gesaboteerd, hè, in de Baltische Zee. Wel, de Oekraïner die van die sabotage wordt verdacht, die is nu opgepakt. Uitgerekend op een filmset waar ze die fameuze sabotage aan het verfilmen zijn voor een grote Hollywoodprint. Die opnames die vinden plaats in Oekraïne. Nee, wat zeg ik? In Kroatië. Oekraïne, dat is voor straks. In Kroatië vinden die opnames plaats. En het is best een grote productie, met grote namen ook. Onder meer Sean Penn en Adrian Brody spelen erin mee. En de makers die hadden voor advies een Oekraïense duiker uitgenodigd op de set. Kwestie van de duikscènes in de film een beetje realistisch te laten overkomen. Alleen, die duiker blijkt dus een van de duikers te zijn die de echte aanslag zouden hebben gepleegd. De aanslag op die pijpleiding waarop die film dus is gebaseerd. De politie is dat al een tijdje achter hem aan, had hem in Polen al eens bijna te klissen. En nu kwamen ze dus eens een kijkje nemen op die set in Kroatië waar ze die aanslag van 4 jaar geleden dus verfilmen. Hij zou daar toch niet zitten, zeker? Jawel, daar was hij dus wel om uit te leggen aan de makers hoe hij die gaspijpleiding in 2022 precies had doen ontploffen. Op heterdaad betrapt dus, zo ongeveer toch, en in de handboeien geslagen. Misschien moet Hollywood ook eens een film maken over de bende van Nijvel. Of over de verdwijning van de rechtvaardige rechters. En dan eens kijken wie er allemaal op zet bezoek komt. Het is maar een ideetje.
2: Radio 1.

0: Dancet Area van Madonna. 262 kilometer file staat er. Op de E40 richting kust 40 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Sint-Anijs-Westrem. Richting Brussel op de E40 20 minuten vertragen tussen Drongen en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. De files naar Antwerpen dan op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk een half uur. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur. En 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 1/2 uur aan de werken in Temse. Op de E42 van Luik naar Bergen, 1/2 uur tussen Spie en Fleurus. Op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik, 40 minuten telkens door werken. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
1: Zomer vandaag.
0: De Standaard publiceert vandaag cijfers over de snel veranderende horecamarkt. Die markt die wordt namelijk meer en meer gedomineerd door ketens. In 10 jaar tijd is het aantal filialen van zulke horecaketens in onze centrumsteden verdubbeld. Van een 250-tal in 2016 tot bijna 500 vandaag. En wie al eens uit eten gaat in de stad, die zal dat herkennen. Hè. Het is zoeken naar een zelfstandig uitgebaat restaurant tussen alle bavetten en Hawaiian poke bowls en balls and glories van deze wereld. En als het goed is, dan heb ik nu Gino van Ossel aan de lijn. Een hele goede middag.
2: Goede avond ondertussen.
0: Goede avond intussen, absoluut. Bijna etenstijd eigenlijk ook, hè, voor sommigen ja. Toch. Professor Retail Management aan de Vlerick Business School. Beste Gino van Ossel, hoe komt het dat onze centrumsteden zo massaal worden ingepalmd door van die ketens?
2: Het is eigenlijk begonnen tijdens corona, wanneer heel veel van die klassieke horecazaken in moeilijkheden zijn gekomen. Hè. Dus we moesten eerst dichtgaan, het personeel dat er werkte, dat is elders werk gaan zoeken. En daarna zijn de prijzen door het dak gegaan, door de inflatie. We kennen dat allemaal, energieprijzen enzovoort. Maar dat betekent ook dat de lonen stegen voor dat personeel, de huur. En ja, wat moet je dan doen als klassieke restaurant, brasserie? Dan moet je eigenlijk je prijzen verhogen, want anders kom je niet uit de kosten. Maar dan zegt die consument, ja, maar dat wordt hier toch tamelijk duur. Komt daarbij dat je de ene dag heel veel volk hebt in je restaurant, de andere dag weer veel minder, klanten die niet komen opdagen. En dus wat je ziet is dat heel veel van die klassieke horecazaken gewoon verdwenen zijn omdat ze niet langer rendabel waren. Tegelijkertijd zie je dan dat er ondernemers zijn die daar een oplossing voor hebben gezocht en hebben gevonden. Ik ben blij dat je zegt het gaat over ketens, omdat we soms ook wel eens horen het gaat over fast food. Dat zit daartussen, dat groeit ook. Ja. Maar de grote groei, dat zit in wat we de fast casual noemen. En wat is die fast casual? Dat betekent dat je wel degelijk aan tafel bediend wordt, dat je wel degelijk gaat eten, maar het gaat wat sneller vooruit. Het is vaak hip en trendy. Ze zitten in een keten en ze hebben de kosten helemaal onder controle. Je had het daarnet over Bavette, dat is eigenlijk een schoolvoorbeeld daarvan. Ja. Een heel mooi marketingverhaal, leuk ingerichte zaken. Altijd met een twist, hè, want zij hebben niet de beste bolognese saus, zeggen ze zelf. De tweede beste, want de beste dat is natuurlijk van je moeder of van je grootmoeder. Daaraan voel je al dat ze zichzelf niet zo heel serieus nemen. Maar het echte geheim zit erin dat dat bijzonder efficiënt in elkaar zit. En dat zie je in de keuken. Ter plekke, want bij Bavette eet je voornamelijk spaghetti, daar maken ze ter plekke geen saus. Dat wordt in een centrale keuken klaargemaakt. En is het moeilijk om spaghetti te koken? Nee, vandaar dat ook op elk gyrokamp spaghetti geserveerd wordt. En mijn kinderen konden als eerste spaghetti koken en een eitje bakken. Dus je hebt daar niet echt een kok voor nodig in je restaurant. Dus dat maakt dat je minder personeel nodig hebt, want daar wordt niet gekookt, er wordt wel uiteraard opgewarmd. En tegelijkertijd dat je ook minder duur personeel hebt, omdat je dat proces efficiënt kan organiseren op een centrale plek. En dat is het geheim van die fast casual. Komt daar bovenop, dat de consument vandaag, en dan denk ik toch vooral aan jongeren, net iets minder zin hebben om 2 uur uitgebreid te gaan tafelen. Die willen wel eens een spaghetti gaan eten en dat kan je daar doen. En dan komt er een derde bij. Bij Bavette kan je ter plekke eten, maar ze bezorgen ook aan huis en je kan ook gaan afhalen. En dan zie je dus een model ontstaan waarbij die consument zegt, het is lekker, het is betaalbaar. Bij Bavette komt daarbij en iedereen eet spaghetti, dus wie is de doelgroep? Ongeveer iedereen. Waarbij je de kosten onder controle hebt en toch winst maakt. En als je dan natuurlijk een model hebt dat op die manier werkt, dan kan je opschalen. En dan ga je in een stad als Antwerpen of Leuven meerdere vestigingen open. Ik denk, als ik het goed heb, dat ze inmiddels rond een 20-tal vestigingen zitten, waarbij je een goede marge hebt, waarbij je tevreden klanten hebt en waarbij je dus inderdaad in die fast casual markt steeds meer van dat concept naar voren ziet komen, die de plekken inpalmen die vrijkomen omdat de klassieke brasserie, het klassieke restaurant, het steeds moeilijker heeft. Komt daar nog eens bij dat als je dan moeilijk personeel vindt, dat die ook een work-life balance willen. Ja, er zijn steeds meer restaurants die bijvoorbeeld op zondag sluiten. Maar ja, dat is dan weer een dag wanneer veel mensen willen eten, uit eten gaan. En die fast casual, die werkt met jobstudenten, uiteraard vind je dat ook in de gewone horeca, maar je hebt minder echt geschoold personeel nodig. En dat is eigenlijk een beetje het geheim van dat soort zaken.
0: Mm-hmm. Ja, u zegt ook minder geschoold personeel. Het zijn natuurlijk ook niet, ja, letterlijk ook de uitbaters zelf die in de zaak staan. Veel mensen, misschien dan van de wat oudere generatie, die vinden dat misschien toch wel wat zieloos en afstandelijk, hè, in zo'n keten gaan eten. Die missen dan misschien toch een klein beetje die authentieke ontvangst van een zelfstandige uitbater. In zo'n keten word je ontvangen eigenlijk, ja, zoals je het zegt, door studenten, flexijobbers die eigenlijk een draaiboek volgen, hè?
2: Ja, maar het klinkt negatiever dan het in werkelijkheid is. Als we zeggen een keten, dan denken we misschien aan een McDonald's en dat soort dingen. Mm-hmm. Met alle respect daarvoor, maar dit is anders. Het is Belgisch, het is Vlaams. En die inrichting is gezellig en dat vinden mensen leuk. Dus je hebt niet het gevoel van binnen te komen in een keten. Spaghetti is daar een heel mooi voorbeeld van. Toen ik nog zelf student was, dan kon je ongeveer in de helft van de kroegen om middernacht nog een spaghetti krijgen. Mm-hmm. Dat gevoel roepen zij weer op, niet om dat 's nachts te gaan doen, maar ook het aantal cafés is sterk gedaald. De plekken waar je die spaghetti kan eten, dat is gedaald. Mm-hmm. Bij Bavette binnenstappen, dat is leuk. Dat is niet, dat wordt niet gezien als fastfood, dat wordt niet beleefd als een keten. En dat is een onderdeel wel van dat verhaal. Betekent dat dan dat oudere generaties dat even leuk gaan vinden? Nee, maar het is een stukje realiteit dat als je gewoon naar de prijzen gaat kijken, wanneer je, ik zeg maar wat, stoofvlees of vol-au-vent wil gaan eten in een gewoon restaurant of in een gewone brasserie, dat is behoorlijk duur geworden en je merkt gewoon dat de consument daar wat op afhaakt. En dat is een vicieuze cirkel, hè. De consument wil het niet altijd meer betalen. Mensen willen op die uren niet meer werken en dan zie je dat er gewoon steeds minder plekken zijn die overblijven, ja, waar je dat soort dingen kan gaan eten.
0: Ja. Tot slot, meneer Van Ossel, moeten we ons zorgen maken over de authentieke, typische Belgische brasserie? Zullen zelfstandige horeca-uitbaters uiteindelijk helemaal worden weggeconcurreerd door de ketens?
2: Er zijn er steeds minder, maar ik denk niet dat ze gaan verdwijnen. En eigenlijk is de slagzin in de sector, je moet het juiste evenwicht vinden tussen efficiëntie en ambacht. En als je in een sterrenrestaurant gaat eten, dat is 90-95% ambacht, maar dat is voor veel mensen ook veel te duur. Als je die nieuwe keten ziet, dat is 90% efficiëntie en misschien maar 10% ambacht. Maar het is wel ambacht, want het is lekkere spaghetti. Het is een lekkere saus. De brasserieën die zijn wat meer richting efficiëntie opgeschoven. Wat ze allemaal doen, dat is voorgesneden sla kopen. Want ja, als dat centraal in een industrieel bedrijf gebeurt, dan is dat goedkoper dan wanneer je dat zelf ter plekke doet. Gaat elke brasserie huisgemaakte kaaskroketten verkopen. Ik heb mijn twijfels dat ze dat overal doen, maar je kan dan misschien wel zelf de volle van maken. Of ja, als ik een tongske wil gaan eten, dat wordt natuurlijk ter plekke gebakken. Dat past niet in dat ketendenken. Mm-hmm. En je moet ervoor zorgen dat je dat evenwicht vindt. En ik ken heel veel brasserieën die het nog altijd goed doen. En als er steeds minder zijn, ja, de mensen die dan wel in die brasserie willen werken, de geschoolde koks enzovoort, die komen dan weer in die plekken terecht. Het zijn er minder dan vroeger. Maar ze zullen niet verdwijnen, omdat ook daar nog altijd markt voor is. Maar je moet zorgen dat wat je biedt, de kwaliteit die je levert, in verhouding is tot wat de klant wil betalen. En de ene keer wil ik wat meer betalen en ga ik naar die brasserie. Nog een andere keer ga ik echt fijn uit eten. Is het nog wat duurder? Maar ik durf ook wel eens zo'n keten binnen te stappen. En dat kan ook best lekker zijn. Alleen, daar ga je geen avond zitten tafelen.
0: Nee, dat is waar. Maar ik onthoud toch ook dat de Belgische brasserie nog niet helemaal ten dode is opgeschreven. Dankjewel, Gino van Ossel, professor Retail Management aan de Vlerick Business School. En een fijne avond.
1: Radio 1. Je luistert naar De Zomer Vandaag.

0: van Chromio. Het is 5:30. Zometeen is naar Rudy Franks bellen in Oekraïne.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Ten eerste is Alberto.
5: En ten tweede bestaat Studio 100 30 jaar.
6: Amai, de gorap.
5: Dus duiken Vic en Marie in de geschiedenis van...
4: Dag het erin.
6: Lop de blop. Trek dat kostuum aan en ik dacht... Nu kots ik op die eerste rij.
7: Is dat door Piet Piraten spelen?
8: Schip, ahoy.
9: Als die boos was, dan gooide hij met zijn been.
10: Een icoon in 30 jaar Studio 100.
11: Zonder Samson hadden we hier vandaag niet gezeten.
5: De podcast Vic en Marie Studio 100 Rewind. Nu in de app van Play.
12: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
13: Dat klinkt als een extra sappige deal.
12: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
14: Oh, ja, man.
15: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
14: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
15: Ik hoef deze echt niet te weten.
14: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
15: Ik kan echt niet volgen.
14: Of maar gezekjes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
15: Doe dus naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
16: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
17: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
17: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
18: Radio 1.
5: De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
0: Vrijdag 21 augustus en het is alweer een bijzonder bloedige dag geweest in Oekraïne. Een bloedige 24 uur, moet ik eigenlijk zeggen. Bij Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev zijn gisteren zeker 16 doden gevallen. En bij een drone-aanval in de regio Kharkiv vandaag zijn nog eens 2 mensen omgekomen. Dag Rudy Franks.
19: Ja, dag Vassal.
0: Beste Rudy, jij bent in Oekraïne voor een nieuwe documentaire reeks voor Canvas. Rusland zegt dat het bij die luchtaanvallen op Kiev alleen militaire doelwitten heeft gebombardeerd. Maar ja, er zouden appartementsgebouwen geraakt zijn, zelfs een kinderziekenhuis. En blijkbaar, zegt de VN ook, neemt het aantal burgerdoden daar in Oekraïne eigenlijk, naar gelang die oorlog langer duurt, alleen maar toe. Is dat een bewuste strategie van Rusland?
19: Wel, het lijkt mij eerder dat Rusland vooral pisten. Inderdaad, is aan het front, verliezen ze eerder een beetje terrein de laatste maanden. Hebben ze ook geen doorbraak meer. Het gaat moeizaam, ze worden ook meer en meer getroffen achter hun linies diep in Rusland. En dus ja, beginnen ze wel toe te slaan. Hè. Een verontrustende zaak waar ze hier mee rekening houden, is dat Rusland drones aan het opsparen is. En dan hebben we het over... duizenden drones misschien, die ze dan zouden in één keer in een massale aanval kunnen lanceren, die dan niet kan afgestopt worden door luchtafweergeschut, waar een tekort aan is van Oekraïne. Maar het feit dat het zou alleen maar over militaire doelen gaan, dat lijkt mij nonsens. Als je ziet van wat ik zei, dat men zei van kijk, dat is een appartementsgebouw waar een gezin met 2 kinderen gedood is. Daar is een kinderziekenhuis getroffen, zegt Vitaly Klitschko, de burgemeester van Kiev. Dus nee, het is niet zo dat alleen maar heel precisie bombardementen zijn. Hè. Het lijkt me dat in deze oorlog al geruime tijd nonsens is.
0: Mm-hmm. Jij bent in Dnipro, geloof ik, hè, in het oosten van Oekraïne, niet zo ver van het front. Rudy, hoe moet ik mij het leven van de Oekraïners daar voorstellen na meer dan 4 jaar oorlog?
19: Ja, een vreemde vorm van normaliteit. Ik ben hier de voorbije jaren nogal geweest. En als het geweld voorbij is, dan begint men snel op te ruimen en dan wordt er weer, dan gaat het verder alsof het een gewone zomerdag is. We zijn nu in de richting van Kharkiv gegaan, waar de frontlijn was en vooral waar men hiervoor bevreesd is, zijn die beruchte drones. Hè. Niet alleen de grote drone-raketten die op Kiev en de steden vallen. Want ja, dan gaat men naar de schuilkelders of naar de kelder om te schuilen als men op tijd is. Maar wel zo de drones bij een kleinere afstand, die zo een soort van killzone, zoals men dat zo gruwelijk noemt, een moordzone van 50 tot 70 kilometer intussen aan die frontlijn. En daar is men redelijk weerloos tegen natuurlijk. Hè. We hebben net Een eenheid bezocht verstopt in de bossen die van Bradley gepanzerde voertuigen. Ja, ook zij zijn verstopt onder de bomen omdat het weer te goed is. Die kunnen alleen maar buiten komen om bijvoorbeeld naar het front te trekken op het moment dat het weer slecht wordt. Want anders worden zij, komen zij in het vizier van die drones. Ja, ja. Dus die drones, dat is echt wel de grote pest hier.
0: Ja, ik ga nog één vraag stellen, Rudy, want de lijn is niet geweldig. Maar ja, de Oekraïnse president Zelensky die staat intussen toch een beetje onder druk, zo lijkt hij. Nu de populaire ex-defensieminister Fedorov heeft opgeroepen om verkiezingen te organiseren, oorlog of niet. Bestaat er een kans dat die verkiezingen er komen en komt de positie van Zelensky een beetje in het gedrang daar? Of hoe kijken de Oekraïners daarnaar?
19: Nou ja, je weet dat Poetin dat gevraagd heeft, dat Donald Trump dat gevraagd heeft. En nu voor de eerste keer een zwaargewicht binnen de Oekraïnse politiek, Fedorov. Maar de meeste reacties binnen de politiek zijn wel dat het oorlogstijd is geen tijd om aan verdeeldheid te doen. Eerst moet de oorlog gewonnen worden. Dat zeggen ook medestanders van Fedorov zelf, die vroeger met hem willen dat de corruptie bestreden wordt, want daar gaat het over natuurlijk vriendjespolitiek en corruptie. Wat je wel veel hoort is van jonge mensen van het land is aangetast door corruptie, dat is niet verdwenen. En dat is de grote plaag natuurlijk. Maar om nu verkiezingen te gaan houden, dat zien ze eigenlijk niet zitten.
0: Oké. Heel erg bedankt voor je tijd, beste Rudy. Ondanks de wat gammele verbinding hebben we toch, denk ik, grotendeels goed verstaan. En hou het vooral veilig daar natuurlijk ook, hè.
19: Oké, dag Vincent.
0: Salut.
7: Radio 1.
8: Dit is De Zomer Vandaag.

0: Lenny Lenny. She only loves you. Perfect, 6:15.
1: De zomer vandaag.
0: En Amerika is in de ban van een vrouw die altijd en overal naast Donald Trump loopt. Het is niet Melania, maar zijn persoonlijke assistente. Een hele goede middag, Michiel Vos.
2: Hallo, ja, het had Melania moeten zijn, maar ja, dat is het niet inderdaad.
0: Nee, en over de vrevel die dat bij haar opwekt, daar zullen we zo meteen nog wel even op ingaan. Maar dus Natalie Harp heet ze. Hoe komt het dat zij zo plots in de kijker loopt?
2: Dat komt eigenlijk door de democratische senator John Ossoff, democraat uit Georgia, die vorige week een opmerking maakte over de wel heel nauwe vriendschap, werkverband tussen Trump en zijn assistenten. Een van zijn executive assistants, zoals het officieel wordt genoemd, Natalie Harp. En toen brak de hel los. Natuurlijk wisten we al van het bestaan van deze vrouw, want ze was eerder, weet je nog wel, in Turkije toen Trump moest terugvliegen vanuit de NAVO-top in Turkije. Mm-hmm. Dat niet kon met Air Force One. Toen moest hij overgebracht worden naar een geheim vliegtuig in een catering car, of zoals we dat in slecht Vlaams noemen.
0: Ja.
2: En toen dat in die catering vrachtauto zat Trump zelf en 3 mensen. En dat was niet de minister van Buitenlandse Zaken, dat was niet de minister van Financiën, maar wel Natalie Harp. Dus toen dacht iedereen, hoe de hel is Natalie Harp? Dat dacht iedereen.
0: Inderdaad, en het is allemaal een beetje begonnen met een opmerking van inderdaad die democratische senator John Ossoff. Laat ik hem er even bij halen. Laten we even luisteren wat hij heeft gezegd.
3: The president sleeps through his meetings. He golfs and trades stocks. See, he doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace.
0: Ja, Trump zegt hij is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in zijn job. Hij wil eigenlijk gewoon de wereld overvliegen met zijn Natalie in zijn vliegend paleis. En daarmee bedoelt hij dan die Air Force One. Dat was een beetje de uitspraak waarmee het allemaal begonnen is.
2: Ja, daar bedoelt hij inderdaad mee. Die Air Force One die van de Qataris, als ik het goed zeg, cadeau heeft gekregen ter waarde van 500 miljoen. Nou, daar is al überhaupt veel over te doen. Dat ding bleek natuurlijk niet veilig genoeg. Dat was allemaal gedoe vanuit Turkije. Toen kwam opeens Natalie Harp. Ze is ook al in een boek genoemd van 2 New York Times journalisten. Toen kwam deze, zoals ze op links wordt genoemd, de High Priestess of the Cult of Trump, kwam toen opeens in het vizier. En nu wil iedereen weten, wie is deze 35-jarige hoog platina blonde gijzer van positiviteit, die steeds half achter Trump staat, die achter hem aanrent en die de bijnaam heeft, fantastische bijnaam, de Human Printer.
0: Ja, dat
2: de
0: was ik ook.
2: De menselijke printer. Ja, fantastisch natuurlijk. Zij print uit wat hij wil lezen op papier. Want hij leest dus niet op scherm, zoals jij en ik. Hij leest op papier. Dus als ik, laten we zeggen, ik schrijf beste Vincent, jij bent de beste DJ van de wereld.
0: Dank u.
2: Dan wil jij dat op papier lezen en dan komt zij dat brengen aan jou. In een stapeltje met nog andere fantastische e-mails die allemaal gericht zijn aan jou.
0: De menselijke printer wordt ze inderdaad genoemd. Maar blijkbaar heeft ze ook rechtstreeks toegang tot zijn sociale media.
2: Ja, ze is ook degene die, naar het schijnt, daar is beeld van uit een eerder, laten we zeggen, een eerder tijdperk, de boodschappen op X, de boodschappen op Truth en daarvoor op Twitter waarschijnlijk direct uittikt, terwijl hij naast haar zit. Dus er is beeld dat zij bijvoorbeeld samen zitten te kijken naar een debat met Kamala Harris. Het is in de verkiezingen van 2024. Hij opmerkt dingen op. Hij zegt, we moeten dit zeggen, we moeten dat zeggen. En zij typt het letterlijk in.
0: Ah, ja.
2: Zij is niet alleen de human printer, maar ook de human typewriter. Ze is dus ook de dicteerdame. En er wordt een beetje flauw gedaan daarover. En op rechts zijn ze daar boos over. Die zeggen, ja, links is opeens vrouw onvriendelijk als het gaat om een vrouw aan onze kant. Dat kan natuurlijk niet. John Ossoff moet zijn mond houden. Die heeft zelf waarschijnlijk ook vriendinnen. Nou ja, zo wordt het allemaal natuurlijk heel naar en flauw. Niks is bewezen. Het zijn insinuaties. En die John Ossoff heeft wellicht presidentiële ambities. Dat ontkent hij, maar dat zou zomaar kunnen.
0: Ja.
2: En dus is het allemaal een beetje moeilijk aan het worden.
0: Ja, ze loopt nu een beetje in de kijker, hè, doordat die senator een beetje de aandacht op haar heeft gericht. Maar ze werkt denk ik al best lang voor Trump, hè. Hoe is ze eigenlijk bij Trump terechtgekomen? Hoe is ze zijn persoonlijke assistente geworden?
2: Ja, ze werkte eerst in televisie. Dat is altijd een goede voortraject voor Trump, hè. One America Network, een heel rechts omroep, waar zij fantastische pro-Trump teksten toen al uitsloeg. En toen kwam ze kreeg botkanker. naar zichzelf zei. En kwam in aanmerking door een wet die door Trump is ondertekend voor, laten we zeggen, nieuwe technieken om die botkanker te bestrijden. Ze heeft haar leven, zoals ze zelf zegt, letterlijk te danken aan Donald Trump. Dat heeft ze gezegd tijdens een conventie. Dat is Trump opgevallen. Toen was die haar al opgevallen, ook op televisie. En toen is zij in het gevolg van Trump gekomen, al in de eerste termijn. En goed, toen is er natuurlijk even pauze geweest en nu is ze dus helemaal terug. Meer dan ooit. Ze is executive assistant. Ze heeft inderdaad een eigen lijn van communicatie direct naar Trump. En normaal moet je via 5, 6 stappen naar Trump toe. En via een chief of staff. Die natuurlijk heel streng beoordeelt of jij wel of niet met de president mag spreken. Dat is hier allemaal niet ter sprake. Zo lijkt het. Het is allemaal een beetje onduidelijk. Het is ook een heerlijk onderwerp voor de zomer. Hè. Het is een beetje, we hebben niet zoveel anders. Dus we hebben het nu over een eventuele hoogblonde, opvallende vriendin. Die wel heel erg, niet een vriendin, maar een vrouw die wellicht een vriendin zou kunnen zijn, maar niemand die het weet. En die wel heel erg loyaal is aan Donald.
0: Ja, en er wordt inderdaad zo'n beetje geïnsinueerd dat er misschien ook wel wat meer zou spelen tussen Trump en die Natalie Harp.
2: Ja, want op hetzelfde moment is er nauwelijks of eigenlijk geen zicht op de First Lady. Waar is de First Lady? Waar is Melania Trump? Mm-hmm. Die is al weken nauwelijks niet te zien. Die reist niet met Trump. Die was bijvoorbeeld niet in Turkije. Nou zijn dat natuurlijk korte reisjes, maar toch. Zij is nooit met Trump. En dus wordt er dan ingesinueerd. Luister, deze man is bezig met balzalen. Hij zit veel op een golfkarretje. En dan rent de human printer erachteraan, letterlijk. Om hem printouts te geven van fantastische e-mails die hij uit het hele land krijgt. Waarin staat, you're the best president ever. You're the God on Earth. Ja, dat krijgt hij natuurlijk de hele tijd. En het is wat serieuzer, misschien een beetje een symbool voor zijn presidentschap, dat hij niet wordt omgeven door, laten we zeggen, ingewikkelde, in pak gestoken adviseurs met jarenlange ervaring in Washington, maar met mensen zoals deze, zoals Natalie Harp. Jong, fantastisch loyaal en krijgt de man wel eens tegengas. Krijgt hij wel eens te horen, Mr. President, this may not be a good idea. Of Mr. President, we moeten niet A doen zoals u voorstelt, maar wellicht B. En dat gebeurt natuurlijk niet met een 35-jarige vrouw die door meerdere mensen binnen het Witte Huis zelf de human printer wordt genoemd.
0: Natalie Harp, de human printer, maar dus vooral de persoonlijke assistent van Donald Trump die over de tongen gaat in Amerika en over die van jou. Waarvoor dank, Michiel Vos.
2: Geen dank.

0: Radio 1.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

0: Ik denk dat ik beter ga. Ik moet plaatsmaken voor het kwartier en daarna Zomerland. Fijn weekend.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Van op Cultus, de literaire kunstroute in Loreningen. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Mis niets van Pukkelpop Live.
5: Het hele weekend op VRT Max.
4: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
6: Jij kent mij misschien als Axel Taalsleer.

0: Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijsman. Lenen voor een huis of appartement was de afgelopen 12 jaar nooit zo duur en zal nog duurder worden. Er komen veel reacties op de uitspraak van een rechter in Namen gisteren voor een man die zijn buurman probeerde te vermoorden. En Jennen Bergmoes wint de koninginnenrit in de Renewi Tour. Slecht nieuws voor wie een woonlening wil afsluiten. De rente staat nu al op het hoogste niveau sinds jaren en volgende week zal die nog verder doorstijgen. Michael van Drogenbroek, hoe komt dat?
4: Wel, dat komt door de lange termijnrentes, want die bepalen mee de rente op woonleningen. En die lange termijnrentes zijn de voorbije maanden en zeker deze week ook fors gestegen. En dat maakt dus dat de rente op woonleningen, die nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd staat, dat die de volgende weken nog verder zal stijgen. Dat zegt John Romein van Immoteker.
5: Als je kijkt naar een duurtijd van 20, 25 jaar vaste rentes, dan schommelen die rond de 4%. Ga je natuurlijk de verwachting inprijzen, dan zullen die nog stijgen volgende week met 0,5 tot 0,10%. En komen die terecht op 4,10 ongeveer.
3: Ja, dus wie nu leent om een huis of een appartement te kopen, die zal dat dus voelen.
4: Absoluut, zeker in vergelijking met wie enkele jaren geleden leende. Wie nu bijvoorbeeld 200.000 euro leent op 20 jaar en kiest voor een vaste rentevoet, die betaalt zo'n 4% rente. 5 jaar geleden was dat iets meer dan 1%. En dat verschil maakt dat je vandaag over die hele looptijd 62.000 euro meer rente betaalt dan wie 5 jaar geleden leende. Om dus exact hetzelfde bedrag te lenen.
3: Dankjewel, Michael, voor je uitleg. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Uitleg door Filip Heijmans.
6: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Le Nocy is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Le Nocy, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Le Nocy zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
7: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
6: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
3: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. Ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Branden van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
8: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Dus voor een familie of vrienden is dit meestal toch wel genoeg. Natuurlijk, geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
3: In Zweden zijn minstens 2 zwaar gewonden gevallen toen een man met een mes of een zwaard een middelbare school binnenkwam en mensen aanviel. Er zou ook een 3de gewonde zijn. De man is gearresteerd. Hij zou door de politie in het been geschoten zijn. De aanval gebeurde in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Meer informatie over de dader of over zijn motief is er voorlopig nog niet. In Hongkong zijn 2 activisten veroordeeld voor het organiseren van de herdenking van de studentenprotesten op het Tiananmenplein in 1989. De 2 bleven dat doen, hoewel dat niet meer mag sinds de invoering van de speciale veiligheidswet in Hongkong in 2021. Ze zijn nu veroordeeld voor opruiing en riskeren een lange gevangenisstraf. De massale studentenprotesten in Peking in 1989 werden

0: werden hardhandig neergeslagen door het Chinese leger. Er stierven toen honderden mensen. In China zijn alle verwijzingen daarnaar verboden. Sport Jenne Berkmoes heeft de derde etappe in de Renewi Tour gewonnen. Samen met Alex Seegaard trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Jenno Berkmoes alleen aan op de muur van Geraardsbergen. Hij was achteraf blij dat hij kon wegrijden van een sterke Seegaard.
1: Ik ben heel diep moeten gaan. Ik ben blij dat Alex toen een goede compagnon was, maar ik had eerlijk gezegd schrik van hem. Ik weet hoe sterk dat hij is. En de kopbeerten die hij deed waren echt... fantastisch sterk, maar op het einde bleek het dan toch dat ik iets beter was. Dus ja, ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken.
0: Jenno Berkmoes neemt ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die tweede werd. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, zal niet deelnemen aan de US Open. De Italiaan heeft een blessure aan de knie en is niet klaar voor het laatste Grand Slam toernooi van dit seizoen. Dat begint volgende week in New York. Sinner won de toernooi in 2024. Vorig jaar verloor hij de finale. En de Argentijnse voetballer Leandro Paredes wordt 10 interlandwedstrijden geschorst voor zijn gedrag meteen na de WK-finale. Argentinië verloor die finale van Spanje met 1-0 na verlengingen. Paredes greep nadien 2 Spaanse spelers bij de keel. Een andere Argentijn, Molina, moet 7 interlands aan de kant blijven na een slag aan de Spaanse aanvoerder Rodri. De 2 Argentijnen en de Argentijnse voetbalbond moeten ook boetes betalen. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maximaal tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het warmer. Wie wil lenen om een huis of een appartement te kopen, betaalt binnenkort een nog hogere hypotheekrente. Daarmee begon dit nieuws. De woonleningen staan nu al op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Door de stijging van de lange termijnrentes zullen ze nog duurder worden. Je leest er meer over op vrtnieuws.be.
2: Er komt veel kritiek op een nieuw Israëlisch project om woningen te bouwen op de Palestijnse westelijke Jordaan-oever.
3: What we see here is an empty hill where the government of Israel are planning a Jewish-Israeli new settlement.
4: Het geplande E1-nederzettingenproject snijdt dus de westelijke Jordaan-oever in 2 stukken.
2: Waarom wil Israël dat gebied innemen?
5: Nog nooit eerder waren zoveel studenten ook zelfstandigen. Het zijn er ondertussen al meer dan 9000.
6: Ik denk dat je heel veel leert door te ondernemen en door te proberen. Door ervaring op te doen.
2: Hoe is het om als student ook te ondernemen?
7: Na de brand in de Hoge Venen is er ook positief nieuws al. Er is al 1 korhoen gevonden.
8: Gered.
7: Gered. Het symbool van de Hoge Venen.
9: Het lijkt een kalkoen, maar dan mooier.
8: Ja, wel specialer, hè?
7: Die rode muts.
2: En heeft het korhoen nog een toekomst in de Hoge Venen? 3 vragen die ik dit kwartier voor jou uitzoek. Ik ben Jasper Verhulst. Welkom. We beginnen in Israël, of ja, in de Palestijnse gebieden. Want daar ligt een heel controversieel bouwproject op tafel. Het E1-programma. En bij de Trouwe Kwartier-luisteraar gaat er misschien nu een belletje rinkelen. Want exact een jaar geleden vertelde mijn collega Lonne er dit over.
10: Ja, applaus voor de extreemrechtse Israëlische minister van Financiën Smotrich, die vorige week aankondigde dat ze eindelijk kunnen beginnen aan het E1-project.
11: De E1 is een afkorting voor East One, Oost 1. En het verwijst eigenlijk naar het gebied waarin de Israëlische regering Israëlische woningen wil bouwen, namelijk ten oosten van de stad Jeruzalem en dus in bezet Palestijns gebied.
2: Intussen zijn we een jaar later en heeft de Israëlische regering ook effectief een aanbesteding uitgeschreven voor de eerste 1200 woningen. En dat valt niet in goede aarde. Het begon met een reactie van de VN.
12: The Secretary-General is deeply alarmed by reports of new illegal Israeli settlement outposts in the occupied West Bank, including new tenders, including for the E1 area.
2: En gisteren kwamen ook Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Canada en de UK naar buiten met een statement. Ze noemen de plannen onaanvaardbaar en eisen dat Israël ze intrekt. Vandaag sluit ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, zich daarbij aan.
13: Het besluit van de Israëlische regering om aanbestedingen uit te schrijven voor meer dan 1200 woningen in de E1-zone is tot daar onaanvaardbaar. Het ondermijnt de vooruitzichten op vrede en veiligheid voor beide de Israëli's en de Palestijnen. En eindelijk

0: Mogelijk dit zou de haalbaarheid van de twee-staatsoplossing ernstig in gevaar brengen.
1: Maar waarom gaat Israël nu zo ver? Dat vraag ik aan onze correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Zwolfs.
2: Wat je in deze regering ziet, de meest rechtse regering dus die Israël ooit heeft gekend, is dat er extreemrechtse ministers in die regering zitten, zoals een Ben-Gvir en ook een Smotrich. Nou ja, dat zijn groot voorstanders van de kolonistenbeweging. Zij wonen zelf ook in illegale nederzettingen op die bezette westelijke Jordaan-oever. En zij hebben gewoon best wel veel invloed op deze regering, want premier Netanyahu wil aan de macht blijven. Nou ja, straks eind oktober zijn hier verkiezingen en premier Netanyahu haalt nu met zijn coalitie geen meerderheid. Dus hij heeft de steun van deze extreemrechtse ministers straks weer mogelijk heel hard nodig om toch weer premier te kunnen zijn. En op die manier kunnen zij dus invloed uitoefenen ook op dat beleid.
1: En die extreemrechtse ministers lijken zich niet meer in te houden. Want ook minister Ben-Gvir haalde deze week het internationale nieuws met deze uitspraak. Hij zegt hier, ik vind dat we elke nacht 30 à 40 Gazanen moeten liquideren. En nee, niet alleen zij die een dreiging vormen. Het is een uitspraak, dat zal je wel begrijpen, waar heel veel kritiek op kwam. Internationaal dan toch.
2: Ik ben hier in het centrum van Tel Aviv even de straat opgegaan om mensen naar die uitspraken te vragen.
3: I didn't hear about it, but if he said that he is crazy, we all know Ben-Gvir is...
4: I just think it's a good example of how especially this current government has just kind of lost the plot.
2: Maar ik sprak toch ook wel wat mensen die zeiden van kijk eens even wat ons is aangedaan op 7 oktober 2023, verwijzend naar de terreuraanval van Hamas. En zij zeggen, ja, tuurlijk moeten we onszelf blijven verdedigen en doorgaan met die aanvallen daar. Dus je hoorde heel duidelijk twee meningen op straat.
1: En het zijn dus die meningen op straat waar de Israëlische politici volop op inspelen.
2: Nou ja, wat Ben-Gvir heeft gezegd, die sprak daar toch ook echt wel zijn eigen achterban toe. Zijn eigen achterban weet heel goed waar hij het over heeft. Dus ik denk dat je dat zeker wel in het licht van die verkiezingstijd kunt zien. Dat bouwproject E1, dat is wel een plan wat er al langer ligt. Dit speelt zelfs al sinds de jaren 90 waren die ideeën er al. Maar onder deze regering werd het dan dus wel goedgekeurd. Alleen dat gebeurde vorig jaar al. Wat wel opvallend is, die biedingen voor projectontwikkelaars die zijn nu open. En dat gaat dicht 1 week voor de verkiezingen hier zijn. En dat is wel een opvallend moment. Dat geeft ze dus mogelijk de kans om dit nog te doen en dat straks moeilijker te laten terugdraaien als er mogelijk een andere regering zit.
1: Ik las vanmorgen een opmerkelijk cijfer in de krant. 9.155 studenten zijn ook zelfstandigen. En dat zijn er meer dan ooit.
5: Ik denk dat voor veel studenten dat het wel een aantrekkelijke mogelijke loopbaanpiste is.
1: Dit is Frank Sokkei.
5: De directeur van de studiedienst bij Unizo, de organisatie van zelfstandige ondernemers.
1: En hij legt me uit wat dat statuut van student zelfstandige precies is.
5: Dat is nog een relatief nieuw statuut dat eigenlijk bestaat sinds 2017. En eigenlijk om die groep eigenlijk te faciliteren om al de eerste stappen te zetten in het ondernemerschap. We zien dat eigenlijk sinds 2017 dat er eigenlijk bijna 83% meer mensen al zijn in dat statuut ingestapt. Dus op dat is dat een succes. Maar uiteindelijk zijn nog altijd maar 3% van studenten die in het statuut zitten. Dus er is zeker nog marge. Het voornaamste voordeel zit hem wel in die sociale bijdrage, in de eerste plaats, dus dat je geen sociale bijdrage betaalt op de eerste jaarlijkse inkomstenschijf tot 8.600 en een beetje euro. Fiscaal is het niet dat daar een aparte regeling voor is, dus je moet eigenlijk nog altijd wel ook rekening mee houden dat je fiscaal ten laste moet blijven van je ouders. Naar kinderbijslag is er inderdaad ook wel een gevolg door dit statuut om het te faciliteren.
1: In mijn studententijd, dat is toch al eventjes geleden, toch wel, bestond dat statuut nog niet. Ik weet dus niet hoe het is om als student te ondernemen. En daarom heb ik er 2 opgebeld. Tristan van Neste combineert zijn studie met een zaak.
6: Ja, goedemiddag.
1: En ook Gaëtan van de Gehuchte, oprichter van de pureezaak Pureto, was in zijn studententijd ook zelfstandig.
6: Hallo.
1: En zij vertellen over hun ervaringen en de combinatie werkstudie.
6: Een het begin lijkt dat heel eng om een btw-nummer en zo aan te vragen, maar in de realiteit valt dat heel goed mee. En ik vond het eigenlijk toen een ideaal moment om dat te proberen, aangezien dat ik nog thuis woonde en ook nog geen gezin te onderhouden had of een huis af te betalen, vond ik eigenlijk het ideale moment om te starten.
7: Voor een schoolopdracht moesten we dan eigenlijk ons eigen bedrijfje oprichten. We zijn dan begonnen met BeSafe. Dat zijn alarmschutterlangers die wij verkochten via onze webshop voor meisjes, eigenlijk iedereen die zich onveilig voelt op straat, 's nachts in het donker, na het uitgaan. Dat is eigenlijk meteen ontploft, omdat dat in de media terecht gekomen is ook. Dus we hebben heel veel bestelling daarvan binnengekregen. En dan hebben we besloten om dat verder uit te bouwen. Dus hebben we ons aangesloten bij Handtepreneur in Gent hier. Die helpen bij marketing, bij alles van fiscale zaken die moeten geregeld worden. Nu krijgen we ook ondersteuning vanuit Artevelde zelf ook, om dat bedrijf zo goed mogelijk verder uit te bouwen. Het is niet altijd even duidelijk hoe dat alles precies in elkaar zit en of dat alles wel klopt voor de wet, dat alles wel in orde is en zo, maar daarom hebben we die experts die ons daarbij helpen.
6: In het begin is dat vooral veel ervaring opdoen. Het is niet dat je dan al het grote geld verdient, zeker niet. In het begin was ik websites en sociale media aan het doen voor de bakker om de hoek of de kapper in het dorp, zo'n dingetjes eigenlijk. Dan heb ik een jaar of twee gedaan en dan wou ik met iets nieuws starten en dan ben ik samen met mijn broer Pareto gestart. Maar dat was een beetje geëscaleerd. En toen merkten we dat we echt moesten focussen op Pareto en er veel tijd in steken. Dat ging te echt van de grond gaan. En dan hebben we de sprong gemaakt. En zijn we gestopt met studeren en zijn we fulltime eigenlijk in de puree gedoken. Ik heb daar ook nog geen seconde spijt van gehad.
7: Ik merkte vooral dat ik vooral de voorrang gaf aan dat bedrijfje, omdat het een beetje leuker was dan mijn studie zelf. En daardoor heb ik wel enkele herexamens opgespokkeld. Maar dat is uiteindelijk wel allemaal goed gekomen.
6: Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel studeerde. Ik werkte voornamelijk doorheen het jaar en dan bij de examens deed ik een serieuze inhaalbeweging. Ik had ook altijd herexamens en ik had mij ook al voorgenomen om mijn bachelor van 3 jaar over 4 jaar te doen. Ik vond dat zelf meer waardevol om dan 4 jaar al te werken en ervaring op te doen, in plaats van dat ik mijn bachelor een jaar sneller zou afgerond hebben.
7: Ik doe nu nog een jaar langer over mijn studies, wat dat natuurlijk ook niet echt een probleem is. Voor mij lukt het wel om nu te combineren. In het begin was het een beetje moeilijk, een beetje zoeken. Waar geef ik het meeste tijd aan? Kan ik wel zoveel tijd geven aan mijn bedrijfje naast het school? Want school moet ook gebeuren natuurlijk. Ik heb eigenlijk net wel al een herexamen gehad die ik al ingediend heb. Maar ik hoop dat die wel goed komt uiteraard. Ja, mijn droom is wel om mijn eigen bedrijf te hebben. Dat is eigenlijk vanaf het begin al zo geweest, voordat ik mijn studies al begon. En nu heb ik wel de kans om dat ook te laten werken. Dus ik zal er alles aan doen dat ik mijn eigen bedrijfje heb. En dat ik iets heb waar ik volledig achter sta. Dat ik kan werken in mijn bedrijf. Dat volledig past bij wie ik ben, wat ik wil doen en dat ik daarmee verder kan gaan in het leven.
6: Ik denk dat je heel veel leert door te ondernemen en door te proberen en door ervaring op te doen. Ik ben nu 22, ik had even afgestudeerd kunnen zijn, maar wat ik de afgelopen jaren al heb geleerd is van, ja, vind ik immens waardevol en denk ik zelf waardevoller dan dat ik mijn diploma zou gehad hebben.
1: Voor we het weekend ingaan, gaan we nog één keer terug naar de Hoge Venen. Want tussen al dat slechte nieuws is er toch een klein beetje hoop.
8: On a vu que tout n'était pas brûlé, donc il y a quelques petits îlots de biodiversité qui n'ont pas été pris par le feu.
1: Niet alles is dus verwoest. En midden in een afgebrand stuk natuur hebben brandweermensen ook een opvallende ontdekking gedaan. Een levende korhoen. Klinkt een beetje als een duif, maar zo'n korhoen is een stuk groter. Zo groot ongeveer als een kip.
9: De vrouwtjes zien er bruin uit. Heel onopvallend met camouflagekleuren. Maar de mannetjes zijn zwart met een heel fel rode kam boven hun oog. En vaak ook met een blauwe iridiserende kleur. Dus zijn zeer spectaculair. En hun staart is in de vorm van een lier. Dus zeer, zeer mooie vogels.
1: Ik heb er een korhoenliefhebber bij gehaald.
9: Ik ben Tobias Keulemans. Ik ben professor biodiversiteit en milieu aan de Universiteit van Antwerpen.
1: En het gaat niet goed met deze vogel. Voor de brand waren er nog maar een 30-tal in de Hoge Venen.
9: Ik denk dat dit hier al eigenlijk een toevalstreffer was. Dat ze een korhoen hebben kunnen vangen. Het blijven wilde dieren. Ze zullen wellicht niet zo gemakkelijk te vinden zijn, zeker niet nu. Wanneer ze in paniek eigenlijk zijn, Er zijn er gezenderd en die kunnen ze volgen, maar van de meeste gezenderde vogels hebben we geen signaal meer op het ogenblik.
10: Ja, we staan hier in het oosten van de Hoge Venen op de vuurlinie. Je ziet ook die zwart geblakerde grond hier. Dus dit is echt een cruciaal gebied.
11: Wat we zien is bepaald indrukwekkend. Niet alleen de tientallen brandweerwagens, maar ook de zwart geblakerde velden en de smeulende gronden.
9: In het afgebrande leefgebied kunnen ze niet overleven. Korhoenen, volwassen korhoenen, eten eigenlijk de vruchten van bosbessen, eten de takjes van struikhei, eten de berkentakken bijvoorbeeld, vandaar ook de naam birkhoen in het Duits. En ja, op het ogenblik is er gewoon geen eten, hè. Alles is afgebrand.
1: Het ziet er dus niet goed uit voor het korhoen. En er is nog een probleem. De vogels zijn niet bepaald avontuurlijk aangelegd.
9: Ze vliegen ook niet ongelooflijk goed. Ze blijven meestal heel hun leven echt wel ter plaatse. Op enkele hectare, enkele tientallen hectare is hun leefgebied. Dat verlaten ze eigenlijk nooit, omdat ze eigenlijk heel erg predatiegevoelig zijn. Een havik pakt ze snel, een vos pakt ze snel. Dat zorgt ervoor dat ze bijna een angstig leven leiden en zich constant verschuilen in hun meest vertrouwde boom, onder hun meest vertrouwde struik, zodat ze goed weten van, oké, hier ben ik veilig, hier kan ik veilig eten vinden en hier kan ik veilig slapen.
12: De brand is dus rampzalig voor de natuur en biodiversiteit. En herstel, dat kan heel lang duren.
9: Het is net het leefgebied dat nu is afgebrand. Het is echt de kern van waar dat de laatste korhoenen zaten en waar dat er nu ook eigenlijk de afgelopen jaren een zeer, zeer voorzichtig herstel werd opgetekend door herstelprogramma voor het korhoen. Dat is nu net afgebrand.
1: En ik had deze week graag met wat beter nieuws afgesloten. Maar Tobias ziet dat voorlopig niet gebeuren.
9: Ja, ik ben daar zelf heel erg pessimistisch over. In de komende maanden moeten zij eigenlijk een nieuwe routine opbouwen, maar zolang dat ze die nieuwe routine niet hebben gevonden, zolang dat ze niet een nieuw veilig plekje hebben gevonden, zijn zij eigenlijk enorm kwetsbaar. En meestal in zulke fasen gaan er ongeveer 1 op 10 vogels maar dat overleven. Als je dan weet dat je 30 vogels maar hebt, ja, dan weet je dat het er heel slecht uitziet.
1: Tobias ziet maar 1 oplossing: massaal gaan kweken.
9: Het is een beetje controversieel, want het is heel ingrijpend en ik ben daar zelf nogal vooruitstrevend misschien in. Maar als ik het zou doen, dan zou ik ze eigenlijk proberen allemaal te vangen, die dat er nu nog zijn. En een grote, grote kooi bouwen op de Hoge Venen, waar je ze in onderbrengt en waar je eigenlijk een kweekprogramma vanuit start. En dat je ze van daaruit eigenlijk massaal zoveel mogelijk kuikens laat overleven en die jonge kuikens terug uitzet, nadat je natuurlijk het leefgebied terug hebt hersteld.
1: Ja, ik vrees dat we een offer zullen moeten brengen voor het korhoen. Maandag is het weer aan Lonne. Geniet van het weekend en tot de volgende.
13: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
14: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
15: Radio 1. Zomerland.
16: Met Floris Dalemans.
17: Ja, wel een heel goede avond. Welkom bij Zomerland. Niet zo heel erg lang, tot 8 uur. Daarna is er Sporza, want het is vrijdag. Dan wordt er bijvoorbeeld gevoetbald, om maar iets te zeggen. Het is ook hockey bezig. Heel veel nieuws straks. Maar eerst muziek, nu van The Cardigans. MUZIEK.

Ze maakte heerlijke popsongs. Intussen is het er de hele tijd stil al rond de Cardigans. For What It's Worth was dat. Zometeen een 80s classic van Talk Talk. Eerst Nectar Wood, Roses in the Dark.

Living in Another World van Talk Talk en Nectar Award daarvoor en Roses in the Dark. Siska Danes woont in Gent, is een singer-songwriter en is bezig aan een debuutplaat. Begin september gaat hij uitkomen, maar dit is een nummer dat we al goed kennen intussen. Utopia van Siska.

Geweldig nummer, niet zo'n geweldige film achteraf bekeken, alhoewel het destijds wel binnenkwam. Prince met Purple Rain en Siska daarvoor. En Utopia. 159 kilometer file op de E40 naar de kust. Drie kwartier filegolven tussen Afliggen en Drongen. Naar Brussel op die E40 een half uur vertragen tussen Sint-Nijs-Westrem en Wetteren. Op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Antwerpen 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen Centrum is een ongeval op de linkerrijstrook gebeurd met hinder dus. Naar Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 20 minuten aan de werken in Temse. Op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik een half uur doorwerken. Op andere plaatsen kleine vertragingen. En in Willebroek is de Victor Dumontbrug defect.

Coming up around the band, Creedence Clearwater Revival. En Eva erover daarvoor. En mijn ogen toe, Eva erover, die is ook klaar met de nieuwe plaat. Die gaat zeer binnenkort in de winkel liggen. Dit is The National Conversation 16.

0: The National and Conversation 16. Het is tijd voor het nieuws van 7 uur. Daarna nog meer muziek. Onder meer van Fontaines DC en Johannes is zijn naam. Tot zo.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Een Dovi keuken is topkwaliteit.

0: En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dolly Keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.

0: omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens mogelijke oorlogsmisdaden. De Hoge Raad voor de Justitie is bezorgd over de hevige reacties na een vonnis gisteren in de rechtbank van Namen. Al tijdens de uitspraak was er veel tumult in de rechtszaal en achteraf zijn ook rechters bedreigd. Filip Heijmans.
1: Ophef in de rechtbank van Namen gisteren. Grégory Le Nocy is er net tot 17 jaar gevangenis veroordeeld. Een jaar geleden sloeg hij zijn buurman bijna dood. De reden? Hij vermoedde dat die buurman, een veroordeelde kindermisbruiker, ook zijn stiefzoontje had aangerand. Dat Le Nocy, een veroordeelde geweldpleger, nu zelf 17 jaar naar de cel moet, lokte hevige reacties uit bij zijn vrienden en kennissen. Le Nocy zelf moest door enkele agenten naar buiten worden gedwongen. Achteraf kwamen er ook bedreigingen tegen de rechters die het vonnis uitspraken. Onaanvaardbaar, zegt Charlotte Verhagen van de Hoge Raad voor Justitie.
2: Het recht in eigen handen nemen kan uiteraard niet. Als vergelding de manier is hoe we onze problemen gaan regelen, ja, dan is niemand meer veilig. Rechters passen de wet toe en dat moeten ze uiteraard in alle onafhankelijkheid en sereniteit kunnen doen, zonder druk van buitenaf.
1: Ook enkele politici, zoals Georges-Louis Boucher van de MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, hebben kritiek op de uitspraak.
0: Vanaf morgen kan er opnieuw gekajakt worden op de Lessen. Dat was anderhalve maand onmogelijk door de droogte. En ook nu is het nog niet overal mogelijk, wel op een traject van 12 kilometer, zegt Baudouin van den Branden van Dinan Evasion, dat kajaks verhuurt.
3: Op dit moment enkel 12 kilometer, dus van Gendron tot Anserem. Wat al een heel mooi traject is. Hè. Natuurlijk geen barbecues op de randen van de rivier. De natuur is nog altijd dor. Hè. Het is heel droog geweest, dus het is nog altijd een risico om een vuur te creëren natuurlijk. Hè.
0: Jenno Berkmoes heeft de derde etappe in de wielertour Renewy Tour gewonnen. Samen met Alex Segaert trok hij diep in de finale ten aanval. Uiteindelijk kwam Berkmoes alleen aan op de muur van Gerardsbergen. Berkmoes neemt de leiderstrui over van Jasper Philipsen, die tweede werd. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Zondag meestal droog, maar wel bewolkt. Na het weekend wordt het nog warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Zomerland.

Althea en Donna Uptown Top Rankin, dat is een liedje met een hele geschiedenis. In de jaren 60 maakte Anton Ellis het liedje I'm Still in Love. In de jaren 70 werd het dan Three Piece Suit, een verwerking of een bewerking daarvan van Trinity, een instrumental. En op die instrumental hebben zij het dan ingezongen toen ze 16 en 17 waren of zo. Geweldig verhaal eigenlijk. Dit is Tuten, dat is op dit moment de single van Erwtenbrekers.

hertebrekers en het zuiden, daar zal het altijd goed weer zijn, denk ik. Tenminste, als zij er iets mee te maken hebben. Je zult altijd zien dat er mensen zijn die in een band spelen, dat die ook op zekere momenten iets zelf willen doen, onder eigen naam. Zometeen ga je de frontman van Buffalo Tom horen, die op zekere momenten een soloplaat maakte. Maar eerst James Iha. Die speelt normaal hele luide gitaren bij Smashing Pumpkins. Dit maakte hij zelf in de 90s. Be Strong Now.

0: Best Kept Secret van Bill Janovitz en James Iha daarvoor. Be Strong Now. Op de E40 naar de kust, 20 minuten filegolven tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de E40 van Brussel naar Aken bij Luik, 20 minuten vertraging door werken. En in Willebroek is de Victor Dumont-brug defect.
1: Radio 1. Radio 1.
0: Dit is de splinternieuwe single van Fontaines D.C. die zichzelf nog maar eens een nieuw geluid aangemeten hebben. Dit heet Marianne.

love you. LL Cool J. De J staat voor James en de LL voor Ladies Love. Ladies Love Cool James dus eigenlijk. Daar is hij wel zeker van. I Need Love en Fontaine's DC daarvoor. En hun nieuwe single Marianne. Dit is Nederlands, ook nog redelijk nieuw. Echt wel fijne electropop dit. Het algoritme.

het met je ogen dicht, voed je kind op, eet je bord leeg. Dat zingen ze allemaal, maar ook rijd door het rood heen. Dat van dat bord en dat kind, dat kan ik me nog inbeelden. Maar dat rood, dat is toch een beetje gevaarlijk eigenlijk, ogen dicht van het algoritme. En dit is Nika. Soon we're on our way. No one's worried, nor we're of our precious in and out.

lekker, denk ik. Dat ding, Johannes is zijn naam, is er in elk geval dol op. Het is een bewerking van een nummer van Emery van begin jaren 2000. One Thing, zo heet het origineel. Dit is wat Johannes ervan gemaakt heeft. Dit is iets helemaal anders. Zo nu toch in begin jaren 2000 zitten we ook snel in de jaren 80. Toen was dit heel groot. Rod Stewart en Tonight I'm Yours.

Ondertussen is zijn leeftijd zo gezegend dat hij daar een beetje voorbij is. Maar hij is ooit echt een sekssymbool geweest. Rod Stewart in die hete periode van Hammond. Tonight I'm Yours. Dit is Liam Bridges. Die is klaar met een nieuwe plaat die hij in de vorm van een paar EP's aan het uitgeven is. Tegen 25 september moeten ze er allemaal zijn. Dan is het album compleet. Happiness Anytime. Zo gaat die nieuwe plaat van hem heten. En dit is een van de nummers daarop. Liam Bridges en Light Away.

Heerlijk toch, die Malinese woestijnrock van Tammy Crest. Touareg zijn ze en ze maken muziek daar in de woestijn die echt uniek is, die gewoon zo'n goede vibe heeft. Dat hoort je wel aan Iman in het nummer dat we net speelden. En Light the Way zat daarvoor van Liam Bridges uit zijn nieuwe plaat Happiness Anytime, die dus eind september uitkomt. Nog even uitkijken in Willebroek, de Victor Dumontbrug is daar defect, daar kun je dus niet over. Goed uitkijken en terwijl dan gewoon verder luisteren naar de radio, zeker waar we intussen bij Sharon Van Etten zitten. Dit is Afraid of Nothing.

Anger Never Dies van Hooverphonic. Het was de opstelling met Noemi Wolfs als nieuwe zangeres destijds. Ze gaan met die opstelling nog eens de grote zalen doen. Ze spelen op 13 september met Noemi in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En begin volgend jaar januari in Kursaal Oostende en in de Capitool in Gent in maart 27. Die hoorden ze hier dus met Anger Never Dies. Dit is González van een paar jaar geleden. Working Together.

0: Amy Winehouse en Mark Ronson met Valerie. Niks te Valerie, Evelien de Bakker. Ja, dat is voor zometeen na het nieuws van 8 uur, want dan is er Sporza. Heel veel sport vandaag. Het is vrijdag tenslotte.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat ik kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Ik kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen.

gekomen. Zo'n 122 mensen raakten ook gewond, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur. Daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum

0: Een man die zijn buurman zwaar had mishandeld omdat hij hem verdacht van kindermisbruik, kreeg gisteren 17 jaar cel. Ook twee partijvoorzitters, Georges-Louis Boucher van MR en Tom van Grieken van Vlaams Belang, zeggen openlijk dat ze de straf te zwaar vinden. Maar het is gevaarlijk als politici dat doen, vindt rechter De Valkeneer.
1: Ik ben een beetje verwonderd door de woorden van meneer Boucher. Ik vind dat toch gevaarlijk dat de politieke wereld zal beginnen een vonnis commentariëren. De politiek mag misschien maatregelen nemen om dat justitie vlugger werkt. Maar een oordeel tegen een vonnis door de politieke wereld vind ik dat zeer gevaarlijk. Want dat is voor mij een schending van de onafhankelijkheid tegen de onafhankelijkheid van justitie.
0: Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël de hulpvloot voor Gaza in internationale wateren geënterd heeft. De activisten op die vloot werden toen allemaal gearresteerd. Turkije gaat de internationale politiedienst Interpol ook vragen om een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu uit te vaardigen. Netanyahu reageert fel en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Tegen Netanyahu loopt ook al een arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag wegens mogelijke oorlogsmisdaden. En het is nu officieel, de Fransman Julien Alaphilippe stopt met onmiddellijke ingang met wielrennen. Alaphilippe is 34 en bevestigde het nieuws zo net op zijn sociale media. Tom Boudeweel, Alaphilippe kennen we vooral van zijn twee wereldtitels, hè?
2: Klopt, twee keer op een rij, in 2020 in Italië en in 2021 hier in ons land in Leuven. Twee keer wereldkampioen als renner van Quickstep, het Belgisch team waarvoor hij maar liefst 11 jaar reed. De periode ook waarin hij zijn mooiste resultaten behaalde. 3 keer de Waalse pijl, Strade, Brabantse pijl, Milan-San Remo, San Sebastian. En hij won in zijn carrière ook 8 ritten in de Ronde van Frankrijk. Zijn laatste overwinning die dateert van september vorig jaar met de Grote Prijs van Quebec. Een zeldzaam hoogtepunt nog, want Alaphilippe die was toch al een paar jaar niet meer de renner die meestreed voor de overwinning in de belangrijkste wedstrijden.
0: Dankjewel, Tom. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen buien bij maxima tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
5: Sportza.
4: Met Evelien de Bakker.
6: Een drukke vrijdagavond. Daar staat een mens normaal gezien niet voor te springen, behalve als het op festival of sportvlak is natuurlijk. Met Sporza ligt de focus uiteraard op dat tweede. Onze Red Lions die starten aan hun eerste wedstrijd in de tweede groepsfase, wat al alles bepalend kan zijn voor een WK-hockey in Waver. Medailles kunnen ook binnengehaald worden op het WK-paardensport met het slot van de teamfinale. En uiteraard is er ook voetbal in onze Belgische competitie, met een Waalse strijd tussen Standaar en La Louvière. Een overvolle agenda dus en jij mist er geen enkele seconde van hier bij Sporza op Radio 1. Zeer welkom, goedenavond.

0: Spork Live van Blur. Voor we de sportaffiche van vanavond aantikken, gaan we eerst nog eens terug naar de Renewy Tour. Daar stond vandaag de derde etappe op het programma. De renners die vertrokken in Cel en reden naar Geraarsbergen, waar ze een aantal plaatselijke ronden reden. Op een van de passages op de muur van Geraarsbergen trokken Jenno Berkmoes en Alex Seegaard ten aanval. En het was uiteindelijk Berkmoes die wegreed van zijn kampaan en een sprintend peloton nog net wist af te houden. Achteraf was Berkmoes, die ook de nieuwe leider is, uiteraard heel tevreden voor onze microfoon.
1: Jenno Berkmoes, je bent ontzettend diep moeten gaan, maar wat een prachtige overwinning, hè?
2: Ja, ik ben heel diep moeten gaan. Ik ben blij dat Alex zo'n goede compagnon was, maar ik had eerlijk gezegd schrik van hem. Ik weet hoe sterk dat hij is. En de kopbeerten die hij deed waren echt fantastisch sterk, maar op het einde bleek het dan toch dat ik iets beter was. Dus ik ben heel blij dat ik het heb kunnen afmaken.
1: Wist je, ik moet daar gaan op dat moment, want je kent het hier als je broekzak natuurlijk, hier in Geraarsbergen.
2: Dat was wel de bedoeling. Ik had dat eigenlijk met Arnaud afgesproken. We gingen gewoon de laatste keer vol omhoog rijden. We zijn alle twee sterk genoeg om de koers te dragen, denk ik, op die moment. Het is jammer dat dat door een valpartij gescheurd is, want anders was Arnaud misschien ook wel mee. Maar we hebben ervoor moeten strijden, dus ik ben blij.
1: Ja, want het was wel weer een loodzware dag en ook niet ongevaarlijk met al die valpartijen die er gebeurd zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, het is sowieso altijd een lastige koers hier. En de muur is hoe dan ook heel beslissend. Dus de gele mijl aan naar beneden is altijd heel gevaarlijk. Ik zat perfect in positie, dus ik had geluk dat ik niet achter de valpartij zat. Maar dat hoort er natuurlijk bij. Ik heb ook deel van de pech gehad in de Tour. Dus het is heel jammer, maar ik ben blij voor mezelf.
1: Is dit de mooiste overwinning van je carrière?
2: Uiteraard, ja. Het is een plaats waar ik heel graag terugkom. Ik heb hier al gewonnen in een andere wedstrijd. Het is echt deels een thuiskoer, een kwartiertje van huis. Dus ik ben echt mega blij.
1: En je bent ook de nieuwe leider, Jenno. Hoe kijk je nog naar het vervolg van deze Renewy Tour?
2: Er komen nog twee heel, heel lastige dagen. Ik weet het nog van vorig jaar met Arnaud. Dat was heel, heel diep gaan om toen het klassement binnen te halen. Dus die eindwinst is zeker niet binnen. En we gaan er nog heel hard voor moeten strijden.
1: Ja, want Arnaud Delis die pakt Philipsen nog mee en die wordt dan nog tweede. Hè? Dus het wordt nog krap tot in Leuven.
2: Ja, voilà. Maar dat maakt het misschien ook wel mooi. Voor de kijkers moet het ook nog iets blijven. Dus in de Ronde van België was het Jasper die won. En nu hoop ik dat ik aan het langste eind kan trekken.

0: Ik blijf het een zeer mooie combinatie vinden. Oscar and the Wolf met S10 Safe and Sound. Op het WK Hockey staan de Red Lions, onze nationale mannenploeg, klaar om aan hun eerste van twee matchen in de tweede groepsfase te beginnen. Geen kwartfinales dus, en dat heeft alles te maken met het nieuwe WK-format. Onze hockeymannen die beginnen eraan rond 8:30, dus het perfecte moment om nu alles nog eens helder te zetten met Jonathan Mettepenningen, ter plaatse natuurlijk in Waver. Goedenavond daar, Jonathan.
1: Hey Evelien, goeie avond.
0: Voor alle duidelijkheid, dus geen kwartfinales, wel die tweede groepsfase. Kan je nog eens uitleggen hoe dat nieuw WK-format nu juist werkt?
1: Ja, het is complex. Je speelt dus inderdaad twee groepsfases. Die eerste, toen we nog met 16 ploegen starten, daarvan hebben we ondertussen 8 uitgefilterd. We hebben nog 2 groepsfases, dus langs beide kanten van het toernooi. Een groepsfase in Nederland, een groepsfase in België. Ik kan de opzet van deze groepsfase simpel uitleggen. Kom je hierin bij de eerste twee, dan ga je dus naar de halve finale. Zo simpel is het, maar alleen voor de korte samenvatting, want de teams strijden niet met gelijke wapens. Duitsland en Australië begonnen in deze groep beide met 3 punten, meegenomen uit de winst in het onderlinge duel met respectievelijk België en Spanje. Die wedstrijden worden dus niet opnieuw gespeeld. In deze tweede groepsfase spelen de teams 2 in plaats van 3 wedstrijden. Dus in elk geval de Red Lions moeten inhalen om door te gaan. En simpelweg betekent dat toch maar gewoon 2 keer winnen.
0: Absoluut. Daarnet hebben trouwens ook Spanje en Duitsland hun eerste wedstrijd al gespeeld in dezelfde poelen als België en Australië. Daar heeft Spanje met 1-2 gewonnen van Duitsland. Welke impact heeft dat nu voor onze Red Lions?
1: In principe is dat een rode loper. Nu hebben we 3 ploegen met 3 punten en daar kunnen de Red Lions zich dus straks bijscharen. En dan beginnen we in principe vanaf 0. Dus het ligt weer helemaal open, maar ook dat is ergens makkelijk gezegd, want Australië is denk ik sterker dan de tegenstanders die ze al tegengekomen zijn. Liggen in de weegschaal met Duitsland, maar in de breedte toch iets beter denk ik. Bij Australië denken we uiteraard aan de Olympische finale op de Spelen in Tokio. Toen wonnen de Lions hun gouden medaille na shootouts, zoals dat. Maar dat is 5 jaar geleden voor zowel de Lions als Australië. Aan allebei de kanten is het iets minder geworden. Zijn ze opnieuw aan het opbouwen met enkele resterende ervaren krachten. Bij Australië denken we dan zeker aan Blake Govers, een van de beste strafcorner specialisten ter wereld. Maar ook aan Jeremy Hayward achterin, ook sterk op de strafcorner en topschutter op het vorige WK in 2023. Scoorde in 9 keer. Een sterke tegenstander dus, maar te kloppen voor de Red Lions. Voor de Lions op hun topniveau, want dat topniveau hebben ze nog niet bereikt op dit WK. 2 wedstrijden gewonnen, 1 verloren tegen Duitsland. Maar ook als ze dominant waren, en dat waren ze overigens altijd, overtuigen ze te weinig. Te veel slordigheden, te weinig gezonde arrogantie. En je ziet dat de twijfel er soms gewoon insluipt. Dat geven ze zelf ook toe. Tom Boon, sterraanvaller, was streng voor zijn makkers. En dat is ook goed. Ze hebben aan introspectie gedaan. Hopelijk hebben ze dan stappen kunnen zetten in die korte periode. Groeien in een toernooi, dat kan dus absoluut. Maar dat moet ondertussen wel gebeurd zijn. Want tweede kansen zijn er in deze ronde niet meer. Geen verrassingen trouwens bij de Lions. Ook nog in de wedstrijdkern dezelfde als in de vorige 2 wedstrijden. En dat betekent dus ook dat Thomas Krols nog altijd mist bij de ploeg, de jonge vleugelspits. En dat blijft wel echt een aderlating. Want dat is iemand die veel kansen kan opzetten van op die linkerkant vaak. Straks dus België, Australië op het WK hockey bij de mannen. En Waver is er klaar voor, hebben we al gezien in de buurt. Heel veel toeschouwers op deze vrijdagavond. Het is ook goed nieuws dat het dan opklaart.
0: Ja. Zeker en vast. Tijd om de arrogantie te vinden bij de Red Lions. En spanning gegarandeerd dus in Waver. Straks rond 8:30 beginnen we eraan. Tot straks, Jonathan.
1: Tot zo.

Straks is er dus de opener van speeldag 3 in onze eigen Jupiler Pro League met een Waalse clash tussen Standaard en La Louvière. En er staat ook heel wat buitenlands voetbal op de agenda. Zo start zo dadelijk de Franse Ligue 1 met Olympique Marseille tegen Strasbourg. Dat dit seizoen zonder Belgen aanvat trouwens. Mike Penders is na zijn uitleenbeurt teruggekeerd naar moederclub Chelsea. En Diego Moreira die trok deze week voor de nodige miljoenen naar het Italiaanse AC Milan. En ook over het kanaal beginnen ze er binnen een klein half uur aan. Meer dan een half uur uiteraard. Arsenal die speelde vorig seizoen voor het eerst in meer dan 20 jaar nog eens kampioen. En mag als titelverdediger de nieuwe Premier League campagne aftrappen. Dat doet het in eigen huis tegen Coventry. Een van de drie promovendi daar. Coventry pakte vorig seizoen de titel in de Championship. Dat is de Engelse tweede klasse. Met aanvallend en attractief voetbal. Maar bij de elite van de Premier League zullen ze het vermoedelijk toch over een andere boeg moeten gooien. De bekendste naam bij de bezoekers is die van de coach, Chelsea-legende Frank Lampard. Die heeft zijn trainerscarrière opnieuw gelanceerd bij Coventry en hoopt dus op een rustig seizoen om daar mee te draaien met zijn team. Bij de thuisploeg moet Mikel Arteta het zonder onze landgenoot Leandro Trossard doen. De Limburger die voetbalt sinds dit seizoen bij het Turkse Beşiktaş en werd vervangen door een Griek, Christos Tsolis, die trok van de Belgische kampioen Club Brugge naar de Engelse en staat ook meteen aan de aftrap op de openingsspeeldag. Ook die wedstrijd volgen we dus mee vanavond en we laten jou zeker weten wanneer er doelpunten vallen in het Emirates. Sportza.

0: Onze Belgische voetbalcompetitie. De derde speeldag die moet straks beginnen om 9:15. Standaard tegen La Louvière. We zitten ook te wachten op het WK hockey uiteraard. Tussen die belangrijke match tussen onze Red Lions en Australië. Maar ondertussen kunnen we ook nog naar het WK paardensport gaan. Dat is daar bezig in het Duitse Aken. En daar is vanavond het vervolg van de teamfinale. Gisteren is na de eerste ronde België gezakt van de tweede naar de derde plaats. Maar we blijven wel in de running voor een medaille. Hoog tijd dus om polshoogte te nemen bij Frederik de Bakker, die daar ter plaatse is. Goedenavond, Frederik.
1: Goedenavond.
0: Ja, we zitten met het vervolg van die teamfinale. Die is gestart rond 6:50 vanavond. Wat is daar ondertussen al gebeurd?
1: We hebben heel wat individuele ruiters zien deelnemen, terwijl er net een Brit, Ben Meer, foutloos springt. We hebben heel veel individuele ruiters zien starten die hier niet met een landenteam aan de start zijn gekomen. Die hebben hun kans al gewaagd en voor sommigen hebben hun ticket al binnen voor de finale op zondag. Maar nu zijn we net begonnen met de 10 beste landen. Ik denk dat ongeveer 39 landen aan de start zijn gekomen over de afgelopen dagen. En enkel de 10 beste, moest dus een hele grote schifting gebeuren. Enkel de 10 beste landen zijn doorgegaan naar deze finale van vandaag. En het ligt allemaal bijzonder dicht bij elkaar. Het was zijn nagelbijten gisteren om te kijken of de Belgen er dan wel bij geraakten. Want ze zaten wel in die medaillepositie, maar het moest allemaal afhangen van die laatste starter, van Abel Said. Maar goed, de Belgen zijn er dus bij. Die teamfinale is begonnen. En we zijn op jacht naar medailles en naar een plaatsje voor de Spelen.
0: Oké, en wat zijn onze kansen dan effectief? Want we zijn gisteren dan van die tweede naar de derde plaats gezakt. Maar je zegt, het ligt wel allemaal dicht bij elkaar.
1: Ja, de Duitsers die hebben voor zichzelf in eigen land een goede marge ingebouwd. Die staan aan de leiding. Die hebben 1 springfout voorsprong op de 9 andere landen. Maar dan zit het echt heel dicht bij elkaar. En het scheelt hem echt niets. We kunnen vandaag wereldkampioen worden. En we kunnen evengoed ook tiende worden. Zo nauw zijn de marges bij de start van deze finale. Al moet wel meteen gezegd worden dat de eerste 2 landen met slechte resultaten de ring zijn uitgekomen. Dus de marges groeien een heel klein beetje. Maar goed, wij moeten zelf natuurlijk ook allemaal nog foutloos springen. En gisteren is het maar voor 2 van onze 4 ruiters gelukt. En gewoon voor de techniciteit. De 3 beste resultaten, die tellen wij dus. 1 uitschuiver, die mogen we ons veroorloven. Die andere landen, ja, die hebben die uitschuiver al gemaakt. Dus ligt de druk bij de andere landen. Het ziet er goed uit. We hebben een kans op een medaille. Maar in jumping ligt een balkje zo snel tegen de grond.
0: Dat is helemaal waar. Het is natuurlijk ook belangrijk, zoals je al zei, voor die Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Is dat dan al een zekerheid? Of hoe dicht staan we daarbij?
1: Nee, dat

0: Het is eigenlijk net hetzelfde verhaal. We zitten heel dicht bij een medaille, maar anderzijds zitten we ook heel dicht bij die kwalificatie. De medaille is enkele best drie vanzelfsprekend. De kwalificatie voor de Spelen, eigenlijk de 7 beste landen. Maar Amerika is natuurlijk als thuisland, als organiserend land, al geplaatst voor die Olympische Spelen. Dus eigenlijk moet je bij top 8 geraken. En dat mag vandaag, dat kan vandaag in mijn ogen niet misgaan. Als dat ons vandaag niet lukt, dan hebben we het gewoon heel slecht gedaan.
1: Daar gaan we uiteraard niet van uit. Maar we mikken op een medaille. We wikken inderdaad op die plaats voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. We volgen het op en we horen elkaar nog later in de uitzending. Dankjewel nu al, Frederik.
0: Tot straks.

0: Steve Winwood, While You See a Chance. Ze zijn er klaar voor in Waver. De sfeer ziet er goed uit en dat op een vrijdagavond natuurlijk. Onze Red Lions voor hun zeer belangrijke wedstrijd natuurlijk tegen Australië in de tweede groepsfase. We gaan het volgen met Jonathan Mettepenningen.
1: Het aftellen is hier ook net gedaan van 10 naar 0 en de afslag is gegeven. België tegen Australië inderdaad in die tweede groepsfase. Vanaf nu is het echt voor echt. Moet het echt gaan gebeuren? Ik zei het er net al, er zijn geen tweede kansen meer. En de rode loper ligt er dus ook. Dat Spanje heeft gewonnen van Duitsland is uitstekend nieuws voor de toernooikansen, voor de medaillekansen van de Red Lions. Want op die manier blijft Duitsland op 3 punten steken. Kunnen de Red Lions ook op 3 punten komen. Maar dan moeten ze winnen van Australië. Australië, de wereldkampioen van 2010 en van 2014. Lang geleden, maar een groot hockeyland met een heel grote hockeytraditie. En uiteraard dus de tegenstander in de finale waar België goud pakte op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Eerste aanval van de Belgen, het was Arno van Dessel die een bal wilde inspelen op Nelson Onana. Onderschepping van Wenier en Onana op de linkerflank. Wil meteen de cirkel zoeken, maar goed opgezeten door twee Australische middenvelders. En dan even temporiseren. Geen slecht idee. Wel meteen de controle genomen door de Red Lions hier. Van Doorn en Van Oost, het centrale duo. Al heel het WK lang. Maxime Van Oost is dat kampioen geworden met de Waterloo Ducks. Sinds kort dus echt zijn plaats gevonden in deze ploeg van de Red Lions op zijn 26e. Goeie verdediger ook gewoon. Is kapitein bij de Waterloo. Speelt met vertrouwen. Goed als spelverdeler ook van achteruit. En een goede partner voor Arthur van Doorn. Nu aan de bal verdeeld naar rechts richting de Kerpel. Hij een verdediger geworden opnieuw op dit WK. Was een aanvaller. Maar Loïc Luipaert, co-commentator bij ons op tv, zei het al goed. Eigenlijk komt hij heel goed van pas achterin met zijn rushes op die rechterflank. Komt nog vaak genoeg mee naar voren. Kan een harde paas in de cirkel sturen om op die manier gevaar te creëren. Om Tom Bond te zoeken of Roman Duvekot of Nelson Onana. Opties hebben ze altijd genoeg bij de Red Lions. Maar niet alle aanvallers zijn in vorm op dit moment. Onana niet, dat moeten we gewoon zo zeggen. Duvekot heeft misschien niet helemaal het niveau om echt heel veel te kunnen bijdragen op alle momenten. Heeft zeker zijn sterktes. Maar zal voorlopig geen Tom Bone worden. Eerste aanval voor Australië. Goed tussenval gezeten van Tom Bone. Toch niet. Afgefloten door de scheidsrechter. En Bone staat met zijn armen wijd open. Omdat hij het niet wil geloven. We gaan nog deze fase proberen volgen. Als dit de eerste aanval wordt van Australië. Atkinson in het middenveld. Daar dan Jeremy Hayward, hij is de aanvoerder. 33 jaar en de oudste op het veld bij Australië. Hier nog een herneming voor de Belgen met de Kerpel. Tempo nog niet al te hoog, maar dat is echt geen slecht idee. Ook de Lions hebben het al proberen overhaasten op dit WK. Zag je tegen Duitsland vaak. De andere heel sterke tegenstander die ze al tegengekomen zijn op dit WK. Toen hebben ze niet gescoord. Vandaag moeten ze dat zeker wel doen. Maar voorlopig gaan ze niet te snel de cirkel opzoeken. Houden ze het achterin dus nog altijd 0-0 in de openingsfase tussen Australië en België.
0: Haast en spoed is zelden goed. Dus we zullen zien hoe de Belgen de Red Lions het ervan afbrengen tegen Australië. We volgen het uiteraard op de voet. En dat kunnen we ook zeggen van de wedstrijd Standaard La Louvière. Over een kleine 2 minuten gaat hij starten. Jeroen van der Lopen, die is daar ter plaatse. Goedenavond.
2: Een goede avond, Evelien. Althans, dat hopen we in ieder geval dat hij binnen 2 minuten gaat starten. Want net achter het doel van Standaar zijn zo ongeveer een stuk of 40, 50 Bengaals vuurwerkstokken aan en afgestoken. En die rook die begint zich nu een klein beetje op het veld te tonen. Dus als die wat blijft hangen en ook nog wat bommetjes aan de overkant van La Louvière tegelijkertijd, als die rook blijft hangen, kan het misschien nog wel even duren vooraleer we hier aan deze Waalse derby gaan beginnen. De wedstrijd tussen Standaard en La Louvière. Twee ploegen die eigenlijk op meer punten gehoopt hadden. Twee ploegen die eigenlijk de kaas van hun brood hebben laten eten. Vooral Standaard dan vorige week op het veld van KV Mechelen. Maar ook in de eerste wedstrijd thuis tegen Cercle Brugge. 2 keer in de absolute slotfase een overwinning weggegeven. En tegen KV Mechelen was dat met 2 penalties waar sportief directeur Mark Wilmots achteraf nog altijd boos over was. En hij niet akkoord was met de uitleg die achteraf gegeven werd. Maar het was wel zo standaard. Dus 1-3 voor. Twee penalties omgezet door Van Brederode. En dus maar één puntje in plaats van 3 punten voor Standaard. En ook Lalouvière twee keer op voorsprong gekomen. Eerst tegen Anderlecht, daarna tegen AA Gent. Zij gaven het helemaal uit handen. En dat levert dus 0 punten op. Twee ploegen die er dus alles aan willen doen om vanavond in deze sfeer hier in Lalouvière, of in de Standaard beter gezegd, een driepunter te halen. We gaan snel teruggeven, want er gaat hier een minuut stilte gehouden worden bij Standaard tegen Lalouvière.
0: Dan kunnen we misschien ondertussen nog snel terug naar het WK hockey Australië-België. Hoe zit het ondertussen met het tempo daar, Jonathan? Is het al omhoog gegaan?
1: Het is nog een beetje hetzelfde als daarnet. Nog altijd zoeken naar de juiste opening. En daarnet wel een goede actie van Lucas Baltazar langs de rechter.

0: linkerkant. En ook hij probeert op dezelfde manier zoals de Kerpel vaak vanuit die positie doet om hard voor te zetten. Vond bijna Victor Foubert een van de andere jonge spelers, van een van de andere jonge aanvallers van deze Red Lions. Maar net voor zijn voeten weggeslagen. Bal weer achterin bij Alexander Hendricks. Hij de man van de strafcorners natuurlijk. En krijgt hem met Blake Govers. Een andere specialist aan de overkant die hij in de ogen gaat kijken. De hele wedstrijd lang, want dat is een aanvaller. Alexander Hendricks is een verdediger. Die gaan elkaar vaak tegenkomen. Govers ook een tijdje in België gespeeld bij Dragon. Dat was geen succesperiode. Aanval bij Australië, waren even in de cirkel. Maar een verkeerde paas gespeeld door Nathan Ephraims. Hij bij Bloemendaal in Nederland. Heel veel van deze Australische spelers spelen gewoon in Australië. Een paar in Duitsland. Maar waar we heel veel van die andere ploegen altijd wel kunnen terugvinden in België. Bijvoorbeeld bij Duitsland en in Frankrijk waren er toch heel veel. Is dat bij Australië zeker niet het geval. Herneming bij België met Tommy Willems ondertussen. Dat is iemand die een hele hoge en lange scoop kan gebruiken om de bal meteen heel zuiver en juist in de cirkel te leggen. Ook nog niet al te veel caps voor deze Red Lions. Is er ingekomen bij de intrede van de nieuwe generatie. Maar is geen jonge man meer, 29. Ook kampioen geworden met de Watux. Maakt deel uit van het centrale duo daar bij die ploeg met Maxime van Oost dus. En nu dus een kans bij de Lions. Bal achterin, Arthur de Slover. En weer Maxime van Oost. Even kijken over de rest van het veld hoe het dan staat. Veel positiewissels. Veel vrijlopen om de bal te ontvangen. Jack Vloebergs in het middenveld. Victor Wenier. Guillaume Mellin, Arnaud van Dessel. Maar allemaal komen ze voorlopig toch niet aan de bal. Echt achterin spelen, wachten tot die opening komt. Helemaal niet gehaast willen spelen. Zo blijft het 8 minuten lang eigenlijk al in deze wedstrijd. Tussen de Red Lions en Australië 0-0 dus nog altijd.
1: In Willebroek is de Victor Dumont-brug nog altijd defect op dit moment. Sportza.

0: Limelight van Tune Yards. Terug naar het WK hockey in Waver, waar de Red Lions het opnemen tegen Australië. En die laatste beginnen kansen te creëren, Jonathan.
1: Dat is zo'n grootste kans voor Australië, genoteerd in het eerste kwart met nog 3 minuten te gaan. Het was er eentje op naam van Craig Maris. Kon vrij aanleggen aan de rand van de cirkel, mikte richting de bovenhoek, maar sloeg hem er net naast. Ik weet niet of Van Asch daar nog een hand of een stick tegen had gekregen. Dus gelukkig voor de Red Lions dat die bal dan net naast ging. Maar ook een kansje voor de Red Lions, gezien een harde voorzet van op links van Thibaut Stokbroek, doelpuntenmaker in de vorige wedstrijd tegen Maleisië. Zocht aan de eerste paal Tom Boon. En die was daar ook wel, maar ging te fel door op Jeremy Hayward, op de aanvoerder van Australië. Ondertussen Australië inderdaad zeker vaker aan de bal. Ook zij proberen echt wel deze wedstrijd in handen te nemen. Maar dit is goed ertussen gezeten van Thibaut Stokbroek. Kunnen de Belgen zo aan een counter beginnen? Duvekot op de linkerkant neemt de bal op zijn stick mee. Leek even aan een tovenaarsdribbel te beginnen. Maar bedacht zich dan toch op het laatste moment om hem terug te geven aan Arno van Dessel en de controle nog even te houden over deze wedstrijd. Arthur van Doren is langs achteren of in de defensie nu ook aan het scouten waar hij zijn splijtende passes naartoe kan sturen richting de cirkel. Staat hij onbekend, kan die passes heel hard geven, laag over de grond. Vindt er vaak ook een teamgenoot mee. Werd nog verkozen een actie van hem, een pass van hem tot Skill of the Year. Een paas zoals hij hem nu ook geeft naar Tom Boon. En die wordt geduwd in de cirkel, lijkt het toch echt wel. Dat is waarom het publiek nu even tekeer gaat. Want de overtreding gegeven in het voordeel van Australië. Boon blijft morrend hangen. Maar uiteraard ook om gewoon weer beschikbaar te zijn in de cirkel. Hier was hij weer bijna goed ingegrepen door Hayward weer. Hij overal. Aanval van Australië dan. Met Blake Govers. Dat nummer 13. Bekende snor. Een bekende strafcorner dus. Dan leek het even alsof de Australiërs er een eerste gingen krijgen. Maar toch gewoon de fout in het voordeel van België. Terwijl we die fout is het toch op Tom Boon nog eens terugzien. Een minuutje geleden hadden ze zeker iets voor mogen fluiten richting in het voordeel van België. Een minuutje nog te gaan. In het eerste kwart. Hier nog eens een lange bal gespeeld van Arthur de Slover. Maar die was te ver voor Tom Boon nog een keer. Hij wordt gezocht, nog niet helemaal gevonden. Maar hij probeert in de wedstrijd te komen. 0-0 dus nog altijd. Nog geen heel grote kansen. Maar het tempo begint er wel in te komen.
0: Daar zitten uiteraard op te wachten. En natuurlijk ook die doelpunten van de Red Lions. Dan stel ik voor dat we richting Standaard La Louvière gaan parkeren. Want ook daar zijn ze aan het spelen. Ondertussen al bijna 10 minuten, Jeroen.
2: 7 minuten zijn we aan het spelen. 0 tegen 0. En een tweede goede diepe bal richting die spits van La Louvière. Mustafa Issa, de Nigeriaan. Die daarnet eigenlijk al de 1-0 aan de voet had. Nu ja, 1-0. Hij werkte het heel goed af. Maar er was een prima save van Epolo. Het was nota bene een hoekschop voor Standaard. Die werd weggekopt. En dan stond daar Thierry Lutonda, stond daar goed opgesteld, randje 16. Kon daar de bal meenemen. En dan maakte die Mustafa Issa de goede loopactie diagonaal over het veld. Waardoor hij geen buitenspel liep, maar er lag zoveel ruimte. En dan 1 tegen 1 was dat met Trouillet. En die kapte niet goed uit, haalde die overhoeks uit richting de linkerbovenhoek. Maar de rechterhand van Epolo zorgde ervoor dat de bal een half metertje naast het doel ging. En dus geen openingstreffer voor La Louvière en geen derde treffer voor La Louvière. Maar we ronden af, want er is iets gebeurd bij het hockey.
1: Er staat iets te gebeuren. De eerste strafcorner voor Australië. En dan is het uitkijken naar Blake Govers. Een van de absoluut beste van de wereld in dit kunstje. Maar ze hebben dus meerdere opties. Ook Hayward kan dat. En ze hebben er dan nog. Het gaat wel degelijk naar Govers. En een prachtige save van Vincent van Asch. Daar staat hij natuurlijk ook onbekend. Een van de allerbeste van de wereld. Ze staan allemaal op het veld. Topspelers. Kijk, Van Asch haalt de eerste eruit. Het blijft zo 0-0. Terug naar het voetbal. Naar Standaard La Louvière bij Jeroen.
2: Waar het dus ook nog 0-0 is. Ondanks die goede kant van Issa. Maar daar is misschien Eckert Ayensa. En die komt alleen oog in oog met Piano. En hij laat hem nog één keertje stuiteren. Staat dan op 1 meter of 6 van de doelman. En wil hem dan in de vlucht naast de Piano trappen. Maar hij trapt hem vol op de keeper. Even kijken hoe die aanval tot stand komt. Hij glipt goed door de verdediging en dan echt van op het penaltypunt. En Peano is goed uitgekomen tot op de rand van zijn kleine rechthoek. Maakt zich breed. En ik denk dat hij Cartagena met zijn ogen dicht trapte. Want als hij binnenkantje voet had gekozen, had hij hem waarschijnlijk links of rechts naast de doelman kunnen leggen. Maar nu dus goede redding van zowel Peano aan de kant van La Louvière. En daarnet dus in de vijfde minuut een hele goede redding van Epolo op die kans op dat schot van Mustafa Issa. En zowel Eckert Ayensa als Issa hebben al twee keer gescoord. Zij staan dus alle twee bovenaan in de topschuttersstand na twee wedstrijden. En ook Adnan Abid, terwijl hier nog eens een goede kans, weer een goede redding. En het is weer Issa die daar sneller reageert dan zijn rechtstreekse tegenstander Ibrahim Karamoko. En het gaat dus heel goed op en neer. Goede voorzet van op de linkerkant. Die wordt prima teruggekopt richting het penaltypunt door Elias Filet. En dan reageert hij het snelste, Mustafa Issa. Maar kan dan maar net bij de bal. Is hij al voorbij de tweede paal. En is daar Epolo die zich ontzettend breed maakt. Waardoor hij nog bij de bal kan. Ver ingooi ondertussen van La Louvière. Die wordt weggewerkt. Komt terug bij Oku. Die hem dan voor de 16 gaat brengen. Weggekopt daardoor Houtekiet. En La Louvière houdt even de druk op de ketel. We spelen hier ruim 10 minuten. En we hebben al heel wat kansen gezien hier. Ondanks de rook die nog altijd in het stadion hangt. Maar de rook was niet zo storend of belette niet het zicht. Zodat we toch direct aan de wedstrijd konden beginnen na niet een minuut stilte. Want tegenwoordig doen ze dat niet meer, maar een minuut applaus. Dat was er voor Robert Absolon, die jarenlang hier de clubfotograaf was. En hij is afgelopen dinsdag overleden en kreeg hier een minuutje applaus van het ganse stadion. Een doeltrap is het ondertussen voor Standaard, omdat de voorzet van Delo over alles en iedereen ging. En Issa, die Nigeriaan, dus overgekomen uit de Noorse competitie, Kristiansund, die heeft zijn visitekaartje al wel afgegeven. Niet alleen vandaag, maar hij scoorde dus ook al tegen Anderlecht en tegen AA Gent. De enige is die voorlopig gescoord heeft voor La Louvière. En dat had hij vandaag na amper 10 minuten dus ook al twee keer kunnen doen. Volgen nog één keer de aanval van La Louvière. Van op de linkerkant moet die bal voorgezet worden. Die wordt daar gemist door Trouillet. Maar wordt dan weggewerkt richting Nguyen. Nguyen kan alleen op de doelman af. Kan hij vlak voor het nieuws van 9 uur nog scoren? Nee, hij wordt afgeblokt. En hoekschop wordt het voor Standaard. Hele leuke openingsfase hier tussen Standaard en La Louvière. Veel kansen hebben we al gezien. Helaas nog geen doelpunten. Dus het staat nog 0-0.
3: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen omgekomen. Zo'n 120 mensen raakten ook gewond, daaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde vanmiddag, daardoor was het er heel druk, wat het grote aantal slachtoffers verklaart. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en dat is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord kan blijven. Turkije heeft een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, omdat Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren heeft.

heeft geënterd. De activisten aan boord werden daarbij gearresteerd. Turkije wil Interpol, de internationale politiedienst, vragen om het aanhoudingsbevel internationaal te verspreiden. Dat betekent

0: verkiezingen in Israël die eraan komen in oktober, waar Netanyahu zich heel stoer wil opstellen tegenover Turkije. Erdogan staat zich heel hard op tegen Israël omwille van de situatie in Gaza, omwille van de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Maar voor de rest probeert Turkije toch het hoofd koel te houden. Het is duidelijk dat Turkije geen zin heeft in een oorlog met Israël.
1: Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de nationale hockeymannen aan hun tweede groepsfase begonnen. En met Australië krijgen ze een stevige tegenstander op hun bord. Jonathan met de penningen in Waver. Hoe verloopt de eerste helft daar?
2: Het is voorlopig nog 0-0 bij het begin van het tweede kwart. Het gaat gelijk op qua controle over de wedstrijd. Maar de beste uitgespeelde kansen zijn zeker voor Australië. Twee keer kwamen ze dicht bij een doelpunt. Twee keer ging de bal net naast de rechterpaal. En een andere keer, ja, dat was ook nog een grote kans, werd hij goed uit doel gehaald door Vincent van Asch op de penalty corner van Govers. Dat is een specialist. Ze gaan een zware dobber krijgen in deze wedstrijd met een sterke tegenstander, maar alles kan nog. 0-0 dus voorlopig na 20 minuten spelen in deze wedstrijd.
1: Dankjewel, Jonathan. En in de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag. Beide teams konden dit seizoen nog niet winnen en hopen daar vanavond verandering in te brengen. Na een klein kwartier voetballen staat het daar nog 0-0. En dan heb ik voor jou nog het weerbericht. Vanavond en vannacht nog buien. In het centrum blijft het droog. Ook morgen nog buien. Bij maxima dan tot 21 graden. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.
3: Met meteen ook de resultaten van pick 3, 3, 3 en 4.
4: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1. Sportza. Met Evelien de Bakker.
3: Een hele goede avond. We volgen de teamfinale op het WK paardensport. Daar zit nog een medaille in vanavond. Standaard neemt het op tegen La Louvière. Voorlopig nog 0-0 op het scorebord daar. En natuurlijk ook die razend spannende wedstrijd tegen Australië met onze Red Lions op het WK hockey. Terug naar Jonathan voor het tweede kwart daar.
2: Victor Foubert is zijn duivels aan het ontbinden op de rechterkant. Man van de creatieve insteken met een goede dribbel daarnet langs de rechterkant. Viel dan over een uitgestoken been van een Australische verdediger terwijl hij de cirkel ging inlopen. En kreeg daar geen strafcorner voor. Was hij niet tevreden mee, want wilde toch voor een bewuste fout gaan die Australische verdediger. Zo leek het toch en daar moet je dan een strafcorner voor krijgen. Goede druk nu van de Belgen die Hayward daar vast zetten bij zijn eigen cornervlag. Overname ook van de Lions en kunnen meteen richting de cirkel gaan. Tommy Willems aan de rechterkant. Veel druk wel. Moeilijk om hieruit te komen. Dus ze doen het via de achterlijn. Alexander Hendricks, goede dribbel, maar de bal misschien net iets te ver. Wint hem nog terug, maar daar gaat hij toch wel een voetfout hebben gemaakt. Grootste kansen in deze wedstrijd. Dus zeker voorlopig wel voor Australië. Die twee net naast de rechterpaal. En uiteraard die strafcorner van daarnet. Eentje hebben we nog maar gezien in deze wedstrijd. We hebben op dit WK al vaak gezien dat de strafcorner heel bepalend kan zijn en zal zijn. Bij de mannen en bij de vrouwen trouwens. Er is een wedstrijd geweest aan de andere kant van het toernooi. Nederland tegen Japan in Amstelveen dus. Waar Nederland won met 9-0 en 8 van de doelpunten kwamen uit de strafcorner. En ook zij hebben met Jebi Jansen een absolute specialist. Dat is hoe je het verschil maakt in hockey. En dat moeten de Red Lions zeker ook kunnen. Al lukt het op dit WK nog niet al te goed. 4 van de 23 strafcorners gingen maar binnen. Terwijl de Lions normaal spreken van een hogere conversion rate. Van het aantal strafcorners dat ook binnengaat. In de Hockey Pro League dit jaar lag dat op 35%. 1 op 3. Halen ze nu zeker niet. 1 op 5 ongeveer. En ook Tom Boon heeft er dus succes op gehad. Het tweede scenario, normaal is het Alexander Hendricks die dat probeert voor de Lions. Tom Boon kan dat zeker ook. Maar staat vaak niet op het veld als die strafcorner gegeven wordt. Waardoor je maar één optie hebt. En iedereen heeft de strafcorner van België al tot in de treurnis bestudeerd. Weet wat Alexander Hendricks zal doen. Staat erop ingesteld, elk land. Om op die manier de kans eruit te lopen. En dat lukt dus vaak ook goed. Nog een kans of een kans in ontwikkeling voor België op de linkerkant met Victor Wenier. Zoekt de slover. Hoge druk bij de Australiërs. Hoge lijn. Druk helemaal tot de 23 meterlijn van de Belgen. Tommy Willems. Gaan we hier nog even proberen volgen.

0: Morgen veel publiek vandaag in Waver. Niet het beste weer, maar dat maakt gelukkig voor die supporters weinig uit. Want dat gaat helpen. Hier is die scoop van Tommy Willems. Wil de Kerpel aanspelen. Die bal net iets te ver om hem helemaal juist mee te grissen. 0-0 dus wel nog altijd. Australië niet helemaal baas over deze wedstrijd. Wel de grootste kansen. De Belgen hebben kansen genoeg om er wel in te komen. Maar het moet nog helemaal gebeuren. 0-0.
1: Radio 1. Sportza.

0: Bruno Mars onderbreken, want er is iets gebeurd op het WK hockey. Jonathan?
1: Ja, de 0-1 voor Australië ligt binnen. Tom Craig krijgt het doelpunt op zijn naam. Stond op de goede plek. De bal katapulteerde terug in zijn steek na een eerdere voorzet. Die werd weggespeeld door Maxime van Oost. Is het hier maar dus recht in de steek van Tom Craig. En hij legt hem in de linker benedenhoek. Geen kans voor Vincent van Aas, die daarnet nog zo goed plat ging. Maar die bal was niet helemaal op de grond. Deze zeker wel. En dus moet hij hem laten gaan. 1-0 voor Australië door Tom Craig. Ook een goede aanvaller. Een aanvaller slash middenvelder. Is er ook al even bij. Ook veel doelpunten op zijn naam. 49 goals in 171 wedstrijden. Kampioen geworden in Duitsland. Dit jaar weet wat winnen is. En hij dus de 1-0 op zijn naam. Speciaal verhaal ook. Want hij werd op de Spelen van Parijs uit de ploeg gezet. Uit de Australische ploeg gezet. Omdat hij op straat door de politie was gevonden. Tijdens een cocaïnedeal. Aan de Moulin Rouge. In de Quartier Pigalle. Was hij bezig om een deal te besluiten. En door zijn land, door Australië. Een jaar voorwaardelijk geschorst. 6 maanden heeft hij niet mogen spelen. En daarin hadden ze natuurlijk wel handig bijgezet dat hij moest blijven trainen. Maar uiteraard moet hij blijven trainen. Want je wilt toch niet dat hij, als hij daarna moet terugkomen, niet fit is. En vandaag scoort hij dus. Lekkie Sharp aan de bal. Kan de makkelijkste meters maken. Door het middenveld van de Red Lions. Maar die krijgen de bal wel terug. Stilliggende bal. Van Oost en Van Doren opnieuw achterin. Hoe gaan de Red Lions reageren? Na die vroege achterstand. Ze hebben het toch al te vaak moeten meemaken. Tegen Frankrijk bijvoorbeeld ook al in die eerste wedstrijd. 2 keer op achterstand gekomen toen. Toen wel helemaal kunnen omdraaien richting die 3-2. Maar ze mogen zich hier niet door laten doen. Dit niet in hun hoofd steken dat het zo zal zijn en moet zijn. Onana, goede onderschepping. Voetfout, maar had de bal eigenlijk gewoon kunnen meenemen. Had zo meer tempo in de aanval kunnen houden. Tom Bon zet hem dan maar op. Richting Vloebergs. Bon moet sneller die cirkel in. Maakt nu de actie, krijgt de bal ook. Maar goed verdedigd opnieuw door Hayward. Ze staan goed te verdedigen, de Australiërs. En ze hebben gescoord. Het staat 1-0 voor Australië met nog 4 minuten te gaan. Tot de rust.
0: Dan kunnen we snel nog eens naar Sandaar Lalouvière. Ondertussen ook 25 minuten bijna aan het voetballen. Als ik goed aan het rekenen ben. Jeroen, hoe staat het daar op dit moment?
2: Het staat 0-0, 23ste minuut hier. Een heel leuk openingskwartier gezien met kansen over en weer. 2 keer een speler van Standaar helemaal alleen voor doelman Piano Ekertajensa. En was er daar eentje van Gwene, was er daar ook eentje van. En zo net kon diezelfde Gwene naar een goede voorzet aan de tweede paal. Kon hij eigenlijk op doel koppen, maar hij kopte hem te ver naar beneden, waardoor hij via de stuit over het doel ging van Marcos Piano. En ook aan de overkant nog een hele grote kans gezien voor Elias Filet. Voorzet van op de rechterkant kwam er van Delo. En daar moest eigenlijk Karamoko de bal gewoon wegwerken met zijn linker. Maar hij trapte helemaal naast de bal. Kwam die bal voor de voeten van Filet op de rand van de kleine rechthoek. En hij wist even niet wat doen. Hij stond met zijn rug naar de goal. En hij draaide naar mijn inziens naar de verkeerde kant. Hij draaide naar zijn linkervoet. En hij miste zijn controle waardoor hij niet kon schieten. Maar dat was de kans eigenlijk om Lalouvière op 0-1 te brengen. Maar voorlopig dus 0-0. En is het op en neer gaan van de wedstrijd netje iets wat minder. Kunnen we misschien nog even teruggaan naar de opstellingen. Want daar zijn we zelfs nog niet toegekomen. Omdat het begin van de wedstrijd zo op en neer ging. 1 wijziging aan de kant van Standaard. Daar is Marlon Fossey naar de kant gegaan. Die ging vorige week ook al vroeger in de wedstrijd wat geblesseerd naar de kant. Was niet 100% fit en staat dus niet in de basis. In zijn plaats speelt Henry Lawrence. En ook bij Lalouvière is er 1 wijziging. Patrick Nkoa staat niet meer centraal achterin de verdediging. Zijn plaats is ingenomen door Djibril Lamego. Nog altijd geen Ila Maharitra in de selectie van Standaard. Want die heeft een hamstring blessure en is dus een tijdje buiten strijd. Maar zijn vervanger zit voorlopig op de bank. Dat is Ryan Fossel. Viel vorige week in de kerstverse aanwinst van Sturm Graz. Maakte daar Hens bij de eerste penalty. Dus een ongelukkige invalbeurt. Misschien dat hij hier straks op Standaar misschien daar wel iets meer van kan maken. Misschien nog eens een tegenaanval van Lalouvière, wilde ik zeggen. Maar Filet speelt de bal achter de weglopende Mustapha Issa. En dus kan Standaar die bal onderscheppen. Hier is het eventjes windstil. 25 minuten gespeeld. Nog geen doelpunten gezien bij Standaar tegen Lalouvière.
0: En ondertussen tikken de minuten weg bij het tweede kwart. Ze zijn ondertussen al terug aan het verder spelen bij Australië-België op het WK hockey, Jonathan, of toch niet?
1: Er wordt op dit moment gekeken naar de video. De Red Lions willen een strafcorner. Hebben volgens mij een bal zien landen op de bolle kant van de stick. Daarmee mag je hem niet spelen en die fout gebeurde in de cirkel. Dus dan is dat een strafcorner. Op de herhaling zien we denk ik wel degelijk dat hij inderdaad daarop valt. En het publiek heeft die herhaling ook gezien. En het begon gezamenlijk te roepen. We horen het advies, maar niet zo goed. Dus ik ga kijken naar de signalen. We krijgen wel degelijk de strafcorner. De eerste strafcorner voor de Belgen. De eerste keer aan Alexander Hendricks en Tom Boon om te tonen wat ze kunnen. Deze keer staan ze er wel allebei op. Kunnen ze de tegenstander verwarren? Hebben ze die twee opties? Is het niet zo makkelijk om gewoon de strafcorner variant van Alexander Hendricks eruit te lopen? Benieuwd wat ze gaan doen deze keer. We hebben gisteren nog varianten gezien bij de Red Panthers. Die gingen vaak niet goed. Benieuwd hoe ze het gaan oplossen bij de Lions. Veel problemen toch ook altijd met de umpires op dit WK. Ik vind het opvallend. Normaal is dit een gentleman sport. Komt-ie. Gaat richting Tom Bons. Leept hem maar goed eruit gelopen. En een herneming krijgen de Lions niet. En dan nog een fout gemaakt door Tom Bons. Hier ook weer. Het zit vaak tegen voor de Lions. Ik wil de herhaling graag nog eens zien van die strafcorner. We gaan hem ook meteen te zien krijgen. Het ging dus meteen naar Boon. En gaat hij dan niet op een voet? Zal wel een stick geweest zijn. Ik kan ervan uitgaan dat ze zelf wel hebben gekeken naar de herhaling. En dat het kosher is bevonden. Maar hij werd er snel uitgelopen. Ging dus meteen naar Tom Boon. Geen variant. Al kan je dat zeker wel een variant noemen. Als hij niet naar Alexander Hendricks gaat. Bal bij Arthur de Slover. Op het middenveld. Echte uitgespeelde kansen hebben we nog altijd niet gezien voor de Red Lions. Voorzetten van links en van rechts. Maar te weinig met de bal echt de cirkel kunnen binnenlopen. Op die manier een paasje achteruit te geven of gewoon knallen. Vanuit de verte richting die cirkel. En dan hopen op een afwijking. Ook dat zien we eigenlijk te weinig. Terwijl het verhaal van de Red Lions hiervoor net was dat er zoveel circle entries waren. Waar ze dan ook niet van profiteren of te weinig van profiteren. Hier zijn ze niet zo vaak. Duvekot, dit is er wel eentje. Maar loopt er meteen weer uit omdat hij ook niet anders kon. Wenier langs de rechterkant er wel weer in. Dan gaat hij naar achteren, maar daar stond niemand. Besloot misschien ook gewoon te snel om die paas te geven. 1 minuut nog te gaan in het tweede kwart voor de rust. Tommy Willems kan hem meteen op de rechterkant terug meenemen. Maakt een slingerbeweging. Zoekt de achterlijn. En mag hem op de 23 meterlijn gaan leggen. Bal buiten. Klok blijft aftellen. Maxime van Oost. Wacht aan de andere kant naar Arthur van Doren. Alexander Hendricks. We blijven de namen afgaan in de verdediging. Hier een goede bal naar voren gespeeld. Dat doet hij dan wel goed. Van Doren. Willems. Nog eens die actie op rechts. Hij moet vaak de dribbel aangaan. Hij kan dat wel. Maar het is niet meteen de figuur die je daar wil. Om dat te gaan doen. Loopt naar achteren met de bal. Veel druk van de Australiërs. Nu wel hard gegeven. En waarom niet? Belandt dan bij Duvekot. En aangeraakt. Met de bolle kant van de steek volgens mij opnieuw. Dus we krijgen weer een strafcorner. Tweede strafcorner van de wedstrijd voor de Belgen. Daarnet die eerste ging naar Tom Boon. En 20 seconden voor het verstrijken van het tweede kwart en van de eerste helft op die manier krijgen ze een tweede uitgelezen kans. Ze moeten hem pakken, de Red Lions. Om geloof te houden in het eigen kunnen in deze wedstrijd. Het zou gewoon handig uitkomen. En als je nu met een goed gevoel de kleedkamer in kan. Het is niet slecht in deze eerste helft. Maar het gaat zeker niet van een leien dakje. Duvekot sleept hem uit de cirkel. Hendricks deze keer weer eruit gelopen. Op exact dezelfde manier als daarnet. Boon kan nog eens lanceren. Over de grond. En een derde penalty corner. Al de Australiërs weer in doel. En Boon en Hendricks weer in positie. De Australiërs gaan niet naar de video. Nou weten ze dat ze een fout hebben gemaakt. Altijd moeilijk te zien in real time waar het dan exact aan ligt. Maar de scheidsrechter staat er zo dicht op. Goed, derde penalty corner. Weer Hendricks. Deze keer raakt hij er wel voorbij. Goed gesaved en in de herneming. Arthur van Doren. Gaan we een stroke krijgen? Ik denk het wel. We krijgen een penalty stroke, denk ik. Maar de Australiërs gaan deze keer wel naar de video. Ja, we gaan die herhaling sowieso moeten zien om uit te maken wat er hier dan is gebeurd. Want bij een strafcorner is het moeilijk te zien. Bij een stroke al helemaal. Maar goed, de Australiërs hebben dus zelf gemerkt dat de umpires het niet bij het juiste eind hebben. Ze mogen de video referral inzetten. Hebben ze bij het foute eind, kunnen ze dat niet nog eens doen in deze wedstrijd. We zien de herhaling. Het moet gaan om een gevaarlijke fout. Of bij een fout die een doelpunt echt belet. Ik denk dat het weer gaat om de bolle kant van een stick. Die een schot van Arthur van Doren niet over de doellijn laat gaan. Maar dit is moeilijker te zien. Is dat de bolle kant? Denk het niet. Volgens mij gaat die stroker dan niet komen. De video-interventies duren ook lang op dit WK. Niet zo lang als de langste interventies die we kennen uit het voetbal van een aantal jaar geleden. Maar toch lang. Toch vaak lang. Volgens mij zit het advies eraan te komen. Na 3 penalty corners komt er een penalty stroke aan. Dat is de vraag. Dat is een bal die je op 6 meter mag leggen. Zoals een penalty in het voetbal. Heel dicht bij de doelman. En dan moet je maar proberen om hem naar de verkeerde hoek te sturen. Een doelman staat in zo'n hockeydoel. Als een groot oppervlak. Met grote knielappen aan. Grote wanten. Een stick. En het zijn sowieso al de brede figuren die in doel gaan staan. Dus probeer hem maar voorbij te spelen. We zijn nog altijd aan het luisteren naar de VAR. Alhoewel aan het luisteren, we horen niks op dit moment. Maar een strook op 8 seconden van de rust zou ideaal zijn. Voor de Red Lions. Australië heeft al 3 punten in deze groep. Spanje ook. De Red Lions staan op 0. Winnen beter om richting de halve finales te gaan. Het kan door de winst van Spanje tegen Duitsland. Ook in die tweede wedstrijd. In een noodscenario. Maar toch win je gewoon beter deze wedstrijd. Ook voor het gevoel. Er moeten 2 spelers bij de scheidsrechter komen. Dus zij krijgen de mededeling eerst voor het publiek die gaat krijgen. We zullen aan het gezicht van Arthur van Doren wel kunnen aflezen wat er beslist zal worden. Hij en Tim Howard bij de scheids. Van Doren loopt weg. Geeft hem een schouderklopje. En het leek met een lach. Maar het gaat denk ik een nieuwe strafcorner worden en geen penalty stroke. Want de spelers van Australië gaan wel degelijk hun materiaal opnieuw gaan aantrekken. Oké. Heeft lang geduurd om uiteindelijk een simpele beslissing te maken. Maar het kost altijd wat tijd. Roman Duvekot mag hem nog eens binnenslepen. Eerst in de cirkel, dan weer uit de cirkel.

bal moet uit de cirkel voor je hem op doel mag afvuren. Duvekot naar de slover. Hendricks opnieuw. Weer de save. En dan is de buzzer gegaan. Tenzij hier nog eens een fout wordt gefloten. Maar dat zal niet het geval zijn. Rust dus wel degelijk bij de voorsprong voor Australië. Ze hebben veel kansen gekregen, de Red Lions. 4 keer van op die strafcorner. 3 keer Alexander Hendricks. 1 keer Tom Boon. Geen enkele keer over de lijn. Geen enkel doelpunt. 1-0 dus voor Australië. Zij gaan met een voorsprong de rust in. Sportza.

wolken niet aan de hand. We gaan zometeen naar het WK paardensport even meegeven dat de Premier League campagne ook is gestart met Arsenal tegen Coventry. Dat is natuurlijk een van de drie promovendi. En op dit moment staat het al 2-0 voor de thuisploeg. Eerste goal van Kai Havertz en de 2-0 gemaakt door Saka met een assist van Tsolis. Maar dus, zoals al meegegeven, kunnen we nog naar de WK paardensport in de Duitse Aken. We zitten met het vervolg van de teamfinale met België dat nog op medaillejacht is. Of toch niet? We gaan het bekijken en even horen daar in Duitsland bij Frederik de Bakker, die daar het vervolg aan het

0: meepikken is. Vertel eens, Frederik, hoe staat het daar nu?
1: Ik was heel graag tussenbij gekomen met goed nieuws, maar helaas moet ik slecht nieuws brengen. We zijn twee plaatsen gezakt. De Belgen staan voorlopig op de vijfde plek. En Execo, gedeelde vijfde plek, zelfs met de Italianen, de Zwitsers en de Britten zijn ons voorbijgestoken. En dan vraag je, ja, hoe kan dat? Heel simpel, die springen foutloos rondes en dat hebben onze ruiters voorlopig niet gedaan. Nicolas Philippaert kreeg al heel vroeg een fout in zijn parcours op hindernis 2. En dan ook nog eens op het einde. Dus die marge waar ik daarnet over sprak, die waren we al heel vroeg kwijt. En ook Pieter Vos kreeg op exact dezelfde hindernis, hindernis nummer 2, ook zijn springfout. En dus dan ging zijn punten totaal van de Vos echt meetellen. En dus zijn we gezakt, voorlopig staan we op de vijfde plek. Er is ook wel goed nieuws, de andere landen doen het niet zoveel beter, waardoor dat ticket voor Los Angeles eigenlijk wel heel, heel haalbaar is. En anderzijds moet ik dan ook wel weer gaan zeggen dat we maar op minder dan één springfout van een medaille staan. Dus het is maar hoe je het bekijkt, het glas half vol of half leeg. Voor mij is het half vol, maar aan de andere kant hebben we wel twee plaatsen prijsgegeven.
0: Laten we het inderdaad maar half vol bekijken en dan komen we straks hopelijk met het volle goede nieuws van medailles terug bij jou, Frederik. Dank je wel alvast voor de update.
2: Radio 1.
3: Sportza.
0: Dan kunnen we terug naar Standaard La Louvière. Ik denk dat de eerste helft daar bijna op zijn einde loopt. Jeroen, hoe staat het daar ondertussen?
4: Nog altijd 0-0. En dat mag toch wel een klein wonder wezen dat het hier nog altijd 0-0 is. Het vizier van de aanvallers van beide teams staat duidelijk niet goed afgesteld. Want ik zei het in een eerdere flits al, Eker Tayensa helemaal alleen voor de doelman. Zijn rechterflankaanvaller Nguyen heeft al twee hele grote kansen de vakkundig de nek omgevrongen. En ook Issa, Mustafa Issa, de Nigeriaanse spits van Standaard, heeft al wat kansen gecreëerd. En net was Epolo, de doelman van Standaard, ook even aan het meehelpen om eventueel La Louvière aan een doelpunt te helpen. Hij kreeg een terugspeelbal. Hij wilde die met zijn rechter meepakken naast zijn doel. Maar had daar wel wat tijd voor nodig. Ondertussen was daar Issa die wat kwam opzitten. En hij wilde hem eigenlijk afblokken. En Epolo die wilde trappen, kapte dan terug. En met heel veel geluk kapte hij zich voorbij Issa. Want anders lag de bal gewoon voor het oprapen. En kon de Nigeriaan zo de bal in het lege doel trappen. En daarna gaf Epolo ook nog eens een te korte bal richting de rechterkant van zijn 16 meter gebied waar Ibrahim Karamoko stond te wachten om die bal in ontvangst te nemen. Daar zat dan Anas Tajawar tussen de huurlingen van Anderlecht. Die viel wel, maar blijkbaar niet over de benen van Karamoko. Kapte dan terug, want hij ging meteen rechts staan. Voorzet en dan liet Epolo de bal nog eens uit zijn handen glippen. Natuurlijk, het regent hier al wel een hele tijd redelijk stevig. Dus zijn handschoenen zullen misschien wat nat geweest zijn. Maar geen beste beurt gemaakt door de Congolese doelman van Standaard. Maar nog altijd dus 0-0. Waarbij Standaard de laatste 20 minuten wel het spel naar zich toe heeft getrokken. Zonder dan echt nog uitgespeelde kansen te krijgen. En La Louvière vindt dat eigenlijk helemaal prima. En hoopt dan op de ruimte die dan ontstaat. Nu misschien weer inderdaad goede bal tussen de verdediging en Epolo richting Issa. Maar nu is er een goede ingreep van Epolo. En gaan hij meteen het spel weer op gang brengen. En gaan we meteen weer naar de overkant. Met daar Ryan Touchgar. Vorige week zijn debuut gemaakt bij Standaard. Hij krijgt zijn plaatje op het middenveld dus weer terug. Maar hij temporiseert even en gaat dan achteruit richting Ibe Houtekiet. En zo proberen ze via Kasper Nielsen aan de rechterkant Standaard weer een aanval op te zetten. Maar is La Louvière ondertussen weer helemaal ingezakt. Eén gele kaart hebben we net ook genoteerd voor de centrale verdediger van La Louvière, Okou. Die aan de middenlijn ongeveer na een diepe bal richting Eckert Ayensen met twee handen heel demonstratief in de rug duwde van Eckert Ayensen. Kreeg dan de gele kaart van Verbomen, Nathan Verbomen. En die was die gele kaart aan het opschrijven en heeft toen niet gezien dat die Okou heel demonstratief applaudisseerde. Eerst naar Verbomen zelf en vervolgens naar heel het stadion. Dat begon te fluiten. Maar blijkbaar vond de VAR dat ook niet nodig en mag daar misschien ook niet intussen komen om eventueel daar een tweede gele kaart voor te geven. Dat hebben we al wel eens zien gebeuren in het verleden. Maar Verbomen had het dus duidelijk niet gezien. En vanaf de zijlijn was coach Edward Still meteen bij de pinken om zijn verdediger aan te manen. Om daar onmiddellijk mee te stoppen. Zodat het niet nodig is om daar te provoceren richting de scheidsrechter. Want in de herhaling zagen we een hele duidelijke duw met twee handen in de rug van Eckert Jensen. En dat was nergens voor nodig. Abid probeerde daar een aanval op te zetten. Randje 16 van Standaard, van La Louvière. Standaard is nog steeds aan de bal. Voorzet richting Eckert Ayensa. Die wel op zijn hoofd belandt, maar niet richting doel. En wel over de zijlijn gaat. En zo gaan we stilaan richting de rust. Kijken we naar beneden, want binnen 15 seconden zal de vierde man, en dat is vanavond Bert Verbeke, een bord omhoog steken naar het aantal minuten dat erbij gaat komen in deze eerste helft. Dat zal niet spectaculair veel zijn. Blessurebehandelingen hebben we namelijk niet gehad. En het spel heeft amper stilgelegen. Dus lijkt het mij logisch dat er maar een minuutje of 1-2 zal bijgeteld worden. En voor hetzelfde geld steekt hij geen bord omhoog, wilde ik net zeggen. En telt scheidsrechter Nathan Verbomen er helemaal niets bij. En dat is ook gebeurd. Hij vindt ook dat het spel niet heeft stilgelegen. Dat er geen blessurebehandelingen geweest zijn. Dus waarom zou hij er dan minuten voor moeten bijtellen? Een leuke eerste helft hebben we gezien. Vooral de eerste 20 minuten zeer op en neer gaat. Met kansen aan beide zijden. Maar voorlopig nog geen doelpunten. Dus hier bij de wedstrijd tussen Standaard en La Louvière gaan we rusten bij een 0-0.
0: Dan kunnen we meteen naar het derde kwart op het WK hockey. Het sluit mooi aan vanavond. Australië tegen onze Red Lions. 1-0 voor Australië. Maar er is nog veel mogelijk, Jonathan.
5: Alles is nog mogelijk. Hè. 2 minuten ondertussen onderweg in het derde kwart. Net een frontale botsing tussen Nelson Onana en Liam Henderson. Is dat een zekere Henderson? Oh, frontaal inderdaad. Maar met de schouder van Onana tegen het gezicht. Tegen de slaap zelfs van die Henderson. Het was zeker niet bedoeld. Dus hopelijk wordt hij niet naar de kant gestuurd met een groen of een gele kaart. Onana moet wel even bij de scheidsrechter komen, maar dat was toch zeker geen fout langs zijn kant. Maar goed, alle kansen liggen er inderdaad zeker nog daarnet. Dus die 4 strafcorners na elkaar voor de Belgen, waarvan ze geen enkele hebben kunnen benutten. Dat is een beetje het verhaal van dit WK voor de Lions. In het begin was het nog zo goed. Hadden ze 2 strafcorners gekregen tegen Frankrijk, gingen die allebei moeiteloos binnen. 2 keer Alexander Hendricks. Maar ondertussen is het 4-27. Heel anders dan die 100% success ratio. We zitten bij Australië op de 23 meterlijn. Kunnen de cirkel ingaan, maar een verkeerde bal die opgenomen kan worden door de slover. En dan een counterkans met Thibault Stokbroeks langs de linkerkant. Ook een van de belangrijke aanvallers. Ook iemand die makkelijk een doelpunt maakt. Maar het moeilijk heeft om vandaag zelf in die cirkel te komen om de kansen ook af te maken. Zet vandaag vaker de actie op dan dat hij klaar staat. Om met zijn stick het bord te vinden of het net, allebei goed. Arthur de Slover. Hij dirigent op het middenveld. Vroeger vaker centraal achterin of op de rechtsachter. Ondertussen echt een linie opgeschoven. Belangrijke pion bij de Red Lions. Hoog gewaardeerd ook in Nederland waar hij speelt in die topcompetitie bij Oranje-Rood. Was hij tweede in de verkiezing voor speler van het jaar. Boven heel wat Nederlanders dan. En het zullen wel de Nederlandse journalisten zijn die stemmen op die prijs. Veel waardering dus voor de Slover. We zitten bij Arthur van Doren. Veel van zijn splijtende passes heeft hij nog niet kunnen verdelen in die eerste helft. Heeft er nog een tweede helft voor Wenje. Vindt Foubert, mag hernemen. Wil meteen de cirkel in, doet dat ook goed. Maar de scheidsrechter fluit het af. Dan heeft hij de bal zelf met een voet geraakt tijdens zijn dribbel. Een onhandigheidje. Het zou kunnen. In elk geval weer de herneming voor Australië. Sterk land dus zeker, sterk hockeyland. Weten wat winnen is. Willen graag hun absolute topniveau terug bereiken. Hebben al wereldtitels gewonnen in 2010, in 2014. Dan had je de laatste. Op het vorige WK hebben ze de halve finale bereikt. Maar grepen ze nog naast de medaille, werden vierde toen. 2018, brons. Zijn er altijd wel bij op die manier. Maar op de laatste spelen niet. Spelen van Parijs 2024. Geen halve finale. Daarna ook een mass exodus. Heel veel belangrijke pionnen weg. Ook de doelman bijvoorbeeld. Doelman Andrew Charter. Ook hij heel veel caps. Ondertussen staan er dus twee doelmannen in die allebei maar een 20-tal caps hebben. En bondscoach Mark Hager wil niet meteen een grote keuze maken tussen die twee doelmannen. Dit gaan we nog volgen. Lucas Baltazar langs de rechterkant. Jong matuur. Krijgt veel vertrouwen van Shane McLeod. En krijgt hem nu ook terug van Arthur van Doren. Nog eens Baltazar bij de slover. Steeds wachten op die opties die zich dan aanbieden in het middenveld. Je hebt Arno van Dessel die vooral staat aan te sturen wat zijn aanvallers moeten doen. Niet naar de bal kijkt. Zich nu wel komt aanbieden van Dessel. Naar links. Hendricks gaat het langs deze kant naar voren. Guillaume Hellin, ploegmaat bij Gantoise van Hendricks. Van Doren, ruimte ligt op de rechterkant bij Baltazar. Richting de achterlijn als je die bal wil versturen. Voorlopig niet. Voorlopig toch nog altijd zoeken. Temporiseren. Afwachten wanneer het kan. En toeslaan wanneer de kans er is. Maar voorlopig dus nog altijd die voorsprong voor Australië. Nog altijd 1-0. En 5 minuten gespeeld ondertussen in het derde kwart na de rust. Sportza.

0: Days of Dreams van U2. En we kunnen terug naar het WK hockey. Dan weet je dat er iets gaat gebeuren bij Jonathan.
1: We staan klaar voor de vijfde penalty corner ondertussen voor de Red Panthers. De eerste na de rust. Weer zoeken naar Alexander Hendricks en Tom Bon. Maar hij komt nu wel naar een goede aanval van de Red Lions. Goede actie was het opnieuw van op de rechterkant, waarna een schietkans kwam. Voor Guillaume Hellain eerst werd nog afgeweken op een stik. Daarna was Roman Duvecot dichter bij het doel. En die leek hem naast te leggen, maar die zal dan gebotst zijn op een voet. Waardoor hij iets verder naast ging. Duvecot staat zelf klaar om hem richting Hendricks te slepen. Het is niet Hendricks, het is Nicolas de Kerpel. Het spel mag nog even doorgaan en dan toch de zesde penalty corner. We tellen ze op ondertussen. De zesde penalty corner. Wel nog altijd geen enkele succesvol. Geen Hendricks op het veld dan. Of geen Tom Bon op het veld. Tom Bon wel, het was dus inderdaad in dat duo dat ze moesten vechten om wie hem kreeg. Deze keer wel Tom Bon met een variant. Ze speelt hem terug naar de slover. Bon krijgt hem onder het been. Daar is de zevende penalty corner dan. Aan hoeveel gaan we uitkomen op het einde van deze wedstrijd? Dat is een wedstrijdje om op in te zetten wat we niet aanmoedigen. Maar heel veel kansen van op die korte corner voor de Belgen. Nummer 7. Weer kiezen tussen Nicolas de Kerpel en Tom Bon. Geen Alexander Hendricks op dit moment. Bon gaat wel afvuren en krijgt hem binnen. 1-1, daar is hij dan toch bij nummer 7. Zevende keer, goede keer dan. Voor Tom Bon. Goed, laag geplaatst, laag gehouden. En door het benenbos die rechter benedenhoek gevonden. Onder doelman Ashley Thomas. Vorige wedstrijd tegen Maleisië scoorde Tom Bon 4 keer in die 5-3. Zal hij dus vertrouwen uitgeput hebben. En daarna was hij dan wel zo streng voor zichzelf en voor de ploeg. En goed maar om te zeggen dat het echt niet goed genoeg was. Neemt van zijn ploeg vandaag absoluut wel op sleeptouw. Maakt een pijl- en booggebaar als viering. En heeft België terug in de wedstrijd gebracht. Met de gelijkmaker van op de zevende strafcorner. Het staat 1-1 tussen Australië en de Red Lions. Doelpuntopname van Tom Bon.

0: Joe Jackson, Cha-Cha Loco. Terug naar het WK-hockey, want daar is het ook wel loco. We stonden op achterstand tegen Australië, maar ondertussen 1-1 gelijk voor onze Red Lions. 3 minuten nog in het derde kwart daar, Jonathan.
1: Een moordende druk van de Red Lions. Net Thibaut Stockbroeks bereikt in de cirkel. Na weer een van die sterke passes van Arthur van Doren speelt een wereldpartij vandaag. Aanvallend en defensief, want daarnet haalde hij Blake Govers onderuit, maar niet onderuit. Helemaal niet foutief. Zette gewoon uitstekend zijn lichaam terwijl hij de bal meesnoepte met zijn stick. En Govers haalde het uit naar de scheidsrechter. Maar er was absoluut geen fout. Heel zuiver opgelost van Doren. En meteen de actie naar voren ingezet. Speelt echt een hele goede wedstrijd. De aanvoerder en de aanjager van de Red Lions gaat meer en meer naar voren. Alle Belgen op de helft van de Aussies. En Van Doren wordt gevolgd door Ephraims. Is wat naar voren gelopen. Maar een goede mandekking bij de Australiërs. Van Doren, van Oost kon er wel even doorlopen. Foutje van de Australiërs. Moet de 5 meter afstand nemen. En Wenje mag hernemen. Van Doren slaat hem in de cirkel. Tegen de eerste stick wel meteen afgestoten. En de Australiërs kunnen counteren. Met Craig. Geeft hem af aan Atkinson. Op de linkerflank. Kai Willett ook in de buurt. Nou, goed opgezeten wel door de Lions. Een slimme fout. Even het tempo eruit halen. Scoop richting de cirkel. Van Nash is doorgelopen. Laat zijn doel leeg. Staat er ondertussen wel terug in. Rare fase. Want plots kon Maris afwerken in een leeg doel. Zie je niet vaak in het hockey dat de doelman zijn doel uitloopt om hem weg te slaan. Het was een hoge bal, dus Van Nash stapte 2 of 3 meter weg van zijn doellijn. Om dan uiteindelijk niks te doen. Hij moest al snel teruggrabbelen. Stemmen de lucht in, want de Belgen kunnen counteren met Nicolas de Kerpel op de rechterkant. Houdt zich in. En wacht op steun. Oké. Okay. Het was niet de Kerpel, het was Foubert. Die was aan het wachten om naar de kant te gaan. En benieuwd of het daarmee te maken had. Want hier was er dan toch een counterkans. Helaas slaat hem in de cirkel, wijkt af. Maar fout tegen voor gevaarlijk spel, gevaarlijke hoogte van zo'n harde bal. Logisch wel. Hier kijken we nog eens naar Van Aas. Echt een raar moment van de 38-jarige topdoelman. Gelukkig voor de Lions niet afgesteld. Van Doren op het middenveld opnieuw. Speelt hem naar rechts, naar Nelson Onana. Tom Boon loopt de cirkel in. Maar de buzzer is ondertussen gegaan voor het einde van het derde kwart. En die bal ging toch niet aankomen. Maar goed, de Belgen hebben volledige controle over deze wedstrijd ondertussen. Versmachten de Australiërs op de eigen helft. En bijna de hele tijd ook in de eigen cirkel. Maar het moet nog net iets zuiverder om die kansen ook helemaal uit te spelen. Er is nog 1 hele goede kans gezien ook op de linkerkant met Baltazar. Die de actie van op links kon afzetten. En kort achteruit kon leggen. En dan was er Thibaut Stockbroeks die alleen zijn sticker tegen moest zetten. Maar net in zijn stappen iets te kort uitkwam. Waardoor hij de bal niet helemaal vol kon raken. Met het midden van zijn stick. En op die manier de bal dus voorlangs. Een gelijkspel, voorlopig 15 minuten te gaan. Nog 1-1 tussen de Red Lions en Australië. Nog altijd zeggen, winst is beter. Een gelijkspel kan ermee door. Maar winst is toch beter voor de kansen straks richting de halve finale.
0: We duimen mee in het vierde kwart. Dat is voor zometeen. Ondertussen is de tweede helft bij Standard La Louvière ook gestart. Daar zijn we gaan rusten bij 0-0. Is dat daar nog altijd zo, Jeroen?
2: Dat is het nog steeds. 2,5 minuut in de tweede helft. Geen wissels doorgevoerd, niet door Edward Stil van La Louvière en ook niet door Vincent Euvraar. Ik denk dat beide trainers best tevreden waren over het getoonde spel. Natuurlijk niet over de efficiëntie, want we zeiden eerder al dat het een klein wondertje is dat het hier nog altijd 0 tegen 0 is. Omdat er toch wel een aantal grote kansen gepasseerd zijn in die eerste helft. Maar doelpunten hebben we nog niet gezien, maar aan de andere kant kunnen beide trainers

0: dus ook zeggen dat ze tot aan de rust allebei de nul gehouden hebben. Het regent hier nog steeds. Eckert Tayensa nu in randje 16. Kan hij de bal meegeven aan Gwene? Kan hij niet. En dan is de angel uit de aanval. Gaat Mortensen die bal nog voorzetten. En wordt een Gwene. Daar kopt hij, maakt hij wel een kopbeweging. Maar vergeet hij de bal te raken. En is de bal aan de rechterkant bij Lawrence. Vindt daar Trouillet. Die kijkt even om zich heen of hij een andere optie vindt dan de bal opnieuw aan Lawrence te geven. En die moet dan achteruit richting Karamoke. En dan kan Karamoko, beter gezegd, en kan Nielsen die bal niet controleren. En gaat hij over de zijlijn. Doorkoppen van Nguyen was het richting Eckert Tayensa. Maar uiteindelijk is er geen kans uit voortgekomen op een prima grasmat, kunnen we hier wel zeggen. Het regent nu al een uurtje. Dat kan de wedstrijd en de grasmat alleen maar ten goede komen. Als we dan terugblikken op vorige week zondag, waar Standaard op bezoek ging bij KV Mechelen. En er een bepaalde schimmel in het gras zat, waardoor er heel veel kale, bruine plekken waren op het veld. Is er op deze grasmat niets aan te merken. En kan daar in ieder geval niet naar gewezen worden, mocht er eventueel een negatief resultaat zijn voor een van beide ploegen. 5 minuten hebben we gespeeld in die tweede helft. Voorlopig nog geen echte kansen. Maar als we het beeld van de eerste helft gaan krijgen, zal dat niet lang meer duren. En is het gewoon wachten op een eerste doelpunt hier in de wedstrijd tussen Standaard en La Louvière.
1: Hi babe, it's me. I just want to try you. I miss you so much. I just feel like we've got so much to catch up on. I want to hear how little one is. And maybe I can try and see you in a couple of weeks. But I'm out tonight. Studio tomorrow. But yeah, try me.

0: Jasmine Lacey met Water. Het is zeer spannend op het WK Hockey Australië tegen onze Red Lions. 1-1 gelijk, Jonathan. En het laatste kwart is daarin gegaan.
1: 3 minuten onderweg in dat laatste kwart. En daarnet even opschudding in de wedstrijd. Alhoewel opschudding niet dat er gevochten werd. Maar Nathan Ephraim, spits van Australië, kreeg de stick van Maxime Van Oost staalhard tegen zijn neus. En zo'n hockeystick kan heel hard aankomen. Het was geen fout van Van Oost, want hij sloeg wel degelijk op de bal, maar sloeg met zijn stick ook door in de beweging. Je kent de beweging wel. Heel de schouder gedraaid en staalhard op de neus van Ephraim. Ze was stevig aan het bloeden. Moest er met een volledige witte handdoek zijn neus mee afdeppen. Ik kan je wel voorstellen hoe die witte handdoek er nadien uitzag. We hebben een trage herhaling er nog eens van gezien. En ik denk dat ik hem liever niet had willen zien. In elk geval, die gaat er niet meer opkomen. Volgens mij. En de Australiërs, ze lijken moe, maar ze blijven wel gaan. De Red Lions nog altijd baas over deze wedstrijd. Blijven heel hard zoeken naar dat tweede doelpunt. Willen absoluut winnen in deze wedstrijd. Ik heb het daarnet al gezegd. En we weten het ondertussen wel. De Lions winnen ook beter. Met een gelijkspel hebben ze ook nog kansen. Maar met winst doen ze zichzelf echt een plezier. Dan gaan ze met een goed gevoel naar die volgende wedstrijd. De laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen Spanje. Dan komt iedereen op 3 punten gelijk. En dan heb je het volledig in eigen handen. Bal achterin bij Australië, bij Hayward. België even tot rust komen. Al kan dat ook niet helemaal als je moet gaan pressen. Maar niet in het allerhoogste blok. Goeie dribbel, maar ook een goede onderschepping van Wenje. En die kan Stokbroeks doorsturen. Hij moest een beetje op zijn stappen terugkeren om die bal helemaal mee te gristen. Van Dijssel gaat de cirkel in, gaat voorzetten. Nee, gaat zelf op doel afwerken. Met de backstick. Hij wilde hem naar de linker bovenhoek slaan. Maar goed eruit gehaald door Ash Thomas. Cirkel weer ingeslagen door Arthur de Slover. Maar er kwam niemand bij. Voor hij ook verlengd werd in doel. Ging dus wel in doel, maar dat mag niet van buiten de cirkel. Want de Belgische supporters weten het ook. Daar waren ze dat feestje. Chant. Al 1000 keer rond deze tribune gegaan. Wordt een beetje afgezaagd, maar goed. Misschien helpt het de spelers wel, de Red Lions. Balbezit bij Australië, 9 minuten nog te gaan. Op zoek naar dat doelpunt. De Australiërs willen dat misschien ook wel nog. Willen ook nog een optie nemen op dat doelpunt. Zijn niet op dezelfde manier op zoek naar de winst. Dat merk je wel. Zij komen op 4 punten. Zitten in een goede positie eigenlijk met een gelijkspel. Nog 1 keer een actie van de Lions en hier gaat Tim Brandt op de grond gaan liggen. Dat betekent dat we een time-out gaan krijgen in deze wedstrijd. 1-1 nog altijd tussen Australië en de Red Lions. De Lions zoeken naar de winning goal. Maar het tempo is even uit deze wedstrijd. 8 minuten hebben ze nog. Voorlopig 1-1 tussen Australië en België.
2: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder vandaag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden, waarvan 2 zwaar gewond. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. De politie heeft de woning van de dader doorzocht, maar gaf voorlopig daarover niet meer informatie. De Israëlische premier Netanyahu vindt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. Dat zegt hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar Lucas Lecluze, de ruzie gaat eigenlijk dieper.
6: Ja, het conflict draait vooral rond het Israëlische geweld tegen de Palestijnen. Erdogan is daar nog steeds een uitgesproken tegenstander van en hij laat dat ook duidelijk merken. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als

deze natuurlijk. Nu, Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije

0: Dubai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
1: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi through the thoughts that he shared, the letters that he wrote.
0: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
2: En naar de sport dan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver zijn de Red Lions vanavond, de nationale hockeymannen, aan hun tweede groepsfase begonnen. De wedstrijd tegen Australië loopt stilaan op zijn eind. Jonathan met de penningen. Weten we al wie er gaat winnen?
3: Weten we nog niet. Het is 1-1 met nog 7 minuten te gaan tot het einde van deze wedstrijd. De Belgian, de Red Lions zijn helemaal baas over deze wedstrijd. Wel kwamen vroeg op achterstand in deze wedstrijd door een doelpunt van Tom Craig. De Belgen kregen heel veel strafcorners, konden die maar niet benutten. Tot Tom Bon het dan wel deed bij de zevende. Bij het zevende exemplaar zijn vierde goal ondertussen op het WK. We krijgen trouwens een nieuwe strafcorner. De achtste met Tom Bol. Opnieuw gaat hij de 2-1 maken. Nee, wijkt af en we krijgen een negende. Maar dat is voor zo meteen 1-1. Dus met nog 6 minuten te gaan. De Belgen zoeken heel hard naar die winning goal tegen Australië. Maar voorlopig nog 1-1.
2: Dankjewel, Jonathan. In de hoogste voetbalklasse openen Standaard en La Louvière vanavond de derde speeldag. Na bijna een uur voetballen is het er nog 0-0. En Pauline Kokuit heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in het Zwitserse Lausanne liep Kokuit meer dan 0,3 sneller dan het vorige record. Dat stond op naam van Naomi van den Broek en stond nog geen jaar op de tabellen. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden. Morgen vaak bewolkt met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1. Sporza. Met Evelien de Bakker.
6: Een hele goede avond. Ik zie nog meer dan 6 minuten op de klok staan op het WK hockey in Waver, Australië tegen onze Red Lions. Ze staan 1-1 gelijk, maar het zou natuurlijk beter zijn om te winnen. Maar Jonathan, er kan ook van alles gebeuren en dat is op dit moment ook zo.
3: Is op dit moment inderdaad zo. Er wordt nog eens geluisterd naar de videoscheidsrechter. Tom Boon heeft die aangevraagd. En hier moeten we eens kijken wat er dan exact gebeurd is. Het is Tommy Willems aan de bal op deze herhaling. En er wordt wel degelijk een stikfout gemaakt. Een slag op zijn stick, dat mag niet, staat gelijk aan een tackle. En dus zullen we een nieuwe strafcorner krijgen. Dat wordt nummer 10. Tijdens het radionieuws hebben we nog 2 strafcorners gekregen, de 8e en de 9e. 2 keer gingen ze naar Tom Boon, Alexander Hendrik stond niet op het veld. En 2 keer werd hij er ook goed uitgelopen. Nee, de eerste keer werd hij goed uitgelopen. De tweede keer was het een save van doelman Thomas, van Ash Thomas. Moest hem net uit de tak van zijn doel halen. Hard. Maar misschien te weinig in de hoek. We gaan toch geen strafcorner krijgen. Vind ik heel vreemd. Supporters ook, want op de herhaling die wij kregen, wordt er toch gewoon op de stick van Tommy Willems geslagen. Of heeft hij dan eerst ergens een fout gemaakt zelf? Ja, nee, slaat toch gewoon op de stick, dat snap ik niet. Dat lijkt me fout. Goed, geen 10e strafcorner. En de Australiërs is opnieuw aan de bal. Ze blijven in de wedstrijd op die manier. En ik zei het er net al, op zich zijn zij blij met die 1-1. Je ziet dat ook aan de manier waarop ze spelen. Ze zijn keihard aan het verdedigen. Verdedigen ook heel goed. Tim Howard en Jeremy Hayward achterin. Centrale duo. Staat heel sterk. Er al vaak tussen gezeten op die laatste cruciale bal. Om er naartoe te vliegen. Doen ze vaak goed. Tommy Willems in de eigen, of op de eigen achterlijn. Aan het zoeken naar een manier om eruit te komen en doet dat magistraal. Mooi gedaan en meteen naar voren, naar Arno van Dessel. Stokbroeks maakt de loop in de cirkel. Tom Boon loopt ernaast. En hij moet er dan in nu. Hij heeft de bal aan de linkerkant. Draait met zijn rug. Van Dessel kan overnemen en dan gaat het naar Wenje. Moet zich ook draaien, want er zat iemand in zijn rug. Doet dat juist. De Kerpel slaat hem erin. En die bal gaat buiten. Wordt een 23 meter bal opnieuw voor de Belgen. Blijven in balbezit hoog op het veld.

0: in de box van de Aussies. Stevig onder druk gezet. Probeer hier maar eens onderuit te komen. En doe het maar eens 5 minuten lang, want de Belgen gaan niet opgeven. Hendricks nog eens een goede bal. Richting Stokbroeks, maar weer eruit gehaald. Het was weer Hayward ook, denk ik. En balbezit nu even voor Australië, maar niet voor lang. Want de scoop onderschept door Victor Wenje. Arno van Dessel op links. Waar liggen de opties? Een scoop richting de Kerpel. De hele tijd die hoge ballen. De Kerpel gaat ermee gaan dribbelen. Weggeslagen. Nog maar eens. Nog een Otterback. En de Lions weer achterin. Blijvende druk. 4 minuten nog. Het is echt een aftelklok op deze manier. Zoals het gisteren ook was voor de Belgian, voor de Red Panthers. Zij moesten gelijk maken. En gelijk maken was goed genoeg voor hun. Het duurde ook heel lang tot Charlotte Anglebert voor de verlossing zorgde. De verlossing vandaag voor de Red Lions zou een voorsprong zijn. Van Dessel op de rechterkant. Speelt hem een beetje te zwak, waardoor het tempo er een beetje uitgaat. Arthur van Doren, Victor Wenier, altijd in het centrum. Van Dessel nu op links. Enkel breaker, goede dribbel. Een bal dan bijna via een misverstand in de stick van Tom Boon. We blijven aftellen. En we blijven vooral met de Red Lions voorin. Van Oost. Telkens zoeken naar die korte spikes. Naar die energieboosts. Rechts, Van Doren. We willen hem steeds hard in de cirkel slaan. Hopen dat er iemand met een stick die bal kan doen afwijken. Arthur de Slover, weer op rechts. Nicolas de Kerpel. Hij heeft het al vaker gedaan. Gaat hem hoog spelen. Foubert mag die gewoon controleren en stilleggen. Zoekt Arno van Dessel en hij wordt op zijn pols geslagen. Niet op de stick, op de pols. Ze gaan wel naar de video gaan, denk ik. Alhoewel, nog even afwachten. Alleszins, de Belgen maken zich klaar om nu wel voor die 10e strafcorner te gaan. Geen video, geen herziening dus. Zie nog eens de fout. Nou ja, Van Dessel maakt het teken. En wel degelijk op mijn hand geraakt. En het deed pijn. Victor Wenje gaat hem inslepen. We hebben Tom Boon en Alexander Hendricks. In het duo weer. Boon heeft er heel veel voor zijn rekening genomen. Deze is weer voor Hendricks. En hij gaat naast. Hij leek binnen te gaan. Optisch bedrog. Maar hij gaat naast. De perfecte hoogte. De perfecte kracht ook in dat schot. Maar hij zoeft naast de paal. Jammer voor Alexander Hendricks. Die ook op zoek is naar een vertrouwensboost. Want het is blijven tellen hoeveel hebben we ondertussen gehad op dit WK. 33. 5 op 33. Dat zijn lage cijfers. We zaten aan 3 op 24. 4 op 23 wil ik zeggen. 5 op 33 is nog minder. 1 op 6 en dat nog niet eens. We gaan naar Stondard La Louvière. Daar is wat gebeurd bij Jeroen van der Loop.
1: 1-0 voor de thuisploeg. Prima aanval was het van Stondard. Waarbij een hele goede loopactie was van Bernard Nguyen. Die liep rechts de 16 in. Besloot om niet meteen voor te zetten, maar even terug te kappen. En dan was de pas ingevallen Salieu Dramé. Die met hem meeliep. En zijn eerste balcontact, denk ik. Hij kwam in de ploeg voor Dennis Eckert Ayensa. Met zijn linker trapte hij hem, of met zijn rechter beter, in de korte hoek. En daar kon keeper Marcos Peano van La Louvière niet bij de bal. En zo dus een verdiende voorsprong, wil ik wel zeggen. Op basis van het balbezit, op basis van het geleverde spel. Niet op basis van de kansen, want dat hebben ze ongeveer evenveel gehad. Maar een prima goal, randje 16. Hij is net ingevallen, overgekomen trouwens van Lillestrøm. Ook van Noorwegen, net zoals Mustafa Issa, de spits van La Louvière. Hij kwam vorige wedstrijd niet in actie, maar in de wedstrijd tegen Cercle Brugge was er ook al een invalbeurt voor Dramé. Het is geen debuut, maar wel zijn allereerste doelpunt in de Jupiler Pro League. We spelen 68,5 minuut en Standaard komt op een 1-0 voorsprong hier op Sclessin. Terug naar het hockey, terug naar jou Jonathan, daar bij de Red Lions.
0: Hier nog minder dan 2 minuten.

te gaan. 1 minuut 40 seconden. We zitten aan de rechterkant met Victor Wenier. Die de slinger wilde maken. Maar zelf een fout heeft gemaakt. Zijn stik tegen de stik van de verdediger geplant. En dan word je teruggefloten. 1:30. Het is een aftelklok. Het is niks anders. En bij Australië nemen ze tijd om even te ademen. Het spel was ook even stilgelegd daarnet. Is Victor Foubert naar de kant moeten gaan. Kreeg een bal na een afwijking tegen zijn hoofd. En daar zat echt wel nog wat kracht in die bal. Moet pijn doen. Duvekot, goede onderschepping. Krijgt de fout mee. Had de scheidsrechter misschien voordeel kunnen geven? Maar het was een twijfelfase. Van Doren, ja ja. Strafcorner, nog eentje. 11. Juichgebaren bij Van Doren, bij veel van deze Lions. High fives voor deze kans. Gevaarlijk spel was het deze keer, denk ik. Van Doren wilde hem uit de lucht plukken. En de stik was al in de hoogte. Ja, de stik gaat gewoon tegen de stik van Van Doren. Het is zo simpel, mag niet. Strafcorner nummer 11. Het WK van de strafcorners. Hockey is ook gewoon strafcorners. Maar het is opvallend hoe belangrijk ze zijn op deze wereldbeker. Hendricks en Boon. Hendricks links, Boon rechts. Het gaat naar Tom Boon, sleept hem. Strafcorner 12. We blijven turven. Afgeweken op een voet. Op de zoveelste voet. Voet van Tim Howard. Duvekot nog eens. Weer Tom Boon. Hij neemt ze allemaal. Blijft hangen. Zat even vast, denk ik, in de schoen van de strafcorner, van de keeper. En ook dan krijg je weer een strafcorner tegen. Nummer 12. Alsof we een bingo-spelletje aan het spelen zijn. En we voortdurend in chronologische volgorde gaan. Nummer 11, nummer 12. Weer Tom Boon. Weer hard. En weer de save van Thomas. En die bal gaat binnen. Alle Red Lions woedend op de scheidsrechter. Omdat hij had gefloten. Hij had gefloten in het voordeel van Australië. Dan heeft hij een fout gezien, denk ik. Stuurt de Lions ondertussen ook weg. Hier wil ik nu wel een herhaling van zien. Want die bal ging binnen. Waar gebeurt? Hendricks controleert die bal goed. Maar het is niet hij die scoort. In elk geval afgekeurd. Geen 2-1. Nog niet. 39 seconden nog. Dat is een voet van Helin. Tempo er weer uit. Het gaat nog een staartje krijgen hoor. Deze afgekeurde goal. Maar de Belgen hebben geen videoreferral meer. Mogen niet vragen aan de scheidsrechter om opnieuw te gaan kijken. Dan moeten de scheidsrechters het zelf beslissen. En dat doen ze niet zomaar. 15 seconden. En balbezit voor Australië. Gaan toch nog zoeken naar de cirkel. Hier is Sharp. Krijgt hem voor. En daar is de 2-1 voor Australië. Daar is de 2-1 voor Australië. Ik kan niet meer naar de video gaan. Hij staat er. En de Belgen kijken naar elkaar. Niemand die weet wat ze moeten denken. Handen in het haar bij Guillaume Helin. En wel nog een goaltune, maar heel het stadion met verstomming geslagen. Ze gaan wel kijken. Dus dan is het toch de umpire die zelf beslist. Hier is er dan toch iets gebeurd, want de Belgen mogen het niet meer aanvragen. Zo niet, dan is het 2-1 voor Australië. En dat is niet goed voor de Belgen. Het is Sharp. Die hem voorbrengt. Craig die hem weer kan verlengen. Of is het Craig die hem verlengt? Hier lijkt het wel. Ik hoor andere stemmen zeggen dat het een own goal is. Dus daar ga ik speciaal op letten. Oeh. Ja, ja, het is een voet van Craig. Die zit daar nog tussen. Dus dan moet de goal wel degelijk afgekeurd worden, denk ik. Maar toch maar wachten op de uitspraak van de scheidsrechter. Bal raakt de stick, gaat daarna tegen zijn voet. Het gebeurt allemaal in een snelle beweging. We blijven diezelfde herhaling zien.

0: Ja, zeker de voet. Zeker 100% de voet. Dan gaat die 2-1 niet op het bord komen. Dan blijft het bij 1-1. En ook die 1-1 is niet top, maar toch beter dan 2-1. Van Doren loopt al verder. Is alweer aan het lachen. Dus die moet er vertrouwen in hebben. Wel degelijk. 1-1. 2-1 wordt niet goedgekeurd. En dan hebben de Belgen nog 4 seconden voor een laatste aanval. Willems. Scoop die niet ver genoeg komt. Die niet ver genoeg komt. Laatste kans. Verkeken. En deze wedstrijd eindigt bij 1-1. Het is gedaan. Is dit dan een anticlimax? Ergens toch wel in hoe lang je hebt gezocht naar dat doelpunt. Met hoeveel enthousiasme je er bijna bij was. Even op achterstand gekomen. Dan toch afgekeurd. En je blijft achter met een punt. 1 punt voor België in deze tweede groepsfase. 4 voor Australië. 3 voor Spanje. 3 voor Duitsland. België bengelt achterin. Het kan wel nog, maar alles moet meezitten in die laatste wedstrijd tegen Spanje. 1-1 eindigt het hier tussen de Red Lions en Australië.
1: Het kon erger voor de Red Lions. Het kon uiteraard nog beter. Maar laat ik dan aansluiten met wel goed nieuws van op het WK Paardensport in Aken in Duitsland. Met de teamfinale, want Frederik de Bakker die is daar ter plaatse. En we hebben een medaille.
2: Ja, het glas is helemaal vol en de kurk is van de champagne, want we hebben zilver. België is vice wereldkampioen. Bij de vorige tussenkomst zei ik nog dat we te weinig foutloze rondes aan het springen waren. Ondertussen springt de Amerikaan McLean Ward zijn foutloze ronde. Maar wij hebben dat dus 2 keer gedaan. Het was eerst Thibaut Spitz die foutloos sprong. Toen begonnen we op te schuiven in het klassement. En wanneer de Italianen, de Amerikanen en de Britten fouten maakten, kwam alle druk op de schouders van Abdel Saïd, die voor België als laatste in de ring moest. Hij had eigenlijk nog marge. Hij mocht 1 springfout maken. Dan zou België nog altijd brons hebben. Maar dat gebeurde niet. Nee, Abdel Saïd bleef ijzig cool in zijn eerste kampioenschap voor België. Hij is eigenlijk oorspronkelijk van Egypte, maar woont al jaren in Herentals in België bij ons. En Abdel Saïd mocht dus als laatste aan de start. En die werkt het helemaal af. En zo is Duitsland uiteindelijk wereldkampioen. Groot-Brittannië gaat met de brons lopen, maar België neemt dus het zilver mee naar huis, althans in het team springen. En dat betekent dat we volgend jaar naar het Europees kampioenschap in eigen land gaan. Volgend jaar in Waregem als regerend Europees kampioen en als vice-wereldkampioen. Dus een geweldige climax hier in de Agnes-Zeus, want daarnet ging voor Abdel Saïd gingen 35.000 toeschouwers allemaal rechtstaan uit respect voor zijn geweldige prestatie. En dus België, nu het hier weer wat stiller wordt, België dus op een zilveren medaille, dat is zeker. Ik heb geen overzicht nu op de individuele standen, hoe het met Abdel Saïd en Thibaut Spitz gesteld staat voor dat individuele kampioenschap. Die finale die wordt op zondag verreden. Maar het dak is er hier wel een paar keer afgegaan en 1 keer dus ook voor België. We hebben zilver.
1: We hebben zilver, daar gaan we helemaal mee uit ons eigen dak. Dankjewel, Frederik de Bakker. En dan kunnen we terug naar Sandaar Lalouvière, want ook daar is iets gebeurd ondertussen, Jeroen.
3: Jawel, verdubbeling van de score door dezelfde man die ook het eerste doelpunt voor zijn rekening nam. Salieu Dramé, de invaller voor Eckert Ayensa, heeft er eentje gemaakt met rechts van de rand van de 16 in de korte hoek. En toen dacht hij van op dezelfde positie, weet je wat, ik doe het deze keer met links. En ik krul hem naar de verste hoek. En dat gebeurde. En keeper Marcos Piano was kansloos. En zo dus een 2-0 voorsprong voor Standaar. 78ste minuut zijn we. En dan kun je spreken van een prima wisselbeleid van Vincent Euvraar. Hij haalde eerst Lawrence en ook dus Dennis Ayensa. Eckert Ayensa naar de kant bracht daar de aanvoerder Fossi voor in de ploeg samen met Dramé. En die had met zijn eerste balcontact meteen de 1-0 aan zijn voeten. En een paar balcontacten later, want hij moest hem 3 keer raken vooraleer hij hem met zijn linker in de verste hoek krulde, staat hij op 2 doelpunten. En dat is heel efficiënt van hem. En opvallend, want Standaar had in de eerste wedstrijd tegen Cercle Brugge Eckert Ayensa met 2 doelpunten. In de tweede wedstrijd tegen KV Mechelen was het Adnan Abid die 2 keer scoorde. En nu dus Salieu Dramé met 2 doelpunten. Heel wat goals gemaakt al bij Standaar. En die 2-0 voorsprong, ja, heel het stadion vraagt zich natuurlijk af, gaan we die voorsprong nu wel kunnen vasthouden? Terwijl er nu 2 wissels gebeuren. Trouillet gaat naar de kant en Fosso komt in de ploeg.

En ook de man van de assist van de eerste goal, Bernard Nguyen, gaat naar de kant. En in zijn plaats komt Bruno Nsimba in de ploeg. En zij moeten er dus voor zorgen om in die laatste dikke 10 minuten eindelijk die verdiende overwinning voor Standaard. Want zowel in de wedstrijd tegen Cercle als in de wedstrijd tegen KV Mechelen verdiende Standaard om die wedstrijd te winnen. Maar deden ze het niet door doelpunten te slikken in de laatste minuten. Nu hebben ze nog dikke 11 minuten om proberen toch minstens die 0 te houden. Lukt dat niet, toch zeker ervoor te zorgen dat er geen twee tegentreffers zullen komen. Nu Lalouvière gaat op zoek natuurlijk naar die aansluitingstreffer. En dat levert wel de nodige ruimte op. En daarom dat Bruno Nsimba waarschijnlijk ook in de ploeg gebracht wordt om van die ruimte gebruik te maken. En dan is daar ook nog de balvaardige Adnane Abid, die ook in de eerste helft al een aantal keer goed in die ruimte dook om eventueel daar nog een mogelijk derde doelpunt voor Standaard bij te prikken. Maar het belangrijkste is om die voorsprong hier te behouden. Of ze dan nog een doelpuntje meer of minder maken, maakt in wezen niet zoveel uit. En dan blijven ze na drie wedstrijden ongeslagen. Kopballetje zien we hier nu van Joel Ito, de invaller bij Lalouvière. Want ook daar is er al duchtig gewisseld. Matthias Kovac is in de ploeg gekomen. Gruber en ook Leandro Rousseau, de spits die overkwam van Patro IJsde, is ingevallen. Zij moeten aan de kant van de groene van de Wolven proberen een doelpuntje mee te pikken. Voorlopig is het voorstandaar perfect zoals het er nu naar uitziet. Maar het verleden, en dan praat ik over de laatste twee weken, heeft uitgewezen dat een voorsprong vasthouden best wel moeilijk is voor Standaard. Dus we spreken nog zeker met twee woorden. Standaard leidt met nog 10 minuten op de klok met 2-0 tegen Lalouvière.

De scene en geloof. Naar het goede nieuws gaan we verder gaan met Pauline Kokuit. Want ze heeft het Belgisch record op de 400 meter horde verbeterd. Op de Diamond League in Lausanne liep Kokuit vanuit de binnenbaan naar een tijd van 53 seconden en 28 honderdste. Zo doet ze beter dan Naomi van den Broek, die op het WK van vorig jaar in Tokio finishte na 53 seconden en 65 honderdste. Een knappe prestatie dus van Kokuit, die op het EK van vorige week in Birmingham nog net naast een medaille greep op dezelfde discipline. Ondertussen kan ik ook nog de uitslagen meegeven van de Challenger Pro League. Bij Lokeren Eupen, daar is het 2-1 geworden. En bij de Futures van Anderlecht tegen Virton, daar is het 0-1 geworden. En op dit moment zijn ze in Engeland ook gestart met de Premier League. Natuurlijk de winnaar van, of de kampioen van vorig jaar. Bij Arsenal zijn ze daar aan het winnen met 3-0 tegen Coventry. Sportza.

0: Lizzo met Don't Make Me Love You. Standaard lijkt op weg naar de eerste driepunter van dit seizoen. Jeroen, zo ziet het er toch uit, hè?
1: Ja, dat lijkt inderdaad zo. Maar op dezelfde score in dezelfde minuut vorige week stond Standaard ook 2 goals voor op het veld van KV Mechelen. En uiteindelijk hebben ze dat daar nog wel uit handen gegeven. Nou, lijkt me dat hier niet meer te gaan gebeuren door Lalouvière. Want de veer is een klein beetje gebroken bij de bezoekers. Ze krijgen niet echt meer een aanval in elkaar gebokst. Er zijn ook nog wat extra wissels gebeurd. Ondertussen is ook Marius Kurkul overgekomen van Ferencváros in de ploeg gekomen. En die heeft een beetje het gevoel dat hij moet gaan overcompenseren. Probeert al lopend met de bal aan de voet overal de bal te gaan brengen. En dat haalt het tempo uit de wedstrijd. En dit is een omhaal van een spits van Lalouvière, van onze vriend Mustafa Issa. Randje 16, maar die bal die gaat met een boog wel een meter of 6-7 over het doel van Epolo. 3 minuten komen erbij en die zijn al ingegaan. En dan is het Nielsen die even bij Issa gaat reclameren van hey, je pakt mijn rug bijna mee met die omhaal. Ja, dat kan ik toch niet zien, zegt die Issa, want ik ben bezig met die bal heel acrobatisch richting het doel te trappen. Nu mislukt en ze zijn terug vrienden, maar de bal is ondertussen voor Standaard en Epolo trapt hem hoog en droog. En dan verwacht hij dat Simba daar nog achter gaat, die doet dat ook. En dan heeft Standaar aan de overkant, aan de hoekschopvlag, in ieder geval alweer de bal in eigen bezit. En krijgen ze een vrije trap omdat Ilian Oku een duwtje geeft. En nu gaat hij voor de 2e keer demonstratief applaudisseren naar het publiek. Hoe stom kun je zijn? En hij blijft applaudisseren. Hij krijgt zijn 2e gele kaart en dus rode kaart voor de centrale verdediger van Lalouvière. In de eerste helft was hij al zo stom om na die terechte gele kaart te gaan applaudisseren naar Verbomen en naar heel het publiek. Nu maakt hij weer een oerdomme overtreding aan de zijlijn, aan de hoekschopvlag. En dan wordt er gereageerd door het publiek. En dan gaat hij ten eerste applaudisseren naar het publiek. En gooit hij de bal nog eens demonstratief weg. Ja, dan kan Nathan Verbomen niet anders doen dan hier een 2e gele kaart voor geven. En dus rode kaart. En gaat Lalouvière straks zonder punten en met zijn 10e deze wedstrijd beëindigen. Want deze fase alleen al heeft een minuut gekost aan de ploeg van trainer Edward Stil. En met die vrije trap rond de hoekschopvlag waar Simba zich nu gaat ophouden. Dat gaat nog wat seconden extra opleveren. De invaller Salieu Dramet heeft uiteindelijk deze wedstrijd tot een 2-0 overwinning voor Standaard gebracht. Met zijn eerste balcontact ramde hij met zijn rechter randje 16 de bal in de korte hoek. En een paar minuten later met zijn linker krulde hij hem naar de andere hoek. En zo heeft hij met 2 doelpunten de eerste 3-punter voor Standaard voor elkaar gekregen. Al hebben we nog 40 seconden op de klok. Na een hele leuke eerste helft waar we heel wat kansen over en weer zagen. Voor Eckart Ayensa, voor Bernard Nguene, voor ook Mustafa Issa van Lalouvière. Geen doelpunten. Dan was het eventjes stil aan beide zijden. Maar na die invalbeurten van Fossi en Dramet was er bij Standaard toch die verdiende voorsprong die daarna werd uitgebreid. En dan gaat Standaard straks zijn allereerste 3-punter pakken. Houden ze stand, maken ze hier een 5-9. En dan zijn ze best tevreden bij Standaard. Lalouvière daarentegen gaat straks de eerste ploeg zijn die na 3 wedstrijden op 0 punten blijft steken. Want op dit moment fluit Nathan Verbomen af. Je kan als Lalouvière zijnde verliezen van Anderlecht. Je kan verliezen van Gent en van Standaard. De komende weken staat KV Mechelen, STVV en Kortrijk op het programma. Daar zullen ze toch echt punten moeten gaan pakken. Die blijven de 3 punten in Standaard. Want zij kloppen Lalouvière hier met 2-0.
2: Radio 1.
3: Sportza.
0: Van het voetbal terug naar het WK hockey, want geen overwinning tegen Australië door onze Red Lions. Ze zijn gestrand op een 1-1 gelijkspel en de overwinning die zat er echt wel in. Wins had het ideale scenario geweest. De halve finale is nog altijd mogelijk op dat WK. Zondag staat er natuurlijk die wedstrijd nog op het programma tegen Spanje, maar het wordt niet gemakkelijk. Reactie van Red Lion Alexander Hendricks, die krijg je bij collega Wouter de Smet.
3: Alexander Hendricks, hoe vaak en hoe luid heb jij gevloekt tijdens deze match?
4: Heel vaak. We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om na deze match met gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
3: Ja, jullie duwen ze echt tegen de eigen goal, hè?
4: Ja, dat klopt. Ze waren alleen maar aan het proberen te overleven. Ze hebben geen kansen meer gehad de tweede helft bijna. Dus we moeten meer scoren.
3: Ook op corners?
4: Ook op corners.
3: Waaraan ligt dat? De eerste match dachten we ja, hij zit goed, maar nu niet meer.
4: Ik denk dat we eens moeten kijken wat er fout ging. Ja, ze verdedigen goed, maar uiteindelijk hebben we genoeg kwaliteit om goals te maken. Dus ballen.
3: Na de derde match zeiden jullie al of naar Duitsland. Het moet op de moeilijke manier. Het moet nu op die hele moeilijke manier, hè?
4: Ja, op de heel moeilijke manier. Ik denk dat we het niet in eigen hand hebben. We moeten hopen op dat resultaten goed vallen. Het enige wat wij kunnen doen is onze rug richten en onze match van Spanje zo goed mogelijk voorbereiden. En daar resultaten halen en dan zien we wat er gebeurt.
2: Radio 1.
0: Sporten.

0: met jou.
1: Wolfje van Floris Francis Arthur. Daarnet kregen we al een terecht teleurgestelde reactie van Alexander Hendricks. Want de Red Lions die hadden effectief kunnen winnen tegen Australië. Dat was natuurlijk een stuk comfortabeler dan geweest naar de tweede wedstrijd in de tweede groepsfase tegen Spanje nu zondag. Laten we eens luisteren naar de man die zorgde voor de 1-1 op het WK hockey daar. Nadat de Red Lions op achterstand waren gekomen. De man van toen nog de hoop op winst. Tom Boon bij Wouter de Smet.
2: Tom Boon, waarom wint België deze match niet? Weet jij dat?
3: Ja, ik denk eerst en vooral Australië heel goed verdedigd heeft. Kijk, dat is een van hun sterke punten en vandaag hebben ze het nog laten zien. Wat wij beter moesten doen, heb ik geen idee. Ik heb het gevoel dat we vol voor gingen. We hebben alles gegeven, alles geprobeerd. Veel corners gehaald, kansen gehad. Ja, kijk, die bal wilt niet binnen, die wilt niet binnen.
2: Waaraan ligt dat? Want iedereen gaat nu ook weer spreken over veel corners waar er maar één van binnen gaat.
3: Ja, dat is niet genoeg. Had we eentje meer gedaan, hadden we vandaag gewonnen, denk ik. Dus ja, het is zeker een probleem op die wedstrijd. Ja, ik denk dat Australië gewoon ook de beste verdediging van de wereld is momenteel. Dus ja, het is niet gemakkelijk voor ons. Maar ik denk gewoon dat we in het algemeen een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kijk, we leven nog. We moeten kijken naar de volgende wedstrijd, maar we leven nog. Dus ja, we moeten gewoon nu vol doorgaan naar de volgende wedstrijd en nog kijken wat er nog mogelijk is.
2: Ja, dat wordt echt een match met het mes op de keel, hè?
3: Ja, absoluut, als er nog een match is. Dus ja, we hopen gewoon dat we nog een kans hebben. Dat is het.
2: Geloofde je er nog in tot op het einde? Want jullie ontsnappen nog zelfs op het einde.
3: Heb ik het gevoel dat je nog niet in geloof? Nee. Ja, we zijn de Red Lions, we zullen nooit opgeven. Wat ook de resultaat is voor zondagavond. We gaan alles voor gaan, voor elkaar, met elkaar. Door de muur, door het vuur. En we zullen zien wat de uitkomst is.
2: Ja, WK in eigen land zonder halve finale zou verschrikkelijk zuur zijn. Hè?
3: Ja, het zou echt verschrikkelijk zijn. Ik durf er zelf niet over na te denken. Zoals ik net zei, nu moeten we volle focus op de volgende wedstrijd. En we moeten die kans grijpen als er nog eentje is. En ja, we zien wel.
2: Dankjewel, Tom.

0: Wings van Birdie. Na de reacties van Tom Boon en Alexander Hendricks na het 1-1 gelijkspel tegen Australië op het WK hockey, heeft Jonathan met de Penningen ook nog kunnen spreken met Arno van Dessel.
1: Arno van Dessel, 1-1 om die tweede groepsfase mee te starten. Jullie hebben geknokt voor die winning goal, valt uiteindelijk niet. Die van hen valt gelukkig voor jullie uiteindelijk ook niet. Hoe sta je hier nu?
2: Dubbel gevoel, denk ik. Ik denk dat we weer gewoon echt een goede wedstrijd op het moment neerleggen. Zeker tweede helft. We zijn gewoon in staat om, ook tegen Duitsland, om een team gewoon ja, echt vast te nijpen en terug te dringen naar hun eigen cirkel. En dat groeit doorheen de wedstrijd en solide te blijven in controle. Buiten en vandaag, als je alles of niks gaat, helemaal op het einde, valt wel mee daar. Maar dus dubbel, ik denk dat we dat echt goed doen. Ik denk dat we, ik blijf het herhalen, we hebben gewoon een topcorner. Ik blijf ervan overtuigd, iedereen binnen de groep is daarvan overtuigd. En we weten gewoon een beetje zoals die ketchupfles is. Als er 1-2 zitten, dan hoopt dat het volledig komt. Vandaag is dat weer net niet het geval. Ik denk dat we die afdwingen, dat is iets om fier op te zijn. We hebben heel veel corners, dus dat is het positief. Natuurlijk is het heel makkelijk om daar negatief over te gaan. Hè. En als je kijkt naar die efficiëntie, daar is daar momenteel niet. Oké, maar het blijft heel positief hoeveel corners we weer halen. Want het is gewoon een sterkte. Dus dubbel. We hebben ook heel veel aan werken is ballen winnen. Ik denk dat we superveel turnovers hebben op hun helft dan nog. Tweede helft. Dus dat wil gewoon zeggen. En zij voelen ook na de wedstrijd van wow, dit is wel een België dat echt wel eigenlijk goed staat te spelen. Maar ja.
1: Jullie stonden hier absoluut met de energie om te winnen. Jullie maakten kans om absoluut te winnen. Waarom valt die goal uiteindelijk net niet? Je hebt de strafcorner uiteraard, je hebt al die kansen. We hoeven er niet negatief over te doen, maar we zitten aan 5 van de 33 kansen uiteindelijk. We beginnen ze op te tellen, maar dat mag niet helemaal. Is het frustrerend dat ze er niet in gaan op al die kansen?
2: Ja, het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is weer een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus, maar ja, je moet op een bepaalde manier wel. En wat ik wel vind, is dat ik heb toch het gevoel heb dat we momenteel in de groepsfase, ook niet echt tegen Duitsland, tegen twee teams komen die heel laag staan. Hè, dus weinig ruimte, dus constant wel halve kansen. En ik voel dat we weten het gewoon, zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar eigenlijk meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte en dan gaat het ja, maal 3, maal 4 qua efficiëntie. Dus ja, het is eigenlijk een beetje wachten. We komen nog weer achter. Tegen dat komen we ook achter. Dus dat is wel een takeaway. We moeten gewoon voorzien dat we gewoon die in eerste maken. En dat komt toch af te dwingen, efficiënt te zijn en de controle te behouden. Maar ja.
1: Begin jij te rekenen nu? Want het kan nog. Ja. Jullie hebben nu 1 punt in die tweede groep. Je moet er niet met dit format zoveel blijven rekenen. Ja. Denk je daaraan tijdens de wedstrijd?
2: Ja, tijdens de wedstrijd niet. Er zijn er een paar in ons team die daar heel goed in zijn.
1: Dus jij kan daar gaan luisteren.
2: Ja, ik ken daar gewoon suite in de bus vragen. Jongens, hoe zit het juist? Die hebben er al uren over gesproken. Er zijn jongens die daar heel graag mee bezig zijn. Er zijn jongens die heel veel andere wedstrijden kijken. Ik ben iemand die bezig is met ons eigen spel. En ik probeer gewoon. Het zal voor mij 3 zomers achter rij zijn dat er een bepaalde wedstrijd tegen Spanje komt.
1: Verzinnen.
2: De hele keer goede keer,
1: dat is belangrijk. Heb je er vertrouwen in dat het nog goed komt? Je hebt het niet helemaal in eigen handen. In het beste scenario wint Australië nu van Duitsland. Heb je er vertrouwen in?
2: Uiteraard. Allee, als je kijkt naar de prestatie die we neerzetten vandaag. We kijken natuurlijk videobeelden. Spanje speelt een gelijkaardig hockey als Australië, man op man. Dus we hebben het vandaag ook gewoon uitgespeeld. Dat is natuurlijk het belangrijkste, niet om die bal in de goal te krijgen. Dus die laatste. Als we die laatste beelden gaan bekijken van hoe we uiteindelijk toch nog in de cirkelruimtes voor elkaar nog meer kunnen maken of nog meer kunnen opvolgen, waardoor dat een of andere rebound, zoals zij vandaag scoren, afgeweken bal, boef in de sticks, goal, hoe dat we daarin nog onze kansen kunnen vergroten, denk dat we daar absoluut gaan naar kijken. En dan heb je, ja, ik heb er superveel vertrouwen in. Ik zeg het, Parijs was zwaar, EK vorig jaar was zwaar en nu we zitten gewoon er lekker in. We hebben superveel stappen gemaakt. En ja, iedereen heeft gewoon keihard vertrouwen in zijn gewoon locked in.
1: De derde keer een goede keer. Het kan zomaar. Dankjewel, Arno.

0: Someday, Somewhere van Jungle. Daarnet is Standaar overtuigend gaan winnen tegen La Louvière met 2-0. Onder andere was er ook in de Franse League de start daar van de competitie met een overtuigend Olympique Marseille tegen Strasbourg. Dat is daar 4-0 geworden. Ook nog eens kijken naar de Premier League. Arsenal heeft daar meteen zijn titelkrachten van vorig seizoen laten zien bij de start dus van de Engelse competitie tegen Coventry. Daar is het 3-0 geworden. En nog even kijken in de Spaanse competitie. Daar zijn ze nog altijd aan het spelen in La Liga. Maar op dit moment staat Real Betis daarvoor met 1-0 tegen Real Sociedad. Ik kan dan nog even mee nieuws neergeven van Anderlecht. Want gisteren won Anderlecht natuurlijk makkelijk met 0-3 van Kairat Almaty uit Kazachstan in de heenwedstrijd van de Europa League. Dat zou in principe niet meer mogen mislopen voor de recordkampioen. Dit weekend komt Anderlecht dus niet in actie. Maar toch nieuws daarvan, want Paars-Wit heeft zich namelijk versterkt met een extra spits. De 24-jarige Marokkaan Taufik Bentayeb komt over van Union Touarca, liever sportief uit zijn thuisland en tekent voor 4 seizoenen bij Anderlecht. De linksvoetige aanvaller kent sportief directeur Antoine Sibierski natuurlijk goed, want vorig seizoen kwam de spits uit Troyes in de Franse tweede klasse. Daar was Sibierski toen ook al sportieve baas. In 31 wedstrijden maakte hij 20 doelpunten en de Anderlecht-fans zullen hopen op een soortgelijke cijfers natuurlijk, dat ze dat kunnen voorleggen bij hen. Eerste volgende afspraak voor Anderlecht is dus komende donderdag in eigen huis de terugwedstrijd tegen Kairat.
1: Radio 1. Sportza.

0: it to me.
1: Red Zebra, I can't live in a living room. Morgen zijn we er opnieuw met Sporza hier op Radio 1 vanaf 6 uur. En er staat natuurlijk veel op de planning. WK hockey met onze Red Panthers tegen Duitsland onder andere. En de vierde rit in de Renewy Tour. Dat is voor morgen.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse filosoof Nathan Coveness heeft gereageerd op zijn schorsing aan de Universiteit Gent. Ik ben er niet op uit om ontslagen te worden. Dit is mijn job, zei Coveness in Ter Zake. Nathan Coveness voerde recent campagne tegen Jason Arday, de jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Arday is vorige week dood aangetroffen. Mijn kritiek had niet te maken met Arday zelf, zegt Nathan Coveness in Ter Zake. Ik richtte me vooral tegen de diversiteit beleid van de Universiteit van Cambridge.
6: I had zero interest in Jason Arday. I had no ill will for him. I wanted him to stay professor and live his best life. This was about DEI and Cambridge. Arday was just incidental to that.
5: Ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in ons land, mengt zich in de zaak Coveness. Hij veroordeelt wat hij noemt de vergeldingsactie van de Universiteit Gent en zegt dat de Verenigde Staten de banden met de universiteit nu zullen herbekijken. De Spaanse politie heeft 5 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. 4 van hen zouden met speedboten al enige tijd migranten vanuit Marokko en de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent overgebracht hebben naar het Spaanse vasteland. Ze maakten gebruik van de crisis in Ceuta om migranten te ronselen en rekenden ook hogere prijzen aan. Op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan Mettepenningen.
7: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel, maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions, dan toch.

Nog een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn vijfde van het toernooi maakt. Goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze...

0: Nicola Filipaerts, Pieter de Vos, Thibault Spitz en Abdel Said op de derde plaats. Vanavond wisten ze dus nog een plekje op te schuiven. Met die tweede plaats heeft het Belgische team ook een ticket beet voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in de hoogste voetbalklasse heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0-zege tegen La Louvière. Invaller Dramé maakte beide doelpunten in de tweede helft. Met deze zege klimt Standaard naar een voorlopige vijfde plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien tot 21 graden en zondag overwegend droog. Meer in de apps van Sportza en 14 Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Kortje. Bij de aanval met een zwaard in een school in Zweden eerder op vrijdag is uiteindelijk 1 dode gevallen. Dat heeft de Zweedse politie vanavond op een persconferentie bekendgemaakt. Er vielen ook 3 gewonden. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Het gaat om een man van 18 jaar. Het is niet duidelijk wat het motief was voor de aanval. En bij een Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond het middaguur, daardoor was het er heel druk in het winkelcentrum, wat het grote aantal slachtoffers dus verklaart. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. Bij de ebola-epidemie in Congo zijn ook al zeker 160 gezondheidswerkers besmet geraakt. 43 van hen zijn overleden. In totaal zijn er al meer dan 2500 patiënten gestorven op ruim 5000 besmettingen. Het is de snelst verspreidende ebola-uitbraak ooit. En het helpt niet dat de epidemie geconcentreerd zit in een gebied waar een gewapend conflict aan de gang is, waarbij ook gezondheidswerkers worden aangevallen. Dat zegt de Ebola-coördinator van de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: All of this is happening in an area which has had 3 decades of conflict and is generating huge humanitarian needs. Healthcare workers and frontline workers have been attacked by youths. Ambulances have been burned and stoned, and the healthcare facilities have been attacked.
2: Sport: op het wereldkampioenschap hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Achteraf was speler Alexander Hendricks erg teleurgesteld.
4: We spelen weer een superwedstrijd. We domineren Australië. Het is lastig om zo na deze match mee gelijkspel maar weg te gaan. We spelen ze volledig weg en verdienen meer.
2: Zondag is er een cruciale match tegen Spanje op dat WK. Op het wereldkampioenschap paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Jumping is dat. Het Belgisch team bestond uit Nicolas Philippaert, Pieter de Vos.

Os, Thibaut Spitz en Abdel Saïd, België mag hierdoor ook een team afvaardigen naar de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag op.

0: Deze winst klimt Standaard naar een voorlopige vijfde plaats in het klassement. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. En nog dit, een collectie handschriften van de Indiaanse leider Mahatma Gandhi is geveild voor bijna 1,5 miljoen euro. Een recordbedrag voor historische documenten in India. Meer uitleg van Christine Bonneure.
1: Een veilinghuis in Mumbai heeft een schat aan documenten en voorwerpen verkocht van Mahatma Gandhi, de vader van de onafhankelijkheid van India.
2: This remarkable collection brings us closer to Mahatma Gandhi.
1: Gandhi schreef vele honderden brieven. De boodschappen aan een medestander zijn heel bijzonder. Gandhi schreef hem dagelijks een kort briefje over waarheid of geweldloosheid. Wijsheid die later gebundeld werd in een boek. Mahatma Gandhi ageerde tegen het Britse koloniale bewind in India. Hij werd in 1948 vermoord door een hindoe-nationalist, een jaar na de onafhankelijkheid van India.
0: Vannacht droog in het centrum van het land. Elders kans nog op een bui rond 13 graden. Zaterdag vaak bewolkt met buien die hevig kunnen zijn. En tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Dirty Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De dodentol van de Russische drone-aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih blijft oplopen. Er zijn nu al zeker 19 mensen omgekomen. Er vielen ook 130 gewonden, waaronder zeker 20 kinderen. De aanval gebeurde rond de middag, daardoor was het er heel druk. Het winkelcentrum ligt in Kryvyi Rih in het midden van Oekraïne en het is de geboortestad van president Zelensky. Die heeft de aanval scherp veroordeeld en zegt dat hij niet onbeantwoord zal blijven. In het West-Vlaamse Wervik is een illegale raveparty net voorkomen. De politie heeft alle toegangswegen naar het feestterrein afgezet. Burgemeester Juro Cazier legde meteen een verbod op toen duidelijk werd dat het feest gepland was in de deelgemeente Kruiseke. De brug naar het Franse Wervik Zuid blijft de hele nacht afgesloten. De organisatoren hadden plannen voor een feest van meerdere dagen en daarom zal de politie het hele weekend aanwezig blijven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump groen licht om de werken aan de balzaal van het Witte Huis verder te zetten. Een lagere rechtbank had de bouw eerder stilgelegd, omdat de president het congres om toestemming had moeten vragen. Het Hoge Rechtshof schort die beslissing nu dus op. Het Hof volgt het argument van de regering dat er een militair complex in de zaal wordt ingebouwd en dat het dus een zaak is van nationale veiligheid. De werken zijn al ver gevorderd. Trump heeft op zijn sociale mediaplatform het Hof bedankt voor de uitspraak. Op het WK Hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Aan het aantal kansen lag het echt niet. 13 keer mochten de Red Lions aanleggen voor de strafcorner. Moordend was de druk van de Belgische mannen richting de Australische cirkel. Maar de efficiëntie was er opnieuw niet helemaal. De 1-1 viel op een goed moment voor de Lions. Dan toch een keer van op de corner met Tom Boon, die zijn 5e van het toernooi maakt. Goed om de vroege voorsprong van Australië uit te wissen. Maar winnen lukte niet meer. De Belgische mannen moeten genoegen nemen met een punt om de tweede groepsfase mee te openen. En nu moeten ze gaan rekenen. De halve finale halen is zeker niet onmogelijk, maar het moet meezitten. Zelf winnen tegen Spanje in de volgende wedstrijd is alleszins een must.
2: Op het WK paardensport in het Duitse Aken heeft ons land de zilveren medaille gepakt in de teamfinale. Onze jumpingploeg bestond uit Nicolas Philippaerts, Pieter De Vos, Thibaut Spits en Abdel Saïd. België mag hierdoor ook naar de Olympische Spelen in 28 in LA. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Standaard de derde speeldag geopend met een 2-0 tegen La Louvière. Met die eerste zege van het seizoen klimt Standaard naar een voorlopige 5e plaats. La Louvière blijft achter met 0 punten uit 3 wedstrijden. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui rond 13 graden. De dag blijft vaak bewolkt met buien tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben. Was op zoek naar mezelf en ik vond hem. Ik doe niet alsof want ik ben hem. Hoor ze zingen van in Brussel tot Berchem. Redden in een bima, weet dat ik geen mens heb. Ik

0: geen nieuwe club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zo's koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. TikTok betaalt $400 miljoen om een privacyzaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te regelen. Het platform liet bewust toe dat miljoenen kinderen jonger dan 13 jaar accounts aanmaakten zonder toestemming van de ouders. Persoonlijke gegevens werden illegaal verzameld, ook via de speciale kindermodus op het platform. Het gaat om een van de grootste schikkingen ooit in dit soort zaken. De klacht dateert van 2 jaar geleden, toen TikTok nog in Chinese handen was. Sindsdien is het platform overgenomen door een bedrijf met vooral Amerikaanse aandeelhouders. De Israëlische premier Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. En dat doet hij nadat Turkije een aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Eerder deze maand enterde Israël een hulpvloot voor Gaza in internationale wateren en arresteerde de activisten aan boord. Erdogan vindt dat Netanyahu daarvoor vervolgd en opgepakt moet kunnen worden. Maar er zit meer achter die uithaal van Netanyahu, zegt buitenlandcollega Lucas Lekluizen.
2: Israël ziet Turkije meer en meer als een bedreiging. Het land werkt steeds vaker militair samen met andere Arabische landen en het investeert ook fors in zijn defensieindustrie. En volgens Israël vormt Turkije daardoor een gevaar voor de nationale veiligheid. En achter de schermen speelt er ook nog iets anders. Verkiezingen in Israël binnenkort. Netanyahu wil zich daar stoer profileren en dan helpen harde woorden als deze natuurlijk.
1: In Peru, in Zuid-Amerika, is het leger ingezet om meer dan 300 mensen per helikopter te evacueren. Ze kwamen vast te zitten op een belangrijke weg. Die raakte zondag geblokkeerd door een aardverschuiving na hevige regenval. Op een strook van 2 kilometer staan auto's, bussen en vrachtwagens klem. 3 legerhelikopters brengen nu de meest kwetsbare mensen in veiligheid. Er wordt ook water en voedsel aangevoerd voor de mensen die nog steeds geblokkeerd zitten. In Cusco sloten de autoriteiten uit voorzorg ook het wandelpad naar de toeristische trekpleister Machu Picchu af. Op het WK hockey in Waver hebben onze nationale hockeymannen, de Red Lions, 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arno van Dessel voelt dat de efficiëntie omhoog moet.
3: Het is voor elk individu van ons team frustrerend. Het is voor de ouders, de vrienden, de toeschouwers. Het is een ongelofelijke sfeer vandaag. Voor iedereen is het frustrerend, maar ja, we weten gewoon dat het echt wel daar zit. We hebben het al laten zien doorheen de tijd. Dus zondag moeten we gewoon sterk openen, omdat we daar meer ruimte kunnen gaan creëren. Als je voorkomt, dan komt er automatisch meer ruimte. En dan gaat het ja, maal 3 maal 4 qua efficiëntie.
1: Zondag nemen de Lions het op tegen Spanje, dat eerder op de avond Duitsland versloeg. Vannacht droog in het centrum van het land, elders nog kans op een bui, rond 13 graden vannacht. De dag wordt overwegend bewolkt met buien en tot 21 graden. Zondag overwegend droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.